0: 600 jaar Sint-Antoni-gasthuis in Ljouwert.
1: Wij waren samen, hè, ja, man en ik. Toen zei ik, want toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
0: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

0: In Engeland is het Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
3: Ja, yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
4: Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De best.

0: de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze de weg.
2: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstjoen.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Mijn favoriete podcast app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals houden, de gooien, krabbeen.

0: Lekker.
1: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder
0: wel. Nou, bij wie is het dan?
1: Toch mij, onder Scootsjepoel in Onderweb.
0: Alle dagen tussen tolven en in.
1: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
3: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. En rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De best.

0: Het is hartstikke vier. In oren naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van 6 en 7. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: De Scion binnentrint.
1: Daar heb je een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: TV. Waar is die 29 juli? In Friendship.
3: Ja, yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
4: Wij willen erbij.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My ear.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door het badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
0: Ja, dat zijn blieren skipper Pieter Meter van het scootje van Akrum. En dat hij er na de wedstrijd op de Veenhoop. Akrum won, maar krijgt in een spannend duel met Grauw. En eind deze maand had het taxibedrijf kort op mij het WMO vervier. In de gemeente Smellingen speelde het al een keer. En chauffeur Piet die vindt dat verschrikkelijk voor de klanten.
4: Als we deze mensen net ophalen, dan zitten ze thuis alleenig. Tussen jou en Jorn. Dus voor hun is WMO gigantisch belangrijk.
0: Dat verhaal aan zijn in Friesland van de Moorn. Goeiemorgen en morgen is erbij best. Het is tiestje 20 juli alweer. En ik zag hier rust mijn Fijkenbouw waar we zitten. Goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, die bellet op zijn eerste rij voortendadelijks met president Donald Trump. Ja, en we denken wel eerder dat wij betierd binnen, maar van een morgen om 4 uur gingen de eerste deelnemers om de Nijmeese Vierdaagse al op een paard.
0: Baas Boppenbaas.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van een morgen.
0: Het wordt even, de zin die komt er wel bij, hoort. Begin van de media dan eerder. Het wordt Njochtje ont 20 graden.
6: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigen

0: Dat maar eens, jongen. Het wie goud.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Op het wetter bij de Veenhoop, wie just bij het SKS Koetsstation spond ont de laatste seconde. Akram die leidt de hele wedstrijd op kop, maar omdat er in het Griepmansrak op noemer finished waard, liek ik Grauw de beste papieren te hebben. Uiteindelijk hier Akram er maar de winst van terug. En verslaggever Andor Faber en analist Marit Bouwmeester, die is nou.
3: Pietje, ben de taxichauffeur bij Taxi Kort.
0: Ja. Nou, dat is een kind. Zo'n willekeurig onderwerp op het wetter. Onderwerp dus. Daar houdt Aasnoer, de taxibedrijf vanzelf, dat ophoudt met de WMO. En dat speelt alweer in Smellingenlollen. Net in eerste vier bij de VNHOP van waar je het betreft. Maar weet door de SKS. Dat mag wat ik ga voor de SKS. Andor Faber, slagjouwer en analist Marit Bouwmeester.
4: Ja, dat is er nog haast, dat is er nog haast. En we zeggen dat Akram, nou, die lijkt nou ongeveer
3: dit liek het grauw te worden.
4: Dit liek het grauw te worden. Dat zil nou maar een paar seconden, Scott Klinkenbatten.
3: Ja, de foto finish bijna. Dit is spannend, hè?
4: Oh, jongens, wat wordt het spannend. Wordt het grauw of wordt het Akram?
3: Zou je hier de sensor steeds hier?
4: Het zou nou haast grauw wezen, matten. Of nog, ja, dat klinkt het, Scott.
3: Nee, oh, ze juichen tegelijk.
4: Waar is het? Ze juichen tegelijk.
3: Ze zijn beide blind.
4: Oh, en op een grauw zeg ik wat meer. Ja, Douwe Visser, hij weet het net. Hij zit met de hand breed. Hij weet het net. We zeggen, nou, ja, vreegende blikken. Wie als het bij Akram Grut feest onboord is. Ik denk dat ze in ieder geval bij Akram denken dat ze woon hebben. Bij grauw zeg ik vertwiefeling. Bij grauw vertwiefeling. En bij Akram Grut feest. Akram is de winnaar van deze wedstrijd. Krijgen we nou terug. Pieter Meter. Hij flikt het dan dus toch en mak het zien weest. Hel het zien weest hier in het Griepmansrak. Want Grauw, ja, Grauw lieken bij het ingeer van het Griepmansrak de beste papieren te hebben. Al in het verleer een heel soort gong in dat duel. Maar Ljouwert vertrok had Grauw uiteindelijk nog wat troefd. Het Akram en Pieter Meter dorsten winnen binnen. En dit wil een grutte verrassing neemt weer aan mij. Ljouwert, dat wacht het nog op het finishkot. Maar dat zullen ze mij enkele seconden jaren. Dat is de noemer treien. En dat zul jij een woord aasen de noemer voor jou worden. Maar Akram, ja, dat is toch best verrassend. De winnaar van de wedstrijd bij de Veenhoop.
0: Van skipper Pieter Meter van het koetsje van Akram wint een zenuwslopend duel. Verslaggever Arie de Boer die praat met hem voor een dadelijks naar de wedstrijd.
5: Pieter Meter, ja, dan ben je 2 uren ontzien. En dan wordt het de fotofinish.
6: Billenknijpen. Oh, we zijn die Grauw, die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein. Maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
5: Heerlijk, hè?
6: Oh, heerlijk, ja.
5: Wat is dit voor race? Want je wist natuurlijk, je moet hier een keuzestofnoemer. Maar ja, daar zit je alleen nog maar achter te zien. En doofworst eigenlijk volle liever omvallen.
6: Ja, het is een verdedigingsrace. En dan kan je alleen maar kopiëren wat de man voor je doet. En in de gaten houden. Dus ik ben stieve nekken kregen. En ik zie liever naar voren. Maar ja, dit, meer keus hadden we niet. En Grauw maakte een geweldig slagje de eerste loop. Hè. Die kwam van 7 meteen naar, voor mij naar 3 of naar 2. Ah, die balen, hè. Want zie je, Andries viel er tussenuit. En Leo, we lagen mooi in rijtje. Ik denk, niks aan de hand. Ja, als je met je 7 naar voren komt, ja, dan wordt het spannend.
5: Ja, zeker. Nou ja, goed. De eerste 2 wedstrijden zitten er nou op. Je zit er lekker bij, hè?
6: Alsjeblieft. Ja, dan hebben we 1 puntje en 4 puntjes. Ja. En Grauw het 2 puntjes en 1 puntjes. Dus ik sta vlak achter Grauw.
5: Ja. Nou, Visser. Ja, wat wie het toen op het einde toch nog heel erg spannend, hè, in Griepmansrak. Wist je hem gelijk van, oh jee, we zijn toch 2e of ben je de eerste? Wist je het gelijk?
7: Nee. Het was ontiegelijk spannend. Wij dachten eerst dat we dat orenbordje hebben moesten. Dus wij dachten dat we de wien, dan hier een wij eerst geweest. Maar die ging net omheen, toen snapten we het even net.
5: Maar welk bordje wie dat?
7: Nou, dat was 7 en 8. En wij waren hier in 7 en we moesten op 8 finishen. Dus, maar ik denk dat die ene schipslengte, dat had het verschil weer. Toen jij volgens mij Akram. En toen is. Dus, nee, maar ja.
5: Het leek eventjes dat je een beetje stil kwam te lezen hier in het Griepmansrak.
7: Ja, dat wie ik zou. We zien het de hele midden eigenlijk wel binnen schootsafstand van Akram. We zijn er 1 keer haast onder de trof geweest. Ja, en op het laatste hier even. Zie je het net bij Wijbloemen lezen? Lauwert van 40 meter achter. Dus die zielde zelfs naar u staan. Dus daar hier we nog een beetje last van. En Akram die kreeg hem mooi. Maar. Mooi voor het publiek en wij zijn heel blij met ons 2e plekje.
1: De media van de Moor.
0: Feike, dat brengt dus bij het Nijs uit de Oren Media. En we krijgen al post binnen.
2: Ja, zeker. Ja, want we hebben het even over de Nijmeegse Vierdaagse Vercels. En Feije en Simmy Rozema uit Den Bord, die zes ik al. Van de morgen ben je het eindzet met de Vierdaagse in Nijmegen in Elst wennen Tine Wiersma. Ze komt van oorsprong uit Oude Siels, dus Fries om Utens wennen het onder route. Maar als betiert hing het de Friese vlag al in top. Een soort Friese deelnemers komen langs bij Tine in de tuin voor een kop koffie. Het is feest in Elst, blauwe tientje, elke dienst in blauw kleid. En de band en bandsband van Tine willen optrommelen voor de bezinning. Want Tine is er ook om elke dier te verwelkomen in het beeld. Ha. Fantastisch dit, hè?
0: Machtig.
2: Ja, de Friese komt overal. Ja,
0: een Friese ambassade hebben we daar.
2: Een Friese ambassade? Ja, nou ja, misschien hebben we daar even wat met waar. Want dit is wel heel leuk, inderdaad.
0: Dat misschien kunnen we hem contact lezen.
2: Ja, precies. Ja. Nou, we moeten er even achterom. Ja, de eerste etappe is dus, Juwet begon, de blauwe tientje. Je trok de B-tour. De eerste kuiders weer om 4 uur al op een paard. De binnen deelnemers die de 50 kilometer rennen. En 40 kilometer is wel de populairste afstand. De Friesinne Janine Spanjer, die wij bellen deze hele week, die kuit ik die 40 kilometer. Dus daar hebben ze dadelijk nog even contact mee hoe dat haar vergingen is. Zet op weer hele mooie foto's, het ze stuurt. En de Rede Cruise is ik weer aanwezig, met honderden vrijwilligers. En die verliezen dus eerste help om de renners van deze week. De organisatie vierde hier de 80-jarige gearworking met kuier evenement. En meeste werk leidt in het prikken van de bleren vanzelfs. Maar ja, kuiders kom ik mij insecten bieten. En dat ze toch wat over verhit rekken binnen. Dan hebben ze weer online. Treffen ze het, Juwet. Het is een temperatuur van 21 tot 24 graden. Nou, dat is noffelijk kuierwaar vanzelfs. Maar ja, meestal moet natuurlijk altijd goed taart wezen. Neem een pet mee. En het devies blijft smeren, hydrateren en voldoende eten. Maar wel in kleine beetjes. Dus van het wettertekwad dat ouder nog een week voor zijn waard. Dat verwachtte de organisatie van de Vierdaagse geen les te hebben. En de droegte het wollievloed op de pontonbreg die de Defensie altijd leidt oer de Maas bij Kuik voor een eerste kuierdij. Voor de laatste kuierdij. En de wal bij Mo kan net bereikt worden als de neetbreg op de reguliere wijze online worden kan. Dus er wordt nou een order pontonbroekt en die is wat langer. En dan kan ze dus wel daarover heen kuien. Is dat ik weer oplost, ja.
0: Ook dus is een heel soort succes voor Elsenier die mij dat hij hoort.
2: Dat zou wie zijn.
0: Respect.
2: Ja.
0: Zes het maar. Hij valt hetzelfde jot, Dingston. Nou, ik heb een plaatje dat erbij past. Een lekker plaatje dat een beetje energie houdt op de dij van de Vierdaagse. Nou, ik zou zeggen, stuur die maar even terug naar 0620 Vierdaagse 99 of de Omroep app.
8: Omroep Friesland.

0: Caro Emerald en Tangled Up.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Seizond Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, en dus wel die taxi, waar ik het nieuws krijg te horen hier. Chauffeurs, maar ik, gebroekers van het WMO-vervier in Smellingenloon, die binnen onwijs hoe doet het ermee verder maat. Taxibedrijf Kort, dat het WMO-vervier verzorgt in de gemeente, is failliet. 94 mensen die reizen haar baan kwijt. Verslaghouder Keke Leenstra die praatte met chauffeur Piet Telinga bij een van zijn laatste ritjes.
3: Piet, jij bent een taxichauffeur bij Taxi Kort. Ja. Jij doet ik het WMO-vervier. Wat betekent dat voor de mensen?
4: Nou, voor de mensen betekent het heel proppen. Het sociale, he, dat de mensen nou weer op plakken brengen. He, dus dat ze weer met andere mensen in contact komen. Maar als we deze mensen net ophalen, dan zitten ze thuis alleenig. Tussen jou en Jorn. Dus voor hun is WMO gigantisch belangrijk. En ja, het is heel jammer dat het op deze manier straks net meer kan.
5: Ik ben linnig. Ik sjoor net zo vol. Ik ben afhankelijk van het taxivervoer. Naar mijn koor. Naar mijn dansen op recept. Naar mijn gespreksgroepen. Als ik dit net meer komen kan, dan mis ik dat heel bot.
3: En waar ga je je in, hè?
5: Nou, het is goed, Cecile, in je zicht.
3: Want hoe vaak per week maak je ook gebruik van de taxi?
5: Nou, ongeveer wel 3 keer in de week.
3: Ja. Dus 3 keer op een del?
5: Ja, dat is 6 keer dus op een del dat ik met de taxi ging.
3: Hoe lang rijd je hem nog?
4: In principe tot 31 juli. Dat is daar zijn we stappen op 31 juli. Ja.
3: En dan ben jij dus ik geen baan meer?
4: In principe net, nee.
3: Wat vind je daarvan?
4: Ik vind het verschrikkelijk dat het op deze manier gebeurd is. Want je had mij een bedrogen meisje, waarom meer als net al nog kort, Taxi Kielstra ervoor, bijna 100 jaar besteed. Dus dat is, je praat over 100 jaar ervaring met mensen. Hè, hoe je met mensen omgaat maaien en hoe wij de mensen helpen maaien. En wij betekenen een hele protocol voor deze mensen. Dat word ik heel vaak, ik wil als tien uur zijn in de taxi zelf. Dus het is heel spiedig dat we dit in de warm haaien. Dat kan ik eerlijk zeggen.
3: Je bent er zelf ook emotioneel van.
4: Ja, want het gaat net alleen nog om de mensen van de WMO. Het gaat ook om mijn collega's die dag en nacht klaarstaan voor deze mensen. Die net alleen nog om de verdiensten gaat, maar ook om het belang van deze mensen die graag met ons maaien willen. Die graag ergens even een plakje willen. Correct, zoals mevrouw even in de taxi vertelde. Zeg je daar even heen. Ik hier even een scootje zien. We hebben ze nou heen brengen mochten. He? Dat soort dingen kennen ze dan niet meer doen. Omdat wij er niet meer binnen.
3: Wat voor reacties heb je gekregen van klanten?
4: Dat ze het heel jammer vinden. He? Want wij zijn zo tevreden met Taxi Kort. Wij zijn zo tevreden. Maar je rijdt altijd op tijd. Je komt altijd. En je helpt ons altijd. Ja, dat soort dingen. Ja.
3: Wat is net voor jou een oplossing?
4: Ik zou zeggen, de gemeente komt met meer geld door de brug. En probeer dit probleem op te lossen. Mijn bedrijf, wat hier gigantisch bekend is in Drachten.
3: Hoe zorgen de laatste weekend van jou uit?
4: Dat is alweer. Ik ben krijg weer terug van vakantie. Dus ik ga 3 weken vakantie. En dat is weer mijn eerste dag. En ja, je probeert het op een goede manier autosluiten. En in de hoop dat ik weer verder ergens wat hoors vinden kan. Eventueel bij Taxi Kort blauwe kan.

0: Het is Hastwesservier. In Onrin naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alver en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is haast een minuut. Het is gewoon Jelvers Zon. Ja, net moeilijker meisjes dan het is. In elk geval, tiet van Fijke Wouda. Goedemorgen.
4: Een goeie morgen. Na het koetsjeshielen bij Grauw bij zaterdagnacht meerdere vjochtpartijen twee mensen verwoenen rekken. De politie had twee mensen onholden op verdenking van mishandeling die door een man van 24 uit Appelskeer en een minderjarige jongen uit Snits. Ze zijn intussen vrijlitten, maar blauwe vertochten. Dezelfde jong binnen nog twee personen onholden voor geweld. Vanwege de ongeregeldheden wie de ME onwezig om de politie te stiepen. Er is argewaasje bij de omwenners van sporthal Serventohal in Serhusterveen. De komende vier weken wordt de sporthal als neetnachtopvang gebruikt voor de opvang in Ter Apel. In de hal is plak voor maximaal 50 personen. Omwenners kregen het nijspas Auroene Vreed via een briefje te jern. Local burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkaspelen begreep de argewaasje wel, maar het is nevens hem neetzakelijk.
5: Nee, we snappen het ongemak. Hè. Het is een heel maatschappelijk effect, een heel maatschappelijk probleem op dit moment. En daar willen we de eigen nek net voor sluiten. Maar toch gaan we uw verantwoordelijkheid naam het verzoek van de minister beoordeeld en zeggen, ja, dat moeten we doen. We willen solidair wijzen met de andere gemeenten. En daarom stemmen we hier nou.
4: Just Jong kwam zijn 200 mensen uit protest naar het parkeerterrein voor de sporthal. Er is veel werk uitstutsen, maar via de bleu het rustig. Op 31 juli houdt taxibedrijf Kort op met WMO-vervier in de gemeente Smellingenloon. Het bedrijf is failliet. 94 mensen rijdt je haar baan kwijt. Chauffeur Piet Teninga is dwaande met zijn laatste ritjes en dat vindt er tiergespietig.
6: Dat gaat net alleen nog om de mensen van de WMO. Het gaat ook om mijn collega's die dag en nacht kleerstien voor deze mensen. Die net alleen nog om de verdiensten gaat, maar ook om het belang van deze mensen die graag met ons mee willen.
4: Hoe het na 31 juli met het WMO-vervier in Smellingenloon komt, is nog onwis. Kort had ik een vestiging in Jesterwoude. Het werk daar gaat gewoon terug, want die vestiging stiet los van faillissement in Drachten. Op het wetter bij de Veenhoop wie het juster bij het SKS Koetsjeshiel spant ont de laatste seconde. Akrum leidde hele wedstrijd op kop, maar omdat er in het Griepmansraak op noemer finished waard, liek het Grauw de beste papieren te hebben. Uiteindelijk ging Akrum ermee de winst van terug. Voor skipper Pieter Meter van het scootje van Akrum wie het een zenuwslopend duel.
7: Billenknijpen. Oh, we zijn, oh die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein, maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
4: En die man, iemand haast commentator. Ja, zo ik zei ze. Jord werd Rick versield. Dit keer bij Jenne Waard. De wedstrijd begint om 12 uur en is live te volgen in buurs op radio, televisie en online.
3: Fijke, dank u wel. Nou, voorpas zijn we jaren houdt van waar dat ze erbij hebben. Titske, wie ben gaan? Goeiemorgen.
8: Ja, een hele goeiemorgen.
3: En ja, ik zeg in de versissingen nog wel een beetje buikens. Een beetje wie te gieten om de komende dagen. Geldt dat Jotik al?
8: Nou, dat kunnen we pas om het einde van de dag rekken, mij horen. Nee, ik voor Joert, sis ik, we krijgen nog een hele knappe, mooie simmerdij voor het grootste part. En die buikers, die heb ik steen voor echt het eind van de midden en begin van de jong. Maar ont die tiert, kunnen we voor het grootste part in de provincie echt wel genietje van een hele mooie simmerdij. Is nou ik te zien. We zorgen dat in het kustgebied dat er wat bewolking hing het. Maar op het Vesterland is het vrijwel heel helder worden in de rin van de nacht. En ja, zullen we de zinnen nou er al weer mooi bij komen. De temperatuur rint, dus ik al heel voorzichtig gewoon wat omheeg. Maar het fris west in het eerstelijke part van de provincie. En ik kan erbij vertellen dat in het eerste van Nederland, in Twente, daar is al weer groenfrost meten, min 0,1. Dus dan heb ik het echt op klomphichten in het eerste van het land. Maar deze heldere omstandigheden en het futvallen van de wien vannacht hebben daar dus al weer frost onder groen gehad. gaan. Nou, dat wie bij ons nou net het geval. We hebben nu op dit stuit temperaturen. Ja, er zit een groot verschil in. En dat heeft voor zelfs alles te krijgen. Maar die bewolking, zij is op Vlieland bijgelijks 15,5 graad. Dwaaim 15,2. Geven we wat meer naar het eerste. Dan wordt het al over 1 graad. Akkrum zit dan op 12 graden. Laaks om 14,5. Maar Frieske Pjellen die schreeuwt nu 8,4 graden. En in Siegerswaard, dat is een nijstation in het eerste van het provincie. We hebben Broek van Meitje Meijen. Siegerswaard, dus zo'n komen Jochen nou op dit stuit. Dus ja, dat is toch wel behoorlijk fris. Ik bij u dus in de provincie. Nou, wat we van Noorsjaan kennen is dat de mijhelp van de zinnen de temperatuur heel mooi omheen ging zeil. En dat we voor de rest van de dij eigenlijk, rond het eind van de middagta een prima simmerdij hebben. De wind noordwestelijk, zwak ontmatig het eerste part van de dij. En dat zwaart ervoor dat we jelwijs de maantitel op een graad of zandje en 18 zitten. In een beetje wel wat taannemende bewolking vanuit het noordwesten. Wij, dat zullen we echt wel merken, zei jelwijs een beetje hinnen. Maar voor u hebben we een maximum temperatuur verwacht van 18 graden op de Waadeilanden rond 21 graden echt in het zuidelijke part van de provincie. Maar dan stiet er alweer een matige noordwestelijke wind. Dus die wind die helpt ze heel voorzichtig gewoon in een beetje al wat om. En dan hebben we aan het eind van een beetje in het noordwestelijke part eigenlijk al bewolking. En dus zou dan ik al eens even een dripke rein vallen kennen in het kustgebied. Nou, en die lichte buikjes die heb ik dan steen ik voor de Juntiet voor de rest van de provincie. En dan ze staan er gewoon in de nacht. Ik al een maat gewoon vrij krachtig een noordwestenwind. Ja, en dan hebben we dus weer te krijgen met een soort bewolking en een stevige wind. En dat zwaar ervoor dat die temperatuur dan komende nacht weer volslaan oorswijze zil als no op dit stuit. En dat er hing je bloed of 15 of 16 graden als minimum temperatuur.
3: En dan geven we op naar de waar zit daar. Hoe komt dat dan?
8: Ja, nou dan hebben we wel echt even een oorwaar als Juwet. Die buikers van vannacht die het oerloeken, ja, daar hebben we morgen hier ik nog maar te krijgen en eigenlijk de rest van de dag. Dat ben wel van die hele lichte, ja, wat is het, stoorrein, lichte rein. Het zal geregeld eens even wie het aanslaan, maar daar zit ik zeker wel droege rietes tussen. Ja, en vierde de wien, matig ontkrachtig. Ja, en deze combinatie, hè, dat er geen zinnen erbij, die zullen we eigenlijk vrijwel net zien. Morgen, ja, dat is waar ervoor dat we morgen echt wel een onleiige dij hebben. Het liek het wel juist morgen, kan ik wel bij ze is ik qua temperatuur. Tussen de buiken strog, een zandje of 18 graden, maar ja, altijd dan rijdt, dan is het echt wel een paar graden frisser. En voor het gevoel zeker wel. Dus ja, morgen is het wel echt een complete orendij.
3: En zei dat ik trots, het waren de helft van de week al, wil het dan weer hoor.
8: Nou, dan verbetert het hem. Ja, stadig oren toch wel weer wat. Het wordt wat beter. Op toontje is het echt wel een oergangsdij. Nog een heel soort bewolking, maar het liek het wel zo goed als droeg te bloeien. Nou, dat is voor zelfs het wichtigst. Noordwestelijke wien, dat het ik al weer wat kalmer oren, zwak ontmatig. En dat zwaart ervoor dat de temperatuur oprinnen kan. Heel voorzichtig, naar 18 of jochentje graden. En dan van vrede aan, dan zullen we dat de wien al wat meer uit de orenhoeken waaien zeil. En dat zullen we dan ik al die temperatuur 21 of 22 graden op vreed en op sneun. Dan zoen we lokaal alweer de 24 graden ontikken kennen. Nou, op vreed hebben we daar dus wel echt een mixed waarbeeld bij. Steerbewolken, wat zinnen. Dripkerijn is ik net heel onder uitsletten. En dat is eigenlijk voor de sneun hetzelfde verhaal. Er is binnen wat stapelwolken. De zinnen die lid hem zeker wel zien. Maar het zoen ik soms wel een beetje wie het wezen kennen. Dus ja, de bloed wel wat wikselend. Maar ja, de zinnen die zullen ik zeker geregeld zien herkennen, zien litten. En aan het eind van de week dan pakken de temperatuur toch wel weer een stukje heger uit.
3: Jitske, dank u wel.
8: Hey, onthazend.

0: En ons mem hier verhalen. Hoe de hut hiet van het besteden. De skipper die mij opzet, net zwimmen koer.
1: Hij zei, lid mij maar los, lid mij dan maar geen. En te liets wie het ziegje.
0: Of het waaide,

Dat wien Suus en Raymond en On het Roer. Het is nu intussen 19 minuten voor zon. Hey. Ik ga even dat noemen bij het begin begint eigenlijk. Dat is toch wat noffelijker. Ja, dat denk ik er weer op. Dit is Maroon 5. And makes me wonder.

0: Maroon 5 en Makes Me Wonder.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Vierdaagse van Nijmegen die is van de moment betiet van start gaan. En een van de deelnemers, dat is Janine Spanjer uit Deinem. Ze rent de 40 kilometer. Just daar zien we ook al even contact in voor. Maar nu is het Safir. Het is de achtste keer dat ze mij doet. Janine, een goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ik hier al wat om de heen gebeuren. Kist dus mij nemen. Wij best nog krijgt?
2: Ik ben de Waalbrug oer en dan ren je Lent in. En dan vervolgens, tenminste bij Lentdel. En dan ren je oer de Dik. En we rennen nu richting Oosterhout. En de vorige keer dat ik wel eens een keer mij in bellen heb, toen wie ik al voorbij Oosterhout. Alleen de start die we deze morgen wat dreven alle keren.
0: Oh, wat wie er nog hoor?
2: Ja, goed. Ja, ik wie ietsje letter, maar goed, dat mag je namen. Dat wie misschien 4 minuten letter. Dus dat is het spannendste net. Alleen er draaien een paar militairen voorbij met bij hun peloton. Wij zijn een andere manier van inchecken nou. Dus ze hebben een soort Efteling-constructie betocht. Maar je hekwerken, dus dat je in bepaalde riegen moet. Alleen nog, ik kon de rij van de single walkers ook net vinden.
0: Oh.
2: Nee, die is er ook net. Alleen nog, aan de ene kant is het stukje om op het plein te komen, west dus de start. Dat is de regel om daar nou ontwaar te komen. Voor rest eigenlijk in je reis is. En ik zie het van de mond beteerd al, je hebt van Ian en van Oren rinners. Die zei, hun dochter die dieren 50 en die hier al 3 kwartier staan te wachten. Dus ik wil er al op daar uit. Ik denk, de hele dag hing het toch aan een koor van drukte en soort mensen. En wacht je maar koor, dus gewoon beste informatie.
0: En dus een keer uit die rijen vrijwieders, toen wie het kleer, de Nijkoes mooi trok
2: uit? Ja, toen we een keer scant werden, toen gingen we allemaal rond. Dat is ook wel eens oorzaak. Want soms is dan de eerste kilometer ik nog wel aardig in een koortreun. En dat wie dit hier totaal net zijn. Dus dat is wel weer een heel stuk beter. Dus ja, het heeft zijn plus en zijn min. Dat,
0: En de vertelde ze juist er al, de soort mensen die staan op de camping die daar echt in de buurt zit. Daar zit het vol, de caravans deunen op elkaar. Daar heb je natuurlijk een plakje op, zodat dat wat rustiger is. Hij heeft een goede nacht draait. Hij heeft echt het gevoel dat ze er klaar voor bent.
2: Ja, ik heb een prima nacht draait. Ja, het is altijd wat reed van, beteerd op een jong, toen bellen mijn man al even die erg horen. Want hij zei, dat is wel een bed met nou ja, ik zei in de regel, dan sliep ik net voor. Op begin ik net voor jouw 10 of 10 uur op bed. En dat is vanzelf wel een beetje kwaad. Had je de wekker dan om 20 uur draaien, hè? Maar goed, het is net worst.
0: Nee.
2: Het is van 2 dagen. En goed, als ik aan het verder omkom en ik ben wel meer naar een lezing stoel wat achteroor, voetnam krukje en dan maak ik wel een knipperke. Dus dat is helemaal goed. Maar ja, ik bij mij op een camping, het is dan geen 4-daagse camping, maar het is heel rustig daar. Een hoop mensen die ik al heel betiet in de rest binnen. Dus
0: En als er nog wat ondersteuning je via daarbij bij oren die daar binnen? Want ik heb me zo vaststellen, zo vaak mij die in huis, dus juist altijd weer bekende gezichten daar.
2: Juist er inderdaad mijn Alzheimer natuurlijk van die kennismaking, mijn oren vrijwilligers. Ja, de herst zijn we zelf wel een stukje ondersteuning mij, maar die mensen, die ben ik al herkenbaar aan hun kanariegiele shirt met Alzheimer erop of een vergeet me nietje erop. Maar verder, ik zet in Fietsdel en ik rem me in een open stuif. Gas, we hebben het hier oprennen. Ja, prima. Even een praatje, dus in die wachtrij. Totdat we aan de beurt zijn, hebben we gewoon een praten geweest. En dan wissel je direct alweer ideeën uit oren, oefentochten. Of wat aan de oren vierdaags dus leuk is om te dwan. Je bent amper van start en dan ren je alweer jonker een oor die is ontwijpen. En dan waar ik zeg, ik zei, daar is wel contact. Ja, zei hij, Jaakval, ik wil op met mijn gele shirt. Weer even een praatje. Dat is dan een van de mensen die het op zijn vierdaagse camping stieren. En die staat daar, is het ik heel rustig, direct op de jongens is, maar... om 8 uur, 9 uur is het direct diepe stilte. Maar goed, die sfeer erbij. Ik ben blij met mijn plakje op de camping.
0: Geweldig. En als er nog 4 is binnen die het nog harkje, die komt op gin of misschien daar al binnen. Die kun je dus weer kennen, om die gele shirt.
2: Ja, net
0: als een gele shirt. Maar mijn gele shirt, denk ik.
2: Ja, er ben heel soort mijn gele shirt, mijn Alzheimer erop of mijn vergeetmenietje erop. Maar ik kijk een gele pet op met het vergeetmenietje. Maar bovenal, ik ben herkenbaar aan een vlag die ik bovenal op me heb. Want ik heb... een spotlight rinner vlaggen kregen en dat houdt in dat de pers je eventueel ontzettend vindt. En dat is een blauw vlagje met nummer 34 erop van de organisatie. Daaronder hing het een Lies Fries vlagje en daaronder werd een Alzheimer vlagje.
0: Nou, dit kan net dus, missen. Als mensen dit nog jet had ik die kont op gaan. Ik denk dat er nog wat Friesen zien komt.
2: Ja, we zullen zien. En ja, goed. Verder heb ik er nog wat poetsjes bij Zwalkers wil hingen. Onder andere ik in Friese poetsje natuurlijk. Die het meest kan onderwijzen ben slucht op wandelwol. Dus ja, als ze nog wat wandelwol nodig hebben, dan kan ze dat bij mij nog kijken. Dat gaat een goede doel.
0: Nou, dat is een mooi oproepje. Hey, ik wens jullie een heel veel succes, Joet, bij de vierde tocht. En we gaan morgen weer even contact.
2: Oké, ik zou zeggen, morgen dan.
0: Mooi, Janine, succes.
2: Prima. Oké, dank je. Hoi.

0: verslag van de morgen.
1: 21 Pilots, succes in mij. Level of concern. En dan hebben we het heel wat hoors. Keunstner Nienke Brokke, die schrok, doet ze jedde dat haar longskipskunstwerk Dijk van een Wijf hiet had bij de Bierm in de Bronstier. Onder oren het beeld van het kunstwerk kreeg als concierge bij de Bron op 12 juli. Het werk dat is omstreden. Niemand vindt het bijzonder. De oor die vindt het een bult mij onkruid. Verslaghouder Jelmer Kampen, Niggy, mij Nienke Brokke naar het kunstwerk daar om te zien hoe krut het te skeer is naar die Bron.
2: Nienke Brokke, kunstenaar en bedenker van Dijk van de Wijf. En wij staan nu voor Dijk van de Wijf. Maar er zitten wel wat zwarte plekken op het wijf.
3: Ja, dat klopt. Dat is vorige week gebeurd. En dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in de brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws. Gelukkig alweer snel gerustgesteld dat de schade enigszins meevalt. En nu ik er ook zelf ben, ben ik ook geruster. Dit is allemaal te herstellen. En ik zie het ook als een kans om nog een keer het verhaal te vertellen en ook uit te leggen waarom ze er nu bij ligt met de plantengroei die er nu op te zien is.
2: Even voor de radio, wij staan nu voor het kunstwerk. Dat moet uiteindelijk een vrouw voorstellen die ligt. Maar op het moment groeit er van alles op haar billen, of niet? Dat ja. Komt aardig hoog.
3: Ja, het komt heel hoog. En niet alleen haar billen, haar voeten, haar rug. Alles, het wordt een soort tuin, een wilde tuin. In het ontwerp is het zo bedoeld dat de planten ongeveer rond de halve meter worden. En zo, met dit formaat, kan het beeld dat aan. Dus je ziet de contouren hier en daar dan soms verzachten in de toekomst, maar niet verdwijnen. Nu zien we wel koolzaad, en wat heel hoog is, waardoor de vorm, dan wordt het gewoon een soort heuvellandschap. Tenminste, het is moeilijker leesbaar als een vrouwelijk lichaam. Dat is nodig, omdat het net is opgeleverd. En iedere plant die zich er nu wil vestigen, spontaan of ingezaaid, die laten we staan, omdat het door de wortels wordt het, de huid van het beeld wordt verankerd met de grond daaronder. Dus als we nu zouden gaan maaien, of die plant wel en die andere niet, dan vertragen we dat proces. En we willen juist natuurlijk dat dit beeld blijft liggen voor de komende jaren, liefst een paar decennia. En hebben we die plantenwortels nog nodig.
2: Ja. En nou nog niet helemaal de vorm van de vrouw te zien, dus dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling.
3: Zeker. De vorm moet leesbaar blijven. Dat is mijn grote wens. En ook ik heb geduld nodig. Want om heel eerlijk te zijn, toen ik meteen in dit voorjaar koolzaad zag staan, zei ik, kunnen we dit niet even maaien? Want
2: ja, die uitgroei op de billen?
3: Ja, die willen we niet. En die plukken haar uit het hoofd, zeg maar, van koolzaad. Die planten zijn te grof om de vorm nog te kunnen lezen. Dus ik gaf meteen aan, maaien. En toen zei de gemeente, met het groenbeheer, zeiden ze, nee, Nienke, dat gaan we niet doen. En wel hier en hier en hierom. Toen zei ik, oké, geduld. Ik heb zoveel jaar gewacht. Daar kunnen nog wel een paar jaar bij. Prima, als ik maar weet waarom.
2: Dus dat is heel positief. Nog even terug naar het moment dat u ook hoorde dat er brand was gesticht op uw kunstwerk. Ja, wat ging er toen door u heen toen u dat zag en dat ik de beelden zag?
3: De schrik. Even denk persoonlijk, want je hebt dat gemaakt. Het is mijn kind. En zo blij dat het er dan eindelijk kon zijn. En wetende dat heel veel mensen hier keihard voor gewerkt hebben. Niet ik. Ik heb niet heel veel hoeven doen. De mensen hier wilden het. En dat er dan ook commotie rondom is, dat begrijp ik. Waar ik echt van schrok, eerlijk gezegd, was niet zozeer de brand, als wel in dat artikel dat ik las, daar stond in, het is dit jaar opgeleverd en de gemeente zou bijhouden en het is nu al verwaarloosd. En daar schrok ik echt van, want toen dacht ik, dan hebben we echt steken laten vallen in de communicatie. Dus dat moeten we hebben iets recht te zetten.
2: Dat er eigenlijk geen onderhoud is en dat het beleid was, dat was niet bekend.
3: Ja, geen onderhoud doen is ook een vorm van onderhoud. Het is dus gewenst wat de planten nu doen. En ik hoop dat volgend jaar koolzaad minder nodig is en andere planten meer kans hebben. Maar ook dat gaan we zien. En over 3 jaar zal het echt meer gaan lijken op wat we willen. Zoals iedere tuin 3 tot 5 jaar nodig heeft om eruit te zien zoals een tuinier het heeft gepland. Ja.
0: De media van de morgen.
1: Dat klonk heel filosofisch.
4: Ik onthoud is ze even.
1: Ik kijk.
4: Ja, dan zit ik ze mijn vrouw net stafzoegje. Is ik stafzoegje? Ik hoop dat ze erin trapen. Maar ik heb niet twijfels.
5: Oh, ja.
1: Wat een levensles, Nieren.
4: Ja, heerlijk.
1: Ongekend.
4: Ja.
1: Door de media.
4: Ja, Groot-Brittannië had een nieuwe premier, Andy Burnham. En als een van zijn eerste dieren had hij met de Amerikaanse president Donald Trump bellen. En hij zei dat het Verenigd Koninkrijk blowend inzetten zal voor defensie en veiligheid. En dat Londen bijdragen wil aan een veilige wereopening van de stritten van Hormuz. De premier benadrukte zijn inzet voor defensie en veiligheid. En zei dat het waarborgen van de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten bovenaan zijn agenda staat. Ja, het Trump ik uitnodigen voor in de telefoonpartier om naar Manchester te komen. De premier wie ontkwart wie die daar borgen master. En hij is ik van doel om in de Noord-Engelse stad een extra premierkantoor te openen. Number 10 North. Ja, dat is wel bijzonder. Op Truth Social zei Trump dat er sprake was van een zeer goed gesprek en een uitstekende relatie. Van Trump is bekend dat hij geen fan was van de eerdere premier Keir Starmer, die juist zijn ontslag ontbinden had. Maar wat wij natuurlijk, ik weet het wel, hoe komt het met Larry the Cat?
1: Dat is mijn belangrijkste vraag nog, ja.
4: Dat dacht ik. Nou, die had ik officieel reageerd. Happy to confirm, Larry remains cat.
1: Dat is wel nice.
0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
6: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
6: hadden PC.
7: Hij brengt hem achterin bij Kei. Hij brengt hem op de
0: WC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
6: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
6: Simmerie Friesland.
8: Wij willen erbij.
0: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
10: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
9: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: En dadelijk zien Friesland van de Moorn. Noemt over de toekomst van het WMO-vervier in Smellingeland. Noot het taxibedrijf Kort ermee ophoudt. En muziek komt erom van Rick Astley.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Friesland van de Moor.
19: My Eriks.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Als we deze meisje net ophalen, dan zitten ze thuis alleenig. Tussen jou en Jorn. Dus voor hun is WMO gigantisch belangrijk.
0: Ja, daar zullen we er ook kort hard mee op. En dat betekent dat het WMO vervier in de gemeente Smellingenloon, dat die een onwisse toekomst ingeet, ter de vraag wat het doorneemt. Chauffeur Piet die vindt het verschrikkelijk voor de klant van de taxi. En het scootje van Akkerm woont juist er op de VN-hoop, maar krijgt van grauw. Het weer zenuwslopend voor skipper Pieter Meter van Akkerm.
4: En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door het badje omheen! En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
0: Het badje omheeg. Feike, wat hast je voor in de orde media?
5: Ja, in Noorwegen bezit je bewenders toch plisje barricades te breken om bij haar een oorbaande huizen te komen. En er komt definitief geen Formule 1 op het TT-circuit in Assen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Notiet van het Waberjocht, Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, het wordt een mooie dag met zinnen, stapelwolken en een zwak ontmatige noordwestenwind. En je terug warmt het noffelijk op naar 18 graden in het kustgebied en 21 graden in het zuiden van de provincie. Maar ja, waar de midden begint vanuit het noordwesten waar de bewolking taat te nemen, maar in het kustgebied dan mogelijk al een drip rein. Jong, en vannacht valt er overal uit een terug lichte rein en is het een gratis vuftje. Morgen ligt het wel juist, want met de matige ontkrachtige noordwestenwind wordt het maximaal 18 graden en schoot er soms een lichte Rijnbuienoer.
0: Chauffeurs Marek Broekers van het WMO-vervier in Smellingenloon binnen onwis over hoe het met 4e maat. Taxibedrijf Kort dat het WMO-vervier verzorgt in de gemeente is failliet. 94 mensen rijdt zich haar baan kwijt. Een verslaghouder Geke Leenstra die praat met chauffeur Piet Teninga bij een van zijn laatste ritjes.
7: Piet, jou in de taxichauffeur bij Taxi Kort.
8: Ja.
7: Jim, toch ik het WMO-vervier. Wat betekent dat voor de mensen?
8: Nou, voor de meesten betekent het heel proppen. Het sociale, he, dat de meesten nou weer op plakken brengen. He, dus dat ze weer met andere meesten in contact komen. Maar als we deze meesten net ophalen, dan zitten ze thuis alleenig. Tussen jou en Jorn. Dus voor hun is WMO gigantisch belangrijk. En ja, het is heel jammer dat het op deze manier straks net meer kan.
9: Ik ben linnig, ik sjoor net zo vol, ik ben afhankelijk van het taxivervoer, naar mijn koor, naar mijn dansen op recept, naar mijn gespreksgroepen. Als ik dit net meer komen kan, dan mis ik dat heel bot.
7: En waar ga je je in, hè?
9: Nou, het is goed, Cecile, in je zicht.
7: Want hoe vaak per week maak je ook gebruik van de taxi?
9: Ongeveer wel 3 keer in de week.
7: Ja. Dus 3 keer op een del?

0: Ja, dat is zes keer dus. Op een deel dat ik met de taxi ging.
1: Hoe lang riep je hem nog?
2: In principe tot 31 juli. Dat is daar zijn we stappen op 31 juli. Ja.
1: En dan ben jij dus ik geen baan meer?
2: In principe net. Nee.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ik vind het verschrikkelijk. Dat het op deze manier gebeurd is. Want je had mij een bedrote meisje. Waarom meer als net alleen kort. Taxi Kielstra ervoor. Bijna 100 jaar besteed. Dus dat is, je praat over 100 jaar ervaring met mensen. En hoe je met mensen omgaat met je. En hoe wij de mensen helpen met je. En wij betekenen een hele grote voor deze mensen. Dat word ik heel vaak. Ik wil als tien uur zijn in de taxi zelf. Dus het is heel spiedig dat we dit in de warm haaien. Dat kan ik eerlijk zeggen.
1: Je bent er zelf ook wat emotioneel van.
2: Ja, want het gaat net alleen nog om de mensen van de WMO. Het gaat ook om mijn collega's die dag en nacht klaarstaan voor deze mensen. Die net alleen nog om de verdiensten gaat, maar ook om het belang van deze mensen die graag met u mee willen. Die graag ergens even een plakje willen. Correct, zoals mevrouw even in de taxi vertelde. Zeg je daar even heen, ik geef even een scootsersieling. We hebben ze nog in brengen mochten. Dat soort dingen kennen ze dan niet meer doen, omdat wij er niet meer binnen.
1: Wat voor reacties heb je gekregen van klanten?
2: Dat ze het heel jammer vinden. Want wij zijn zo tevreden met taxi kort. Wij zijn zo tevreden, maar je rijdt altijd op tiert. Je komt altijd en je helpt u altijd. Ja, dat soort dingen. Ja.
1: Wat is net als jou een oplossing?
2: Ik zou zeggen, de gemeente komt met meer geld door de brug. En probeer dit probleem op te lossen met mijn bedrijf. Wat hier gigantisch bekend is in Drachten.
1: Hoe zorgen de laatste weekenden van jou uit?
2: Dat is alweer. Ik ben krek weer terug van vakantie. Dus ik ga drie weken vakantie. En dat is hier mijn eerste dag. En probeer het op een goede manier uit te sluiten. En in de hoop dat ik weer verder ergens wat hoors vinden kan. Of eventueel bij de actiekart blauwe kan.
3: De media van de morgen.
4: Fijke, het Thijs uit Doornmedia.
5: In Noorwegen de hekwoonmeesing bezocht om door politiebarricades heen te breken om waarom te keren naar hun wenningen, naar die grote natuurbrand in, ja, doe neemt het niet, krijgt al heel goed. Krokstadelva.
4: Plaatsvervangend ontoefen je van.
5: Ja, mij. Precies. Krokstadelva. En dat is dat leidt op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. Dat is tenminste een makkelijke naam. Jullie mogen jezelf niet in gevaar brengen. Daarvoor waarschuwt dus die lokale politiecommissaris. De Noorse politie en brandwacht, die ben ik juist er nog weer dwaande west om mij te blussen. En ze herikt een waskoging dus uitdien naar bewoners om net naar hun huizen rond te gaan. We willen iedereen helpen, maar jullie mogen jezelf niet in gevaar brengen. Ze binnen hield hij dus om naar blussen. Oudronne Vreed ontstierde er een enorme brand daar bij dat plakje. En meer dan 100 wenningen die ben volslijn verwoest daar terug die brand. En 400 mensen die masten hun huizen uit. Het vuur kon heel snel verspreiden door de hege temperaturen, droge omstandigheden, de hutte wien en de dichte bebouwing in die wiek. En dat er gasflessen voor de barbecues. Die stien daar ik vanzelf. Want mij deed graag barbecuen.
4: Net optimaal.
5: Dat is net optimaal dat er brand uitbreekt. Ja, de correcte oorzaak van de brand is nog net bekend. Mogelijk had er een inslag geweest van de tonger of zo, maar ja, dat onderzoek je ze dus nog. En kroonprins Haakon die het Oudronne Snijn een bezoek gebracht om Krokstadelva om de skeer te inspecteren. En het Noorse directoraat voor civiele bescherming die het de bron omskreun als de slimste eer in de moderne skiernis.
4: Zo.
5: Ja, als die beeld niet zus, dat is apocalyptisch. Volslijn zijn hele helling, mijn huizen gewoon helemaal platmaand. Dan in de onrin naar voor eerst de laatste Nederlandse Formule 1-wedstrijd op het komende maand op het circuit van Zandvoort. Wordt nu ook definitief duidelijk dat er daarna geen Dutch Grand Prix op het TT-circuit van Aston plak financieel. Telegraaf die schroot roer. De directie van het motorcircuit is de laatste weekend te verstaan dat de Formule 1-kalender onder mij 2030 vol zit. En dat de kansen daarna haast niet heel binnen om een wedstrijd in een koningsklasse van de autosport tawiest te krijgen.
4: Nou.
5: Ja.
4: Nou, dan houdt het op.
5: Dus hij zei, de directeur van TT, die zei ik van ja, dan zorg ik geen heil om noodzakelijke miljoenen investeringen te doen om een eventuele Formule 1 race win te halen.
4: Zo voor vandaag is duidelijk.
5: Ja,
4: dan ik wil
5: ja,
4: dat het nog
5: een heel
4: lang gesteggel is, maar dit is
5: boom.
4: Een punt erachter.
5: Ja.
3: Omroep Friesland.

0: TikTok, TikTok.
1: Een mooie, waar blijf je nou? Een mooi stukje proza van Donnie en Senna. En waar blijf je nou?
2: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.
1: Op het wetter bij de Veenhoop wie het juster bij het SKS Koetsen Sjoens Pont op de laatste seconde. Akkerum die leidde de hele wedstrijd op kop, maar omdat er in het Grietmansraak op noemer finish waard, liep Grauw de beste papieren te haven. Uiteindelijk gie Akkerum de mij de winst van trog. Verslagjouwer Andor Faber en analist Marit Bouwmeester juist
4: nou. Ja, er is er nog haast, er is er nog haast.
5: Ja, ja, ja.
4: En we zeggen dat Akkerum, nou, die lijkt nou ongeveer
5: dit liek het grauw te winnen. Dit liek het grauw te winnen.
4: Dat zil nou maar een paar seconden, Scott Klinkenbatten.
5: Ja, de foto finish bijna. Dit is spannend, hè?
4: Oh, jongens, wat wordt het spannend. Wordt het grauw of wordt het Akkerum? Wordt het grauw of wordt het Akkerum?
5: Zijn hier de sensor steeds hier?
4: Het zou nou haast grauw wezen, Matten. Of nog, ja, dan klinkt het Scott.
5: Nee, oh, ze juichen tegelijk.
4: Ze juichen tegelijk. Waar is het? Ze juichen tegelijk.
5: Ze zijn beide blind.
4: Oh, en op een groos zeg ik wat meer. Ja, Douwe Visser, hij weet het net. Hij zit met de hand breed. Hij weet het net. We zeggen, nou, ja, vreegende blikken. Wie als het bij Akkerum grut feest om boord is. Ik denk dat ze in ieder geval bij Akkerum denken dat ze woon hebben. Bij Grauw zeg ik vertwiefeling. Bij Grauw vertwiefeling. En bij Akkerum grut feest. Akkerum is de winnaar van deze wedstrijd. Krijgen we nou terug. Pieter Meter. Hij flikt het dan dus toch. En mak het zien weest. Hel het zien weest hier in het Grietmansrak. Want Grauw, ja, Grauw lieken bij het ingeer van het Grietmansrak de beste papieren te hebben. Alleen het Valère een heel soort gong in dat duel, maar Ljouwert betrog had Grauw uiteindelijk nog al troefd. Het Akkerum en Pieter Meter dorsten winnen binnen. En dit wil een grutte verrassing neemt weer aan mij. Ljouwert, dat wacht het nog op het finishkot. Maar dat zullen ze mij enkele seconden jaren. Dat is de noemer treien. En dan zul jij een woord aasen de noemer voor jou worden. Maar Akkerum, ja, dat is toch best verrassend. De winnaar van de wedstrijd bij de Veenhoop.
1: Voor skipper Pieter Meter van het koetsje van Akkerum wierd een zenuwslopend duel. Verslaghouder Arjen de Boer die praatte met hem voort naar de wedstrijd.
4: Pieter Meter, ja, dan ben je 2 uren ontzien. En dan wordt het de fotofinish.
6: Billenknijpen. Oh, we zijn, oh, die Grauw moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein. Maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
4: Heerlijk, hè?
6: Oh, heerlijk, ja.
4: Wat is dit voor race? Want je wist natuurlijk, je moet hier een keuzestofnoemer. Maar ja, daar zit je alleen maar naar achter te zien en doofworst eigenlijk volle liever omvallen.
6: Ja, het is een verdedigingsrace en dan kan je alleen maar kopiëren wat de man voor je doet. En in de gaten houden, dus we stieven nekken kregen. En ik zie liever naar voren, maar ja, dit, meer keus hadden we niet. En Grauw maakte een geweldig slagje de eerste loop. Hè. Die kwam van 7 meteen naar, voor mij naar 3 of naar 2. Ah, dik balen, hè. Want zie je, Andries viel er tussenuit. En Leo, we lagen mooi in rijtje. Ik denk, niks aan de hand. Maar ja, als je met je 7 naar voren komt, ja, dan wordt het spannend.
4: Ja, zeker. Nou ja, goed, de eerste 2 wedstrijden zitten er nou op. Je zit er lekker bij, hè?
6: Alsjeblieft. Ja, ja, dan hebben we 1 puntje en 4 puntjes. Ja. En Grauw het 2 puntjes en 1 puntjes. Dus ik sta vlak achter Grauw. Ja.
4: Nou, Visser. Ja, wat wie het toen op het einde toch nog heel erg spannend, hè, in Grietmansrek. Wist je hem gelijk van, oh jee, we zijn toch 2e of weer de eerste? Wist je het gelijk?
7: Nee. Het was ontiegelijk spannend. Wij dachten eerst dat we dat orenbordje hebben moesten. Dus wij dachten dat we de wien, dan hier een wij eerst geweest. Maar die ging net omheen. Toen snapten we het even net.
4: Maar welk bordje wie dat?
7: Nou, dat was 7 en 8. En wij waren 7 en we moesten op 8 finishen. Dus, maar ik denk dat die ene schipslengte dat het verschil weer. Toen jij ik volgens mij Akkerum. En toen us. Dus, nee, maar ja.
4: Het liek eventjes dat je hem een beetje stil kwam te lezen hier in het Grietmansrek.
7: Ja, dat wie ik zou. We zien het de hele midden eigenlijk wel binnen schootsafstand van nou Akkerum. We zijn er 1 keer haast onder de trof geweest. Ja, en op het laatste hier even, zie je het net bij Wijbloemen lezen. Lauwert van 40 meter achter, dus die zielde zelfs naar u staan. Dus daar hier we nog een beetje last van. En Akkerum die kreeg hem mooi. Maar mooi voor het publiek en wij zijn heel blij met ons kwade plekje.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onderweg.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Ik voor de Scootsjepoel.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Jel wachten. Fijke, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. Er is argewaasje onder omwenners van de Serventohal in Serhustervingen. De komende vier weken wordt de sporthal als neetopvang broekt, als er s'nachts bij het omwelcentrum in Ter Apel te volle meezing binnen. In de Serventohal is plak voor maximaal 50 personen. Omwenners kringen het nijspas Aurone Vreed via een briefje te Jern. Loco-burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkaasperen begreep de argewaasje wel, maar het is nevens hem niet zakelijk.
13: Nee, we snappen het ongemak. Hè. Het is een heel maatschappelijk effect, een heel maatschappelijk probleem op dit moment. En daar willen we de eigen nek net voor sluiten. Maar toch gaan wij uw verantwoordelijkheid naam het verzoek van de minister beoordeeld en zeggen, ja, dat moeten we doen. We willen solidair wijzen met de andere gemeenten. En daarom zijn we hier nou.
12: Just de Jong kwam zo'n 1200 mensen uit protest naar het parkeerterrein voor de sporthal. Er is vuurkoudstutsen, maar verder bleut rijstig. De brandweer had Just de Jong bij Offenwier een hinder uit een sleet rijden. Het hinder en Ruter rekken onder 5G-wei in het wetter. De Ruter rekken daarbij net verwoenen, maar het hinder kon net zelfstandig uit de sleet komen. Met een soort inzet kon het hinder op het droeg gebracht worden. Na de reddingsactie waren een oorhinder onrustig, daarbij voel een Ruter op het groen en ze moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Op 31 juli houdt taxibedrijf Kort op met het WMO-vervier in de gemeente Smellingeloon. Het bedrijf is failliet. 44 mensen rijdt je haar een baan kwijt. Chauffeur Piet Teninga is dwaande met zijn laatste ritjes en dat vindt het tierenspietig.
14: Dat gaat net alleen nog om de mensen van de WMO. Het gaat ook om mijn collega's die dag en nacht klaarstaan voor deze mensen. Die net alleen nog om de verdiensten gaat, maar ook om het belang van deze mensen die graag met ons mee willen.
12: Hoe het na 31 juli met het WMO-vervier in Smellingeloon komt, is nog onwis. Kort had ik een vestiging in Jesterwaarde. Het werk daar gaat gewoon terug, want die vestiging stiet los van het faillissement in Drachten. En op het wetter bij de VN hoop je het juster, biedt SKS Koetsjes heel ontspannend om de laatste seconde. Akram leidt de hele wedstrijd op kop, maar omdat er in het Griepmansriek op noemer finished waard, lieken Grauw de beste papieren te haven. Uiteindelijk ging Akram er mij de wens van terug. Voor skipper Pieter Meter van het Koetsje van Akram wie het een zenuwslopend duel.
15: Billenknijpen. Oh, we zeiden, oh die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein, maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
12: Joerd Wittrik Wessiel, dit keer bij Jenne Waard. De wedstrijd begint om 12 uur en is live te volgen bij ons op radio, televisie en online.
1: Ja, zelfs een live blog, toch?
12: Dat hou ik bij, ja, ja, zeker.
1: Fantastisch.
11: Het is tijd voor het Waarberucht. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
10: Een hele goeiemorgen.
11: Hoe komt het met Waaijoerd?
10: Nou, we zetten de dij in elk geval op prachtig mooi het einde. Bob het Vesterlaan is de zinnen er oer al heel mooi bij. Hassen strak blauwe loft zoek ze uit je richting het eerste sjuggen. Had ik nou op de satelliet zeg, sjug ik wel op de waateiland. En op de waat zei het dan wel wat bewolking hing je. Maar daar zitten ik scoren in. Dus ik zou nou dan eens een glimp zinnen op Skielge sjug ik. En, maar ik sjug in de haven van Haas dat daar de zinnen er ik al heel mooi bij kwam is. Nou, de temperatuur erin daarbij dus ik al staarde gewoon op. Het had wel een frisse nachtwest, moet ik zissen. Om het maar even gelijk te nemen. In het eerste van het land in Twente. Daar is voor het eerst in de hoensdagen frost onder groen meten. Min 0,1. Dus het had onder groen verzen op klomp hechten in ons land. Nou, dat het bij ons in de provincie net zo west. De laagste temperatuur die wij gaan hebben. Dat is op Lauwet. Daar is het 9,6 west onder groen, moet ik erbij zissen. Maar vleenbasis Eelde, daar had het ik al wel koud west. Maar 3,2 graden daar op 10 centimeter hichten. Dus een frisse nacht voor de meest intentie. Maar die hebben het misschien wel een beetje aan de frisse kant gaan. Maar ja, de zinnen die baant nou wel weer aardig. En dat dit de temperatuur dan ook al zien. Op Skielge Bigelis is het al 16 graden haast. En dat is in Staremik al het geval. Wat ik nou, ik sinds ik ken hoe de minimumtemperaturen is dat de laagste temperatuur midden is op midstation Siegerswaarde. Dat is een 19 wet we broek van mij te kennen. 7,4 der, Frieske Pjellen 8,1. En ook dan wat meer naar het westen te gaan. Laaksem 11,9, Grauw 12,7. En de pijn hier ik nog te zien kom betreien. Leeuwen ziet op 11,4. Maar op Skielge is het kwik net onder de 14 een hele graad uitkomen. En dat hier daar alles te krijgen. Maar de bewolking die ten hingen blauw is. En dat zie je nou ik onder de temperatuur in het eerste nog onder het 10 graden, maar op Vlieland is het al 16 graden. Dus een groot verschil nou. Nou, Joet, hebben we verder het, ja, want jij waar je de midden eigenlijk wil rekken horen, maar aardig wat rond te voor de zinnen. Er komen uiteindelijk wel wat stapelwolken bij. En zei jij waar je de man die het verwacht ik dat de temperatuur op zo'n zonnetje in 18 graden zit. Nou, de wind dacht het Joet wat kalmer aan, zwak ontmatig. Eerst duurt het naar het westen wij. En van de midden is het wat meer matig. En dan wordt er boppelaan. Ik ben wat vlegeriger. Wat meer duurt het naar het westen wij. Ja, en dan neemt die bewolking ik al stadig rond aan. Van de midden nog wel een maximum temperatuur van 18 graden op de waterheilanden rond 21 graden echt in het zuiden van de provincie. En dan zou jij de midden vernietigd naar het westen waar je toenemende bewolking. En dan sluit ik net uit dat in het kustgebied dat daar voor de juntiet alles even een dripke rijnwetten valt. Maar ik verwacht je de lichte rijnwetten pas boven de rest van de provincie. Onder het begin van de juntiet. En dat het dan zo stadig om richting het zuidoosten scoot. Nou, de wind die helpt erbij. Ik hield die meer on en on. Die hebben in de nacht al een matig rond vrij krachtige nordwestenwindsteen. En deze bewolking en de deelslag en deze wind die zwaart ervoor dat de temperaturen de komende nacht heel oors uitvallen. En zelfs stiekem bloe op 15 à 16 graden. Dus dat is dan weer, behoorlijk heeg.
11: En hoe lijkt het op morgen? Nu is het over wat buien. Die we misschien verwachten kunnen. Je had dat gewoon ik?
10: Ja, morgen wordt wel echt een zoeterige dag eigenlijk. De bewolking overheerst het. De zinnen het dus dreeg. Dus die een stevige wind uit het westen tot naar het westen. Wij matig ontkrachtig. Geen zinnen, een soort bewolking en een stevige wind. En dan ik nog Utentrag eens even wat lichte rijnwetter. Ja, dan liep het even compleet oors als juurt. De temperatuur is ik echt aan de lege kant. Want boeten de buiken om, dan slaagt het misschien nog om zandje of 18 graden te hellen. Maar in zijn bui, ja, dan zakt de temperatuur ik nog wel een paar graden. Dus morgen is het, je zo'n hast is ik kennen dat het wel een beetje jestig wordt morgen. Ja.
11: Yes, dus. En de tweede helft van de week, dan wat meer zinnen erbij, dan wat meer richting de simmer?
10: Ja, het knapt wel. Wij staan er gewoon op. Kijk erbij en zissen op tongetje. Dan hebben we eerst nog wel een heel soort bewolking erbij. Maar liek het eigenlijk wel weer voor het grootste paar droeg te bloeien. De wind, dat het dan ik weer kalmer aan. Noordwestelijk nog wel hield hij het zwak ontmatig. En dan 18 of 19 graden als maximum temperatuur. En dan van vreed al, zullen we de temperaturen oprennen. 22 graden. En op sneeuwen ik 24 graden als maximum temperatuur. Daarbij hebben we een waarbeeld. Dit wat wisselend wijzen kan. stapelwolken, zinnen en een licht dripke rijnwetter is mogelijk. Dus het zou soms een beetje weird wezen kennen. Maar de wien, ja, die komt dan vandaan al wat meer uit het zuidwesten waaien. En daar hebben we dan die hegere temperatuur niet weer rond te danken. Al moet ik wel zeggen dat het in de nachten nog heel tijd ongenaam bloed. Er komt wel wat verbetering in. Maar ja, heel een dal van het rijnwetter, dat ben we dan net al. En ja, misschien is dat ik nog wel helemaal net nodig. Want het is echt wel onder de droege kant.
11: Ditske, dank u wel.
10: Hey, graag die en een mooie dag, hè?

0: Quick Meet en de oude boeken bij hem.
1: Friesland van de Moor.
0: De Vierdaagse van Nijmegen, die is van de Montbetit van start gingen. En een van de deelnemers, dat is Janine Spanjer uit Deinem. Ze rent de 40 kilometer. Just erin werken al even contact in voor. Maar nu is het Safir. Het is de achtste keer dat ze mij doet. Janine, een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen.
0: Ik hier al wat om de heen gebeuren. Kist dus mij niet meer. Wat best nou krijgt?
2: Ik ben de Waalbrug oer en dan ren je Lent in. En dan vervolgens, tenminste bij Lentdijl. En dan ren je oer de Dik. En we rennen nu richting Oosterhout. En de vorige keer dat ik wel eens een keer mij in bellen heb, toen wiek al voorbij Oosterhout. Alleen de start die we deze morgen wat dreiger al een keer.
0: Oh, wat wie er nog hoorn?
2: Ja, goed. Ja, ik wie ietsje letter, maar goed, dat mag je namen. Dat wie misschien 4 minuten letter, dus dat is het spannendste net. Alleen we draaien een paar militairen voorbij, nu met we bij een peloton. Wij zijn een andere manier van inchecken nou. Dus ze hebben een soort Efteling-constructie betocht. Maar je hekwerken dus dat je in bepaalde riegen moet. Alleen nog, ik kon de rij van de single Walkers Club net vinden.
0: Oh.
2: Nee, die is er ik net. Alleen nog, aan de ene kant is het stukje om op het plein te komen, west dus de start. Dat is dreigend om daar nou ontwaar te komen. Verrest eigenlijk in je reis eerst. En ik heb van de mond beteerd al, je hebt van Ian van Oren rinners. Die zei, hun dochter die dieren 50 en die hier al 3 kwartier staan te wachten. Dus ik wil er al op daar uit. Ik denk, de hele dag hingen toch aan een koor van drokte en soort mensen. En wacht je maar een koor, dus gewoon het beste informatie.
0: En dus een keer uit die rijen vrij wie dus, toen wie hij kleren, de Nijkoes mooi trok
2: haar? Ja, toen we een keer scannen werden, toen gingen we alle rond. Dat is ook wel eens oorzaak. Want soms is dan de eerste kilometer ik nog wel aardig in een koor. En dat wie dit hier totaal net zijn. Dus dat is wel weer een heel stuk beter. Dus ja, het heeft zijn plus en zijn min. Dat,
0: En de vertelde ze juist er al, de soort mensen die staan op de camping die daar echt in de buurt zit. Daar zit het vol, de caravans deunen op elkaar. Daar heeft natuurlijk een plakje op, zodat dat wat rustiger is. Hij heeft een goede nachtrijd. Hij heeft echt het gevoel dat de kleur van bij stek?
2: Ja, ik heb een prima nachtrijd. Ja, het is altijd wat reed van, beteerd op een jong te bellen, mijn man al, even die erg horen. Want hij zei, ze is zelf wel bed met nou ja, ik zei in de regel, dan sliep ik net voor. Op begin ik net voor jou op 10 of 10 uur op bed. En dat is eigenlijk vanzelf wel een beetje kwaad. Had je de wekker dan om 20 uur draaien, hè? Maar goed, het is net worst.
0: Nee.
2: Het is van 2 dagen. En goed, als ik aan verder omkom en ik ben wel meer naar een lezing stoel wat achteroor, voetnam krukje en dan maak ik wel een knipperke. Dus dat is helemaal goed. Maar ja, ik bij mij op een camping, het is dan geen 4-daagse camping, maar het is heel rustig daar. Een hoop mensen die ik al heel betiet in de rest binnen. Dus
0: En was nog wat ondersteuning je het vierde bij oren die daar binnen? Want ik heb me zo vaststellen, zo vaak mij die in huis, dus je hebt toch altijd wel bekende gezichten daar?
2: Juster inderdaad, mijn Alzheimer natuurlijk, van die kennismaking, mijn oren vrijwilligers. Ja, de herst zijn we zelf wel een stukje ondersteuning mij, maar die mensen, die ben ik al herkenbaar aan hun kanariegiele shirt met Alzheimer erop of een vergeetminietje erop. Maar verder, ik zet mijn fiets deel en ik rem me in een open schrijf. Gaan ze even hier oprennen? Ja, prima. Even een praatje, dus in die wachtrij, totdat we aan de beurt zijn, hebben we gewoon een praten geweest. En dan wissel je direct alweer ideeën uit oren, oefentochten. Of wat oren vierdaagse dus leuk is om te dwalen. Je bent amper van start en dan ren je alweer jonken een oor die is ontwijpen. En dan ik zeg, ik zei, daar is wel contact. Ja, zei hij, ik val. Ik wil op met mijn gele shirt. Hey, weer even een praatje. Dat is dan een van de mensen die het op zijn vierdaagse camping stieren. En die staat daar, is het ik heel rustig, direct op de jongens is, maar... om 8 uur, 9 uur is het derk diepe stilte. Maar goed, die sfeer erbij. Ik ben blij met mijn plakje op de camping.
0: Geweldig. En had er nog 4 binnen die het nou harkje, die komt op Gin, of misschien daar al binnen. Die kun je dus weer kennen, onder een gele shirt.
2: Ja, net onder een gele shirt.
0: Maar er zit meer met gele shirt, denk ik.
2: Ja, er ben heel soort mijn gele shirt, mijn Alzheimer erop, of mijn vergeetminietje erop. Maar ik kijk een gele pet op met het vergeetminietje. Maar boppen al, ik ben herkenbaar aan een vlaggen die ik boppen op me heb, want ik heb... een spotlight-rinner vlaggen kregen en dat houdt in dat de persje eventueel ons zitten kan. En dat is een blauw vlagje met nummer 34 erop van de organisatie. Daaronder hing het een Fries vlagje en daaronder weer een Alzheimer vlagje.
0: Ja, dit kan net dus, missen. Als mensen dit nog niet had ik die kont op gegeven. Ik denk dat er nog wat Fries in komt.
2: Ja, we zullen zien. En ja, goed. Verder heb ik op een nog wat poetsjes bij Smalkers wil hingen. Onder andere ging Friese poetsje natuurlijk. Die ja, het meest van onderwijs ben slucht op wandelwol. Dus ja, als ze nog wat wandelwol nodig hebben, dan kan ze dat bij mij nog kijken. Dat gaat een goede doel.
0: Nou, dat is een mooi oproepje. Hey, ik wens jullie een heel veel succes, Joet, bij de vierde tocht. En we gaan morgen weer even contact.
2: Oké, ik zou zeggen, morgen dan.
0: Mooi, Janine, succes.
2: Prima. Oké, dank je.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. Hilbert Oosten, Massimer Leeuwe Kingma, die kwam in de beginjaren van de 12e Roodoorlog om het lippen bij een verkeersongeluk in Utrecht. Hij werd op dat stuit ontworpen als militaire politie. En vrienden Wieke binnen zijn stoffelijke resten opgroeven in Massum. Om ze letten dit in mijn militaire ere te hof te brengen op het ereveld Grebbeberg. 86 jaar na het fatale ongeluk. Het initiatief van die werpbegrafenis die komt van de omkezisser, Geert van der Kooi.
1: Hij wie op het moment dat hij omkwam, weer hij bij de militaire politie in dienst. En hij wie corporaal bij de marechaussee. En dus dan krijgt hij een plak dat hem daar komt.
2: Ja, wie het een jongen werd, je mem vaak nog hoe praten. Wist niet hem van jongs of van je hem omke?
1: Nou, ik ben pas in 44 geboren. Dus hij wie al 4 jaar overleden. En maar de jaren daarna kwam ik er wel eens van te jaren. En op 4 mooi wie altijd een waar er een bloemkelijn op het graf. En daar ben ik wel eens mooi heen geweest. Maar er waren de vierders net zo vol op praat.
2: Hij werkte dus als militaire politie bij de marechaussee. Hoe is er omkwam? Want het wie al aan het begin van de oorlog, hè?
1: Ja, hij is omkomen in de buurt van Nieuwersluis. Hij wie in de maanden daarvoor, ergens bij Glanerbrug, dat is om naar Oostgrens, bij Enschede. En daar terugkerende militairen op, die kriegsgevangenen in een kamp in de buurt van Breem. En ik denk dat hij betrokken was bij de transport van die mensen. Nou, ik dacht dat het een militaire gevangenis was in Nieuwersluis. En op het moment dat hij dus op een jong, maar een collega van hem, hoorde dikrom in de buurt van Nieuwersluis. Ik weet je dus net waarom. Maar dat weer het juiste. Want ja, alles weer het juiste in die tijd. En toen is hij onreden door een auto. En die maat die weer zwier woont en hij ook. Maar hij is er om een dag later is hij daar, een paar dagen later is hij overleden in het militaire ziekenhuis in Utrecht.
2: Dus net toch oorlogsgeweld, maar eigenlijk toch stomme pech met een auto-ongeluk.
1: Ja, nou ja, zadwande. Hij had wel een beetje oorlogsschade hoorn om een hoorn. En daar was hij erg zinnig mee om daar te bericht zien. Naar mijn menta in brieven, want ik heb brieven van hem van ons mem. En daar schreeuwde hij over dat ze zich daar maar net geen zorgen om maken moesten, want dat stelde net zo volle voor. Maar dat was het enige wat hij dus om oorlogshandelingen troffen had. En ja, dat hoor, dat is een raar ongeluk geweest.
2: Ja, nou wordt er op Nij begroeven op de Grebbeberg. Een ereveld. Hij doet er alles west. Ja, ik neem aan dat het een bijzonder gevoel wezen zal dadelijk dat die herbegrafenis is.
1: Ja, dat, ik ben er wel eens west. Ja, dat is een mooi veld. En toen leefde mijn broer nog. Want die ging in militaire chainsline. En ik let er ook. Maar goed. Ja, uit nieuwsgierigheid kom je daar wel eens. En nou ja, ik ben wel van plan om daarbij te wijzen. En er ben wel meer familieleden. Ik heb nog een zuster en nichtjes die misschien ook wel geïnteresseerd zijn. En ik heb neven, die ben ik wel geïnteresseerd. Dus wij zullen daar vast wel bij om wijzen worden.

0: Bryan Adams feiken, dat is zo'n figuur die... Dat is gewoon makkelijk. Dat is gewoon altijd Bryan Adams.
1: Ja.
0: Melanie C, die maakt het al heel ingewikkeld.
1: Waarom?
0: Het wie is Melanie.
1: Ja.
0: Dan was het Melanie C.
1: Ja.
0: Daarna was het Mel C. Op Nij.
1: Ja.
0: Nou, we Melanie C.
1: Oh.
0: Het, ja, goed.
2: De media van de morgen.
1: Dat is mijn Prins ik.
0: Dat zoek ik zeker, ja.
1: Deathcap. De haat is formerly known as
0: Prins. Ja. Ja. Nou, ik weet net wat hier daarachter zit, maar ja. Goed. In dit geval, dit wie Melanie C.
1: Ja. C.
0: C.
1: Ja, oké.
0: Okay.
1: Ja. Ja, best. Erit, we maat van het gas af, wat hield hij erop? En we maat oer op elektriciteit. Alleen we komen maar net van het gas af. Want we hebben gewoon nodig. Want bijvoorbeeld in Utrecht, daar rint het elektriciteitsnet heel en dal vol. En daarom willen er nou gasgeneratoren del zet om huizen van toch van stroom te voorzien. Stedin, die zei er dit oer.
3: We staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Ja, hier we maar beter. Vooruitzien maken, denk ik dan, voordat je roppen dat elke manier op stroom moet maken, dan moet je het net er wel op tarieven verzeld. Dus, nou ja, dus toch weer die gasgeneratoren nodig. En er is goed nieuws, ja, misschien toch nog even over de droogte. Want ja, we hebben een soort les van natuurlijk.
0: Ja.
1: Alleen nog, er binnen even heel min, volle minder stekmeggen.
0: Oh.
1: Ja, want die binnen baat bij warm en wie het waar, he, vochtig waar, dan kunnen ze hun eikens lissen. En dat doen ze in stilstaand wetter. Alleen nog, ja, al die ton en alles die het leeg, alles is droog. Dus ze kennen hun aaien net kwijt.
0: Nou, wat jammer.
1: En dat is, ja...
0: Van hun dan, even.
1: Ja, nou, jammer voor hem, maar goed voor mensen, zei bioloog Arnold van Vliet. Hij zei er voort bij, een paar buien en ze komen weer. Maar misschien maar vereerst maar even een geniertje van wat minder stek mee gaan om ons heen.
0: Heel goed. Fijke, dank u wel.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
4: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
4: hadden PC.
5: Hij brengt hem achterin bij je tijd. Hij brengt hem op de
2: wezen. Waar is die 29 juli? In Frentje.
4: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
4: Simmery Friesland.
6: Wij willen erbij.
2: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
8: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
7: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
0: En naast in Friesland van de Moorn, daar meiden we de ballons op het kunstwerk Dijk van een Wijf. Dat had een weekend in de ballons dien. Meiden kunstner, zullen we daar eens even hoe dat likt. En muziek komt er van Paul Simon.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Wat lezen maar die docht? Dat lid die ruisje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
5: Friesland van de Moor.
6: My Erie.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in een brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws.
0: Kunstenaar Nienke Brok reageert op de bron op haar loonskipskunstwerk Dijk van de Wijf van in de Wieken. En we zijn vooruit op het SKS Koetsjesjeel bij Janne Waard van de Midje. Het wie even spond op de Veenhoop. Jest de windenskipper Pieter Meter van het Scootje van Akkrum.
4: En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door het badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
0: Fijn, dat was het havenoer lobbyen.
5: Ja, het kabinet houdt vast aan strenge lobbyregels voor oud-politici. En net al in de boer, maar ik de industrie in onzekerheid terug de stikstofplan van datzelfde kabinet.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dadelijk daar meer hoor. Maar eerst het wapenrucht in kwad. Tietske Wiebenga. Goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, het wordt een mooie dag met zinnen, stapelwolken en een zwak ontmatigen wat westwind. Hier terug warmt het noffelijk op naar 18 graden in het kustgebied en 21 graden in het zuiden van de provincie. Maar jouw waai de mintje begint vanuit het noordwesten waar de bewolking tat te nemen, maar in het kustgebied dan mogelijk al een drip rein. Jong en vannacht valt er oeral uit een terug lichte rein en is het een gratis vuftje. Morgen ligt het wel jest, want met de matige ontkrachtige noordwestenwind wordt het maximaal 18 graden en schoot er soms een lichte Rijnbuienoer.
0: Kunstner Nienke Brok, die skrok, doet ze jaren dat haar loonskipkunstwerk Dijk van de Wijf bij Jesterpierum in de bron stier. Verslaggever Jelmer Kampen die geeft mij haar naar het kunstwerk daar om te zien hoe groot het te skeerder is naar die bron.
3: Nienke Brokke, kunstenaar en bedenker van Dijk van de Wijf. En we staan nu voor Dijk van de Wijf, maar er zitten wel wat zwarte plekken op het wijf.
7: Dat klopt, dat is vorige week gebeurd. En dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in een brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws. Gelukkig alweer snel gerustgesteld dat de schade enigszins meevalt. En nu ik er ook zelf ben, ben ik ook geruster. Dit is allemaal te herstellen. En ik zie het ook als een kans om nog een keer het verhaal te vertellen en ook uit te leggen waarom ze er nu bij ligt met de plantengroei die er nu op te zien is.
3: Even voor de radio, wij staan nu voor het kunstwerk. Dat moet uiteindelijk een vrouw voorstellen, die ligt. Maar op het moment groeit er van alles op haar billen, of niet? Dat komt aardig hoog.
7: Ja, het komt heel hoog. En niet alleen haar billen, haar voeten, haar rug. Alles, het wordt een soort tuin, een wilde tuin. In het ontwerp is het zo bedoeld dat de planten ongeveer rond de halve meter worden. En zo met dit formaat kan het beeld dat aan. Dus je ziet de contouren hier en daar dan soms verzachten in de toekomst, maar niet verdwijnen. Nu zien we wel koolzaad en wat heel hoog is, waardoor de vorm, wordt het gewoon een soort

0: heuvellandschap. Tenminste, het is moeilijker leesbaar als een vrouwelijk lichaam. Dat is nodig, omdat het net is opgeleverd. En iedere plant die zich er nu wil vestigen, spontaan of ingezaaid, die laten we staan, omdat het een door de wortels wordt het de huid van het beeld wordt verankerd met de grond daaronder. Dus als we nu zouden gaan maaien, of die plant wel en die andere niet, dan vertragen we dat proces. En we willen juist natuurlijk dat dit beeld blijft liggen voor de komende jaren, liefst een paar decennia. En hebben we die plantenwortels nog nodig.
1: En nou nog niet helemaal de vorm van de vrouw in te zien, dus dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling.
0: Zeker. De vorm moet leesbaar blijven. Dat is mijn grote wens. En ook ik heb geduld nodig. Want om heel eerlijk te zijn, toen ik meteen in dit voorjaar koolzaad zag staan, zei ik, kunnen we dit niet even maaien? Want
1: ja, die uitgroeien op de billen?
0: Ja, die willen we niet. En die plukken haar uit het hoofd, zeg maar, van koolzaad. Die planten zijn te grof om de vorm nog te kunnen lezen. Dus ik gaf meteen aan, maaien. En toen zei de gemeente, met het groenbeheer, zeiden ze, nee, Nienke, dat gaan we niet doen. En wel hier en hier en hierom. Toen zei ik, oké. Geduld, ik heb zoveel jaar gewacht. Daar kunnen nog wel een paar jaar bij. Prima, als ik maar weet waarom.
1: Dus dat is heel positief. Nog even terug naar het moment dat u ook hoorde dat er brand was gesticht op uw kunstwerk. Ja, wat ging er toen door u heen toen u dat zag en dat ik de beelden zag?
0: De schrik. Even denk persoonlijk, want je hebt dat gemaakt. Het is mijn kind. En ja, zo blij dat het er dan eindelijk kon zijn. En wetende dat heel veel mensen hier keihard voor gewerkt hebben. Niet ik. Ik heb niet heel veel hoeven doen. De mensen hier wilden het. En dat er dan ook commotie rondom is, dat begrijp ik. Waar ik echt van schrok, eerlijk gezegd, was niet zozeer de brand, als wel in dat artikel dat ik las, daar stond in, het is dit jaar opgeleverd en de gemeente zou bijhouden en het is nu al verwaarloosd. En daar schrok ik echt van. Want toen dacht ik, oh, dan hebben we echt steken laten vallen in de communicatie. Dus dat moeten we hebben iets recht te zetten.
1: Dat er eigenlijk geen onderhoud is en dat het beleid was, dat was niet bekend.
0: Ja, geen onderhoud doen is ook een vorm van onderhoud. Het is dus gewenst wat de planten nu doen. En ik hoop dat volgend jaar koolzaad minder nodig is en andere planten meer kans hebben. Maar ook dat gaan we zien. En over 3 jaar zal het echt meer gaan lijken op wat we willen. Zoals iedere tuin 3 tot 5 jaar nodig heeft om eruit te zien zoals een tuinier het heeft gepland.
2: De media van de Moor.
3: Fijke, het Nijsertoren Media.
4: Ja, de lobbyregels voor oud-bewaardsmeesken, die worden net versoepelen.
3: Lobby.
4: Nee, net die lobby.
3: Oh, goed.
4: Nee, het vlinier verboenet doet dus steeds het kabinet om onscherpingen om belangenverfrisseling tjin te gaan. Maar ja, verskate oud-politici die zeggen, ja, wij ondervinden zo'n tijd een soort van beroepsverbod, wij kennen geen kant op.
3: Omdat dat is helemaal niks met mij.
4: Dat we helemaal niet meer. En dan blijven we dus, ik maar vast in die regeling, dat ze natuurlijk terugbetalen worden. En dat willen ze ik net. Maar Pieter Heerma, de minister van Inlandse Zaken, die houdt vast om die nieuwe regels. Er is nevens hem nog een heel soort mogelijk. Er is geen sprake van een beroepsverbod. En er zijn ook hier die er nevens hem wel binnen. Ze is er een ontheffing beschikbaar wanneer daar een goede reden voor bestiert. En jedere bewaarsmeesten die hebben massaal sollicitaties afbrutsen. Omdat een negatief oordeel van het adviescollege dreigen. En verschillende oud-ministers en staatssecretarissen die zeggen dat ze hadden voor eerst neetzaken zorgen om het wachtgeld, die uitkering voor politici, op te strikken. Want nieuwe regels, die litten geen ruimte voor een nieuwe baan. Ja, je zit natuurlijk wel een beetje in diezelfde hoeken, bloei je dan wat hing je, want daar heb je dan je contacten vanzelf.
3: Ja. En je bent natuurlijk griffmeisje die profiteren wel van bepaalde inzichten.
4: Zeker, en de contacten vooral. Hè. Dus, dus voor eerst dan maar even een afwachtje. Net al in de focus met de presentatie van die nieuwe stikstofplan, die lijkt vooral op de boeren. Hè. Die worden getroffen door die stikstofplan. De boeren die in de buurt van natuurgebieden, kwetsbare natuurgebieden zitten. Maar daar ben ik, 90 industriële bedrogen die die natuurgebieden zitten. En die weten ik net wat de gevolgen binnen van die stikstofplan. En de onzekerheid voor die sector, zorgt ervoor dat die bedrogen voor eerst net investeren. Want die zegt, dan doe ik een dure investering, bij gelijks om duurzaam te worden. En dan krijg ik alsnog geen vergunning. ja, dan heb ik misschien wel miljoen fut smieten om een investering. En dat keer alsnog fut maat. Dus ja, dat zit hem zelf een beetje in de voet, dit beleid. En ja, dan... dan bloot die onzekerheid, die bloot dus vooral nog even bestaan.
3: En dadelijk dan gaan we het vanzelfs over op het scootstation. We zorgen vooruit op een nieuwe wedstrijd bij Jenne Waard. Nou, dit van muziek van Shanna Spyro, Material Lover.
2: Omroep Friesland.

0: Shanna Spyro, wie dat? En Material Lover. Ja, we moeten het halve oor van zelfs oer de dijk van Juster. En ik heb het oor het scoetjesfilm.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Want bij Jenna Ward, dat is Joert, dan hebben we het al Joert, de derde wedstrijd van het SK scoetjesfilm. En ik had contact met mijn verslagjaar Geertje de Vries. Maar eerst dus waarom naar Juster daar. Want op het wetter bij de Veenhoop wiet een tige spannende strijd tussen de scoetjes van Grau en Akrum. Uiteindelijk wist Akrum de winst te pakken, maar on het helmhout skipper Pieter Meter. En die jest nou.
3: Billenknijpen. Oh, we zeiden, oh, die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein, maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
0: Ja, daar is hier wat Spaans bij de woorden van Pieter Meter van het scoetsje van Akrum. Het tweede plak wie van Grauw en Ljout eindigen als tredde. Jan de Waard is dus Joert het strijdtoneel voor de 14 scoetsjes. En verslagjouwer Geertje de Vries, die is daarbij. En goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Eerst even waarom naar Juster daar, Geertje, want hoe je dat?
4: Ja, nou die is Pieter. Prachtig hoe enthousiast dat er is. Ja, nee, Juster, wij waren van tevoren een beetje benauwd. Want we dachten, nou, dit kon wel eens saai worden. Want er zit dan net een cruiserek in. En er is, nou, daar kan ik helemaal als commissioneerd ontwan. Dat het een maatje met het wedstrijdwetter. Er kan eigenlijk maar in je route zeild worden. Ja, en als de wien dan net zo steert dat er een cruiserek in lezen kist, dan is het, binnen wij bang, carouselzielen, achter elkaar rondzielen. Maar dat voel echt alles ta. Er wien behoorlijk wat wikselingen. En dat maakt die wedstrijd eigenlijk hartstikke leuk.
0: Dat maakt het mooi om naar te zien. Dus het is van het smelle wetter. Hè? Ik zie het juist mijn ander. Ik even oor. Hoe dat nou krijgt oors? En wat hast u dus, jongen, wat wij bijvoorbeeld de voie in Grauw net zeggen?
4: Nou, als je op dat smelle wetter kun je net een cruiserek lezen. En bij een cruiserek moeten de scootsies in de wien zielen. Dat ken het. Dus dan moet je van links naar rechts zigzaggend naar de tonneta. En als dat net ken, dan maak je dus alle keer een beetje achter elkaar zielen. En dan heeft zoiets van, ja, als die scootsjes ongeveer like hut gaan, dan is er net een soort mogelijk. Dan bloeien ze wat achter elkaar en kan je net inhellen. En in een cruiserek, bij dat zigzaggen, daar kan je nog zeggen van, nou, die ene die pakt eerst de bakboordslag en die gaat eerst naar links en de andere die gaat eerst naar rechts. En dan zie je wat beter uitkomt. Dus dat het volle meer te krijgen mooi van wat is de beste slag. En dat hien we juster wat minder. Al konden we juster wol, want de hesten om dat wedstrijd heen, daar binnen wat boskieboel. De hesten vaargul in het midden. En bij bosjes, nou, dan valt de wien vaak wat voort in een vaargul. Nou, dan zei ze de kennis van de kerstbetter in de vaargul zielen. Want als het ondiep is, dan loekt de groen en dat scheelt snelheid. Dus dan, dat weer juste de keus van, wat doe ik? Geen ik midden in die vaargul, maar heb ik misschien wel een beetje minder wien in de zaal, maar hoor ik wel mijn snelheid. Of loek ik wat meer naar die lege kanta en heb ik wat meer zaal in de zaal, maar ja, dan heb ik het kans dat de groen loekt. Dus dat weer juist een beetje de tactiek die je bepalen moest als skipper. En nou, dat pakte heel mooi uit, want we hadden toch echt verschillende wikselingen.
0: Was er echt zaak, Sean, die daar echt vernuren, die ze net verwachten? Hier is dan bepaalde skippers?
4: Nou, ja. We hebben de Aurone Jern toch wel zien dat er een beetje een tweedeling is in de vloot tussen de eerste zon scootsies en de tweede zon scootsies. En de Zuidwesthoeken, wie vorig jaar zijn wij de onvierder van de rest. Die is als achtste eindige. En ik vind, ontnoten dat ik sneur me grauw ik, dat die scootsjes die de voorgaande jaren heel dit in die achterste zon zitten, dat die het heel goed doen. We hebben juist gezien dat de hele mannen, die het vorig jaar in het klassement als allerlaatste eindige is, dat de hele mannen een heel einde voor een zielt is. Want die is als nummer 14 starten En die is juist er als seksde eindigen.
0: Oh,
4: dus die is 8 plakken op schoot.
0: En wat leidt dat dan om? Ben je dan zo eager dat ze denken van... nou, de laatste plak, dan wil je net weer eindigen?
4: Nou, dat sowieso, dat hij ze al een keer zelfs. Maar ik heb wel even praten met Lodewijk Meter en ik met zijn vrouw. En ja, vorig jaar weer gewoon voor haar een heel naar seizoen. En nou, dit jaar is het volle reistiger, vooral privé, jongen. En ze, ja, dat betelt hem uit. Dan is juist toch dat de rust er is bij de skipper. Dat er geen oren dingen aan de kap heeft. Dat ze een goed voorseizoen draaien kunnen hebben. En dat betelt hem nou echt uit.
0: En
4: we weten wel dat de hele man een snelheid heeft. Want voorgaande, de heren daarvoor, zit de hele man. Ik wil eens in de voorruin. Dus het kan wel.
0: En is de hele man nou een skippersdelegaten host van Jenne Wout, Joert?
4: Ja, absoluut. Want ze staat op nummer 1. Dus ze beginnen al veranderen. En als ze dat plakje nog verst horen kennen... nou, dan zou dat wel eens een hele mooie midje willen kennen... van Lodewijk Meter en zijn man.
0: Ik ben heel benijd.
4: Ja, nee, die horen we zeker in de gaten. Ja, ik ben heel benijd.
0: En als ik een goed oplet had, dan is het qua wien... is het wel wat reistiger, leuk, hè?
4: Ja, het is een beetje reistiger. Ik krijg nog even jongen naar de wienverwachting. We hebben heel tijd gewoon hersenen en juist Rick dat het een fjouwer, een liedse fjouwer. Maar wat uitzitters erin. Nou, ik denk dat het juist op een traaien bloeit. Maar dat met het Tjitske of... ja, ik weet net welke waar man er staat een hest of waar vrouw.
0: Tjitske had het
4: maar
0: in
4: even ja. Echt duidelijk. Tjitske had het in de gaten. Ja. Mooi zo. Dan jaren we dat daar. Maar een treien. En het is nog heel iets die Noordwestenwien. Dat bloed er in die hoeken bloed er wil zitten. En dan heb je bij Jenne Wout, want dat is ik, Krekkers, Juster en Lietse Wetters. Dan kan er een Lietse kruisrekje lijn worden op een Sanemar. En ze kennen Vaderwien, kennen ze starten. Dus we krijgen net weer een sleepstart. Het zal een walstart worden. En mooi een heel Lietse kruisrekje erin.
0: Nou, we hadden het ooit in de gaten. En door dat ik was die Griff nog vaker die joet op de radio. En goed, dan ben ik nog even te benemen. Dat is tussen Tolve en Ian. Dan kun je er een stem op uitbrengen op de scootjepool. En dan maak ik nog eens op een mooi t-shirt of op een kaihinger. Het is hartstikke voor het nice van Uit-Frieslandwaai, mijn Fijke. Dat komt er aan voor, 2,5 minuut.
1: Oh, de klapper.
2: Ik disse simmer binnen ze er weer.
5: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
6: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesiel?
7: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootjesiel.
8: Net een serieuze podcast. Dus de kerstboodschijs.
2: Alle wedstrijddagen.
6: Een stukje Jim Go.
2: Te vinden op Spotify.
6: Dit is Good Night, jongens.
5: Die favoriete podcast-app.
6: Ja, verwacht je dat.
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Jan van Jochenen. Fijkenwouda, goeiemorgen.
7: Er is argewaas jonger omwenners van de Servento-halings Rusterveen. De komende 4 weken wordt de sporthal als neetopvang gebruikt, als er s'nachts de volle meesing binnen bij het onmeldcentrum in Ter Apel. In de Servento-hal is plak voor maximaal 50 personen. Omwenners kregen het nijspas Aurune Vreed via een briefje te jern. Loco-burgemeester Harjen Bruining van de gemeente Achtkarspel begreep de argewaasje wol, maar het is nevens hem niet zakelijk.
17: Nee, we snappen het ongemak. Hè. Het is een heel maatschappelijk effect, een heel maatschappelijk probleem op dit moment. En daar willen we de eigen nek net voor sluiten. Maar toch gaan wij uw verantwoordelijkheid naam het verzoek van de minister beoordeeld en zeggen, ja, dat moeten we doen. We willen solidair wijzen met de andere gemeenten. En daarom stellen we hier nou.
7: Juste Joen nam zijn 1200 mensen uit protest naar het parkeerterrein voor de sporthal. Er is vuurwerk afstutsen, maar verder bleut rijstig. Kunstner Nienke Brokke is botskrokken doet ze jerre dat haar landschapskunstwerk Dijk van een Wijf bij Jester Bierum in de brand stier. Een deel van het kunstwerk rekkers kan share bij die brand op snijn 12 juli. Juster zegt Brokke mij eigen egen hoe groot de skee is.
18: Dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in de brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws. Gelukkig alweer snel gerustgesteld dat de schade enigszins meevalt. En nu ik er ook zelf ben, ben ik ook geruster. Dit is allemaal te herstellen.
7: Hoe de brand krijgt ontstaan koe is nog net duidelijk. De betocht om brandstichting, de politie op meesten die het wat schoen haar op om haar te melden. De brand had Justy Hoen bij af en weer een hinderrute sleerd redden. De hinder en ruter rekken onder 4G wij in het wetter. De ruter rekken de bij net verwoenen, maar het hinder kon net zelfstandig uit de sleerd komen. Maar een soort inzet kon het hinder op het droeg gebracht worden. Na de reddingsactie werd een oorhinder onrestig. Debbie voel een ruter op het groen en ze moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Marsemer Lieuwe Kingma kwam in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog om het leven bij een verkeersongeluk in Utrecht. Hij was op dat tijd ontwerp als militaire politie. Verleden week binnen zijn stoffelijke resten opgroeven in Marsum. Later dit jaar werden ze mij militaire ere ter half gebracht op het ereveld Grebbeberg, 86 jaar na het fatale ongeluk. Het initiatief voor deze herbegrafenis komt van omkezisser Geert van der Kooi.
19: Hij op het moment dat hij omkwam, weer hij bij de militaire politie in dienst. En hij weer corporaal bij de marechaussee. En dus dan krijgt hij een plak dat hem daar komt.
0: Fijke. Dank u wel.
20: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
21: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Touwen een nieuwe uitdaging? Je ziet mijn installatie in Snits, zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
2: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
4: Friesland van de Moor.
5: Erit Science.
6: Summer in Friesland. Omroep Friesland.
7: Dadelijk gaan we muziek van Lotte Broersma. Maar eerst het waarberucht met Jitske Wiebengaan. Goeiemorgen.
8: Een hele goeiemorgen.
7: Hoe komt het met waaierhoed?
8: Nou, we zetten de dij in elk geval al prachtig mooi het einde. Bob het Vesterlaan is de zinnen er oer al heel mooi bij. Hartstikke strak blauwe loft. Zoek ze eens uit je richting het eerste sjuggen. Had ik nou op de satelliet sjuggen, ik wil op de Waadeiland. En op de Waad zei het dan al wel wat bewolking hing je. Maar daar zitten ik scoren in. Dus ik zou nou dan eens een glimp zinnen op Skielge sjuggen. En maar ik sjug in de haven van Haas dat daar de zinnen er ik al heel mooi bij kwam is. Nou, de temperatuur erin daarbij dus ik al sta er gewoon op. Het had wel een frisse nachtwest, moet ik zeggen. Om het maar even gelijk te nemen. In het eerste van het land in Twente. Daar is voor het eerst in de hoensdagen frost onder groen meten. Min 0,1. Dus het had onder groen verzen op klomp hechten in ons land. Nou, dat het bij ons in de provincie net zo west. De laagste temperatuur die wij gaan hebben. Dat is op Lauwet. Daar is het 9,6 west onder groen, moet ik erbij zeggen. Maar Vleenbasis Eelde, daar had het ik al wel koud west. Maar 3,2 graden daar op 10 centimeter hechten. Dus een frisse nacht voor de meesten in tentje. Maar die hebben het misschien wel een beetje onder frisse kant gaan. Maar ja, de zinnen die baant nou alweer aardig. En dat dit de temperatuur dan ook als je op Skielge Biglis is het al 16 graden haast. En dat is in Staremik al het geval. Wat ik nou, ik zie ze kennen hoe de minimumtemperaturen is dat de laagste temperatuur midden is op midstation Siegerswaarde. Dat is een 9 wat we broek van meidje kennen. 7,4 daar, Frieske Pjell 8,1. En ook dan wat meer naar het westen te gaan. Laaksem 11,9, Grauw 12,7. En de pijn hier ik nog 10,3. Leeuwen ziet op 11,4. Maar op Skielge is het kwik net onder de 14 een hele graad uitkomen. En dat hier daar alles te krijgen. Maar de bewolking die ten hingen blauw is. En dat zie je nou ik want het temperatuur in het eerste nog onder het 10 graden, maar op Vlieland is het al 16 graden. Dus een groot verschil nou. Nou, Joet, hebben we verder het, ja, ont jel waar je de midje eigenlijk wil rekken horen, maar aardig wat rond te verzinnen. Er komen uiteindelijk wel wat stapelwolken bij. En zo jel waar je de man die verwacht ik dat de temperatuur op zo'n zonnetje 18 graden zit. Nou, de wind dacht het Joet wat kalmer aan, zwak ontmatig. Eerst duurt het naar het westen wij. En van de midje is het wat meer matig en dan wordt er boppelan. Ik ben wat vlegeriger, wat meer duurt het naar het westen wij. Ja, en dan neemt die bewolking ik al stadig rond aan. Van de midje nog wel een maximum temperatuur van 18 graden op de Waadeilanden, rond 21 graden echt in het zuiden van de provincie. En dan zou jij bij de midden vernuten naar het westen wij het aannemende bewolking. En dan sluit ik net uit dat in het kustgebied dat daar voor de juntie alles even een dripke rijnwetten valt. Maar ik verwacht je de lichte rijnwetten pas boven de rest van de provincie. Onder het begin van de juntie en dat het dan zo stadig gewoon richting het zuideersten schoot. Nou, de wind die held het erbij. Ik hield die meer on en on. Die hebben in de nacht al een matig want vrij krachtige nordwestenwindsteen. En deze bewolking en de deelslag en deze wind die zwaart ervoor dat de temperatuur in de komende nacht heel oors uitvallen. En zelfs stiekem bloe op 15 à 16 graden. Dus dat is dan weer, dat wel weer behoorlijk heeg.
7: En hoe ligt het op morgen? Nu is het over wat buien. Die we misschien verwachten kunnen. Je had dat van morgen ik?
8: Ja, morgen wordt wel echt een zuterige dij eigenlijk. De bewolking overheerst het. De zinnen het dus dreigt. Dus die een stevige wind uit het westen tot noordwesten. Wij matig ontkrachtig. Geen zinnen, een soort bewolking en een stevige wind. En dan ik nog Utentrog eens even wat lichte rijnwetter. Ja, dan liet het even compleet oors als joert. De temperatuur is ik echt aan de lege kant. Want boeten de buiken om, dan slaagt het misschien nog om zo'n 18 graden te hellen. Maar in zijn bui, ja, dan dan zakken de temperatuur ik nog wel een paar graden. Dus morgen is het, nou, je zo'n hast is ik kennen dat het wel een beetje jestig wordt morgen. Ja.
7: Yes, dus. En de tweede helft van de week, dan wat meer zinnen erbij, dan wat meer richting de simmer?
8: Ja, het knapt wel. Wij staan er gewoon op, kijk erbij en zissen. Op tongetje, dan hebben we eerst nog wel een heel soort bewolking erbij. Maar liek het eigenlijk wel weer voor het grootste paar droeg te bloeien. De wind, dat het dan ik weer kalmer aan. Noordwestelijk nog wel heel tijd, zwak ontmatig. En dan 18 of 19 graden als maximum temperatuur. En dan van vreed al, ja, dan zullen we de temperaturen oprennen. 22 graden. En op sneeuw, ik 24 graden als maximum temperatuur. Daarbij hebben we een waarbeeld. Dit wat wikselend wijzen kan. Stapelwolken, zinnen en een licht dripje rijnwetter is mogelijk. Dus het zou soms een beetje weird wijze kennen. Maar de wien, ja, die komt dan vandaan al wat meer uit het zuidwesten wij. En daar hebben we dan die hegere temperatuur niet weer rond te tanken. Al moet ik wel zeggen dat het in de nachten nog heel tiet ongenaam bloedt. Dus er komt wel wat verbetering in. Maar ja, heel een dal van het rijnwetter, dat ben we nog net al. En ja, misschien is dat ik nog wel helemaal net nodig. Want het is echt wel onder de droege kant.
7: Ditske, dank u wel.
8: Hey, graag die en een mooie dag, hè?

0: Cool in the Gang en Celebration. Marsummer Liuwe Kingma die kwam in de Tweede Wereldoorlog om te leven bij een verkeersongeluk in Utrecht. En wie doet het werk als militaire politie? Hij is 93 jaar lang leider begroeven in Marsum. Maar letter dit hier krijgt een laatste raceplak op het militair ereveld Grebbeberg. Het is een initiatief van zijn omkezisser en dat is Geert van der Kooi.
1: Hij die op het moment dat hij omkwam, weer hij bij de militaire politie in dienst. En hij weer corporaal bij de marechaussee. En dus dan krijgt hij een plak dat hem daar komt.
2: Ja, nou wordt er opnij begroeven op de Grebbeberg. Een ereveld. Hij doet er alles west. Ja, ik neem aan dat het een bijzonder gevoel wezen zal dadelijk dat die herbegrafenis is.
1: Ja, dat, ik ben er wel eens west. Ja, dat is een mooi veld. En toen leefde mijn broer nog. Want die ging in militaire chainsline. En ik let er ook. Maar goed, ja, uit nieuwsgierigheid kom je daar wel eens. En nou ja, ik ben wel van plan om daarbij te wijzen. En er zijn wel meer familieleden. Ik heb nog een zuster. En nichtjes die het misschien ook wel geïnteresseerd zijn. En ik heb neven, die ben ik wel geïnteresseerd. Dus wij zullen daar vast wel bij omwijzen worden.
0: En de werpbegrafenis van Liuwe Kingma die vindt letter dit in je plak. Wanneer dat is, dat internet bekend. En chauffeurs, maar ook broekers van het WMO-vervier in Smellingenloon, die binnen onwis over hoe het nog verder maakt. Want taxibedrijf Kort, dat het WMO-vervier verzwargt in de gemeente, is failliet. 94 mensen die rijdt haar baan kwijt. Chauffeur Piet Teninga is de wandel met zijn laatste ritjes. Hij vertelt wat het voor hem en voor de klanten van de WMO-taxi budget.
3: Nou, voor de meesten betekent het heel proppen. Het sociale, he, dat de mensen nou weer op plakken brengen. He, dus dat ze weer met andere mensen in contact komen. Maar als we deze mensen net ophalen, dan zitten ze thuis alleenig. Tussen vier en jaren. Dus voor hun is WMO gigantisch belangrijk. En ja, het is heel jammer dat het op deze manier straks net meer kan.
2: Hoe lang rijd je hem nog?
3: In principe tot 31 juli. Dat is dat zijn, we stappen op 31 juli. Ja.
2: En dan ben jij dus ik geen baan meer?
3: In principe net, nee.
2: Wat vind je daarvan?
3: Ik vind het verschrikkelijk. Dat het op deze manier gebeurd is. Want je had mij een bedrote meisje. Waarom meer als net al nog kort. Taxi Kielstra ervoor. Bijna 100 jaar besteed. Dus dat is, je praat over 100 jaar ervaring met mensen. En hoe je met mensen omgaat maaien. En hoe wij de mensen helpen maaien. En wij betekenen een hele grote voor deze mensen. Dat word ik heel vaak. Ik wil als tien uur zijn in de taxi zelf. Dus het is heel spiedig dat we dit ermee doen maaien. Dat kan ik eerlijk zeggen.

0: Wilson en John Mayer en Funky Wallets.
1: De media
2: van de morgen.
3: Fijke, de orenmedia.
4: Oogst goed, opbrengst graan lager. Dat schroot het Fries Dijblad en dat komt terug de warmte. De hitte leidt tot eerdere afrijping van het gewas. En ja, ze zijn al volop dwanen met de rispingen. En de combines die banen hadden, ouderen wieken een paard terug de wuivende korenvelden om het gouden goud goed binnen te halen. Maar de oogst valt tegen, meldt landbouwcoöperatie Agriferm. Ja, dat heeft dus te krijgen met de droogte en de warmte. Even zien dan de layout de kranten. Ja, nog geen gasten in Cervantohal, wel ophef. Nou, dan hebben we van de morgen buurt in uitsturing. Ik van alles oer jere kent. En in Wiewet kleien de meesten dat er een vislucht hinget in het dorp.
3: Ook oh, geen mummies?
4: Nee, geen mummies. Nee, net van de mummies, maar van visk dus. Er is ja, meent onder water, meent in de sletten daar bij het dorp. En daardoor ja, kent er dan weer van, een zuurstoftekort voor visken ontstaan door die werkzaamheden. En ja, dan ging die vis deer en dan begint het te stjonken zelfs.
3: Net heel ongenaamd op
4: de meesten die deer, ja, die zeggen van ja, ze maar net alleen meer, maar ze maar baggeren. Ja, de gemeente zegt ja, we menen expres, want dat is minder skeerlijk en dat is goed voor de biodiversiteit. En ja, we zijn letterlijk van het hier van doel nog eens een keer te menen. Dus ik hoop dat er dan geen dierenfiske boppen wetten komen.
3: Arjen Overmaat is dit te noemen mij. Met je dat het hartstikke tijd is voor nou de voor.
5: Ja, Eriet, noffelijke muziek bij de koffiehalve voor Zelshuizen. En orenkampioen, ik joet weer. Joet, de beste B&B van Nederland. En die zit in Friesland. Nou, dat mag wel weer meer, hoe weet je voor zelfs. Omdat dat zo bijzonder is. En ja, wat hebben we nog meer? Madness, Asen, Embarrassment. Vind ik leuk om te draaien.
3: Nou, goede reden om de radio gewoon om te horen. Op Omroep Friesland vanzelfs. Dit is Friesland van de Moon. Wij winnen er morgen vanzelfs weer. Ik wens je even nou een hele noffelijke dag. Doei.
6: Het is Hastwesservier. In Orin naar de 163ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
1: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen en die zijn al bij Singaporese ouders.
15: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
2: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
15: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Dank u wel. Fijnst Harkers, de Omroep Friesland. Hier, My No The Four, Madness, an Embarrassment op het lijstje en Chaka Khan. Shonte Asen, I'm Everyone.
16: Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Trog, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
17: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 50e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoeilijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
18: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
19: No ervoor, my Arjen Overmaat.

0: tegen.
1: Op kantoor.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Arjen Overmaat.
0: Node voor.
2: Ja, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Arjen.
2: Die zit er mooi. Ja, die Chaka Khan merchandise line die draait nog op volle toeren. Ik wil weer traaien zantig, maar ze treedt nog altijd om. Ze vindt het hartstikke leuk. Want ik zeg op haar website, er is Chaka Khan parfum te kip. En dat flesje, dat is wel mooi. Het is in de vorm van een gouden microfoon. Want zij broekt altijd zo'n gouden microfoon dat ze op het podium zit. Nou, misschien een mooi idee voor Litouwers. Litouwers parfum misschien. Prachtige Lee. Ja, Ilse het lang in het razen. Living on love. En dit is Olivia Dean.

0: Je hebt wel stoer, maar zo'n volslijne live band van Ilse de Lange. Doet ze op dit stuit net, want ze is on touren in de Ibelof Theater in Lietse setting. Maar goed, nice. Voor de fans van Ilse de Lange, die haar weer grut Jerwolle, dat doet ze in april 2022. Daar kom hier, dan komt ze drie keer naar de grote Poporia. Dan zit ze op 3 april in Tilburg. 4 april Martini Plaza in Grijns. En 24 april in de AFAS Live in Amsterdam. Had ze de hele band mee, dan is het weer volle bak. Ilse de Lange, with We Living on Love. Tijd voor wat oud hout van de classics. Ashes and Diamonds.
1: I've seen the

0: Slotklapke nog even, jongens. Zet er nog in.
1: Ja, ze.
0: Horecap en Yield en de classics daarvoor. Ashes and Diamonds, beste harkers van de Vraten binnen de harkers van Omroep Friesland Besto. Want Jaap, die hebt nog even oorspronkelijk van Sailor schreun terug George Kajanus. Meiskierig. Frieske Nijs in de razen, maar Fijke Wouda. Night Tom Jones, it's not unusual.

0: De saaien binnen trimt.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
3: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: Dit is Omroep Friesland.
10: En je hoeft het zien, jouw digitale klokje, jongen. Tiet voor het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Kunstner Nienke Brokke skrok doet ze jaren dat haar landschapskunstwerk Dijk van een Wijf bij Esther Bierum in de brand stie. Een deel van het kunstwerk rekken skansjeren bij die brand op snijn 12 juli. Juster zegt Brokke mij eigen egen hoe groot de skeer is.
12: Dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in een brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws. Gelukkig alweer snel gerustgesteld dat de schade enigszins meevalt. En nu ik er ook zelf ben, ben ik ook geruster. Dit is allemaal te herstellen.
11: Hoe de brand ontstien koe is nog net duidelijk, maar de wuttocht om brandstichting, de politie op meesing die dat zoen haar op om haar te melden. Een 50-jarige Betiese vrouw uit Drachten zwarge juist jong voor opskoor nadat ze 2 bewenners van een appartementencomplex onder lange week mishandelen. De vrouw ziet zelfs onder het bloed en bellen bij meerdere adressen aan. Waar die die kregen klappen of waar bevliepen. Bij de mishandeling rekken één vrouw verwoenen. De vertochte naait uit, maar is letter in Ljouwert aanhouden. Marsemer Liewe Kingma kwam in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog om het leven. Hij werd in Utrecht aangereden door een Duitse militaire auto. Kingma werkte als militaire politie. Verleden weken ben zijn stoffelijke resten opgroeven in Marsum. Later dit jaar werden ze mij militaire ere te hoofd gebracht op het ereveld Grebbeberg. 86 jaar na het fatale ongeluk. Het initiatief voor deze herbegrafenis komt van omkesisser Geert van der Kooi.
13: Hij die op het moment dat hij omkwam, weer hij bij de militaire politie in dienst. En hij weer corporaal bij de marechaussee. En dus dan krijgt hij een plak dat hem daar komt.
11: De Vierdaagse van Nijmegen is van de onbetierd van start gien. Een van de deelnemers is Janine Speer. Speer, Spanjer. Uit Deinem, ze rint 40 kilometer. Ze rint wel als een speer ook. Ja. Het is voor haar de 8e keer dat ze mij docht. Maar haar deelname samen ze Tagli Gilt in voor Alzheimer Nederland. Janine begon van de morgen mij vertraging.
14: Ze hebben een andere manier van inchecken nou. Dus ze hebben een soort Efteling-constructie betocht. Maar je hekwerken dus dat je in bepaalde riegen moet. Alleen nog, ik koe de rij van de single walkers koek net vinden.
11: Nou, uiteindelijk is het al een keer goed kwam en koe Janine aan haar kuier van 40 kilometer beginnen. Nou, je hoort eerst volop zin in daarin van een beetje meer bewolking, maar kans op een buiken. Het wordt zo'n 20 graden. De noordwestenwind is zwak ontmatig, jongs vrij krachtig in het kustgebied. Vannacht zo'n 15 graden.
10: Dank u wel, Feike. Het scheelt maar een paar letters, maar... Frankie, ja, die draait ze over 2 minuten.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
22: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: Noden voor.

0: really the first time.
1: Chef Special, Simri Frieslon en Miracles. Ik zeg dat Lutse Nanema hebt dat, dat grauwe wind, Joert. Ja, dat is vanzelfs de scootsjeversissing in de pool. Lutse, wist dan wat te betiert, yes? Rond tol voeren, dan zetten we de pool iepen in de app van Omroep Friesland. En dan kist tussen tol van en hier, dan kist die van sissing terug ja, voor de scootsjepool. En dan maak ik het kans op het beste stoelen Steen on the Wall t-shirt en de Omroep Friesland drill kai hinger. Als de goede versissing door het vader Joert wint. Nou ja, Lutse niet denkt grauw, maar het keer vanzelfs ook een oorscootsje wezen. Nog even wachtje, Lutse en oren. Zin een oerenstolver, dan zetten we de scootsjepool weer even. Hier is Willeke Alberti.

Omroep Friesland en Pat Benatar. Love is a battlefield. Nog dan quizzen? Mooi, want haast en uitzien hadden we de leukste quiz bij de koffie vanzelfs. Je hebt erop letten. Kom ze op de Simmering Friesland Cinebril, de Fiskerspet en al die oren mooie nodig voorprijzen. En de mok en de koekjes, thee of koffielepel. En het is natuurlijk de start, als het jij kent die Nijse bevijken van de Nijmeegse Vierdaagse. Op naar de, wat is het, de Via Gladiolen vanzelfs. Dan had iedereen weer finished. En dus dachten we, nou dan maar even wat terugstappen noemen zien de quiz. Ja, je keert lekker op terugstappen. Maar waar binnen dit? Ja, waar zoomt dit alweer? Nou, als het meispielie wordt voor al die prijzen, heb het goede antwoord terug. Waar zoomt dit alweer? Via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Was jonger dat ik alweer Walking on Sunshine. Nou, het zingt je erbij. Dan maar het goed komen daar in Nijmegen. En ons maar lekker gewoon in Friesland. Aast net zie je de leukste kus bij de koffie. Jedder of letter. Je bent een wijmaar van de werf. Doe een shop de blues.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: 600 jaar Sint-Antonie Gasthuis in Ljouwert.
3: Wij waren samen, hè, ja, man en ik. Toen zei ik, want toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan. Want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
2: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.
4: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
5: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
4: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
6: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Even zitten. Dit is Omroep Friesland, Node voor en Asen in Node voor. De leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter. Prachtige mooie prijzen te verzinnen. En als meispeler worst. Dit is het kwalificatiefragment. Ik ben alleen nog even de namen van de groep vergeten. Oh, misschien kun je even helpen. Ja, waar binnen dit ik weer? Was jongen, je zo mooi Walking on Sunshine als dat wist. Jouw het trog via de app van Omroep Friesland. Het maak ik via WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 de fiscuspet van Omroep Friesland. De gadget van dit hier, de Simmer Gadget. De Cinebril. Al je roren mooie prijzen. Dus mijn spiegel was het jongerits. Jouw loert via de app.
0: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Wat lezen maar die docht? Dat lid hier reisje, zonder die te verpletsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
14: Noder voor.
15: My Arjen Overman.

0: Alicia Bridges en I Love the Nightlife.
1: Jedder of letter?
0: Even hier hoe de griepje. Die Klaske Posma. Klaske, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Even zien, hè. Jin 20 juli is het, Joert.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en vertel, wat bist dan wat?
2: Chris
0: Kaartenmeidje. Ja, ja. Ja, nou, ik snap dat ze staan gewoon wel. Want ik ken die eigenlijk al jaren.
2: Ja,
0: we krijgen vaak je mooie Chris Kaarten. En die verkeerpers toch altijd onder eind van de jaar. Ja. Voor het goede doel.
2: Ja.
0: Maar ja, wil je dat nou al maken? Is dat nou het seizoen?
2: Ja, maar dat seizoen weet ik net. Maar dan moet je wel op tijd beginnen. Hè? Want ik meestal maak ik dat is er te lang 300.
0: Ja, oké. Okay, ja, dan mag je ook wel even trots zetten zelfs.
2: Dan kun je net in december dan een keer beginnen.
0: Nee, maar hast u dan allemaal inspiratie om wat goede kristkaarten te maken? Want hast al je van die pronkjes die ik nog maak, ben ik net zomaar kristkaarten. Nee,
2: oh, dank u wel.
0: Ja, er gebeurt van alles. Er wordt plakt en 3D-effecten, weet ik het alweer.
2: Ja. Ja, nou ja, dat is nog niet mijn hobby, denk ik.
0: Ja, ik snap het, maar als het 20 graden is, dan bestel ik gewoon een
2: dan zet ik lekker boeten binnen met de waaier roer en de hollijs meer. Dan zit ik te knip met plak.
0: En dan haast ook zo'n hoorskip met mijn snieën en alles. Nou goed.
2: Ja. En hoeveel, Chrismansjes.
0: Chrismansjes, ja. Hoeveel haast al maken nou?
2: Ik zit nog tussen de 30 en de 24.
0: Dan is het nog een eindje naar de 300.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, we zijn nog jullie eerst. Dat valt
2: ja, tegen.
0: Zij is het. En in de tussentijd, dat is lekker wel mooi. Dan doet Steven Meijon de leukste kus bij de koffie. Jedder of letter.
2: Ja.
0: Want het kriskaartseizoen is los. Maar ik het kuierseizoen in Nijmegen. Want de Vjouwerdaagse die zet u daar aan,
2: Joert. En ik het koetsenfilm.
0: Versiels, het keetsen, dan weet ik het al hier. Al je mooie ding. Maar in Nijmegen de Vjouwerdaagse. Dus daarom dachten we toch even fleurige noemers om trot te stappen. En dit is het kwalificatiefragment. Ja, waar sjoemt dit, is de vraag.
2: Katrina en de Weefs.
0: Helemaal goed. Dermij officieel nou in de quizklas.

0: En nou begint het jetter of letterpad. Voor de koffiemok van Noorden voor, bij vraag 1, Alicia Bridges draaide correct. I love the nightlife. Njochtje njochtje santig is dat. Maar deze van Katrina and the Waves, wat denkst? Jetter of letter?
1: Letter.
0: Ja. Njochtje 84, mooi.
1: Ja, keert op zacht.
0: Ja, dat is altijd het mooie bij vraag 1, dan kent dat, hè. Maar ja. Nou wist het net meer, dus ja, nou komt het op de kern zo, een hartje goed.

0: Ja, dit zijn de Proclaimers. La la la la. And I'm gonna walk 500 miles. Maar, jetter of letter, dat is Katrina and the Waves.
1: Ik denk van letter.
0: Ja, dat is goed. Nu heb je 88. Mooi zo. De koekje is ook al in taske, Klaske. Dit is een mooi wat. Nou, voor de grote zien we in Friesland prijzen. Dus dat is het fiscuspetje en de zinnenbril. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. Wat mag het worden dan? Koffie of thee? Lepel.
1: Thee.
0: Theelepel. Nou, hartje goed. Want je wilt nog meer even terugstart. The Walk of Life van Dire Straits. Maar ja... Wij weten dus nou, I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers. Dat komt in 1988. Maar dit lied van Dire Straits, is dit jetter of letter, Klaske?
1: Ik denk van letter.
0: Ai. Nee, het wie jetter, Jotje 84. Ja. Nou, het moetske, de viskespet en de bril en die orending, die hebben we nog net. Maar,
1: nee.
0: Dwars het oor, alles wat niet vraag of denkst, nee, ik leer het je bij.
1: Nee, we gaan voor alles of niks.
0: Oh, nou, dat is altijd mooi. Dan zoek ze alle concentratie. De kriskaart nemen we aan de kant. Want daar komt nog een kuierlied. Ja, Aerosmith en Walk This Way. Ja, jetter of letter. Als... Dire Straits uit 84. Voor alles of niet?
1: Letter, denk ik.
0: Letter. Wie er ook nog helpt? Jelle, ga ik nog hier?
1: Ja, Jelle, hè?
0: Jelle zet ik letter.
1: Ja, maar het is fout, denk ik. Ja.
0: Oh, weet wie jetter? Het kan wel uit 74. Het volle jetter wie het. Ja.
1: Ja, nou ja, en het niks. Ga mij die inzien. En dan maak ik
0: wel eens bij mij van, hè? Nee, zeker, zeker. En, maar ik snap wel dat het misschien wat letteren tost, want er is letterlijk nog een uitvoering van Run DMC.
1: Ja, dat is van dat nieuwere muziek.
0: Ja. Maar ja, dit wie al iets 74, dus nee, het bloot hierbij en de kriskaart.
1: Ja,
0: dan
1: niks wat het daar, joh. Ja, prijs een kriskaart voor in december.
0: Oh, nou ja, dat vind ik altijd heel leerd.
1: Oké. Okay.
0: Dank je wel, in vooral.
1: Hey, veel succes.
0: Nou, ik,
1: Klaske.
0: Nou, van Klaske dan maar even naar Katrina.

0: bijzonder liedje is het altijd, hè? Maite en Nimmen zonder Dij. Je jest die eigen taal, Omroep Friesland. Aast in onze ziektocht naar de orenkampioen, hè, doen we dus 12 weken in nodig voor. Komen we uit in Boyle. Daar zit net een sporter op het podium. Maar er is een B&B. Maar zelfs maak ik gebak, streekproducten en de titel Beste Bed and Breakfast van Nederland.
1: Nieuwsgierig.
0: Ik ben benieuwd hoe dat eruit zocht. Aas een contact, ik heb Frieske Nijs met Fijke Wouda. Stapt op dit stuit binnen. Hij zal nog even de Nijsmachine slingerjaan. En Jester Maas en James Ingram. En Michael McDonald. Jamo, be there.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke keer in onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Onderweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
20: Jan van Oven is het. En hier is het Frieske Nijs, Feike Wouda. Goeiemorgen.
21: Een goeiemorgen. Stichting Veilige Bakfiets is bang dat dupierre eigenaars van Baboe Bakfietsen skeervergoeding misrinnen, nood met een bedrijf Axel op het Jerveen, mogelijk onaan wordt door een bedrijf uit Singapore. De stichting werkt uit namen van toerende dupierre eigenaars van de onveilige bakfietsen onder een massaclaimtje in Baboe. De stichting had advocaten van het bakfietsenmerk vregen al het bewijs in de procedure voor eerst goed te bewaren. Axel heeft nog net reageerd. Een 50-jarige Bethiese vrouw uit Drachten zorgde just jong voor opskoor naar de 2 bewoners van een appartementencomplex onder de lange week mishandelen. De vrouw ziet zelfs onder het bloed en bellen bij meerdere adressen aan. Wat die op een dier kregen, klappen of wat bevliepen. Bij de mishandeling rekken een vrouw verwoenen. De vertochte naaide uit, maar is letter in Ljouwert aanholen. De Vierdaagse van Nijmegen is van de Montbetier van start gingen. Een van de deelnemers is Janine Spanjer uit Deinem. Ze rint 40 kilometer. Het is voor haar de 8e keer dat ze meedocht. Maar haar deelname samen ze Tagli Gilt in voor Alzheimer Nederland. Janine begon van de morgen met vertraging.
22: Ze hebben een andere manier van inchecken nu. Dus ze hebben een soort Efteling-constructie betocht. Maar je hekwerken dus dat je in bepaalde riegen moet. Alleen nog. Ik kon de rij van de single walkers ook net vinden.
21: Uiteindelijk is het goed gekomen en kon Janine aan haar kuier van 40 kilometer beginnen. Darter Danny Noppert is in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool uitskekelen. Noppert kwam er net onder pas tegen de Brit Rob Cross. Traai het zien waard het. Cross won in januari 2018 de WK-finale van dat boom PDC. Een jaar later won de World Matchplay. Noppert zie het vrienden hier nog bij de beste 16 op de World Matchplay. Het waar. Je wordt eerst volop zinnen in de rim van een beetje meer bewolking, maar je kans op een buiken. Het zijn 20 graden. De noordwestenwind is zwak ontmatig. Jongs vrij krachtig in het kustgebied. Vannacht zijn 15 graden.
20: Dank u wel, Feike. Siep van de Ploeg en Pieter Wilkesassen. Jouw het trog en ik incognito. Ino en een wannestapke.
23: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
1: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Omroep Friesland.
2: No de Voor.
0: Wij in dit seizoen op ziek naar kampioen. Die misschien net voor het verwachtest. Net op het sportveld of op het wetter. Nee, in kampioen in haar vak of hobby. En deze keer dan zullen we ze even in de stelling werven. Ik weet eigenlijk nooit correct hoe je het nou uitspreken moet. Buil of boil. Nou ja, ik weet wel dat de beste bed and breakfast van Nederland was dit. B&B Leeds Paradies. En Anke Bolt haakt aan de telefoon. Anke, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Nou, dat zou een grutske winnaar wezen dan, denk ik.
3: Ja, wis. Ja. Je bent tere wees met deze titel.
0: Nou, dat kan ik me intinken. Hoe krijg je zo'n titel eigenlijk, beste B&B van Nederland?
3: Ja, het is eerst, het gaat ook om een kwalificatiesysteem qua tulpen, maar de titel, er komt een mystery guest en het gaat op basis van reviews van uw gasten en daar wordt op beoordeeld.
0: Ja, het lijkt haast wel een Michelin-keurder die dan in het restaurant komt, maar bij hem is het haast dus mystery guest.
3: Ja, die had al een skoftje in West en dan gaat het vooral op basis van reviews van hun gasten.
0: Ja, en vertelt hij of zij dan ook dat er dan bij die controleurs, dat hij een controleur is of zij?
3: Nou, in eerste instantie heel dan net. Het is gewoon een gastzaas, iedereen hier is en pas bij het uitchecken maakt hij zich bekend.
0: Ja, nou, wat toch, wat zei er? Of zij?
3: Nou, in dit geval een hij. Hij ja. Zei, ik ben een mystery guest. Dat weet toch steeds, ja, het zal wel. Dat kan wel meer zeggen. Maar hij kwam met een map onder je arm. De trap afbuis. En hier een hele lijst. Checkpunten. Dus zo gang dat.
0: Ja. Nou ja, goed. Dan heb je die hoorn. Dan ben je vanzelfs wel net een winnaar. Dan jer je op een gegeven moment jer je dat. Dat je de beste B&B binnen van Nederland. Waar is dan naar Sean eigenlijk? Waarom ben je de beste B&B van Nederland eigenlijk?
3: Nou, het is al een skoftje lien. In juni is bekend, dan is er eerst een top 3 wat bekend maken. Dus dan gaat op, dat we eerst 3 geselecteerd. En dat gaat inderdaad weer om hoe goed is in B&B? Hoe tevreden ben je in klanten? En is het een luxe B&B? Wol op net. En is er ook een plus bij de B&B? En vorig jaar ben ik mijn eigen massagepraktijk start, onhoes, en ik van de gasten. Dus dat is voor uw klanten in de B&B een echte plus, dat die een stukje extra ontspanning krijgen kennen in mijn massagepraktijk. Ja. En dat is wat de winst van u binnensleept had.
0: Dat wie de plus, maar goed, dat is natuurlijk net alles. Want je kan wel, als je geen massage houden, dan moet de B&B vanzelfs nog wel goed wezen. Want stel, ik kom daar bij mijn buil of boil, en ja. Hoe je het er rond aan eigenlijk?
3: Nou, zodra ze aankomt, dan zit mijn man of ik, we zijn altijd te wachten op onze gasten. En de ontvangst is altijd mijn koffie of thee of en wat huisgemaakt, wat lekkers. Nou, de appels komen we op dit moment aan bij hem. Dus wat in najaar kregen we een stukje appeltaart bij. Dus dan meidje, wij hebben kennis met de meesten, gaan wij een teert van de meesten van praatje. En heel veel meesten kennen de om jou en je gewoon net goed. Dus we kunnen wat vertellen over wat er al in te doen is. En dan brengen we de meesten naar de kamer. Dus dat stukje hospitality, de persoonlijke aandacht, dat wordt je ontzettend waardeerd.
0: Ja, en hoe zit die kamer eruit? Dat is ook altijd wel belangrijk. Hè? Dat je net in een Leeds hokje komt, vanzelf.
3: Nee, we hebben roeme kamers, maar gerutte. Iedereen had zijn eigen badkamer, want er zijn nog steeds mensen die denken dat elke B&B oeral gedeeld sanitair is. Nou, dat is het tegenwoordig net missen. Dus iedereen had zijn eigen privé sanitair, maar een roeme douche. Ja, een roeme kamer, maar een zitje en van alle gemakken verzoenen.
0: Ja, en is, hoe heet het, bad, light good?
3: Zeker,
0: ja,
3: zeker.
0: Belangrijk,
3: ja. Heel belangrijk. Een hele goede douche, een heel goed bed, een goed ontbijt met streekproducten en altijd iets van het eigen hier met erbij. Dus voor u is dat vaak de aaien van uw eigen pieken en nu komen er weer bikers in de tuin, dus die kan aan. Ik heb broeken in het ontbijt. Ja, dus dat is ik vrij uitgebreid bij u en daar hebben we ik omloofd.
0: En hartstikke een prijs, een skilt of zo, wat er bedoeld plakt in? Of dat ze zien, letterkist van: hé, wij zijn de B&B van Nederland. Hallo.
3: Ja, hij zit nu nog in de ontbijtronde, maar die kreeg aan een mooi plakje ergens in de B&B.
0: Ja, en lukt dat nou ook meer mensen die dan denken: ach, heden, dat maak dan toch maar even zien.
3: Ja, de laatste gotjes van uw agenda die we aardig opvult. Ja,
0: nou, dat is hartstikke leuk, nice voor je. Ja. Werk het dan toch, Saint-Priest? En als ik het zei, dan is dat goed verzinnen. Want dat klinkt al hartstikke leuk. BnBLeedsparadies.nl is de adres als het bereid. Of Leedsparadies.nl is de adres als bereid wist hoe het eruit zocht. En waar je in binnen, want er zijn mooie foto's op. Nou, haast even een idee. Anke Bot, Tiegetank en Lokwenske nog eens, hè, waar de titel?
3: Ja, Tiegetank.
0: Marta Reeves en Van Dallas, Dancing in

Omroep Friesland, Martin Reeves en de Fidelas, Dancing in the Streets. Als een album, dan drukken we weer even op de jukebox. Althans, misschien moest het al wel drukken. Ja, is er net uitgekomen in de quiz. Dus we haaien nog het Simmer in Friesland pakket. Maar die fiskerspet en de bril en de plaktattoo. Die keer voor duiwijzen als stuurt op de jukebox. Drukst, flatje van onder de instuurders. Dus drukken worst, jukebox via de app van Omroep Friesland.

0: Het is Hastwesservier. In onrin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Evenzin, ik gaf je nog het Simmer in Friesland pakket. Maar de Fiskerspet van Omroep Friesland, de zinnenbril en de plak daartoe. En die kan voor die wijzen. Als ze op de jukebox drukst. Best even de baas hoe de spiel is. En dan had ik zo'n mooi Simmerpakket te pakken. Alleen nog goed. Jukebox appen via de app van Omroep Friesland. Of via de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. En als je dan drugstuurt, dan krijg je zomaar helemaal voor niente nada noppes. Vergees het Simmer in Friesland pakket van Omroep Friesland.
1: Nou ervoor.
2: My Arjen Overma.

0: Simon Webb en No Worries. Sjoerd Bloemhof, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Arjen.
0: Was het al wel even drukken?
1: Ik wou wel even drukken, ja.
0: Mooi.
1: Vind ik het me leuk.
0: Even zin.
2: Dan druk ze op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
3: Node voor Jukebox.
0: Nou, dan komen de magische Hansje Sjoerd uit het Jervingerwaai. Wat drukst er daarnaast een Sjoerd, de Jukebox?
1: Want wat zei je zo?
0: Nou, ik zei, dan komen de magische Hansjes Sjoerd uit het Jervingerwaai. Want oma is er daarnaast een druk op de Jukebox.
1: Ja.
0: En omdat dat dorst, krijgt het Simmery Friesland pakket.
1: Oh, dat is helemaal top. Ja. En mooie muziek en een pakket.
0: Nou, daarom. Dus hoe mooi is het, die Jukebox? Maar dat is alleen een Jukebox Jerre pakket. Dan smieten we dat pakket er eens even in.
1: Oké.
0: En Jukebox is dat zo. Dus dan haast de Fiskerspet, de bril en de Omroep Friesland tattoo.
1: Dat is mooi, nou, ja. Die tattoo.
0: Ja, wij zest hem.
1: Dat weet ik nou net. Ik geloof dat Johan Terpstra eerst in België maakt om te vragen wat de gebruiksaanwijzing van dat ding is. Want die schiet dat te weten.
0: Nou ja, ik zal eens even zien wat dat ding. Ja, het zit erachterop gelukkig. Sjoerd, dat komt er goed.
1: Ja, nee, dan komt er goed.
0: Gewoon wie het maatje...
1: Ik weet net waar ik hem zet.
0: Wie het maatje in plakken, dan is het goed. Mooi. Zullen wij eerst eens drukken?
1: Huh? Ja, drukkers.
0: We hopen stop trouwens.
1: Mooi Fries nummer vind ik wel mooi. En ja, dan ben ik wel Engelse nummers die ik wel mooi vind.
0: Nou, ik smeer het eerste kwartje erin. Ik geef het. Ja, is dit een mooi Engels nummer of drukken we terug?
1: Nee, dit is het krek net helemaal. Het is wel mooi, maar ik hoop je op mooier.
0: Oh ja, en waar ben je nou op ziek dan?
1: Dat ze Fries noemer of een Engelse jongeres of zo.
0: Ja, dat het Engelse pad dan. Engelse jongeres, vrouwen, laat het wijzen.
1: Ja, domme.
0: Ja, oké, nou goed. Toto, hold the line on the kant.

0: een worstzender in Friesland vanzelfs. Maar
1: ja, net, het is hem ook net.
0: Ik had net het idee dat dit echt de smaak van Sjoerd Bloem of het Jeff Veen is.
1: Nee, het smaak, nee.
0: Nou, dan gaat de Summer Jam van de Underdark Project on de kant. Far. Nou.
1: Ah, Marius, ja, die mij wel.
0: Ja, dit is toch prachtige, mooie, Friese muziek dan.
1: Ja, die mij wel.
0: Nou, dan doffe, ik toch, ja, doet me altijd wat christig gewoon dit.
1: Ja, het is, hè. Ja, maar dat komt door de beltjes.
0: Ja, en Klaske Postman, wie al Christkaart not meidsen, dus alles komt bij elkaar. Je ziet, krijgt in de quest, dus ja, nee.
1: Dan,
0: ja, nou, dan doffe reboelje. Dank je wel, Sjoerd.
1: Ja, en goeiemorgen, goeie uur.

Nee, het is geen Chris-liedje dit. Dovolting in december. Frieske top 100 en samen. Nee, schitterend lied bloot het. Rebouille en Marije Maria uit Jukebox drukt troch Sjoerd Bloemhof, hof van het Jervin. En die verzinnen daarmee het Sibere Friesland pakket.

klinkt er goed net, dan klinkt er wel op de radio. Dodgy and good enough. Dat zingt ze. Lekker fleurig weer ervan. Alex Warren naast mij, het singeltje werd er eigenlijk een beetje maar terugbrutst. Before You Leave Me, nou deze mooie.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Krijgt even voor Jel van Tolven. En Fijke Bouda is hier met Frieske Nijs. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Stichting Veilige Bakfietsen is bang dat dupierre eigenaars van Baboe Bakfietsen skeervergoeding misrinnen. Noot memmebedrijf Axel op het Jerveen mogelijk onaan wordt door een bedrijf uit Singapore. De stichting werkt uit namen van duizenden dupierre eigenaars van de onveilige bakfietsen onder massaclaims in Baboe. De stichting had advocaten van bakfietsenmerk vregen al het bewijs in de procedure voor eerst te bewaren. Axel had nog net reageerd. Twee auto's zijn van de morning Wolvergeer op elkaar botst. Een van de bestuurders maakt op de kruising van de Tjerkenstritten en de Kliesterstritten een voorrangsfout. Een van de belutsende auto's bedaren naar de klap op een peel naast de dijk. In een van de auto's ziet een man met drie benen. In de andere auto ziet een oudere vrouw. Ze zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar rekken net verwoenen. De benen kregen een trauma-beer van de hulpverleners. De belutsende auto's zijn futsleept. Het schilderij Geitje bij Bloeiende Boom van Jan Bankes is onder mei 20 september te zien bij Museum Belvedere in Oranjewoud. Het werk is in Brooklyn voor Behind the Tiet en een toekomstig legaat uit de collectie Veldman Marsman. Het schilderij uit Jantje Viertjen is zo'n Jantje 69 net meer in een museum toont. Dat het werk uiteindelijk nijlitten worden zal, want het museum komt op een goed moment. Het museum wordt uitbreiden en zal daarna meer rond te haar voor de presentatie van de verste collectie. Ja, waar het werk zien wil, maar trouwens goed opletten. Het is met 10 bij 15 centimeter een van de liefste werken van Mankes. En datter Danny Noppert is in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool uitskekelen. Noppert kwam daar net onterpas tegen de Brit Rob Cross. Het waard 3-10. Cross won in januari 2018 de WK-finale van Datboom PDC. Een jaar later kwam daar net onterpas tegen de Brit Rob Cross. Het waard 3-10. Cross won in januari 2018 de WK-finale van Datboom PDC. Een jaar later woonde de World Matchplay. Noppert stierf hier nog bij de beste 16 op de World Matchplay. Het waar, je wordt eerst volop zinnen, letter bewolkt, maar kans op een buiken. Het wordt zo'n 20 graden, de noordwestenwind is zwak en matig, jongs vrij krachtig in het kustgebied. En vannacht wordt het zo'n 15 graden.
9: Dank u wel, Fijke. Gaan we een beetje nog dan bezig redden? Kom goed uit, ik draai ze zo.
11: Baby, don't you...
9: Nee, het is echt weer over 12 minuten.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: mevrouw Dijkstra.
1: Goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Oh.
1: Wat haal je bieden?
0: Ik zie het even te bekomen, want ik krijg rauwe witlof klaarmaken. En daar maakt een rasp, een wortel erbij, een appel erbij. Dus ik zie het krijgt even mijn man hier de tafel klaarmaken.
1: Ja.
0: En ik zit even te bekomen om van de eerst wel een mooi scotje betalen. Ja. Ik vind het al een heel werk,
1: ja,
0: maar goed.
1: Dit is jouw al een hele exercitie hoor.
0: Ja, ik ben al even... En nou maar je even hebben komen.
1: Ja, nee, dan je haar gelijk, hè?
0: En daarnaast de appels even opzetten en... Nou ja, dan kun je even eten.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar toch, dit is weer nog een hele put voor het kleren.
0: Ja, ja. En dat... Dat vind ik altijd, ja, het is wel lekker, maar het is een heel werk.
1: Ja, en haal je alle dagen zo'n groot menu?
0: Nee, hè. We hebben wel je appels, maar ik wil gewoon zien, wadeltjes of zo.
1: Ja.
0: Maar dit weer nou, dan kiest even eerst aan zo'n stroompje witlof. Nou, dan moet er even een raspe wattel terug en appel. Nou, dan let er wat van dat slaashuispul erdoor. En kiest er van alles wel in, hè?
1: Ja.
0: Een ooi en maar ik houd er dan maar eens wat mee op, want dan wordt het niet alweer te vol.
1: Oh ja, maar dit is eigenlijk gewoon salade, dit.
0: Ja, ja, gewoon, nou ja, rauwe witlof.
1: Ja.
0: Krijg ze al daar jongens al een sla eten vanzelf.
1: Ja, nou, dus nou, dan ben je nou even bekomen. En hoe doe je dat? Hoe kun je het beste bekomen?
0: Ik zit hier op de stoel.
1: Ja.
0: En toen wel het telefoon en ja, toen pakte ik die maar even op. Ik denk, nou nee, dat nummer dat ken ik net.
1: Nee, nou, dan ben ik het. Dat was.
0: En ze hebben meestal dan de band en alles, dan zit het er gewoon in. Dan weet ik wel wie het bellen.
1: En ga je dan familie nog plan?
0: Ja. Mijn man moest een nieuwe broek gaan. Dus een nieuwe spiekerbroek.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: dan maak ik daar maar even op.
1: Nou, en hoe is dat bij jou, man? Komt dat correct? Een nieuwe spiekerbroek?
0: Nou ja, hij had zo'n liet smaatje. Daar zit weer altijd wat mooi.
1: Ja, dat is moeilijk om te vinden, denk ik.
0: Ja. Dus dat wordt dan wel altijd wat een punt. Maar goed, we zullen het even zien of het lukt.
1: En wat is een liedsmaatje dan? Wat voor maten binnen dat?
0: Nou, 29, 32. Hij is net echt heel dik.
1: Nee, maar dat is een mooi maatje toch? Dat is,
0: ja, natuurlijk.
1: Maar,
0: hij had net een dikke bier.
1: Nee, nee. Maar is dat moeilijk te vinden? Want dat is toch wel een redelijke maat nog wat? 29, 32?
0: 29.
1: Ja, Johan 2, nou die ga ik ook. Dat is raar dat net, toch?
0: Nou, dat gaan wij wel eens, dat is dat echt net. Als je die winkel, die jeanswinkel, dat gaan we al eens even op een computer zien, maar ik denk dat wel lukt.
1: Ja, ja, maar het is ook wel 30, hè, maar ik zeg, het varieert een beetje van het merken, hing het
0: er dat is, ja, dat in me krijgt wat past.
1: Ja. Ja,
0: en dat is maar de lengte, net zo groot vanzelf. Dus dan is 30 soms een krijg te kwaad. En 32, dat is weer een beetje te lang. Ja. Maar ja, goed, dan kinderen wel kwaad.
1: Ja, ja, succes, stuur ik mijn broek naar jouw man. Maar ja, je maar...
0: Nee, ik doe het zelf.
1: Ja. Maar jou had er wel ego op. Je stappen die winkel in en je sugar spotten voor de broek iets kap.
0: Ja, maar ik ben wel maar later. Dus ik vind het een heel... heel werk, ja, om, we maken maar in de winkel en voort maar in een vrije van zo.
1: Dat is best, maar dan ga je aardig wat drukte.
0: We kennen er net in om.
1: Nee, dan is het dus, je gaat eerst al die grutte salade en dan de aas naar de spiekerbroek.
0: Net een grutte, we zijn maar together, dus.
1: Vermeed je maar succes, maar de spiekerbroek.
0: Ja, bedankt.
1: Joe, nou, fijne dag, hè.
0: Ja.

0: Robbie Williams en Supreme. Meer nog wat opsquarrel, Robbie Williams. Wie het WK is dat, Jet?
1: Nee.
0: Nou, Robbie Williams, die wie de gast op het WK.
1: Ja, dat heb ik wel zien in zijn blauw pakje.
0: Precies, en toen kwam er in een televisiestudio, er waren hem vregen de wedstrijd. En we wisten erom praten, wie voelde er wat wiets, tochten ze, uit zijn neus. Op de microfoon. En dat die er hut gauw voort van de microfoon. En toen plakte het per ongeluk ook nog op de holle. En iedereen dacht, dat is Colombiaanse wiet poeier.
1: Ja.
0: Maar dat wie helemaal net zo. Uiteindelijk, als het goed schust, wie gewoon een smintje.
1: Ja. Wij weten toch van Robbie Williams dat hij helemaal net meer onder drugs zit.
0: Precies, daarom zit. Iedereen dacht, hé, maar
1: ja, ik neem het even op voor meer
0: zit
1: Robbie,
0: er nou weer onder of dat wie helemaal net zo.
1: Nee,
0: uiteindelijk wie gewoon een, nou ja, een pepermuntje, een smintje wie.
1: Ja.
0: Dus gelukkig. Helemaal goed.
1: Het is weer mooi een sisser, hoor.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Mooi. Aasen bestelder Simone, wat hast in het programma?
1: Ik praat met de lokale burgemeester van de gemeente Acht Karspelen. Want Josien winnen er een paar honderd mensen bij de sporthal daar. Omdat er mogelijk asielzoekers komen die ter de nacht dan terugbrengen. Omdat Ter Apel voorint. We hebben het ook over de Lemmer. Want hij wil de ondernemersvereniging Lemmer vooruit krijgen. Dat moet mooier, greener, beter toegankelijk worden. En we zijn bij de Nijmeegse Vjaar. Daagse, want ik daar ben vanzelfs vriezen.
0: Ja, nou, we hebben ze net.
1: Ja.
0: Ja. En de scootjepool is ook hiepen.
1: Zeker, ja. Die get ik weer hiepen.
0: Ja, ik ga hem al hiepen.
1: Het
0: nou ja, ik net, maar hij is hier. Dus
1: dan
0: als nou,
1: continueer ik hem.
0: Ja, als er versissing dwaan wordt van Hokker Scootje Joert Winnersil, dan best welkom. Via de app van Omroep.
1: Ik luister altijd naar Arjen de Boer, die zit er. En dan,
0: die had er een bedoel
1: en kijk op.
0: Ja, nee, precies.
1: Ja.
0: Goed. Nou, via de app van de Omroep. Mooi, dank u wel Simone. Die jeetjes ben ik weer binnenkomen via diezelfde app. 21 juli en de hoensdagen ben u thuis, zei de Willem Breus. Maar ja, hoe denk erop. En in 2000 zo'n BZN, kijk nog draait, Joet. Die kwam het album Adieu, The Last Concert uit, op Ian. De jetjes dan. Barry Whitman, dat is de drummer van Herman's Hermits, 80 hier. Larry Tolbert van de Radio's, 76. Of Radio, mag ik zeggen, net de Radio's, dat is in België, van Radio. Henry Priestman van de Christians is 71. Taco van de hit Putting on the Ritz is 71. Jim Martin van Faith No More, 64. En Maggie Lindeman van de hit Pretty Girl, 28 jaar. Maar waar zit er nog meer op het lijstje van Willem? Nou, ik zeg dat Yusuf iets lam. Ik zie je die had. En die keer we beter als Cat Stevens, 28 jaar. Dit is een van zijn hitsjes. Yeah, yeah.

0: Twaar en yoghurt op .twaar.fm.
1: Simmer in Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Sigma Installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Het meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Noi Friesland.
4: Simone Scheffer.

0: Alexia, en dat is net een van de prinsessen trouwens. Wie dat? Mai oelalala. En het weer de Iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in oren.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren geven we vanzelfs het wetter op. Joort we ter zielt bij Jennewaard. En dadelijk gaan we tikken hoester Husterveen. Daar wien justerjoen een paar honderd mensen bij de sporthal. Om misschien te protesteren in de mogelijke komst van vlechtlingen. En we gaan we tikken hoe de Lemmer, want daar willen ze ondergang bij de inrichting van het centrum.
3: Gaan we naar een ander dorp in Friesland, bijna altijd veel meer groen. Dat is hier echt een makke, weinig groen. Dus dat zou mee beginnen.
0: En we binnen bij de Nijmeegse Vierdaagse Dert van Zels. Ik werd een soort Friesen de eerste kuierdij hebben.
4: Ja, ik ben hier van januari al van ontraind, nou. Dus dan is het fijn als dan nou ik eindelijk losmeist.
0: En van Zels het media, sjoch en muziek tussen No en Ienoren. Maar nou is het waar, maar Tjitske Wiebinga, goeiemiddag Tjitske.
5: Ja, een hele goeiemiddag. Nou, daar binnen we mooie Friese loften, maar stapelwolken en geregeld zinnen. Je bestiet een zwak ontmatige noordwestenwind en is het joggetje om 20 graden. Voor een beetje kinderen in het zuiden nog een graad bijkomen, wilst vanuit het noordwesten waar je al wat bewolking opzetten komt. En deze bewolking loopt jong uit de rest van de provincie en daar kende ik oer al wat lichte rein vallen en is het vannacht een gratis vuftje. Morgen zuterig waar, wat mij de matige ontkrachtige noordwestenwind wordt het maximaal 18 graden en scoot er soms een lichte rijnbui over.
6: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Het is 8 en een hele minuut oer tolven. Tussen de 200 en 300 mensen stien juster bij de Surventohal in Surhusterveen. De sporthal docht de komende vier weken het eerst als reserve nachtneetopvang voor asielziekers uit Ter Apel. Er juster liek wel eens geen mensen slept in de hal, daar weer nog een keer verlet van. Dus wie de hele joen onrestig boet in de hal. En ik praat er hoe verder met lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Acht Karspelen. Goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, ik zei misschien protest. Wie dit een protest in jouw beleving?
7: Nou, het was denk ik een uiting van zorg. Ja, van, het was een vrij snel besluit. Hè. Trouwens, je te morgen kreeg het dringende verzoek van het ministerie om mensen op te vangen als achteropvang in een linnig nachts. Het is pilotlinnig van

0: En een aantal daarvan had Clairvaux net in hun omgeving.
1: Nee, maar als er 200-300 meesken binnen in toch een relatief Lietse dwarp. Ja, het is best wel een dwarp, maar het is geen grote stad. Dan zeit het misschien wel wat, hè?
0: Ja, dat denk ik. Een teken van zorg, een teken dat men net zit te wachten op deze vlechtelingen.
1: Nee, en hoe weer de sfeer eigenlijk?
0: Nou ja, dat wie eigenlijk best gemoedelijk, hè, op een paar vuurwerk incidenten mee. En dan wie dat best de sfeer wie best goed, denk ik.
1: Ja, je wie in daar zelf ik?
0: Ik wie in de buurt.
1: In de buurt, maar je bent net in Petergie met de meesten.
0: Nee, we hebben netjes een Peterhal met de omwennenden. Dus dan hebben we uitgebreid de T-Tech voornaam. En om dan met 200 man in Peter te gaan, dat houden we net in.
1: Nee, of misschien is dat ik wel een lont wil steken, denk je dan?
0: Nou ja, je maakt het net uit lokje, hè?
1: Nee. Nou, wie in de 200-300 mensen, ik zei het al, dat is best een soort. Hier je zou volle mensen verwachten?
0: Ja, via de diverse kanalen worden al aankondigen dat er wat de mensen komen zoeken. En het is natuurlijk ook een mooie simmerjonne. Je had ook wat aanleiding hier en daar, maar dat weer wie aankondigen en net onverwacht.
1: Hier zei ze dat jouw ik wel wat aanleiding hier en daar. Wat voor mensen kwamen je nou op? Oh, heb je daar een beetje beeld van?
0: Nou ja, er zijn een aantal mensen die zich echt zorgen maken dat die vluchtelingen daar komen te sliepen. En die vielen zich onveilig en die hadden een gevoel van bezorgdheid. Er zijn ook een aantal mensen die gewoon nieuwsgierig werden en zeiden van, dan zullen we zien wat er gebeurt. Er zijn een aantal omwennen westwijzen om te zien wat er in de buurt al hier gebeurt. Dus het is een heel, heel gemengd gezelschap, maar we hadden ze net vregen van waar ze binnen en wat ze komen te doen.
1: Nee, maar ik vreeg je tik omdat er op social media zul je ik oproepen om daar te komen. En dan zei het, nevens mij de groep Leefbaar Acht Kaspelen, dit komt net van u's. Hoe had je hem dat in de gaten? Werd de oproep een wij komen en hoe schat je dat in?
0: Ja, nou, daar ben je specialisten voor. Hè. Die maken een omgevingsanalyse en die zorgen van wat speelt er al hier op de sociale media en wat voor impact kan dat hebben. En daar moeten we dan op anticiperen.
1: Ja, wie er mee? Wie er meer plisje?
0: Nou, dat is misschien net goed om daar net de jip op in te gaan. Maar we zijn voorbereid op een aantal dingen.
1: Ja, je wint dus wel Taret en de plisje ik. Ja. Nou, even waarom naar de zaak zelfs. Er heeft vannacht geen mensen in de hal slept. Waarom net?
0: Nou, als je de Ter Apel, daar kan men 2000 mensen opvangen. En in Ter Apel, dat wie vol. Dan is er een achteropvang voor Ter Apel. Dat is in dit geval Nieuw-Pekela. Die hier 80 bedden kleersteen. Ik geloof dat het tretje van bezet werden, juster. En pas als die 80 vol werden, dan komen ze buis.
1: Ja, en
0: nou, een hele grote ruimte.
1: De weer nog
0: oude plek.
1: Ja, hoe schat je in de kansen dat er toch de komende weken, want het zal ontzegt je in augustus wezen, dat je hem beschikbaar binnen. Hoe schat je die kansen in dat er toch mensen komen te sliepen?
0: Op de beelden die we nu hebben, en de verwachtingen die er nu binnen, zou het me net verbazen dat er net in komt.
1: En wat, ja, want dat, op de beelden van nou, ja, je weet het nooit precies, hè?
0: Nee, de vluchtelingen instroom hebben we net in de hoorn. Dat is echt een landelijk beleid, hè? Daar hebben we geen invloed op. En de signalen die er binnen en de vorige achteropvang, ja, daar is gewoon heel weinig gebruik van maken.
1: Ja, daar hebben we net een soort gebruik van maken. Wat verwacht je qua protest of actie of onwijzig wezen bij die sporthal van omwenenden en oren eigenlijk?
0: Van Jon of
1: ja, van de Jon. Ja, want maar zegt je in augustus, de kinderen alle Jon wel geen steen.
0: Ja, nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk geen invloed op. Hè. Het is niet op een baat terrein. We houden de sociale media in de gaten. En wij zullen er voorbereid zijn als er wat komt.
1: Ja, maar je maakt je net heel bot zorgen.
0: Nou, je maakt je altijd zorgen, meidje. En je maakt altijd voorbereid zijn op dingen die gebeuren kunnen. Ja, dat betekent net dat je overal je eer naar hen je litten moet.
1: Nee, maar het is wel een heel heden, hè, dit?
0: Ja, nee, dit zeker. Alleen de zwijgende meerderheid, die hebben we natuurlijk net, hè.
1: Zij is het. Dankjewel, Harjan Bruining, lokale burgemeester van de gemeente Acht Kaspelen, voor de uitlis
0: van
1: dit verhaal. Dankjewel.
0: Ja, dag hoor.
2: Noe Friesland, media

0: Jongen. Fijke Wouden, wat speelt er nog meer in de wereld? Goeiemiddag trouwens.
1: Ja, goeiemiddag Simone. Ja, we gaan toch weer even waarom naar het WK voetbal, naar de finale.
0: Graag.
1: Nou, we weten het alle keer. Spanje 1-0 won van Argentinië. Onder die wedstrijd, er was een vliegtuig in de loft. Mijn Spaanse piloot. En het vliegtuig zit vol met Argentijn. En toen dacht die Spaanse piloot, ik zal even een geintje uit Helly. Dat klonk zo.
2: La final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
0: Hij hoort gewoon voor de gek.
1: Ik denk hem, ja precies. Hey, mijn Spaans is net best, maar dat ben horen meestal niet. Het even een oerzet voor zelfs. Die piloot die begon dus zo. Er kan er maar één winnen. En vanaf deze plek willen we onze Argentijnse landgenoten feliciteren. Nou, toen baste dat Jugai uit. En toen op het eind zei hij dus, Spanje heeft gewonnen. Toen weer de reactie dus heel los.
0: Ja.
1: Er komt trouwens nog wel een onderzoek van de FIFA naar het misdragingen van de Argentijn. Want die winnen er genoeg. Er was trouwens eerst zijn dat die Leandro Paredes, die na je ouding van de wedstrijd de vliegtuig per Spanjaard noemen,
0: ja.
1: Die zo'n rare kaart kreeg. Hè, dat is net zo.
0: Oh, dat is dus toch net zo?
1: Nee, die is net waarom te vinden in de administratie.
0: Oh.
1: Dus ja, dan telt hij dus ik net. Maar er komt dus wel een onderzoek en dan zitten die beelden vast op patiënt. Dus uiteindelijk zult die, ja, je zo'n hassissen, ze kennen net onderuit om een rare kaart te gaan.
0: Nee.
1: Maar goed, dus, maar ik vond deze wel heel sterk,
0: ja,
1: eerlijk
0: gezegd. Ja. Ja.
1: Dan is een
0: live. Oh ja, want ik heb juist nog Spaanse televisies, jongen.
1: Oh, nou,
0: wat een feest, hè.
1: Ja, nee, dat gevind
0: ik. Ja, maar die bus die dat rode. Ja, prachtig. Ja.
1: Prachtige beelden, inderdaad. Ja. Ja, en een goede Messi. Ja. Maar je daarvan geniet je of nee? Of is dat?
0: Ja, er zijn een heel soort mensen die hebben een hekel om Messi, maar ik helemaal net.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nee. Nou. We beginnen gauw over het oorzien.
0: Ja, voordat we hier weer polariseren.
1: Ja, nee, dat wou ik net aan. De Australische oud-vicepremier Barnaby Joyce, die hier van de week een live interview, programma 7:30 van de Australische omroep ABC. En ja, onder die uitzending kwam hij een beetje in botsing bij presentatrice Sarah Ferguson. Want hij stierde daar dus een live interview te aan. Wie ik in beeld wie dat Shen. Maar kennelijk wie op de achtergrond. Wie zijn hoen die bemoeide hem ermee.
0: Oh.
1: En hij wie wat ouder. Dat klonk dus sa.
3: Are you really comfortable with where she is taking you?
4: My feet. Sit down! Sorry.
1: Sit down.
4: I think that is incredibly important.
1: Ja, hij denkt ik ken ook om een vierde keer. Maar ja, dit had dan een soort opscore had dit verzwaren. Want ja. Hij zei dus heel bot, sit down, heel hoort.
0: Ja. Zij praat je net zin hoen?
1: Nee, ik net. Ik net zin mezen met zin hoen, ik net. En ja, het letter had die wel zijn excuus had die onbeen. En maar ja, die presentatrice die vroeg me ik dan van, nou, negeer die hoen nog maar en concentreer die nou op de vraag. Nou, toen werd hij lult naar Hata. Toen zei hij, don't be rude, otherwise this interview will come to a grinding halt, Sarah.
0: Oh, nou,
1: oeh, dus, nou. Dat komt net meestal goed.
0: Nee.
1: Dan geven we even naar de Taklamakan-woestijn in China. De regio Xinjiang, waar kent hem net. Daar lezen al je Amerikaanse oorlogsskippen.
0: Oh.
1: Op vieren grutten. Het zijn dus echt levensgrutte replica's in 3D van Amerikaanse marineskippen. Het China heeft die nijbouwd. Zelfs een vliegendekskip. Echt op vieren grutten dus, in een woestijn. Dat is, wat maakt dat nou? En dan ben ik al die rails lezen daar, dat die schip ik bewegen kennen. Dan gaat het dus om doelwitten voor raketoefeningen, door de Chinezen.
0: Oh, ja. Nou ja zeg.
1: Dus kennelijk zullen de Amerikaan als ja, toch moet een grote vijand of zo. En ben ze kennelijk al ontoefenen hoe ze dan de schippen, oorlogsschippen van de Amerikanen uit het water blazen kennen. En hoe die schippen daar dan op reageren. Want ze zijn echt tot in detail bezig dus nijmaken.
0: Jeetje.
1: Ja, nou, dat is wel een beetje angst aan jagen.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja.
0: Zullen we het je beletten, Feike?
1: Ik vind het prima.
0: Dankjewel.
1: Graag weer.
0: Dadelijk zullen we het hebben over de lemmer. Want dat moet aantrekkelijker, greener en beter bereikbaar worden. Het centrum dan.

0: Nielsen, wie dat mooi ijskoud. De Lemmer moet aantrekkelijker, greener en duidelijker bereikbaar worden voor toeristen. De ondernemersvereniging had een nieuwe aanpak en ik een nieuwe naam en wil vooruit met het dorp. Bis is nou Lemmer leeft. Ze willen van de Lemmer een libbener dorp maken. Uw collega Ronald van der Pol spruts met de voorzitter Herman Teuling.
1: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Het belangrijkste is dat wij evenementen gaan organiseren. Daar worden we ook voor betaald, hè, want de ondernemers die betalen daarvoor, hè, via een WOZ-heffing. Het plan voor 2027 is al bijna klaar. Dat willen we op 1 september ook indienen bij de gemeente. Dat we dat ook kunnen gaan doen, dat we er vergunning voor krijgen ook. En dat zullen alle evenementen zijn. Wat er nu al in de Lemmerse Week, nu zijn er al van allerlei dingen, maar dat gaan we dus uitbreiden. En de andere kant van de zaak is dat we samen met de gemeente Fiske Marre centervisieproject hebben opgestart. En vanuit het centervisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Ja. Er moet veel meer groen komen. Er moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers. Waar kun je wat vinden? Zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
2: Ja, wij staan hier nu bij de Blokjesbrug in het centrum van Lemmer. Maar het zijn hordes toeristen om ons heen. Ze kunnen het toch gewoon wel vinden?
1: Ja, natuurlijk is dat ook zo. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de grootste groep toeristen. Nou, dat zijn natuurlijk de Duitsers. Nou, waar staan die meestal? Die staan bij het strand. Ja, daar heb je allemaal een enorm terrein waar inmiddels een paar honderd caravans en campers staan. Ja, als die daar weg gaan lopen, waar lopen ze dan naartoe? Nou, probeer het maar. Dat is heel lastig te vinden. En als je dan gaat lopen, loop je langs allemaal industrieterrein. Dus dat is ook geen mooi gezicht. Geen fraai aangezicht. Dus daar zou je al moeten beginnen. Dat je daar de route naar het centrum toe gewoon heel helder krijgt en herkenbaar. En dat je dat ook door heel Lemmer heen gaat zien. Dus de herkenbaarheid die je daar creëert, moet je dus gewoon het hele centrum doen. Zodat ze hier, zometeen bij het dok hier, dat ze dan zien, hé, dat is het dok, daar gaan we omheen lopen. Rondje dok, dat is een bekend fenomeen hier. Het rondje dok, nou, dat staan we nu, we staan nu in het begin van het rondje dok.
2: Ja, en ik vraag me dan ook af, hoe is het zover gekomen dat nu pas deze stap gezet moet worden?
1: Ja, dat is altijd lastig, weet je. Er is in het verleden natuurlijk ook, hebben ze mensen ook hun best gedaan. Toen heette het de OVL, hè, Ondernemersvereniging Lemmer. Nou, die hadden heel weinig middelen en dat deed ook niet iedereen aan mee. Dus je kreeg ook een beetje jaloezie van die doet wel mee, die doet niet mee. Dat is allemaal gezeur. En daarom is eigenlijk ook die BIS uiteindelijk gekomen. Want dan wordt het een wettelijk fenomeen in feite. Hè, dus dat hebben ze toen gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, die hebben zich een beetje verslikt in de eerste anderhalf jaar in de opzet ervan. Dat kost allemaal heel veel tijd en moeite en echt lastig om dat gewoon goed georganiseerd te krijgen. Ja. En dat hebben we nu, begin van dit jaar, zijn we daar een bestuurswisseling ook gehad. En dat maak ik mezelf, maar ook het hele bestuur zich ontzettend sterk voor. Omdat nu eindelijk is ontzettend goed op de rails gaan zetten. En Centrumvisie helpt me daarbij. He, want omdat de gemeente Fiske Marre daarbij aangesloten is, krijgen wij het voor elkaar. Daar heb ik gisteren nog een gesprek over gehad met de directeur van de Fiske Marre en we staan er helemaal achter. Dus nu heb ik ook daar genoeg power, macht, die ons ook kan helpen met het verkrijgen van budgetten en mogelijkheden. Gewoon mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En dat is een beetje mijn doel. We moeten naar dingen die wel kunnen, niet naar dingen die niet kunnen.
2: Ja, u heeft een hele lijst opgenoemd van dingen die u zou willen verbeteren. Wat is nou echt het allereerste waar je handen van gaan jeuken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Waar mijn handen van gaan jeuken? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, als je ziet hoe het... ik heb een filmpje over gemaakt van hoe Lemmer er nu uitziet. Daar valt één ding op. Bijna geen groen. Ga maar naar een ander dorp in Friesland, bijna altijd veel meer groen. Dat is hier echt een makker, weinig groen. Dus daar zou ik mee beginnen.
2: En wanneer moet Lemmer echt zichtbaar veranderd zijn, volgens u?
1: Nou, ik hoop dat we de eerste contouren daarvan het volgende voorjaar al kunnen gaan zien. Dat hoop ik van harte. Dat is precies mijn vraag aan de gemeente ook geweest. Van is dat realiseerbaar, ja of nee? Nou, dat zagen ze best wel positief in, dus dat hoop ik. Maar het einddoel zal waarschijnlijk zijn 2028. Want er bestaat Lemmer ook 800 jaar. Dus het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als we dan ook een heel mooi Lemmer zouden hebben.
0: En dat zei Herman Teuling. Hij is de voorzitter van de ondernemersvereniging. Zijn uw collega Ronald van der Pol van Radio Spannenburg. Dadelijk dan krijgen we het Nijs uit de provincie. Hij zit er al klaar voor. Jacob Stelwagen.
3: In Engeland hebben ze Wimbledon.
4: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij?
4: Wij hadden PC.
5: Hij brengt hem achterin naar BT. Hij brengt hem op de BT.
3: Waar is die 29 juli? In Friendship.
6: Ja, het is eindelijk.
4: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
4: Simmerie Friesland.
7: Wij willen erbij.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht... Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is een peerseconde Noor Jelvien. En dat betekent dat we het Nijs uit Friesland krijgen met Jacob Stelwagen. Goeiemiddag, Jacob.
16: Een goeiemiddag. 2 auto's binnen van de morgen in Wolvergeer op een koor botst. Een van de bestuurders maakt op de kruising van de Tjerkenstetten en de Klisterstetten een voorrangsflater. Een van de blutsen auto's bedraagt een nijdenklap op een peel jonkende dik. In een van de auto's ziet een man met 3 benen. In de oorauto ziet een oudere vrouw, de rekken net een verwonden. Het schilderij Geitje bij Bloeiende Boom van Jan Mankers is onder mij 20 september te zien bij Museum Belvedere in Oranjewoud. Het werk is een broekelien voor behindertijd en een toekomstig legaat uit de collectie Veldman Marsman. Het schilderij Njontje Fitjen is sinds 1969 net meer in museum toont. Generaties Louters jetten zijn stem terug het stadion van Cambuur-Galmin, maar na 41 jaar houdt speaker Rijn de Vries ermee op. De Vries joeg decennia lang de wissels, de doelpuntenmakers en de tussenstanden bij oorwedstrijden terug, maar het deed hem op te houden libbel al langer. Hij zou de Vries al jeder ophouden, maar hij ging uiteindelijk toch terug op verziek van het bestuur van Cambuur. Dokter Danny Noppert is in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool uitgekekelen. Noppert kwam er net onder post in de Brit Rob Cross. Het was treien te zien. Cross won in januari 2018 de WK-finale van het Dartboom PDC. En die letter won de World Matchplay. Noppert ziet verliezen hier nog bij de beste 16 op die World Matchplay.
0: Dankjewel, Jacob. Ik ga intussen heel gauw dat geitje bij de bloeiende boom even opzocht.
16: Het is heel lied.
0: Oh, is het heel iets? Ja, ik vind wel een... ja, het is een mooie schilderij, maar bloeiende boom vind ik wel... nou, dat is wel een Utrechtse omschrijving, want voor de rest zit er geen blad on. Maar ja, en hij heeft een heel soort schilderijen en geitjes.
16: Wat voor beam is het?
0: Ja, een bloeiende. Ja, nee, ik zit net zo goed erin. Maar dankjewel, Jacob.
16: Alsjeblieft, ja.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
7: Wat lezen met die docht? Dat literatje, zonder die te verpletsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoeg op frieslezenoffensief.frl.
18: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
19: Noe in Friesland.
20: Simone Scheffer.
21: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Aanst geven nou het Frieske wetter om te jaren wat de verwachtingen voor van de middag binnen bij de SKS Sielerij. En ja, Jim kinne trouwens ik nog voor sissen, hè, de SKS winner, de die winner van Joet, dat kin in uw omroep heb ont in oren. En dan had je dat willen, dan ga je naar app us rugs boppen in de omroep app. Daar kun je dan je voorzissing dwaan. Ont in oren. En nou, wil je der advies oren, dan mag je dadelijk even luisteren naar je Arjen de Boer. En nou hebben we het hoe het waar, maar Tjitske Wiebenga, dat is misschien wat makkelijker te voorzien, Tjitske.
22: Ja, goeiemiddag, ja, Simone. Ja, hoi. Ja, als je voorzien, ja, ik heb alle waarkaarten voor me, dus ja. dat maakt het inderdaad wel wat makkelijker. En ik moet zeggen dat het ja, voor de komende dagen, dat ik net, er zitten geen hele ingewikkelde zaken om te komen. Nee, dus wat dat dan belangt, is het inderdaad ingewikkeld. Om het samen te zeggen.
0: Ja, voor mij wel, maar voor jou net. Dus begint we beginnen, maar nou.
22: Ja, nou hebben we op dit stuit. Ja, ik zei, trek ik in het kwarte waarbriocht. Mooie Frieske wolkenloften. De zin is er heel mooi bij. En ik moet zeggen dat ik krijg weer waarom in de foto mailbox van waarfoto's. Ik zag een heel soort foto's, maar inderdaad, die hele vreugdelijke stapelwolken. Maar op een heel soort foto's steen ik kei. Nou, en dat complete plaatje, ja, dat maakt het. Ik wil wel heel mooi, omdat ik zeg dat. Er ik wel een heel soort foto's binnen kan binnen de aanronde dagen met scootjes erop. Ja, dat maakt het voor zelfs ik prachtig. Ja, het is mooi waar, dus dat hadden we van een beetje vereerst. Ik dan wel even die vreugdelijke stapelwolken en dat zinneskien waar. Ik moet erbij zeggen dat de temperaturen daar op dit stuit ik heel ongenaam ben. Op Vlieland is het bijgeliks haast 20 graden worden. Kwaaiem zit op 20 graden. Die zei het ik, het is echt Friesk waar dit. Isbrechtum, Jochertje, Kommerfjouwer. Semar, 20,4. Ik maar riep dan weer Njochentje een hele graad. En Bakkeveen die zit op 20,9. Dus daar is het haast 21 graden. En ik verwacht je dat het daarna wel heller wordt. Want de zinnen die bloedt daar het langste skin van een beetje. Vanuit het noordwesten wijs ik op de satelliet nou al heel stadig om. Wat bewolking opkomt, dat leidt er eigenlijk al de hele dag. En dat scoot de komende uren heel stadig gewoon uw kant wat op. Er zitten hele lichte delslagsignalen op. Dat betekent dus dat de meeste delslag wat eruit valt, de groeneisen, die is het helft. En wat, het, en wat er, dat woldacht, dat stelt eigenlijk net een heel soort voor. Nou, daar hebben wij eigenlijk op het verse land jong pas mee te krijgen. De wind daarbij van een beetje is noordwestelijk matig van kracht in trogsneed. Beetje vlegerig boppelaan, maar het is in elk geval minder als juster. En dan jong, ja, dan hebben we dus vanuit het noordwesten wij die delslag zo nou en dan. Dus daar ben ik zeker wel droege momenten. En de wind die stil zagende wij de jong tiert en in de nacht wat steviger worden, matig want vrij krijgt en het alles te krijgen. Maar in steuring werd we mooi mee te krijgen hebben. Orende nacht wie het behoorlijk fris, zeker onder groen. Maar komende nacht is dat net het verhaal, want dan hebben we minimumtemperaturen van 15 à 16 graden.
0: Ja, ik heb nou al een teleurstellende meideling om morgen. Ik heb vrij en ik dacht, nou, ik ging wel even naar de Snitsenmarkt. Want
22: ja,
0: daar kan ik mooi bij het scootjes zien. Ja. Maar ik moet dat gele rijn ding toch maar meenemen, Leuk.
22: Ja, als je de kersten zou je heen, maar ik zou er wel wat op tarieren, want inderdaad, het waar hard net oer. En warm onklaaien is erbij ik geen luxe. Want er stiert ik echt wel een stevige wind, matig, want krachtig, uit het westen en noordwesten wij. En daarbij hellen we tussen het Rijnwetter terug een maximum temperatuur van zandjen of 18 graden. Maar ik kan je voorstellen dat het mij die wind dan al een stuk frisser onviert. Nou, en dat er dan ik nog eens Rijnwetter bij valt, ja, dan is het echt wel een stik frissen. Dus morgen echt een compleet orendij. Gelukkig giet het maar om in sandij voor eerst. Dus ja, het is morgen even een stapje te back op alle fronten. De simmer dat er mij even een stapje te back. Want ja, het is morgen een beetje zuterig. Ja.
0: Morgen een beetje zuterig, maar ik jij het al, daar mag we even terug innen. En
22: ja.
0: Dan?
22: Ja, en dan op tongetje. Nou, dat is een oergangsdij. Aardig wat bewolking en dan als een 18, 19 graden. De wind dacht het wel wat kalmer om. Dus het liek het stadig om wel wat vriendelijker te worden. En dan vreet en sneun. Ja, dan hebben we een mix met wolken en zinnen. Nou, het liek het eigenlijk op de meeste plakken dan wel droog te bloeien. Maar die wien, ja, die verzeiht toch wel dat we al wat hegere temperaturen verwachten kennen. Want die komt op beide dagen meer uit het zuidwesten bij. Dus er zit alweer een zuidelijk component in de wien. En die viert dus warmere lucht op ons aan. 22 graden op vreed, maximaal 24 graden op sneeuw. Marine nachten bloedt het mijn tredje 14 graden. Nou, vrij normaal voor de tijd van het hier. En ja, noffelijke temperatuur, succes voor in het weekend. Maar ik kan die nou ook al vers verklappen. Dat bloedt net zo, Simone. Het giet wat op een bel.
0: Oké, nou ja, dan geniet je er ik weer van dat het wel wessen 4 is, toch?
22: Ja, zo is het.
0: Ja. Ja. Dankjewel, Tjitske. In onderwijs, hebben we die weer.
22: En dan.
0: Doei.
1: Nijs, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: Nou, dit vind ik echt een schattig veske. Dat wie Jan de Vries, my squallenban van de Siel, de basisskwallen de Siel in Oude Siel. Dan weet ik weer dat ik een bilker ben. We zullen de scootjes zien, want na de zenuwslopende ontknoping van juster op de Veenhoop binnen de scootjes van de SKS, al werd daar onwedstrijd treien van een middag om 12 uur in de Oude Veen bij Jennewoud. Omdat het wetterik der sa smel is, vindt er weer een walstartplak. Na het startskot mat alle tuig dan omheeg. Een wedstrijdleider Atje Bruinsma leidt uit dat de wedstrijdleiding extra goed opletten zal dat net in de boel te betiet omheeg tocht.
1: We willen graag dat iedereen eerlijk van start gaat. Dus net iemand te betiet. En ja, daar proberen we extra op te controleren.
2: Had je hem signalen dat dat juster op een Veenhoop net eerlijk hier?
1: Nee, dat net. Nee.
2: Het is puur omdat je hem gewoon ontonen willen. Wij willen een eerlijke wedstrijd. Dus daar controleren we extra op.
1: Ja, en te waarschuwen dat we er extra op controleren.
2: Waar zie je hem kijkt op controleren?
1: Nou, dat alles goed op dek bloed.
2: En dat ze dat ja, pas omheen smieten altijd meisjes is maar.
1: Altijd staat signaal west gaat, ja, klopt.
2: Wie is een grote uitdaging om er een baan in te lezen, Jort?
1: We wilden graag een kruisrak hier ha. En ja, daar weer net zo heel veel ruimte. Maar we hadden er een mooi kruisrak van maken, ja.
2: Ja, dat is op de zone maar daar lezen ook een heel soort volgscape. Heb je hem daar ik les van?
1: Nou, het wordt wat nauwer. En het is hier al zo nauw, dus... Maar ze maten er het nauwe wetter, dat weten ze. En dat komt goed, ja.
2: Ja, als wedstrijdleider is misschien liever wat meer rond te gaan. Zodat ze een wat grotere baan uit lezen koest.
1: Nou, de zone maar is wel wat grutter. Maar nu lezen er ook een heel soort skippen, dus dan werd het wat nauwer. Maar we hadden er 2 hele mooie tonnen in lijn. En zat het nu liggen, werd het een goed kruisrak.
2: Is dat iets waar je hem iets ontwang kent eigenlijk, met die volscapen? Want ja, echt een heel soort orenplakken binnen ik net. En de was ze er toch bij had. Dus ja, is dit dan de conclusie dat het eigenlijk net als kind?
1: Nee, nou ja, misschien is het wel voor de winter weer even te zien van hoe kennen we het wan. Maar ja, het is ik net altijd dat het daar het kruisrak is. Heel vaak hebben we volksleerd. Elke keer is weer os.
2: Hoe zullen we finishen, Joert?
1: Ik won er wel. Om de tonnen in lange sleet en dan onder wal finishen.
2: Op startnummer, dus net zoals Juster het Chinoer stelt, maar de nummer 1, finish bij 1, 2 bij 2, et cetera.
1: Ja, klopt, ja.
0: Het is toch wel een ingewikkeld procedé daar op die smelle wetters. Atje Bruinsma, wie dat, de wedstrijdleider. Andor Faber praatte met haar. En verslagjouwer Arjen de Boer, die is ek in Jennewoud. Goedemiddag, Arjen.
3: Dag Simone.
0: Ja, eerst even voordat we het inhoudelijk de roer hebben. Mensen kennen nog rond 1 uur van 6 wat de winnaar is. Dat kind in ons omroep app. Rjochs Boppes, Tieter Eppus. Was die een tip? Wat luister die mensen naar?
3: Nou, en dat is heel verstandig.
0: Ja.
3: Ik zou zeggen, degene die als eerste staat, dat is de hele mannen. Daarachter komt Jouwere en dan komt Jennewoud. Nou, Jennewoud, start nummer 3 op het eigen thuiswetter. Hebben we Onota Shenlit, dat ze er heel goed bij zitten. Hebben we vreselijk rappe tuig omheeg. Meesken, Ollier, Jennewoud opgenomen.
0: Oké, bij deze. Maar nou maar eens even over de feitelijke zaken. Hoe stiet het met de wien?
3: Nou, precies. Dat zal ik even vertellen. Nou, Kref Treien, mooi Tjin Fjouweren. En dan zitten we al aan het einde van de wedstrijd. Utschitters naar Fjouwer. Noordwesten Wien. En het is wat, zei je, Tjitske Nies krijgt, wat minder vlegerig als Juster. Dus het is uitstekend zielwaar, zo'n hier zei ze hier. Dan op een lange sleert, de zonne maar en de volkensleert. Dus ja, ik had er wel weer nog door.
0: Ja, en Jim Wol start Juster, maar Joert Wol. Dat is altijd hectisch. Savisa is het prachtig om te zien hoe ze daar voortgaan. Dat spektakel zit dus zeker bij de start wezen.
3: Nou ja, dan gebeurt er wel een heel soort. En dan hebben we wat krachttermen die je dan zo nou en dan jaren. Maar wat ik niet kreeg, ik al zei, 2 teams die daar echt, of 2 ploegen, die daar heel goed in binnen. Uiteraard is dat Jennewoud. Jennewoud, wie juster ek weer de rapste, die hebben daar op traind. Of ze hebben daar een trucje voor, je weet het net. Maar in elk geval, die ben altijd al jarenlang heel erg rap. Maar wat ik ook voel, juster, dat wie grauw. Grauw wie echt krek achter ziet, maar krek achter Jennewoud. En die hier natuurlijk een geweldige start, Juster, bij de Veenhoop. Die hebben we Juurt, start nummer 8. Dus ja, en Juster, dus start nummer Zoon. Dus die, er zal zeker, daar verwacht ik wel wat van. Van, ja. Van Jenne Woord en van Grauw.
0: Ja, nou ben die plaatjes zelfs altijd prachtig daar. Tussen die BM en weet ik het wat. Maar ja, die wedstrijden soms, ja, meestal is het zaaltje ergens lezen, lees je er.
3: Nou, vaak is dat wel zo dat die juist direct zou hebben. Want Akkeren wie voort bij de Veenhoop. Ja, en die show je dan pas bij de finish ergens weer waarom. Het is extra dat als je één keer voor ons zielen. Dan is het best wel, ja, nou, dat show je vooral naar achteren daar, hey, een soort van Steven Eckers en Pieter Meter. Maar verder, het is vrij lastig om dan, van de concurrentie, om die koploper dan weer in te helien. Maar daarachter, daar gebeurt vaak nog wel van alles. En dan wil ik eventjes weer waarom naar Juster. Want toen zeggen we Lodewijk Meter van de hele mannen. Nou, die had het echt heel knap. Die en die starten als viertjende en eindigen uiteindelijk als zesde. Dus dat die echt grote complimenten van de hele mannen. We zijn wel eens kritisch op Lodewijk Meter. Maar nou, dit wie Juster, wie het uit de kunst. En hij start nou als eerste. Dus ja, een podiumplak van Lodewijk Meter maar de hele mannen. Het zou samen kennen.
0: Het zit er hier nog een tip van Arjen de Boer.
3: Maar wel mijn potleert is.
0: Oh ja, deze mijn potleert. Marit Bouwmeester, wie de eerste dagen, uw analist. Joet, komt er Noor in het boordje?
3: Nou ja, de Olympisch kampioenen ben op. maar we hebben wel een hele leuke. Ja, dat is een verrassende naam. Dat is Reinoud Ritsma. Nou ja, Reinoud Ritsma die is hier eigenlijk opgegroeid op dit wetter bij Jenne Woord. En we kennen hem al hier als de jonger van Vangrail. Juster stie hij nog bij de Nijmeegse Vierdaagse Vatsien toen zijn meesken op te treden. Hij had amper slept, maar oh wat had hij er nog door om nou aan zijn commentaar te doen van de radio. Dus die tot aan zijn commentaar. Mooi, Ando Faber. En dan scoot Reinoud van een beetje letter, en die is dan Joen Ekwet te zien op televisie, on voor de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Arjen de Boer, tegen tank en een soort plezier daar.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
4: Ik zei vroeger altijd naar Bran, van ik ken je elke keer.
0: Ik doch wat fout. En dat herstel ik nou, ik weer. En dan kan ik intussen, ik denk ik draai even de plaat, maar dat kan helemaal niet meer. Dus ik wil naar Nijmegen, dat Reinoud Ritsma voor 10.000 man opstiet te treden, Juster. En er binnen altijd weer mooie combinaties van Friesen die het meidogen om de kuier vierdaagse van Nijmegen. Biglix, Diti Terkema, die het meidocht met haar heid Laurens Hengst. Ze komen uit Jistrum. Voor Diti is het de eerste keer, maar voor haar heid alweer de vijfde. Maar dat wie wel al een skoftling als militair. Nou dochter dus Majos Boarger. En verslagjouwer Ben de Jager van RTV Nof. Trof Heid en dochter Juster eerst op de camping in Malden, dicht bij Nijmegen. En on Hengste vraagt, hoe is het om daar nou weer mee te dwaan?
4: Ik zei vroeger altijd naar Bran van, ik ken hier elke kiezel, elke grindwegel. Maar ja, nee, het laken me wel om. En vooral omdat we te jaren rennen. En dat is wel, vind ik wel bijzonder. Dus ja, ik zit er wel mee uit.
5: Ek een soort, ja, debuut eigenlijk. Want ja, je had het, nou, meer dan 30 jaar geleden had je het rennen mochten. En nou, ken je wel, maar je dochter.
4: Ja, voor jou 30 jaar geleden, ja. Ja. Maar toen ging het 10 kilo mij, dus dit is een stuk lichter.
5: En ben je hem zenuwachtig? Maar wat voor gevoel zit je hier? Want ja, ik heb je echt intanken. Je had er al een koffertje vertraind. Je bent er toch wel mee on the go. Ook in de holle, denk ik.
6: Ik had vooral een squalreisje gevoel. Zo moest het zien. Ja, er zijn verschillende manieren van zenuwachtig wezen. De tandat. Dat is een net leuke manier van zenuwachtig wezen. Maar het gevoel dat het nou ja, een squalreisje gevoel. Of als het op vakantie gaat, dan had er zin in. Dus ik weet net hoe het sliepen vannacht gaat. Maar nou ja, wel een, ja, een leuke, gezonde spanning. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ja.
5: En Laurens, jou kennen de grintegels, zei je. Dus jou bent net per se zenuwachtig, denk ik?
4: Nee, absoluut niet. Nee, ik weet niet wat er was te krijgen. Natuurlijk wist net wat van pinnen als krijgt, of wat als bleren krijgt. Mijn train had ik helemaal in bleren gehad. Maar de vierdaagse destijds. Ik bleren als, nou ja, als knaker, zei ik dat, maar in elk geval, dit weer normaal. Dus en bloerbleren en alles heb ik wel gehad. Dus, maar ja, ik ga me alle keer nu dran. Dus ja, het is gewoon een kwestie van even trots zetten. En net om de kilometers denken, ja, emotioneel is het best wel wijzen, want dat had ik de eerste keer ik gewoon. En dat is dan vooral de laatste dag, dan denk je van onverwachting, wat er allemaal komen gaat. Maar ja, dat leed ik nou al heel los. Wie zorgt het wel?
5: en op een camping in de buurt. Wat voor gevoel had je hier? Want ja, ik hier om je heen zie ook alleen maar campers, auto's, caravans. Je kent het eigenlijk zo gek net betekenen. Wat voor gevoel jou dat?
6: Nou, zelfs dit is een campinggevoel. Vroeger gingen we met mijn memory altijd op vakantie. Maar je zal met de caravan. En dan gingen we moois betieren. Dan gingen we dan een boodschap op een fiets. En van de morgen hebben we ze op een fiets meld onder wedren. En vervolgens hebben we dus weer een boodschap mes. Toen zei ik dat je een heid. Ik zei, dat is krek eens vroeger. Ja. De Gerry in de caravan voort en de Gerry in boodschap.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja.
6: En het is vind ik echt wel een campingsfeer hier. Hè? Iedereen praat met elkaar en je hebt alle keer hetzelfde doel. Dat is oors als bij een gewone caravan.
4: Ja.
6: Maar iedereen die gaat de Nijmeester in. Dus je zit hier alle keer met hetzelfde doel. En dat is, ja, ik vind wel echt wel een campinggevoel. Ik wil dit een snel opzet iets wat wel elke keer weer omkomt trouwens. Dit is normaal gesproken een camperplak, net een campingplak. Maar
4: een iets minder groot.
6: Sorry?
4: Iets minder groot.
6: Ja.
4: Ja.
6: En voor de vierdaagse dan maaien ze dus dit.
5: Ja, want het is vrij groot en nu de klauwen wassen, had ik het zei, mijn joog.
6: Ja, ja.
4: Hier, wat zijn ze van ongetal om campers en caravans
6: te zien? Ik geloof dat ze 1300 verwachten.
4: Ja. Ja. Dus ja, dat zet best wel zwaarden onder de dik.
6: Ja.
4: Nou, ik heb 4 op Heumers Oortlijn, dus dat is wel een hele hoop. Lijn gewoon in stapelbed. En vertrokken je bij donker. Ja, morgen, ik weet dat het om, nou is het 4 uur kwartier of 4 uur begint het een licht beetje te dagen. Dus morgen je al 5 uur aan, dan is het al duidelijk, ja, dus ongeveer.
5: Wat een feest!
6: Nou, inderdaad! Alle keer volken, nou al aan het aanmoedigen. Ja. Geweldig!
5: Want, ja, hij heeft vandaag wat slipt?
7: Ja, een beetje. Ik heb maar 1 hier beslipt.
5: Maar 1 hier?
7: Ja, hoor, ik ook niks in.
5: Maar ben je hem zenuwachtig? Had je ook slipt?
6: Ja, dat fulmineert net al. Maar ik moet zeggen, ze niet op een keer Jeff aan de morgen krammeltje. Ja!
5: Maar dat was net de hobby. Nou, wel eindelijk starten.
6: Ja.
5: Zullen we naar uit?
7: Ja, nou ja, eindelijk beginnen. Want dat is wel ons waar.
6: Ja, ik ben hier van januari al voor ons trainen. Nou? Dus dan is het fijn als dan ook eindelijk losmeist.
5: Ja. Nou, een heel soort willen. En waar weet ons is.
6: Ja, ja,
4: best.
0: Ja, een heel soort willen. Een heel soort succes wensen we alle Friese herinners. En ik die van Boeten Friesland vanzelfs. Thank you.

0: Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door. Nou, dus dit jerk hier om de door te knocken.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: En dat is Johan Terpstra. Goeiemiddag, Johan.
2: Ja, daar ben ik, hè.
0: Ja?
2: Hey, tik maar even knocken.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ik denk, hij wil me waskorgen dat ik de microfoon niet
2: nee, nee, nee,
0: maar
2: nee,
0: dat weet het net.
2: Dat is een lampje branden
0: ja, daarom.
2: Ze worden niet aan de hoorn, hè. Ja, het is goed, Cecile, als last. Ja. Oh, het zien we het waan, hè. Wij zitten jenne woord. Maar dadelijk hebben we het eerst over vakantieverhalen. En daar pakken we Iris Kroes even uit. Voor Iris, ja, de naam zei het al, hè. Iris Kroes. Ja, de vakantieverhaal van Iris Kroes. Daar plaat bij betinken. Er kan geen over vakantie, cruisen en varen, denk ik maar even. Is dat wat?
0: Ja, liek het me wel. Madonna. Holiday.
2: Holiday.
0: Dan ben je er helemaal.
2: Daar ben je platen bij te betinken. Nou, ik ben benijd wat er binnenkomt van uw harkers. Let het weten. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of gebroekte omroep app. Even net.
0: Dadelijk. Johan Terpstra in Goeiemiddag. Jaring de Groot, Boente de Bruin en ik wens je een mooie medita. Doeg.
3: Het is hartstikke vier. In Orin naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Goeie met je. Maar je hoort vanzelf de SKS-wedstrijd Jenne Woord. En dadelijk allereerst het vakantieverhaal van Iris Kroes. Voor Iris is al even één grote reis met haar harp kruisen de vrouwentour. Bedenk even platen daarbij, bedenk een link. Vakantie, kruisen en kruisen en varren. Minke zei het, ik link de tune van de Love Boat. Ja, ik begrijp hem, ja. Ja, dat gevoel haast toch een beetje, hè, maatje van een cruise. Ik kan het toon over linkplaat betinken. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen of de Omroep-app.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Goeiemiddag.
4: Maar Johan Terpstra.

0: Dat gevoel, wie je dat? En als eerste Philip Bailey en Phil Collins, My Easy Lover.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Oh, zo mooi op de Jenny in de Omroep app. Kom maar de eerste brug. Nee, ik foto's ik al binnen van mensen die op en op het wetter al klaar zitten van de wedstrijd. Vermid je? Ja, bij je en een woord voor zelfs. Dit is het programma wat alle dagen de slingers ophingert. Eerder wat te vieren, jou het noodtrog, mijn berucht in de Omroep app. Ja, hoe de scootjesielen sprutsen. Juste de Weenst voor Akrum. Mij een enthousiaste Pieter Meter. Naar Arjen van der West ziet op de Veenhoop.
3: Billenknijpen. Wij stieven nekken kregen. En ik zie liever naar voren. Nee, praten jongens. Het is voor ons zenuwslopend. Maar het resultaat, daar gaat het om.
4: Precies, 0,1 Jochen en een Steven Nekken. Blokweeske.
3: Alsjeblieft, en de sfeer is er al.
0: Ja, prachtig. Nou, je wordt de trainer wedstrijd Jerry Ward. Voor mij is de winnaar van de scootsiepool van Justen bekend. En haast al een vraag over dat scootsiepool. Let het u zwitten. Maak je kans op de Omroep Friesland boordvlaggen. En dadelijk allereerst het vakantieverhaal van Iris Kroest, die de Wraad Roen Kroest.
2: Tink en Link.
0: En daar platen bij betinken. Ja, de komen zo je. Stapels en stapels binnenkriegen. Even een peer benemen. Marit, die komt mij. We're going to Ibiza van de Venga Boys. Leo, ik tink een raccoon.
5: Een oceaan om in te vluchten.
0: John, die komt mij. Cruise, David Gilmore en Anneke en Trinken komen mij. Cliff Richard.
6: We're all going on a summer holiday.
0: Ja, dat is echt wat het gevoel was erbij krijgt, hè? Bij cruisen, zeg maar. Ja, dat is ik bij Boney M het geval. Komt ik nou binnen, mijn holiday. Gary, I'm sailing for Rod Stewart. En Bea zei het, ja, bij cruises heb ik altijd het tropische gevoel van de Beach Boys. Tierentaak voor het betinken van de linken. Ik heb maar in je wurren en het wordt die van Romke. Hij zei erbij, ik vind Pieter Wilkens de mooie bijpast, mijn oerol op de wraad.

de pet erop. En oors wil te herkennen, on het gesoep en het gerop. Maar skonken wie dat skriet, langs de Mediterranee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.

0: Tinkeling plaatje door Pieter Wilkens, oeral op een vrood.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Elke dien had wel eens wat bijzonders. Mij maken op vakantie van liften om op die vakantieplak te komen. Want de lift dealen bij een bekende acteur. Ja, het kan al een keer barren op vakantie. Iris Kroes reist de hele vrouw door met haar harp en speelt het op de meest bijzondere plakken tijdens haar Iris Cruises. Ja, benijd naar de bijzondere vakantieverhaal van Iris. Iris, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Die reis binnen verzels ik werk. Maar ik kom een beetje vakantie, toch?
3: Nou ja, dat denken mensen me altijd. Want het ziet er natuurlijk altijd op de social media altijd heel leuk uit. Dat ik daar ben en daar ben en daar ben. Maar dat is wel echt aan het werk. Want ik ben natuurlijk om mijn shows te jaar. Ik ben nooit meer aan boord. Dus ik ben hier wel om concerten te jaar. Maar in de vrije tijd, ja, als die heeft, dan is het superleuk om de mooie bestemmingen te zien. Dus ik noem het zeker geen vakantie. Ik vind het een leuke worktrip. Zo noem ik het eigenlijk maar. Ja,
0: ja, waar leidt het cruiseschip nou?
3: Ik ben nou, op dit moment ben ik in Kroatië, in Rovinj. En wij lissen mij het skip voor de kust. En ik heb Fion, heb ik mijn 2 concerten. Dus ik heb straks repetitie, wat ik daar maak. En dan hoop ik dat alles zo snel mogelijk, zo goed mogelijk hier, zodat ik nog even van boord kan houden om Kroatië te zien.
0: Hey, en een bijzonder vakantieverhaal. Was dat mij eens dealen? Was mij makken hard?
3: Ja. Nou, ik heb eigenlijk een hele hoop bij kunnen kiezen, Ken. Dus het is wel even lastig voor je, wie vregen. Maar ik heb eigenlijk 2 leuker. En ik ben eigenlijk allebei Ginny Oem in Harp. Want, oh, pardon. Ik heb eigenlijk 2 hele leuke, want ik ben eigenlijk allebei Oem in Harp. De eerste keer toen ik 4 fot gong met mijn harp, toen moest ik naar Punta Arenas. En dat lijkt helemaal onder in Argentinië. En ik moest naar mijn fjouwer vluchten, moest ik daar naartoe. Nou, dus van Quito, Ecuador naar Buenos Aires, volgens mij. Van Buenos Aires naar Punta Arenas. Nou, en dan is reizen mijn hart best wel stressvol eigenlijk. En toen weet ik nog, toen is mijn creditcard een keer verkimd. Nou, en dat was op reis eigenlijk echt met mijn meidje. Dus toen kwam ik op die airport en zeiden ze, ja, maar dan mag ik nog een toeslag betalen voor de harp, wat ik eigenlijk altijd mag doen. En toen zeiden ze, nee, ja, sorry, ja, nee, ken het. En ik zei, ja, maar ja, ik heb geen orenpas, die ik toen mij. Ik zei, ja, ik heb wel een orenpas, maar dat is dan Mastercard of Visa of weet ik veel wat, en die werken daar net. Toen zei die man, en dat is heel grappig, want het is een heel iets vliegveld op Quito in Ecuador. Toen zei die man, ja, ik kan je wel even naar een jeldautomaat brengen, dus stap maar in de auto. Nou, ik had het gewoon dien. En achteruit dacht ik, best wel dom om mij zo'n wildvreemde man de auto in te stappen. Maar goed, dus ik stap de auto in en hij brengt me naar een jeldautomaat. Ik haal je jeld op en ik jouw het jeld. En die hart die mocht mij. En gelukkig kwam ik aan op de plak van bestemming. Maar goed, dat is natuurlijk wel van die dingen. Vast denk ik, ja, is dat wel zo slim om te doen? Dus eigenlijk mijn les, altijd is Woldemast altijd genoeg contant jeld. Maar voor het land was net daar reizigers. Want ja, er wist nooit hoe het zit met de creditcard.
0: Ja, en daar haast ik wel eens 3 dagen zonder harp zitten.
3: Ja, dat wie 2-3 weken lien, dat wie heel stressvol. Toen kwam de harp net aan. En ik ben dan altijd, want ik stier dan altijd te wachten bij de outside luggage, noemen ze dat dan. Dus dat is nest de buggies en de bennewijn en de fietsen en zo. En ik hield mijn koffer al lang. En eigenlijk wie alle mensen die het op dezelfde vlucht van Amsterdam ziet en ik al vertrokken. En toen dacht ik, nou, dat wordt nou wel heel lang. Dus ik zei, the harp is not here, zeiden ze. Ik zei, dat mis net. Ja, the harp is not here. Nou, dus ik hier paniek. Ik dacht, ja, wat maak ik nou zonder harp? Want ja, het ingewikkelde is natuurlijk als het aan boord werkt, dan leidt het skip de ene dag in Helsinki en de andere dag in Stockholm. Dus ja, dan heeft best wel een uitdaging om die harp te krijgen. Hij zou dan op de volgende vlucht mij komen, maar hij kwam net naar de volgende vlucht mij en hij kwam ik net naar de volgende vlucht mij. Dus toen dacht ik, ja, wat maak ik nou doen? Dus dan heb ik echt iedereen en alles en iedereen bellen. En toen is hij uiteindelijk om de boeken en de officiële boeken heen, is hij toen een paar dagen later naar Stockholm flyen, werd skip toen lijkt. En ik wist eigenlijk net of die op die vlucht zitten zo. Dus het was een beetje een gokje van, nou, ik hoop maar dat hij erop zit. Want het was mijn oren airline en ik kon niemand bellen en ik kon niemand bereiken. En ik denk, nou, als hij hier net is, dan is hij echt kwiet, zeg maar. Dus ik denk, ik ga gewoon naar het vliegveld en dan hoop ik dat hij er is. En toen ik onderwijs hier in het vliegtuig, toen Jerik bellen. You looking for a music instrument? Ik zei, ja, ja. I have it here. I have it here. En toen dacht ik, oh yes. Gelukkig, want ik denk, ja, ooit wie die echt vot. Alleen nog volgens de boeken, no, volgens de airline werd ik mijn vleg, is die harp nog steeds verdwenen.
0: Fantastisch, Iris, dat is het even mijn dealen woest. En ja, ik hoop dat we geen verboord kerst daar in Kroatië.
3: Ja.
0: Goeie reis.
3: Joe, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Engeland has a Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France. Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op de
0: WC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij!
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
12: Het is Jelp Twaan. Het Nijs is Friesland. Simone, praat eens bij. Goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Tussen de 2 en 300 mensen gaan juist de jong protesteren bij de Servento-hal in Surhusterveen. De sporthal docht de komende 4 weken het als reserve nachtneetopvang voor asielziekers uit Ter Apel. Er had juist er liek was geen mens geslept in de hal, daar wie nog geen verlet van. Toch weer de hele joen onrestig, boeten de hal. Lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen hieroer.
14: Ik zeg het als een soort zwarg van een aantal mensen. Hè, die bezwarigd is van, ja, van wat gebeurt er, wat hoe komt mee. En een aantal daarvan had het leven net in hun omgeving. Nee. We houden de sociale media in de gaten. En wij zullen er voorbereid zijn als er wat komt.
13: De Lemmer moet aantrekkelijker, greener en duidelijker bereikbaar maken worden voor toeristen. De ondernemersvereniging had een nieuwe aanpak en namen en wil vooruit met het dorp. Business nou Lemmer leeft en die willen van de Lemmer een levender dorp maken. Voorzitter Herman Teuling van de ondernemersvereniging.
15: En vanuit de centrumvisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Ja. Er moet veel meer groen komen, het moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers, waar kun je wat vinden, zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
13: Er binnen altijd weer mooie combinaties van Friesen die het meidoegen om de Kuierfjouwdaagse van Nijmegen. Bigliks Ditty Tekema, die het meidoegt met haar huid Laurens Hengst. Ze komen uit Jistrum. Voor Ditty is het de eerste keer, maar voor haar huid alweer de 5e. Maar dat wie wel anders koft lien, dat die hij doet als militair en nou als burger. Dit die teken maar juster onder vajoen van haar eerste deelname om die Nijmeegse en hoe die spanning.
16: Ik had vooral een squalreisgevoel, zo was het zien. Ja, er binnen verschillende manieren van zenuwachtig wezen. De tandarts, dat is een net leuke manier van zenuwachtig wezen. Maar het gevoel dat het nou ja, een squalreisgevoel of als het op vakantie is, dan had ze er zin in. Nou ja, wel een leuke, gezonde spanning. Ik ben gewoon ook heel nieuwsgierig.
13: Generaties Ljouwers jaren zijn stem terug het stadion van Cambuur galmen. Maar na 41 jaar houdt speaker Rein de Vries op. De Vries joeg decennia lang de wiksels, de doelpuntenmakkers en de tussenstanden bij oren wedstrijden terug. Maar het idee om op te houden libbe al langer. Eens woorde Vries al eerder ophouden, maar ging uiteindelijk toch terug op verziek van het bestuur van Cambuur. Het waren nog, het is 21 graden. Uit het noordwesten waai neemt de bewolking ta. En dan kinderen ik een lichte bui komen. De noordwestenwind is zwak ontmatig. Joen loekt die on, hij vrij krachtig in het kustgebied. En de minimumtemperatuur komt dan op 15, 16 graden. Morgen ziet er een matige ontkrachtige noordwester. Valt ruiten trog lichte rein. Het is dan fris. En tussen de buien trog is het zo'n 18 graden. Toen die minder wien, maar wel een soort bewolking. 18 graden. Nachts is het dan al ont 14 graden.
12: Mooi krachtig. Dat zit je dan toch op de hennen, hè? Maar is
13: goed. Ja, ik heb mooie beelden niet aan, hè?
12: Hoor het maar op, Simone Tiegeltank. Het Nijs uit Friesland, oeren oeren, juist het vanzelfs weer. Ja, dadelijk de hit van jong en oud van Maxine Nightingale uit Njotje Seize Santer. BN en BN's BN's jongen dit noemen ik mij, omdat het sindsdien een hit op TikTok is. Nou, wij zijn allemaal even meisjes jongen. Right back, where we started from. Komt erom.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
23: Johan Terpstra.

0: Is dat wat dat we dachten van seks in dit in één keer jongt? Max en Nightingale. Right back where we started from. Ja, dat TikTok is wel ergens goed voor, sinds maar. Het is verkoos, je ziet misschien stierst op de camping op het wetter en mast een jetje van die broer missen. Hoe speciaal is het om het jetje te litten op de radio dadelijks? Jetje, jubileum, Leeds of Grut, wij meisjes er een feestje van, mijn slingers. Ja, en Isa zet zich hier de provincie ik nog even in. Hè? Dus haast wat te vieren, let het vooral witte. Dat kent mijn WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen. En vanzelfs kerst de Omroep-app Ikbroeken. Komt er daar eens voorbij.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland,
2: Scootsie.
0: Ja, even met Rom, Shen op de wedstrijd van Juster. En dadelijk maakt ze de winnaar van de Scootsie Pool van Juster bekend. Juster, de wedstrijd bij de Veenhoop.
3: De sleep start. Ze steen klaar om die lieren te sjorren. Zeil omheen te hijsen. En dat is het startskop. En waar had het zeil als eerste lofteam? Ik sjof dat de snits een heel lijn is. Dat ik de zuidwesthoek het er vlug voor had. En daar in vierde positie was. Eind ek vlug de fok omheen. We sjoffen erachter dat de lemmer meer moeite had. Hier efterin is Jenne Woord weer vlug. Ik sjof het veel toe. Ja, ze had als eerste het hele spul omheen.
4: Ja, Benna, dan grauw. Wauw, mooie start, dat, grauw.
3: Akkum op Iend, the rich get richer. En dan derefter zit denk ik vooral de spanning om plak 2. Want dat Ljouwert is grauw, liek het misschien wat beter te lezen, maar de tonnen.
4: Bij de start hebben we Jenne Woord zien, dat is helemaal onder woordgong.
3: Jenne Woord staat op 12, hè?
4: Start op 12 is helemaal onder iedereen langsgong. Hier goede win, ja, die had een geweldig inhaalslag hier.
3: Ondertussen binnen Grauw en Akkerum alweer een heel eind voort.
4: Oh, de Snis en Jereveen die had zachtvolle gelend. Die kwam helemaal voor deer.
3: We finishen Azen op Noemen. Jongens, wat wordt dit spannend? Het zil tussen Grauw en Akkerum geert toch, Marit?
4: Ja,
3: en we zeggen dat Akkerum, nou, die lijkt nou ongeveer
4: dit liek het Grauw te winnen. Ja, de foto finish bijna. Dit is spannend, hè.
3: Ja, Douwe Visser, hij weet het net. Hij zit met de hand breed. En bij Akkerum gelukt feest. Akkerum is de winnaar van deze wedstrijd. Krijgen we nou terug. Pieter Meter, hij flikt het dan dus toch.
5: Billenknijpen. Oh, we zeiden, oh, die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein. Want ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
2: Omroep Friesland. De Scootsiepool.
0: Dat blie het wel een liedje, jongen. Hè? Winnen Pieter Meter. Ja, prachtig. Het scootje van Akkerum Juster dus. Ja, en dat mij op basis van die goede startpositie op de Veenhoop vanzelfs. Dat jongens ik net meer uit hand. Ja, en daarom tocht ik zo'n 20% van de stemmers in de scootjepool dat Akkerum winnen. Zo Juster, onder die goede versissers van de nummerieën had Afke Galema. Het Omroep Friesland beste stuurleus tegen een wal t-shirt. En de droekkaai hing er woen. Ja, was nou ik kans, meidje? De pool. Scootsiepool van Juurt is alweer sletten. Maar toch mooi mij om de scootsiepool van de wedstrijd op Ter Henne. Sjoge Jos Boppen in de Omroep app bij Appu's. En verzis de nummer 1. Ja, en dat kan alleen nog maar mooi tussen 12 en 1 uren. Dadelijk, dan schakelen we mij het wedstrijdwetter op een van de mooiste natuurgebieden van Friesland. Jenne Woord.

0: galop. Een speciale simmer in Friesland, uitviering van... moet dat nou? Kabouter Plop er even dwars, troch in of zelfs.
1: Omroep Friesland, simmer in Friesland.
2: Scootsiesiel.
0: Goedemiddag, Andor en analist Joert aan boord van de grote piebe Reinoud Ritsma.
3: Ja, haha, Johan. Ja, wij zetten in op topkwaliteit, deze SKS. We hebben voor zelfs Mariet Bouwmeester al Hoorn als analist. Ze komt nog een aantal keer waarom. En Joert Reinoud Ritsma, die kennen we voor zelfs benammen, Reinoud, als jongen van Vangrail.
4: Ja.
3: Maar toch had ik een hele hoop met ziel.
4: Zeker. Ja, ik zie mijn hele leven al. Ik ben begonnen in optimist, hier heb je een woord. Dan zielde ik op het wiet met mijn hart en mem. En dat is fantastisch, de tijd voor zelfs. Ik ga zelf nog een 30 kwadraat, ik kan nog een liet chalkje werk naar mij aan het restaureren. En ik kan nog een mooi notarisbootje, wat een prachtig schepje is. Dus ja, daar ben ik heel wies mooi. Dus ja, ik vind het scootjesiel, ja, dat vind ik een van de mooiste 12 weken van het jaar, het SK scootjesiel. Dus ja, dat heb ik mijn ziel nog nooit.
3: Ja, dus het is juster als jongen van Vangrail nog op de vierdaagse feesten in Nijmegen van 10.000 man.
4: Ja.
3: Maar die haste even attent maken op je zuidsturing en het feit dat je joods is.
4: Zeker. Zeker. Natuurlijk, want dat is natuurlijk hartstikke wichtig. Ik zie op het podium en ik zei, jongens, morgen met je. 12 uur. Omroep Friesland erop, want dan hebben we het SK Scootjesiel. De spannendste strijd van de simmer.
3: Absoluut, absoluut. Ja, Joert dus bij Jenne Waard, Johan.
0: En ja.
3: Het belooft weer een hele mooie wedstrijd te winnen.
0: Ja, maar even voor Utje en op die wedstrijd van Joert. De scootjepool hebben we afgesloten om hier een uur. Maar heeft 53% van alle mensen die een verslissing die een van de winnaar van Joert, die denken dat Jenne Waard het te winnen geeft.
3: Ja, dat is ik net zo gek. Want we hebben Joert een walstart. Namens uit het al. Het budget dat we de scootjes starten van de wal. Dan moet ze kijken, dus juster op de Veenhoop. Die zeilen, het tuur omheeg, draaien aan onder lieren. En juster zeggen we dat Jenne Waard dat als allervlugste dier. Voor kijk volgen terug grauw. Maar Jenne Waard is daar echt heel, heel goed in. Reinoud, daar zei dus, krijg ik al... Jenne Waard ook een hele goede kans. En dat is ik mij, denk ik, toch haar een goede startpositie. Want
4: zeker.
3: Ze staat op traaien.
4: Ze staat op traaien. En de hele mannen op Ian. En jou op Twa. En inderdaad Jenne Waard op traaien. Ja, Jenne Waard, dit is het thuiswerk van Jenne Waard. En Jenne Waard zit er ik wel een beetje bekend. Omdat zij die leren echt goed in de handen hebben. En dat ze de turen heel snel opkrijgen. Dus het zou natuurlijk wel ik wil ze wezen kunnen. Dat zij zometeen als eerste van die wal gaan. En dan zouden ze aan de mannen verlenen.
3: Ja, ik spreek ze Sibre van der Wisscher van de Moende Skipper. Die woe, of geheim, ja, naar Prius. Jan, hij zei, er is eens geen geheim. Wij trainen er gewoon goed op. We gaan naar de sportskwallen. Als ze aasen dat tuur dan de loft in gooien, in smieten, in werkje als bemanning, dan geven ze dus die zone maar op.
4: Ja.
3: Dat zal een beetje verder wien barren. Dus krijg je dan dat de efterste scootjes misschien wel meer wien krijgen als de voorste scootjes?
4: Ja, zeker. Dus daar krijg je natuurlijk wel wat les van. He, want die achterste scootjes die hadden vrije wiensjes, maar de vaste scootjes, ja, wat ze denk ik dwangen in, is dat ze zo snel mogelijk naar die stijger gaan. En die stijger die showen hier op een lange sleet. Dat is ook wel een beroemde stijger. Want een heel soort scootjes die maakt er altijd om tinken. En die kinderen ik wel eens wat zien omvaren. Dat zal Joert vers net gebeuren. Dan gaan ze de zone maar op. Dan hele wien de volkert sleet op hele wien weer om. En dan maakt ze, krijgen ze een liefst kruisdak op de zone maar. Dan gaan ze om het eiland van Philips heen. Dan gaan ze over de C-jib. En dan gaan ze daar de oelekriet in. En dat is wel heel mooi. Dat we hier vorig jaar net zagen. Dat is dit in de Zwolsa. Gaan ze de oelekriet in. Dus, en dat is van het publiek van de prins af. Dat doe ik prachtig.
3: Ja.
4: En dat ze die skippen zo mooi dichtbij sjoggen.
3: Ja, de terrassen zit vol. De meesten die sjoggen de scootjes dus in die van dichtbij omkom. Qua omstandigheden, we hebben een net al te hudde wien. Traaien, maar misschien in de rin van een beetje nog iets zitters naar Fjouwen.
4: Ja, dat is natuurlijk, het is net een heel soort wien. Jenne Waard zit er bekend omdat er een heel soort bermen staan. Dus ja, daar maakt die skippers natuurlijk wel onuitdenken hoe ze dat omvleden gaan.
3: Ja, dan neemt dus dat stijgenke kijk. Daar is ook al je BM, daar kun je in de lijn te komen. Dus ja dat kan heel nijskeurig worden aasen. Dus,
4: een voor soort smarige wien.
3: Ja, dat wordt het veromkerende thema voor Joert. Dus die smarige wien.
0: Ja, het is van Reinoud Jerk al even thuiswetter. Jenne Waard, dan kom ik even bij de harkensvraag van Joert uit. Rindert, die had een app gestuurd. Hoe zit het met de ontjipten op het wedstrijdwetter van Jenne Waard? Goeie vraag.
3: Ja, een hele goede vraag. En daar lid ik dan voor. Het wordt maar Jan onder zaakkundige. Want Reinoud, toen kist het wetter hier als die broeksboes. Hoe zit het met die ontjipten? En ja, wat voor effect had dat op de scootjes?
4: Ja, er zit een verraderlijk ontjipte als door de zon en maar op je dan daar bij de Volk het Sleet, dat hoekje om. En daar is ik al eens een scootje omslaan. Ja, en als toch een scootje is, dat is een platboom. Als hij dicht bij de grond komt, dan kan het zelfs wezen dat hij verzoekt. Als hij dan een poesterwien krijgt, dan kan het samen wezen dat hij omgeet. Ja. Dus dat zou natuurlijk van Jenne wordt, om, ja, dat zou net leuk wezen, maar dat zou wel extra spanning onder wedstrijd gaan.
3: Ja, alleen nog is de wien, daar joert misschien wel krek wat licht van.
4: Maar ja, je weet het nooit.
3: Nee. He,
4: als ze vers komen te lezen en ze zoeken je vers aan de groen en ze krijgen een poesterwien. En ze gaan, ja, dan ken het.
3: Ja,
4: zo
3: ken
4: het.
3: Die ondieptes hebben we hier wel meer, hè?
4: We maken het hier een beetje spannend, maatje, aan.
3: Ja, nee, dat doe ik. Ja, we bouwen de spanning wat op. Ja. Maar dat is wel een extra factor natuurlijk in deze wedstrijd. Morgen hebben we erom een wedstrijd op. De snitsen maar bij te hennen. Ja, daar ga je net om dat soort dingen, hoe je dan net het ding
4: moet. Dat is net vergelijkje.
3: Absoluut. Nee, dus het belooft een spektakel te worden. Ja, maar Aasen dus de wal staat om 12 uur het 10 minuten Scott. Nou, dat wordt net heel gek meer. Gek lang meer. Nog een minuut als het zien. En dan betekent dat dus dat we om ongeveer 10 uur 12 weer dat prachtige beeld sjorren van die viertjeskoetsjes on wal hier.
4: En dat loert.
3: En dat loert dat machtig. Ze sjorren om die lieren dat het tuur omheen vleent. Ja, het binnen prachtige beelden werd we Aasen vanzelfs weer van orde begin bij Wezen Zillen.
0: Ja, de scootsje harkers vragen dat Smits in elk geval verrindert zijn mooie Omroep Friesland boordvlaggen op. Wordt dat ik kans op meidje, dan graag die vraag. Misschien komt hij dan wel om bar en verzinnen ze zijn mooie boordvlaggen. Dat kerst de Dwaan die vraag stellen. Mij een berucht in de Omroep app. WhatsApp mij ik 0620-4-9-9-9-9-9. Dit is Coldplay. It feels like I'm falling in love.

0: Ja, nou, dat hebben we gehoord van Jannie Boonstra, Gerrit van der Wal en ik Klaas-Willem Sietsma. Die hadden we gehoord. Marijke zei het feest is er heus hem. Gehoord werd Jorrit Bosma, 18 jaar. Juster is zijn zus Mirte, 16 jaar worden. Gehoord feest vieren en dan mijn vakantie. De lokwezen komen van Paken en Beppe. Tjitske zei het nog, uw zoon Daniel viert gehoord zijn 29e jeetje. Zijn eerste jeetje als heid. Dat is heel speciaal, hè. Sam Wiekelien is een jonkje bennen. Anja de Jong van Reen. Ja, gehoord hing hem stingers op van mijn heid en... En is kwanheid Evert van Renen. Hij viert Joert zijn 89e jeetje. Groeten komen van Gerrit en Anja. Dan ik nog een brug van Peter. Is ik heel speciaal. Goeie, beste omroep Friesland. Sneu en Wien, Wien Grauwe, juste bij de Veenhopen. Vieren dat treie band die is slagen binnen voor haar oplering. Tiege Grutsk. En nou is het hier om te op het wetter. Hoe speciaal is dat? Peter, de slingers, die komen er aan.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Bist al op vakantie?
0: Doch de groeten op de radio, in goeie midden.
3: Hoi hoi, dit binnen Marije.
4: En Hielke.
3: Op Skielger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
4: En Domjouwing.
0: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
1: Dan komt hij voorbij, in goeie midden.
0: De groeten op de radio.
1: Dan zwerven ze wat door zoals een kaart.
5: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
6: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
7: Doe goeie. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
8: Net zo volle. Wat dan?
7: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
9: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw zeil. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
10: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joegen een prachtige en energieke wedstrijd.
11: Hallo, lekker slepen. Bellerie de Boer, goed wat en het joer.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het ijs krijgt wat jeder, want ja, we binnen ik nijskerig, hè. Vietje Scootjes, die wacht je op het 10 minuten schot en de 2 giele ballen in de meest op het stadskip. Ja, ken het om 10 minuten nu 2 los, jongens.
2: Daar gaan we van zelfs Wolf van Uut. We zitten nog kijk wat meer dan een minuut voor het 10 minuten schot. Ondertussen had de SKS een waskoging erdoor. U dien om richting van het publiek. Meesken die in de lange sleer lezen op de volskepen. Matten erom tinken. Hier omdat de meesken niet met de voeten in het water zitten, schreeuwt de SKS. Beentjes bungelen in het water. Denkt u er straks aan dat de ijzeren scootjes heel dichtbij komen. En dat de Grieken ook wel eens over wal scheren. Ja, het jet bij de charme van een wedstrijd op het smelle wetter bij Jenne Woord. We zeggen dat ze op het staatskip de twagiele bolen kleermeidje om die aasen de loft in te dwan. Dat zullen dan barren in oparbeidje met een schot dat twakke klinken zil. En dat is dan het 10 minuten schot. Dat we van in afwachting binnen. Datzelfde geldt voor de scootsjebemanningen. Al ja, binnen ik nog scootsjebemanningen die het rest om haar en hinnen sjoggen, die naar de oren kant sjoggen. Het kind van Zelzek, want ja, dit is echt een signaal dat het nog 10 minuten doorgaat. En ze lizen er toch onder wol. Der wie dat 10 minuten scoort. En dat betekent dus dat wij gewoon om 10:12 loswezen zullen. Dat wazen om 4 minuten nog een waskorgingsscot krijgen. En dat de start van wedstrijd traaien nog wel heel vlug dichterbij komt.
0: Op waar we door mijn muziek. Alvers dadelijks bij BZN. Summertime, juist je dadelijk.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
14: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
4: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
14: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
15: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
14: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet.
4: Zit gemaakt op een jouwer, des is goed.
16: Voor een naaien Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
17: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bleut is wat een minor bewarje. Steun, Stichting Oude Frieske Tjerken.
18: Touwen een nieuwe uitdaging? Je ziet mijn installatie in Snits, zie je de motivierde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
10: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
18: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
19: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
20: Wat aan een fabriek, nou maar een reuze rijden te krijgen.
19: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
20: Vanuit Friesland?
19: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
21: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
22: Goedemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: Lost Frequencies, Reality en Crackbase Den en The Summertime.
1: Omroep Friesland.
2: SKS Scootsiesiel.
0: Hokker Bemanning had het hut traind in de sportskwallen en had als eerste het grutzeil naar boppen, jongens.
3: Ja, nog 29 seconden om te starten. En ja, de bemanningen, ze stinnen al wat oors bij. Als het 10 minuten lien. Het is volle focus. Het is kleersteen. Want Aasen dan mat ze on de bak. En wij sjoegen voor zelfs mijn heel soort interesse. Naar het scootje dat de plak treien leidt. Jenne Woord. Juster wien ze vier wij de rapste. Wilst we jaren dat roortelt wordt. Zoon, Sijs, vijf. En dan kin we los. We sjoegen ook naar Grauw. Die je vlak voor is lissen. Die juster ook heel vlug wien. Als daar het startschot klinkt. En dan gaan de de loft in en dan volg je het grutzeil. Reinoud, ja, wat justo?
4: Nou, ik zag dat nou de hele mannen, die had de vakker al bij staan, dus die ging al best wel heel rap. En we zijn Jenne Wout op twee, ja, die had de vakker al bij staan, die had nou het grut, ja, het grutzeil gaat nou omheeg. Ja,
3: ik huus hem hier de fok trouwens heel vlug omheeg. Ik in de middenmoord.
4: Hier gaan ze het grutzeil in het wedden.
3: Ja, dat is bij Huizen. Ja, dat kost een hele hoop tijd.
4: Dat kost een hoop tijd.
3: Die bleeuwen dan daar wat om die ziet kan lezen. Grauw liek het goed voor te wijzen. Het is volle jedder.

0: om zo leeg mogelijk uit te komen, denk ik. Want ja, al die skippen die lissen natuurlijk hier in de lange sleer. Die pakken alle wind van al die
1: skippen. Er komt de fok trouwens. Ja, oh, en dat gaat haast oor. Het efterdek van de Snits. De grutzeil van de Zuidwesthoeken. En Snits, die term ook in de clinch lissen.
0: Ja, dit. Je werd Willem net blij van.
1: Nee, dit kan ik me intinken. Ja, dan gaat de Zuidwesthoeken heel vlug uiteindelijk naar de mint. Dan rint het, denk ik, allemaal mij een sisser oor. Maar duidelijk wie je dat helemaal misgieën tussen die beide scootsjes. Wat zus toch Reinhard in de
0: Varij? De hele mannen hier, die komen al aan bij de stijger van de Sonnemar. Dat liep het best wel heel goed. Ik heb wel het idee dat zij het grutzeil er nog net heel goed vast in hadden. Ze valt mij nog een beetje met dwaan. Jenne Wout, die loeft al een beetje op. Die gaat nou aanzend langs zij bij de hele mannen. En die gaat straks de Sonnemar op. En de Jouwere Rienes, die vat ik als een speer. Gaat hij op dit moment.
1: Ja, liep het toch dat die meer gong hadden in ieder geval als de hele mannen verloren wie
0: ik
1: meten?
0: Ja, ik denk echt dat Jenne Wout straks oer de hele mannen heen gaat. En dan staat de Sonnemar op dit.
1: Ja, we zien aan de efterkant dat de twee hikkensluiters al eerst bij de leegste startpositie Akkrum en Langwaard. Dat die echt de kant van het publiek is, maar opziekje. Nou, hiervoor yielde dus ik die waskoring van de SKS. Want we zien dat de fok van Akkrum, eindhaast oer de hond van het publiek heen.
0: Ja, en volgens mij laat je Jere Veen en Drachen duin jonkelkoor. En volgens mij, ze gaan haast liek op je.
1: Dat denk ik echt. Ja. En dan wordt het een nijskerig om te zien dat stijgenke. Dat bewuste stijgenke west. Ja. Oh, het krijgt door hier.
0: Jenne Maat doet even een grijpje. Zoals dat?
1: Ja, we zien het dan een onvotten dan op de hele mannen. Maar we zorgen toch even naar dat stijgenke, Reinhard. Want Jere Veer zit er wel deuk bij, hè?
0: Maar Sietse kan goed story, jongens. Dus laten we dat even eerlijk over zijn.
1: Alle vertrouwen in Sietse Brouwer. De heeft een heel mooi gezicht. De scootjes van Grauw, de Zuidwesthoeken en Snits. Die laatste twee, die dus bij de stad. Ja, wie er onvaring. Ik moet net helemaal goed zien. Volgens mij was dat krek van Kaam. Ja. Maar het nou heel mooi.
0: Dat kan ik goed, zeker.
1: Ja, Grauw liek het hier van die middenmoord dus weer heel goed voor te wijzen. Want het staat op 8. Maar liek het de Zuidwesthoeken en Snits voorbij te wijzen. Als zit ze vol nou een beetje in die leiden van dat eilandje. En dat bewuste stijgerke.
0: Ja.
1: Farien, zorgen we dat de hele mannen en Jenne Wout even corona zielen. De Jouwer kiest echt voor een orenkant van de Sonnemar.
0: Dat is heel duidelijk inderdaad. Rinus die gaat echt de hele andere kant op. En ik denk dat dat wel heel toek is. Want ik kan straks in één keer, als hij de goede vriend pakt, dan gaat hij misschien. Dat zult nooit gebeuren dat hij van de hele mannen deel gaat. Maar hij kan straks misschien wel in één keer die Oostagmoortje. Of eigenlijk is het net Oostag, het is oploeven aanstellen. En dan gaat hij zelfs de voorkeursleert hij.
1: Ja, dat koe dus een mooie actiewijze van Rinus de Jong. Ja. Wat dat extra uitpakt aanzien bij die voorkeursleert, dat maakt wel wachtje. Wat in ieder geval wist is dat alle 14 scootjes goed start binnen en we dus uiteindelijk zetten binnen bij de derde wedstrijd van de SKS.

0: Doelezen en Simmerdij. Hoe in de scootjes de Volkersleertien?
1: Daar gooi ik wel weer.
2: Maar toch, de hele mannen aan de leading. Ja, toch, want we hielden wat twijfels als ze het harde koeren in dat duel met Jennewaard. Maar dat is het geval. Lodewijk Meter, hij leidt dus een kop. Maar Deun derefter het scootje van Jennewaard. Dat had dus een plak woen in vergelijking met de stad. Betekent dat de jouwe naar het traje gaat. Ja. En derefter, Sjoerd Verijn, dat ik het Jereveen goede zaken doet.
3: Ja, Jereveen is een plakje op. En die had drachten vanzelfs inhellen. En wat we nou sjoggen is dat ze toch nog een beetje heeg die Volkersleert invaren. Ik zie zelf toch dat ze misschien wel wat naar onderen gaan zoen, want ze zoen de Volkersleert wil je in één keer besielen kennen. Dus ja, dat is heel, heel tof om te zien. Maar en Rinus, ja, die is die vaart er lekker achterom. Hè. Dus ja, ik denk dat Rinus wel een beetje baalt.
2: Ja, ja, want die had natuurlijk een plak verlend. Daarefter zorgen we dus dat het Jereveen naar Fjouwen gaan is. Dat Drachten nou op 4 vlijt. Ja, en toch, we matten we nemen. Douwe Grauw, Douwe Visser van Grauw, hij startte op het 8e plak. Ja, hij had toch al twee posities won, want hij leidt nu op Seis, vaart de Zuidwesthoeken. En dan zorgen we dat Snits een groot slachtoffer worden is bij die staat. Is beslist nog net een positieve verrassing dit kampioenskip, want de Lemmer komt eronder terug, Huzem komt eronder terug. En dat betekent dat Snits een aantal plakken verliezen zal. En dan zorgen we Reinoud al een behoorlijk gat tussen de eerste treien en de rest van de voor.
3: Ja, dus je is nou echt al een kopgroep ontstaan. Wat natuurlijk, ik zei eerst, is op Jan Wout is als het één keer lijst, zoals lijst, ja, dan is het heel moeilijk om nog een paar plakjes op te scoren. En ik denk dat het heel wichtig geweest is dat die start zo belangrijk is. Jongens, zullen we nou Auke de Groot van de Zuidwesthoeken, die zullen we nou onderlangs, zullen we die bij Grauw voorbij varen, die zullen we met de Drachten voorbij varen, zo liek het wel.
2: Ja, we zullen dat Grauw, ik denk dat die hinder gaat van die bjerm.
3: Ja, zeker, zeker. Daarom zei ik van, ik zou, als ik hun wist, die hiek wat leger hier de Volkersleert invaat. En dat is nou dat Auke de Groot, die vaat nog wat meer naar de midden van de Volkersleert. Dus ja, die krijgt wat meer wien. En nou ben we die Bjemke troep, ben we voorbij. Hè? Die smarige wien van die Bjem, die ben we voorbij. Dus Auke, die pakt nou een soort wien. En dat kist echt voortendadelijk, Sjen. Hij krijgt voort gong.
2: Ja, en dat Jeroen de Efter en ik met Pieter Meter van Akkeren. Want wist nog, hij start als laatste. Ja. Maar hij vleert je om Snits hinnen, om Huzem hinnen, om Wartsein hinnen. Ja, misschien ik wil hem Leeuwen hinnen.
3: Ja. En dan, Pieter is misschien zijn stemkiet, maar zijn verstaan het. Want hij geeft als een malle.
2: Ah, echt een fantastische start van Pieter Meter. Die het toch maar weer doet. Hij zei al, ik ben een onvallende zielen. En dat litter Sjen. Want inhalen, dat kennen we al. Hij geeft een heel soort scootjes voorbij de Volkersleertien.
3: Ik denk dat Pieter nou, ik zocht naar Auke de Groot. Want die jouw het wel een goede voorbeeld nou op dit moment. En zocht dat Pieter een beetje in dezelfde lijn begint te zien. En trouwens, Huzem, die besiekert dat nog ik. Maar de sjocht bij Huzem nou, ik wil aan het grutzeil. Dat hij toch wat les had van die oren skippen. Maar ja, dus ik denk dat de Zwaan, Woutzijn, Snits, dat hij toch nog wat meer gong gaat als Huzem. Ja, en Pieter die geeft er prachtig hoe hinnen.
2: Ja, echt een hele knappe actie van Pieter Meter van Akkerum. Die dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 koetsjes voorbij geeft. Ja, dan keer je neer door als applaudisseren voor de skipper die juster de wedstrijd woen. En ik sneur bij Grauw een heel degelijke wedstrijd zielde. Farien, kunnen we, als we toe degelijk hier haar concluderen dat Jenne Waterrek weer bij zit. Dat die dus echt goede zaken doggen. Althans, als ze dit volhoren van zelfs op het eigen thuiswetter. Maar Sybren van der Wisch, ga je zien de eerste weken gereden. De stabiliteit hemzelfs. Dus daar twijfelen we voor eerst net hoor. De scootjes die gaan nou op wij naar die tonnen daar. En dan als ze die rond hebben, ja, dat wordt dan ook weer nieuwsgierig. Want dan komen ze ook al wat in. En dan budget het misschien weer een aantal nieuwsgierige situaties. We hebben een kopgroep bij treinscootjes bestaande uit de hele mannen, uit Jennewaard en uit de jouwe.
0: Oeral en op en om het wetter zit de radio on. Live vanaf de Marprinses. Weet je zijn terug heel daar. Ja, dus de Ronveer boord vanzelfs. En Brambo, die komt van Haasjes. Ha, Johan, Brambo en Marleen hier. Mooi, met de boot te varen. Ik heb het net hoort met het scootje van Haas hier. Ja. Ik zou zitten, hou de radio aan. Hè. Zo is het.
4: Zal ik weer op het red
0: draaien? Ja. Even bepalen wat voor speelt zit. Weet wat voor zelfs geeft dat altijd terug mooie prijzen te winnen.
4: Zij zit, we draaien.
0: Christ. Hier van de zijn speeltjes wil het jood werden. En wat wordt het dan?
4: Wat is het? Ik wil werden Wargel Sietse.
0: Oh, dat is mooi. De juist een bekende noemer dat speelt Sietse Haarsma. Dan op zijn Hemmendorgel. Naar jouw trein de opjefte. En wat kerst dan winnen? De Fiskespet. Omroep Friesland plakt ertoe. De Zinnebril. En de Omroep Friesland Borsum Hamman doek. En dat is het speeltje Wargel Sietsen. Dan krijgt de winnaar ik nog het boerspul Remember the Music van Eigen Bodem. Een partyspul van muziekleefhouders, testing kennis en onthoud van Nederlandse artiesten en groepen en harde hits. Vegel Shark, Yes No, A Good Heart.

0: Garkey and the Good Hearts.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsje Flits.
0: Hoe zit het ervoor? De SKS Jennewoord.
3: In de Volkertsleert, dat het spektakel wie in zoenen sissen die scootjes, die willen zo vlug zien als maar ken. Maar Reinoud, zeggen we dat nog goed kijkt, zo zeggen we de putsen en de rempoeten achter de scootjes gingen.
4: Ja, zeker. Dus zegt inderdaad, al die scootjes, vooral daar bij die boei, daar achter in de Volkertsleert, die moesten al je wel een soort scootjes, moesten de remsek in het water gooien, want ze vlegen echt de hut op die boei al. En vervolgens zeggen wij nog dat Akrem en Lemmer, die lijden echt heel dicht bij elkaar en Lemmer hier meer oerlap op Akrem. Dus Akrem moest bij het rond van de boei moest hij echt rond te gaan om Lemmer. En we sjoggen nou ik dat Lemmer nou vaar Akrem leidt. En echt, nou, wel een skipslengte zit er wel tussen, denk ik.
3: Absoluut, absoluut. Goeie zaken dus voor Albert Visser. We sjoggen dat op de F-terrein de rempoeden daar binnenboord hellen binnen. Omdat het dan te volle inokers koot. Ja, dat is de reden dat ze maar indoggen. Omdat ze oors misschien op een koren varen kennen.
4: Ja, en hoe zit het met Snits, hè?
3: Ja, want dat is toch wel de grote verliezen ontnota. Litten we de balans even op, meidje. De hele mannen op Ian dus. Had de goede positie behouden. Daar zorgen we op 2 Jennewoord. Ian plak omheeg. Ten koste van de Jouwer. Lij op 3. Het Jereveen had Ian plak pak. Leidt nou op plak Fjouwer. Drachten Ian plak Verlen op 4. Zuidwesthoeken op 6. Grauw op Zoon. Haal allebei de Ian plakje woen. Op plak 8 de Lemmer. 2 plakken woen. Op plak Njochen. Ja, daar mag we hem benemen. De winnaar van Juster. Akrem, Pieter Meter. Had 4 pakken woen in vergelijking met zijn startpositie. Dat hele goede zaken. Dan het zien we wat zijn. Overlauwerd, die bij de scootjes hij in plak woen. Dan zoen je sissen, dan binnen zoveel scootjes die plakken woen had. Dan binnen ik verliezers. Nou, op Tolve, Huzem, treien plakken Verlen. Die hier een echt les van die situatie bij de Tonnenkerk.
4: Dat ze, dat is jammer.
3: Ja, te volle voor jou moesten. En uiteindelijk scootjes binnen terugkomen zeggen. Op Tretje Langwaar. En Hielendal Efteroon. De man van wat het nog net het kampioenschap is, dat er op hopen hier. Jappie Visser van Snits. Hij staat er vanaf plak 6, maar hij leidt heel wel efteroon op plak 14. En had dus left 8 plakken Verlen. Een striem in de stad voor Jappie Visser. Zo kunnen we dit wel zissen. Dat kunnen we net zissen van Akrem. We varen er nou even del. Want Pieter Meter, die mat we de complimenten, Jan. Ondertussen geven we de zone maar op, Reinoud. Wat zus daar?
4: Nou ja, ik zorg dat nou de skip. En dat wat mooi is om te zien is dat de skip kippen al wat meer uit elkaar lissen. Dus de kinderen al echt wat meer stield worden. Dus ik hier toch dat ze hier al jaar wat op elkaar komen zoeken. Maar dat valt echt reuze mooi. Dus ze kunnen hier prachtig mooi de tonnen om. En ze zielen al heel mooi richting het eiland van Philips. Daar nog eens, denk ik, nog één slagje. En dan kunnen ze, denk ik, achter het eiland langs en dan op naar de Prinshof. Dus ja, het is een ontnota, een hele nieuwsgierige wedstrijd.
3: Ja, een thema van de morgen bij de routebespreking. Wie deze zone maar, want daar lezen al die volkskepen, al die boots. Ja. Maar dat zwaagt er tagelijk voor dat het wedstrijdveld smeller wordt. En dus eigenlijk de wedstrijd een beetje minder wordt.
4: Ja, dat vind ik schande. Uiteindelijk is Sissematten die skippen niet op dat wetten lissen. Die hinderen min achter de maat naar weer het wedstrijdswet. Wie wat gutter rest. No?
3: Ja.
4: En dat, ja, de herno die skippen, die herren nou wel hinder van.
3: In die zin kun je zeggen dat de populariteit van de SKS hem zelfs ook een beetje patten speelt. Ja. Want die gigantische gevolgvloot zwaagt er dan voor.
4: Ja, aan de kant, je hebt het trick een beetje bij.
3: Dat is ik zo. Hielendal op de smelle wetters hier bij Jennewoord. We zorgen dat het klapje nou maken we door de hele mannen. Die gaan nog altijd door naar Lierding. Deun volgen terug, Jennewoord. En daarachter de Jouwer.
5: Oh, de klapper.
1: Ek disse simmer binnen ze er weer.
6: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
7: Valt er altijd wel wat te praten, hoe scootjesjoen?
8: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
9: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjoen.
1: Alle wedstrijddagen.
7: Een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
7: Dit is Good Night, jongens.
6: Die favoriete podcast app.
7: Ja, verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
5: Oh, de klapper.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is jouw trein. Simone praat eens bij hoe het nijs het Friesland. Goeiemiddje.
10: Goeiemiddje. De waterrinners die op Snoijn Sontje Maaien trog helpverleners redden worden moesten van het water bij het Ameland, winnen in Utreding. Dat liet de Friese uitvieringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO, weten. Op die Snijntemoorn kwam een groep van 28 waterrinners en vier gidsen vast zitten op een zandbank. Verskate reddingsboten, een helikopter en particuliere boten waren inzet om de groep te redden. Gewoon mensen hier onder kwollingsverschijnsels, net net in hoe de uiteindelijk naar het ziekenhuis. Na oorleding van het incident had de FUMO een onderzoek opzet en daaruit toch blikken dat de groep regels uitreden had. Hoeke regels dat nou binnen, dat maakt het sinds net duidelijk. De provincie Friesland en het Openbaar Ministerie binnen op hichte brocht van de bevindings van de FUMO en er is proces verbaal opmaken. Tussen de 2 en 300 mensen naar Justerjoen protesteren bij de Servento-hal in Sruisterveen. De sporthal docht de komende 4 weken het zinst als reserve nacht neetopvang voor asielziekers uit Ter Apel. De rijusterliek was geen mensen slept in de hal, daar weer nog geen verlet van. Doch wie het de hele joen onrestig boeten de hal. Lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen hier Roer.
2: Ik zeg het als een soort zwarg van een aantal mensen. Die bezwaard is van wat gebeurt er, wat hoe komt mee. En een aantal daarvan had het leven net in hun omgeving. Nee. We houden de sociale media in de gaten. En wij zullen er voorbereid zijn als er wat komt.
10: De Lemmer moet aantrekkelijker, greener en duidelijker bereikbaar worden voor toeristen. De ondernemersvereniging had een nieuwe aanpak en namen en ze willen vooruit met het dorp. Bis is nou Lemmer leeft. Ze willen van de Lemmer een libbener dorp maken. Ze vertelt voorzitter Herman Teuling van de ondernemersvereniging.
8: En vanuit het centrumvisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Er moet veel meer groen komen. Er moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers, waar kun je wat vinden, zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
10: Generaties Leouters jaren systeem terug het stadion van Cambuur-Galmen. Maar na 41 jaar houdt speaker Ruin de Vries op. De Vries joeg decennia lang de wiksels, de doelpuntenmakkers en de tussenstanden bij oren wedstrijden terug. Het idee om op te houden libbe al langer. Eens wou hij al jeder ophouden. Maar uiteindelijk ging er toch terug op fysiek van het bestuur van Cambuur. Maar nu is dus de eind van deze carrière aanst. In ons programma Onderwijs jaren we het verhaal van Ruin de Vries.
0: Ja, die stem, hè. Samen
10: ja,
0: verder dan.
10: Ja, in de reclamespotjes is ik ook. Ja, ja. Kom allemaal daar. Ja. Het waren nog, het is 28 graden. De bevolking neemt in erin van de Medita. En dan loopt er extra uit en terug een lichte bui. De noordwestenwind is vaak ontmatig. Joen helpt hij on, nou vrij krachtig in het kustgebied. De minimumtemperatuur leidt op 15-16 graden dan. Morgen een matig ontkrachtige noordwester. Ik dan wat ruin en het is fris. Tussen de buien trog zonnetje en 18 graden. Maar in die buien wordt het dus wat frisser nog. Toen is die minder wind, maar wel een soort wolken. 18-19 graden. In de nachten is het dan over 14 graden. En daarna wordt het weer warm.
0: Simone, Tiegetank, Nijs het Friesland. Verstel ik altijd te volgen op uw site omroepfriesland.nl en ik in de Omroep-app. Njontje 81, waar staat zo'n 45 een wereldwijde sensatie. Nederlandse studioproject van producer Jaap Eggemond plakte Beatles-hits en ik oren klassiekers aan waar mijn trok in de disco-beat.

0: Een Nederlands idee waard in ieder een vrouwt hit. En zelfs een nummer 1 hit in Amerika. Yes, hem dadelijk.
1: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompbakker 5 op het Jerenveen. Dit is juist de mooiste meubels en keukensteen.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties. Watersportsonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportsonline.nl.
2: Agoeie, op het water ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
3: We beginnen hypen!
2: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
4: Kunststofkezinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
5: SC Heerenveen. Een club van families. Van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl. Want hier doen wij de dingen op uw manier.
6: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
8: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor El Sunien.
9: Stinstra Casino zie je dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Zag ik op stinstra.nl.
12: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
13: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
14: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
15: Ja, mijn kwattingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
14: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
16: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
17: Venema Energy. Vanzelfsprekend jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
18: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgear. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgear.nl.
19: Hallo, lekker schatje. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
20: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
21: Het is
22: Goeie Lady.
23: Maar Johan Terp.

0: een hit wie dit is. Koetsiesiel. We geven naar het wedstrijdwetter. De wie een bijzondere situatie op een zone maar, Andor.
1: Ja, we jetten Douwe Visser van Grauw Rob naar zijn collega van de Zuidwesthoek, Auke de Groot. Auke, dit koe net! Auke, dit koe net!
2: Hey.
1: Want, Reinhard, wat gebeurde er?
2: Nou, Auke de Groot van de Zuidwesthoek, die tocht slim te wezen. En dat weet hij misschien ook wel, om jetter een slagje te maken op een Sanemar. Dus hij zou nou als enigste helemaal naar de orken van de Sanemar. Op dermij koe tocht hij de boei helje om achter het eiland van Philipsdel te zielen. Maar dat koe krek voor krek net. En ik denk dat Douwe Visser ook liek door dat te zeggen. Want ja, daar moest Douwe echt een heel roem om die boei heen. Ja, en daar rekken hij wel wat aanstand kwiet, zeg maar, op zijn val is.
1: Ja, absoluut. En nou ja, dan kun je dat mijn protestvragen oplossen. Maar Douwe, die het even zat, die Rob zijn collega even gezongen. Ja. Streek eronder en bevierde.
2: Ja, ik zei van, er komt een protest. En Douwe zei, nee, Auke die zei het. En dan is het clear.
1: Dan is het clear. En ja, dat is het onnota. Ja. We zitten nu in de Oelekrietenbin voorbij om het hotel, de Prinsenhof. En die Oelekrieten, ja, dat is een prachtig gezicht. Want het is heel smel, het is heel lied. Ja. Maar wat zeggen we nou, Reinhard? Het dreelt al hier in elkaar.
2: Ja, het dreelt in elkaar. Elke nien had de puts in het wetten lezen om auto te remmen. We zorgen dat ze vanuit het Sierjip komen. Dus dat is van de Prinsenhof deel. Daar maakt ze gijpen. En zakken ze de Oelekriet in. Ik vind dat gijpen ik altijd prachtig om te zien. Want dan is vanzelf. En die grutskoort, die maakt ze onloeken. En dan vleent het ziel in één keer naar de andere kant. En drogen ze hier eens een beetje. Ja, hier is je wat grauw. Het rijdt in drogen. Ja, die ben drokdwaan. Die hadden puts. Gaan ze hier erin lezen. Ja, en die komen haast. Ik weet net zien waar. Dat
1: voor
2: het zijn drachten. Ja, die drukken haast drachten om. Ja, dat vind ik wel mooi. Die zitten de duinen op. Dus dat is mooi om te zien. Hier de Zuidwesthoeken. Ja, het is hier echt een droogpartij. Het is hier al je smarige winnen. Ben je al je bjemmen. Dus ja, je zoet nou zitten van jou zijn pedal of zet de motor om. Maar ja, dat mij vanzelf net anders.
1: Nee, in de SKS doggen we dat net om dat soort van moderne zaken. Het is gewoon zielen. En dan zorgen we dat de Zuidwesthoeken de winnen lieken te winnen. Want krijg dus een plak woen die vergelijking met Grauw. Liek het nou ook voorbij te wezen om Drachten.
2: Die komt je goed uit.
1: Al krijgt Drachten nou wel weer een beetje meer gong als de Zuidwesthoeken. Maar ja, jongens, Jerris, wat is het stil. Het is rustig hier in Oelekrieten. Je tussen de bjem. We zorgen geen weegjes. De serene rest. We geen bemanningen die ontroppen mijn razen binnen. Wilst we hier even zorgen dat de lemmen daar even wordt eind. En dan daar even, dat kan ik zijn het zien. In ieder geval die scootjes dan ik weer in elkaar scoren. Daarefter is dat denk ik Ljouwert. En dan is het nou de lemmer die mij meer gong voorbij gaat om Grauw. Ja, Grauw en Drachten die lijn je te deun op de wal. Grauw zelfs in het rijdt. En dat liek het ze Reinhout nou in ieder geval een peer plakken te kassen. Want jongens, die hele vloot erefter, die komt er om voorbij.
2: Ja, die ging je heel mooi door de Oelekriet heen. Oh ja, deze Lemmer pakt nog even een treurwild, man. Zo is dat?
1: Ja.
2: Dat is ik mooi.
1: De gemeente die checkt staat heel goed hier net hem in. Want dat had het scootje van een Lemmer die in.
2: Ja.
1: Maar die heeft volle meer gong. Dus die ging nog voorbij om Grauw. En ik word eindelijk.
2: Maar Drachten krijgt ik weer een beetje gong. Dus ik denk dat, ja, had hem, he, hem hier just erop billen knijpen. Maar ik denk dat had me ook wel een beetje lastig van billen knijpen. Maar Auke, die vat je toch heel goed voorbij, denk ik. Ja, die vat je voorbij. En dan hebben we daarvoor hebben Jouren. En wat leidt daarvoor, Andor?
1: Daarvoor leidt Jereveen dat dan de Jouren voorbij gien is. En dan is er een heel groot gat. Want Jenne Ward en de hele mannen binnen al een heel eind vierde. En dan liek het er zelfs op. Ik moet haast de verrekijker opzetten. Maar liek het er haast op dat Jenne Ward misschien wel voorbij gien is om de hele mannen. Dat maar we aansen even besjen. Maar als we zaten balans op, meidje, naar de Oelekrieten. Dan kunnen we concluderen dat Grauw het grootste slachtoffer liek het ervan. Ja. Dat die een heel soort plakken verliezen. Zit dus in de slagnies. Kijk mij de Zuidwesthoeken.
2: Maar je kent daar niet net zoveel aan daar in die Oelekrieten. Nee, heel dan
1: als om die binnen kan lijsten en in dat rijdreelst. Ja, schud maar eens wij te komen met al die bem, met al die smage wien. Dat lot is voor Douwe Visser van Grauw. Ja, we mij misschien net zitten voor het kampioenskip is het in ieder geval wel weer mooi. Want het soebertje te kennen dat het weer een beetje spannender wordt.
2: Ja.
1: Al maar we dat vanzelfs al wachten. Want we zielen nog geen oren. En dus hebben we nog een heel skoft te gaan. We gaan weer op wij hier Volkert Sleertien. En dan keren we aan zijn de balans op meidje. We hebben geen sprake meer van een top 3. Nee, er is een top 2. Maar de hele mannen en Jenne Ward. En we zullen nu even uitvoegen in hokken volgorde dat is.
0: Ja, ik heb het eilandje van Philips, Jerk. Ja, dat is wat nieuwsgierig is dat. Want ja, vroeger kwam de familie Philips, Frits Philips, de oude Philips, die kwam altijd maar het vleentuigje op Drachten aan. En die ging dan naar hun vakantiehoeske, die hier en daar een eigen eilandje. Ja, dat was mijn eerste vakantiebaasje. Ik word grappig, want dan ging ik op sneeuwtemoans in een skouke, mij de oude baas, en dan wien we daar aan het gas mee. Prachtig. Berucht van Lars Goeiedijk zit hier met uw Breehorn op de Golf van Biscayen en Harkje van Sels naar Omroep Friesland om het scootsje te volgen. Bij mijn dochter Silke op het woord zijn de scootsje zit. Hier is Harkje met mijn maten Wiepke en Catharine Zwiera, die hakken boord. De twaling binnen wordt 54 hier worden. Lokwees, een groeten van Lars van den Berg.
3: De toetsen van Sietse.
0: Ja, het is Sietse Haarsma. Hij had een heel mooie Hammondorgel. Jeste het al even. Hij had de eigen tune ook even inspelen. Ja, dadelijk slit hij wel een hele bekende hit, Jerre. Een hit van eigen bodem, zoals we dat nemen. Ik lid op Jeste Jerre. Dus ja, wat ik graag witte wol is artiest en titel. Of in dit geval de groep.

Wat speelt het Wargel ziet ze hier? Nou, hast een idee. Op het spel Fiskus Pet, Omroep Friesland plakt daartoe de zinnenbril. De Omroep Friesland Worsum H. Mandoek. En het vanzelfs het boerspel. Remember the music van eigen bodem. En de opjechten zit daar ik weer in. Nou, is dat het antwoord? Zet het mijn berucht in de Omroep app. WhatsApp het, mij vanzelfs ik.

0: Somber, 12 to 12 wie dat.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsiesiel. Omroep
0: Friesland. Ja, sjok ik dat nog goed? Is er een wisseling onder de kop hier aan boord?
3: Ja, ja, dat we zeiden het al, we konden net heel wel zien. Dat is dan Bart waarschijnlijk in die oelekrieten. Wij zien het bij de subtop. Maar Farien is Jennewoord voorbij gingen onder de hele mannen. Het betreft dat Sieberen van terwisschouwende leading gaat. En dat is wel knap, hè. Want hij sielde voor zelfs juster al een monsterheftige wedstrijd bij de Veenhoop. Doet er een heel soort plakken woen in vergelijking met zijn startpositie. Sneun bij Grauw, een keurige tweede plak, ek. En dan kunnen we toch weer de conclusie loeken dat Sieberen van Ter Wisscha in die eerste dagen op dat smelle wetter het scootje en de bemanning er weer perfect voor had. En ja, ook dus onder leading git. En ja, in het minfield een aantal interessante ontwikkelingen.
4: Zeker. Want toen had ze nou over Jenne Waters goed, maar Lemmer shoot ik goed. Die had er in de oerkrieten Haze Grauw pakt en Haze Woutzen pakt.
3: Ja, ja, de Lemmer komt van het zien dat we haar een startpositie. Zij is er nou op size. Ja. We kunnen even de volgorde schetsen. Zoals die nou is bij die tonnen, de heel mooie eind van die volkertsleert. Nou, Jenne Waters op 1, hele mannen op 2. Het Jereveen draait er nou als treden omhinnen. Betjut ek dus dat die een plak woen ha. Een riel van de Jouwer, die nou op plak Vjouwer liggen. En dan zorgen we dat de Zuidwesthoek en de Lemmer nou ek op wij gaan naar die tonnen. Die matten nog wel een stikje. Die liggen dan op 4 van 6. En dan leidt het derefter wel redelijk, ja, eigenlijk efter een koron. Sielen ze efter een koron. Maar je Grauw op het achtste plak. Drachten zit er nog tussen op Zoon. Dan zorgen Akrum dan op Njoggen, Leeuwet op Tsien, Langwar op Olven, Snits op Tolven en Huzum op Tretjen. Nou, dan mis Karien. Ik denk dat ik Words I mis, dat die direct nog tussen leidt. Aasen de complete volgorde, want ze binnen er dus nog net. Die scootjes die matten er nog net daar. Alleen nog de eerste Vjouwer binnen omhinnen. En we weten dus in ieder geval dat we naar je leader gaan. En dat Sieberen van Ter Wisscha, ja, heel mooi en ik heel rustig nou om kopzield in de volkertsleert.
0: Ja, de opjefte Warvel Sietse. Ja, dit is zoals de Jerust. En ik krijg wat vraagtekens ik in de omroep heb. Dus, zou dit nou wijzen kennen, hè? Ah, ik een soort goede antwoord, hè?
2: De toetsen
1: van Sietse.
0: Wiep, goeie met je.
5: Ja, goeie met je.
0: Doe haast hem.
5: Super.
0: Ja, want wat is het antwoord? Wat jij dus hier?
5: Ja, dat is natuurlijk de Dolly Dot. Ja. Love me just a little bit more.
0: Het klappert hier en dal. Hartstikke goede prijzen bij voor die komen er aan, hè? Hey.
5: Fantastisch.
0: Hier is toch van de Dolly Dots posters boppen die bij het hingen? Niet de popfoto?
5: Nee, dat net. Nee, dat net.
0: van waar wol dan? Diep.
5: Nou, ik zie wel Brian Adams fan.
0: Ja. Ja.
5: En Cock Robin vond ik altijd heel erg leuk. Oh, maar mijn zussen winnen altijd van de BZN en sokken dingen.
0: Oh ja, dat is muziek wat ik al jaar voorbij kom bij Omroep Friesland. Wat was het nou meer?
5: Ja.
0: Hey, de prijs is niet op je, hè? Nee, heeg.
5: Prachtig, dankjewel.
0: Hotsien. Ja, hoi. Friske spets. De Friesland, Omroep Friesland plakt ertoe zinnenbril. En vanzelf die mooie hamandoek. Die komen er aan. Van Wiep de Boer uit

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
0: hadden PC.
3: Het brengt hem achterin bij tijd.
2: Waar is die 29 juli? In Friesland.
3: Yes, eindelijk.
0: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zullen we ons eens en naar zijn steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
7: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
8: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
7: Het verschil is lieser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
8: Vanuit Friesland?
7: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
6: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neem,
5: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
9: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162.
10: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
11: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
12: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij de buis? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Van no. En verletter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
13: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
14: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer. flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jenne Woord, SKS, Ander Faber, Reinhard Ritsma, boord van de Grutte Piebe. Hoe zit het ervoor?
4: Jenne Woord, zielt er heel vier. Het is al om dat eilandje, dat Philips-eilandje heen. Dat docht nou echt de hele mannen. Die binnen dus weer op Wijne, de Prinsenhof. En het Jereveen gaat nou op Wijne, dat eilandje. Dat binnen noemen ze Ian, Twa en Treien. Maar wat zorgen we hier? Dat Drachten en Hattem Hoekstra, hoe de midden van de zone maar een goede slag lieken te meidchen. En in ieder geval de Lemmer en de Zuidwesthoeken lieken te pakken. Al maar we even opwachten hoe het daar bij de tonnen komt. Maar Hattem Hoekstra liek het hier weer een aantal plakken brom te pakken. Toch die slag op de zone, maar en zo zorgen we dat er op twee plakken in de wedstrijd volop spanning is. Hier op die zone, maar en naast die noele krieten altijd dan alweer weer in elkaar drilt. Wat wel wist is dat die spanning er rond de Varenhein ietsje minder zit, omdat de Jennewoord, de hele mannen en het Jereveen er aardig vier uur rennen.
1: Muziek komt er al van Mout en McNeil. Die mooie oude plaat, hou doe je doe, jeetje dadelijk.
17: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
18: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, je sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze zaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
19: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar in het zo volle.
20: We beginnen kijpen!
19: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
21: Kunststofje zien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
22: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de van Elseny.
23: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
24: Shoppen?
25: Dit is geen winkel, dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze, persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
24: Oké, dit is wel next level.
26: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
27: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, oud, klassiek.
28: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
26: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
28: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
27: Izingameubelen.nl.
29: Goedemiddag.
30: Maar Johan Terpstra.

0: hoe dat ik wel eens thuis uitpak, andere Reinoud.
1: Ja, Jan Wort leidt er het beste voor. Leidt een heel eind Faron. En Liket in die op wij naar die Dijweens. De Striët die zit er efter. En voor een hele spannende situatie. Maar we even gekregen waarom naar de Sonnemar. Ja. Witten we nog die situatie bij de vorige keer Sonnemar. Die boppeste tonnen. Dat Grauw, Douwevisser van Grauw Rap. Naar Auke de Groot van de Zuidwesthoeken. Auke dit koenet. Ja. Auke dit koenet. Dat rekeninkje Reinoud.
2: Ja, die
1: daar
2: was
1: hebben
2: wel
1: ze nog even voor.
2: Zeker.
1: Hoe zie je dat?
2: Nou, drachten die weer ontvangen. En drachten die komen onder zonne, maar die ziet krijgt boppen alles goed. Die ziet boppen grauw. Of eigenlijk mag ik zeggen ondergrauw als naar de windjocht. En die ziet er prachtig mooi. En die toch nou. Ik krijg een wat jij voor de wind, dat toch lemmer ik. Dus die ziet mooi naar de orgel van de zonne, maar op. Werd er ook lemmer rond van de walvregen. Dus draaide drachten mooi. En die gang zat op de tonnen aan. De Zuidwesthoeken draaide mij, want grauw. En de Zuidwesthoeken. En nou, wat zijn even mooi. Die ziel krijgt hem wat verder terug. Werd toch zijn slagmaatje kon. Die kwam wat jetter bij die boei uit. Werd toch dracht er aan kwam. En en toen weer de Zuidwesthoeken ziet. Die krijgt de boet. Dus Auken die. Of Grauw die kwam om die tonnen heen.
1: Draaide geliek.
2: Draaide geliek. De Zuidwesthoeken die kwam hartstikke Grauw aan. En die draaide bij. Werd toch de kont van de Zuidwesthoeken. Hartstikke de kop van dracht er aan kwam.
1: Ja,
2: dus dat weer super spannend.
1: Zuidwesthoeken zie je die in de sandwich eigenlijk bij dracht en Grauw.
2: Het is heel moeilijk om dat nou te duiden, wist ik het net zocht, maar daar zou wie het wel. Dus,
1: En uiteindelijk had Douwevisser daar misschien wel weer een glokje. Want hier hij die romte wel pakken mocht bij die tonnen, dat Auke de Groot en de Zuidwesthoeken dus zieten. Nou ja, dat is een beetje de vraag.
2: Het wie penibel.
1: Het wie penibel. En daarmee zoen je zes kennen dat Auke de Groot, Douwevisser nou weer in eerst zit.
2: Ja. Wat... Dus hij moet gewoon nou een beetje sparen.
1: Ja, precies. Want we hebben geen protestvragen en dergelijke sjoen. We zorgen nou wel weer dat er onder oren nieuws krijgt bij de Lemmer een puts op boord geeft. Ja. Dat is nou weer het geval. Ja, want we gaan weer op wij naar de Prinsenhof. En dan betekent het voor de Wien dat we de oelekrieten indraaien.
2: Maar als dit zo shows, dan levert dit toch een heel soort donateurs op, zo zeggen.
1: Nou, dat mag haast wel. Want de scootsen die het zaad dichtbij komen bij al die meesken op de boorten van zelfs. Maar echt daar op de wal bij de Prinsenhof. Ja, dichterbij vind je het haast net. Het is een prachtig gezicht. En nou ook dat grauw de oelekrieten indraait.
2: Varen bij Snits is al je jongens rustig gewoon. Geen 40 huts is hier.
1: Ja, bij jou, de adviseur op het voordek, die staat rustig. Die drukt zijn hand, die drukt die naar onder. Zeg van rem je. Ja, daar hing je al 2 putsen efter Pieter-Jan Post. Maar de adviseur, die houdt die putsen al heel beet. Dat er zo vol mogelijk remd wordt. Want ja, dit wordt wel weer penibel, hè. Als het just hoetsen met 4 of 5 koetsjes. Alle je tagelijk die oelekrieten in draaien.
2: Ze moeten alle gijpen nou.
1: Ja, dochter Drachten nou. Ja, Akrem Liket. Daar heel aan de boetenkant misschien de minste hinder van te hebben. Dan beziek het Leo dat je nou bent terug.
2: Ja, die je bent terug. Ja, die gaat nou de oelekrieten in.
1: Maar Reinert, we zeggen, krijg dat grauw dat ik die. En die hier daar het rijdt in. Die binnenkant liek het net het meest voordelig te wezen.
2: Ja, ik weet het net. De grauw nou, al die is al jou bij de oelekrieten. Dus die dochter boekloeit zaken nou. En ze zit hier natuurlijk maar 5 scootjes op mijn koor. Ja, en de oelekrieten is smel. Dus ja, ik ben wel even nieuwsgierig wat hier nog gebeurt. En als ze hier nog mijn koor nog krijgt, nog even een onrekje of net.
1: Ja, dat mat haast wel, denk ik.
2: Ik ben betoefde skippers vanzelfs.
1: Dit op Jasper Visser goertje, want die draait nou krijgt weer onder de binnenkant van de Zuidwesthoekendel. We sjoggen van links naar rechts. Nou, 1, 2, 3, 4, 5 scootjes. Ja. Tangeliek die smellen oelekriet in. Van links naar rechts.
2: Ja, en Langhaar komt er nou achter de boom, jongens. En die heeft best wel gong. Dus ik weet net wat er nou gebeuren gaat, maar het shot er op. Maar
1: er is geen gotje. Dus hij zal remje matten, Langhaar. Andries Brouwer. Dat scoot nog in een koor. Hier rijdt je Ljouwert en de Lemmer ook koor. Al gaat het op een stadig tempo. Dus de bemanning die zwaagt dat de Fok net al te 4 van Ljouwert oor het dek de Lemmer in zwaait. Het wordt heel controleerd dien. Het wordt nog even aanhouden. Maar een boompje. We zorgen dat Akrem nou het best daarvan lieken te profiteren. Wat doet Langhaar?
2: Als toen Ljouwert en Lemmer, die kennen ook naar de hoorn. Ja, zo dicht zit ze op gehoord.
1: Ja, ze is eindelijk boord om boord. Had Langhaar je nou aan de binnenkant het spoor van Akrem volg je wel. En dan volgt het er even een heel tiert neer. Maar het zit je heel dicht bij elkaar. En misschien beziek het Andries Brouwer je rond te vinden die er eindelijk net is. Want we zorgen dat de geek van de Lemmer nou haast Langhaar daar het rijdt weer wat introot. Jongens, wat is het weer? Spannend, bloedstollend spannend haast hier weer in die oelekrieten. Net

omdat het zo hut gaat, maar omdat het zo stadig gaat. En dat je alle jaar in elkaar scoot. Ja, dan moet de geek, dan moet de meesten hier om de zijkant bij het hoeske erom denken. Want die geek van Langwacht, die gaat te akelig dicht bij Harendel. Maar dan liek het alweer weer goed te gaan. En dan kun je alleen nog maar weer applaudisseren voor die skippers. Hoe die dit met 4 of 6 tagelijk door die smelle oelekrieten weer oplost haar. Ja, daar kun je alleen nog maar voor applaudisseren. Akkerum liek het heel goede zaken te doen. En de lemmer, die liek je juist een beetje te verliezen.

0: Bruno Mars. En ja, dat is de titel van, dat noemen we wat, was die herfst. Harry en Chris aan boord van de Weido. Die zeggen, ja, ze gaan door de Oelekrieten zenuwslopend. En de vraag is dan, hoe komen die scootjes daar uit die Oelekrieten? Ja, en dan komt er in één keer een poesterwien. Ja, het wie voor zijn richting Fjouwe Roeren. Kun de uitje, dat is wat voelen worden. En dat zorg je dan, dat het wetter door de gangboorden rint op het scootje van Akrum. Dat ze ja, toch wel een beetje verriefelen worden door die behoorlijke vlaag. En dan hellet die wien in één keer om. Maar de lemmer en langwaardig om denken dat de efterkant en de vakkant elkaar geen tuutjouwen. Want die zitten wel heel dicht bij elkaar. Datzelfde zeggen we niet. Kijk, denk ik in de Oelekrieten. Want Reinoud, ja, de lemmer en Ljouwert. Er is sprake van romantiek. Ze sticht zie het niet bij elkaar.
1: Ja, er is zeker sprake van romantiek. Ze tikten elkaar eigenlijk vol aan. Ze stuurden nog een beetje het rijtje in zodat ze elkaar net tikken. Net tikje koeren vanzelfs. Dus het gang krijgt goed, krijgt net goed. Maar wat zei dat het op Jenne wordt een saaie wedstrijd is? Ja, no doch verblieken dat het absoluut net het geval is. Want in wien die Jenne van in de ziel komt, je zou oor de zonne maar heen. En wij joggen hier naar Lemmer en naar Langwar en naar Akrum. Hoe prachtig had dit Ruud jocht en dat ze samen mooi hier terug die volk het sleert aan de hennesielen. Ja, dat is toch wel de simmer 2026 hier op Jennewaard aan hoor.
2: En zeg die wegen, die dek in één keer een stik heger pinnen als dat ze niet eens krijgt. Die het mij duidelijk wezen dat die Wien onhellet.
1: Ja.
2: En mij ook duidelijk wezen dat Jennewaard.
1: En die komt nog weer om.
2: Ja, precies. Die meeste scootjes, maar die hele lange ja. Volk het sleert nog terug.
1: Ja.
2: Maar Jennewaard is hier alweer. Die leid ik heel vier voor op de hele mannen. En ja, het maakt wel heel gek erin of Siebren van ter Wisch ga ik in Joert net zien eerste 0.9 punten bij schreeuwen. Want ja, die rint er Sanne en uit. En het verschil is groot.
1: Sorry, ja, wat ik zeg, wij ben twee weken niet meer mochten we even mooi zielen met Siebren van ter Wisch gaan. En als dan niks jocht, wat voor team was dat is en hoe zij aan boord Melko communiceren. Ja, je wilt Melko sprutsen. Die man is zo goed op elkaar. Hij is zo volle Melko traint. Die ben helemaal op elkaar aanstemd, zeg maar. Dat kist ik weer waarom zijn. Just know ik weer hoe geweldig ze tuigen op en hoe goed dat ze zielen. Ja, en dat ze dan zo mooi varop zielen, dat is toch wel hun eigen verdienste, denk ik.
2: Ja, we hier net kijken door de sandwich. Nou, er is nou ook wel sprake van een Lietse sandwich. Als de Zuidwesthoek en Ljouw het bakboordswal horen. Akrum en Drachten stuurboordswal. Daartussenin komen de hele mannen, het Jereveen en even daarna de Jouwen die toch weer op de veromreis binnen, om het samen te zissen. Die beide scootjes komen ook kort in. En jouw alcohol daarbij genoeg rondte. We trog dus uiteindelijk de hele mannen en het Jereveen der tussen de scootjes trog kennen. Prima oplost. Kijkt als Nies kijkt die in de Oelekrieten. Doet we echt een staaltje stuurmanskunst een schoen hebben. Want dat ging heel kreeg met die scootjes. Ja, het God Reinoud. Dat is echt wel immens. Tussen Jennewaard en de hele mannen.
1: Ja, de kerst eigenlijk nog wel zissen dat Jennewaard Joert de winnaar wordt van Jennewaard.
2: Ja, want
1: op Jennewaard.
2: Zij matten dan Azen een liet beetje minder vier in de lange sleet zielen naar haar startpositie als de hele mannen. Maar dat verschil is zagrut, dus ja. dat redden ze makkelijk op. Dus het mat
1: echt. Zij matten naar het plak zielen.
2: Ja, precies. En de hele mannen naar het eerste plak. Ja. Dus ja, dat redden ze makkelijk op. Ja. Ze binnen nou ook heel eind alweer die zone maar op. En dan geeft dat spreekwoord van Marit Bouwmeester Dorse erop. The rich get richer. Want dat stempel kunnen we plakken op Siebren van ter Wischa. Die de zone leiding helemaal op 2. Op Treien het Jereveen. En Fjouwer de Jouwer. Dat binnen de scootjes die nou weer op wij binnen. Naar de zone maar. En dan is er even een heel skof neer. En dan zorgen we, ik denk, voor het eind daar op het vijfde plak. In de vierde daar aan het eind van de Volkerts sleert. Grote verschil dus op de kop van de wedstrijd. En daarachter, daar is het wel spannend. In de middenmoord, in de subtop, dat nog gefjochten wordt van de plakken.

0: De Scion binnentrint.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseum.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvertelbaar. Hey, ja.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
7: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
8: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
9: Ja, mij kwattingen ont 60% op meubelen, bedden en accessoires.
8: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
10: Thuis in Friesland, met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
11: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
12: Venema Energy. Vanzelfsprek jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
13: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmaker 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
14: Oh! Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
15: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut uw snije collega.
16: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
17: Zag ik op stinstra.nl.
18: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's, is de vat Els.
19: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
0: Dit is Omroep Friesland.
20: 92.2 FM.
21: Het is jouw of jouweren. Het wijst uit Friesland. Simone, wat haast mijn naam?
22: De waterrinners die het op snij zandje maaien terug helpverleners redden worden moesten van het water bij het Ameland. Die winnen in oortreding. Dat liet de Friese uitvieringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO, witten. Op die snijtemoorn kwam een groep van 28 waterrinners en fjouwer gidsen vast te zitten op een zandbank. Verschaten reddingsboten, een helikopter en particuliere boten waren inzet om de groep te redden. Waar mensen hielden onderkwallingsverschijnsels. Na aanleiding van dat incident had de FUMO een onderzoek opzet en daaruit docht blikken dat de groep regels uitreden had. Hoeke regels dat binnen, dat maakt het sinds net duidelijk. De provincie Friesland en het IPB ministerie binnen op de hichte gebracht terug de FUMO en er is een proces verbaal opmaken. Tussen de 200 en 300 mensen gaan juist de jong protesteren bij de Servento-hal in Surhusterveen. De sporthal docht de komende vier weken sinds als reserve nacht neetopvang voor asielzoekers uit Ter Apel. Juster had er likwijls geen mens geslept in de hal, daar wie nog geen verlet van. Dochs wie het de hele joen onrestig bij de hal. Lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen.
23: Ik zeg het als een soort zorg van een aantal mensen. Hè, die bezorgd is van, ja, van wat gebeurt er, wat hoe komt mee. En een aantal daarvan had het leven net in hun omgeving. Nee. We houden de sociale media in de gaten. En wij zullen er voorbereid zijn als er wat komt.
22: De Lemmer moet aantrekkelijker, greener en duidelijker bereikbaar worden, maken worden voor de toeristen. De ondernemersvereniging had een nieuwe aanpak en wil vooruit met het dorp. Bis, dat hiet nou Lemmer leeft, wollen van de Lemmer een libbener dorp maken. Zo zei het voorzitter Herman Teuling van de ondernemersvereniging.
24: En vanuit de centrumvisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Er moet veel meer groen komen, er moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers, waar kun je wat vinden? Zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
22: In totaal 44.000 kuierders door een mei om de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse deze week. Vanzelfs binnen ik de Nederige Friesen bij. De collega's van RTV Nov binnen Oorhuizen naar Nijmegen. En troffen daar Lisa en Elisa van het Jereveen.
2: Dit was een heel impulsief idee vorige zomer. We houden sowieso heel veel van wandelen. Dat doen we heel vaak samen eigenlijk. Toen dachten we, nou, we moeten eens wat gaan doen hiermee. Nou, laten we de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dus nou ja, dat was ook niet zo vanzelfsprekend. Want ik stond op de wachtlijst. Elisa had al wel een kaart gekregen. Maar toch nog gelukt, uiteindelijk.
22: Nou, Jere, wat voor waar ze erbij hebben. Of in elk geval wat het hier Friesland is. Ja. Het is eerst aan 28 graden. De bewolking neemt op. En er kan ik een lichte bui van komen. De wind loekt oan naar krachtig in het kustgebied. De temperatuur zakt naar 15-16 graden. Morgen wordt een kille simmerdag. Daar kan ik wat ruim vallen. En tussen de buien trog helpt de temperatuur zo'n zondje 18 graden. Toen is die minder wind, maar wel een soort wolken. Dan is het 18 graden. Nachts al voor ontviertje. En de dagen daarna, dan klimt de temperatuur weer een beetje.
21: Simone Tiegen, dank naar Zuid-Friesland. Ja, dus we schakelen naar het wedstrijdwetter. Het is 4 minuten naar jou voor 4 uur. Ja, is er al tekening dat er ergens een finishvlag in komt, jongens?
3: Ja, we denken dat de finish onstaande is. In die zin dat er nog één route sealed wordt. Dat wil zeggen dat de scootjes, Jenne Wort, Silno, de Prinsenhof alweer voorbij wijzen. Geet dan de Oelekriet in, geet dan de Volkert Sleert in. Nog één keer de Sonnemar oer. En dan doeken ze de Lange Sleert in om daar te finishen. Ja, Jenne Wort rint er dus een heel lijn uit. Dus die liek het op wij te gaan naar de finish. En dat betekent dat we onze zestade gewoon daarvoor opmeidje. Ondertussen zorgen we in de middenmoord nog volop Street, wel jou het goede zaken lieken te dwan. Ik word eindsield joet een hele mooie wedstrijd. Leidt op het vijfde plak. En het Susamma kennen dat er nog vjochten wurmat om dat twaalfde plak. Want de hele mannen die viert de hitte azem in de nekken van het Jereveen. Sietse Brouwer is onder het onvol. Sietse Brouwer is op oorlogspaad. En die won nog jachtmeidje op dat twaalfde plak efter Jenne Wort. We weten haasten als we uit de Prinsenhof de Oelekrieten komen. En dus nog één keer de Volk het Sleert in geen. En dan zullen we zien hoe lang het nog wordt voordat we finishen.
21: In 1982 vroegen de Boys Town Gang de doensfeer met haar discoversie van die oude hit van Frankie Valli. De Boys Town Gang komt er dadelijk aan.
4: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Webdevelopment. Grutske co-sponsor SKS.
5: Watersportsonline.nl. Alles voor de wettersporter. Sielkleen, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportsonline.nl.
18: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
20: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
25: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
26: We beginnen kijpen!
25: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofke zien van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
27: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
28: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
29: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff. De naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
28: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum. Wat de toekomst van Friesland.
30: Johan Terpstra.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You.
1: Omroep Friesland.
2: Live.
1: Op het wetter.
0: De ontknoping van de treddenwedstrijd in de SKS 2026. De grote Piewe. En wij daar on board Ander Faber en Reinoud Ritsma. De Oelekritien.
3: Ja, zeker voor de laatste keer, Joert. We varen achter het scootje van Grauw en Waarts Ein. Douw Visser van Grauw. Hij zult nou een hele hoop minder spanning hebben als de eerdere keren doet hier in de Oelekriet sielde. Want toen scoot het heel bot in elkaar. Was Jurgen nou op het efterdek bij Grauw zelfs een sigaar. Die de wien een beetje duiden maat. Sjenlittermat werd die exact wij komt om de koers te bepalen. Grauw liek het net heel volle dichter bij Waarts Ein te komen. Dan hebben we het in dit geval in de wedstrijd door de nummers 4 van Seis. Daarvoor zit de Jouwer op Fjouwer. En is er dus een volle strijdkeer. Tussen de noemers 2 en 3. Tussen Nies krijgt wie dat nog, de hele mannen. En op 3 Jereveen. De vraag is hoe dat nou is. De stier op de Oelekrieten. Hele hege bjem. Dus ja. We kunnen net tot die bjem heen Sjen naar de scootjes die in de Volkensleert zitten. Ook hier weer dat bochtje om. Kisten wat wie weer Reinoud?
4: Ja, ik zocht. Ja, Jereveen zit nog steeds achter de hele mannen, zocht ik nou. En daar, ik zocht de hele mannen. En dan Jereveen, daarna Jouwer, Waarts Ein en Grauw.
3: Alweer heel vier heftig. Ja, naar Waarts Ein. Ja. Sjust die überhaupt al? Hebben die al in beeld?
4: Nou, nevens mij is Jan Waarts al op de veromreis op de Volkensleert. Oh nee, die gaat nou daar door de wien. Ja, bij de tonnen. Ik zag hem nou door de wien gaan. En die komt nou deze kant weer op.
3: Ondertussen liek het de Jouwer hem heel goed te krijgen. Ja. En scoot hij echt naar Jereveen en de hele mannen ta. Dus die zoen echt nog een rol spelen kennen in die strijd om dat twadde plak. Ja, dus just echt, als hier uit die Oelekriete komt, dan krijgt die Wien vrij baan. En de just, dat krijgt hij gewoon de hele mannen. Die keer dan in één keer heel scheef.
4: Ja, zeker. En de just, ik nou dat Jouwer besiekert om wat op te loeven. Zodat zij wat boppedel gaan kennen, zodat de... Dat Jereveen wat les krijgt van de smarige wien van de Jouwer. Maar Jereveen had het toch die dokter precies hetzelfde. Dus die besiekert ik om de Volkensleert zo heeg mogelijk in te zielen. Maar ja, die moet er straks won weer naar onderen. Want Jan Waard is op aantocht. Dus die moet ze, natuurlijk net zien omvaren. Dus die zullen we straks weer naar beneden zielen matten. Dus ja.
3: Laten we nog even sjuggen naar posities. Hè? Want die ben hier ook weer van cruciaal belang. We finishen op hetzelfde plak als werd de scootje start binnen. Ja. Aasen in de lange sleert. Dan maakt ze nog om een tonne heen. En dan zielen ze naar haar startplak. Jereveen komt van plak 4. De Jouwer komt van plak 2. En de hele mannen komt van plak 1. Dat betekent dat de hele mannen dus het vierst zielen maat. Dan de Jouwer. En het Jereveen het minst 4. Ja, op basis hiervan zoen je dan concluderen kennen. Ja, dat ziet ze Brouwer of waar liep het naar het tweede plak?
4: Ja, dat zou ze volgens ze kennen. En ik denk dat zij is.
3: En dat zo'n opstekker wezen voor de regerend kampioen die de eerste twee wedstrijden gelokt nog net onze side hier. Het wie nog net van het niveau wat hij hopen. Hij zei juster in het interview met collega Arjen de Boer dat het KUT gier. Nou ja, dat geervet het de eerste twee dagen van hem won. Maar dan zal dit een mooie opstekker wezen. Wilst Jenne Waard dus nou uit die volk het sleert op wij gingen zil naar de zone markt. En dan de lange sleert in op wij naar de finish. Ja, dan vegen ze altijd. Hoe lang wordt dat nog? Het zal nog een kwartierke ongeveer wezen, denk ik. En voordat Jenne Waard finishen zal. Die ben start van haar tredde plak. Dus die maakt nog wel een behoorlijke stik. Sila als ze om de tonnen west haar erin een lange sleert.
4: Maar die ben wel wist van het eerste plak.
3: Ja, dat Sybren van der Wisga die zijn wedstrijd winnen zal. Dat mij wel duidelijk wezen. En dan geven we wat dat onbelangend. Waarom naar Flinier? Want ik doe woon Jenne Waard, deze thuiswedstrijd. Ja, het is net verneerd een wedstrijd op het thuiswetter. Het leidt hem, Sybren van der Wisga. En hij doet in het klassement een goede zaak. Hier omdat Grauw op plak 6 leidt.
4: Het is een fantastische zielen. Dat kiest voor alles, Jan.
3: Absoluut, absoluut. En die spanning is dus onwijzig in de top van het klassement. Werd Jenne Waard hem nou nog nadrukkelijker meldt. En ik Grauw natuurlijk er nog heel mooi bij zit. Akkerum die verliest wel wat in deze wedstrijd. Hoort. Maar de spanning die neemt Potta in het klassement. En dat wil ze nog maar treinwedstrijd in Hoornegong binnen. Heerlijk, spannend.

0: Nederland en Tini Tini. Hoe zit het ervoor? We beginnen naar het wedstrijdwetter. Op Jenne Woord, Ander Faber en Reinhard Ritsma.
1: Ja, Jenne Woord gaat nou hast van de zone. Maar oor op wij die lange sleert in. Dan moet ze daar nog een heel stuk troszielen. Moet ze daar de tonnen ronden. En dan rond naar haar een startnummer. Het startnummer van Jenne Woord wie treien. Dat betekent dat ze nog een stuk matten. Maar dat de finish de novel echt onkomt. Ja, ja, dit is mooi, Rijn. Ja,
2: dit is heel mooi. Dit is heel mooi voor het kampioenschip. Want dat wil zissen dat ze straks in het klassement liep komen te steren met Grauw.
1: Ja, het Grauw inderdaad nodig. Dat zegt de plak.
2: Ja, precies.
1: Dan komen beide scootjes op Liekense Hichten. Ja. En dan hebben we naar je treien wedstrijden. Dus twee scootjes met 6.9 punten. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. En dat Litsjen, dat het spannend is. Daarachter zag ik dat de hele mannen nog een voorsprongje uitvrijden had op het Jereveen. Die leiden wat dichter bij elkaar. Dat God is nog wat groter. Maar ja, we weten dat Jereveen minder vier aasen de lange sleet in hoogt als de hele mannen. Dus ja, die strijd om dat tweede plak, die wordt ik nog heel spannend.
2: Ja, het is heel spannend. En ik zeg, kijk, achterin ik nog mijn huzem en snits ik nog even een kwarte street. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat aan u de volgende sleet komt.
1: Absoluut. We naderen de ontknoping. Het scootje van Jenne Woord gaat nou de lange sleet in. Op wij naar die tonnen zullen we hem hinnen draaien. En dan op wij naar haar startnoemer Sieberen van Ter Wischa. Op wij naar zijn eerste overwinning van dit kampioenschip.
0: Oeh, die spanning. Spanning. Eens even zien hoe dat komt, Jacob, dadelijk. Of hij zit krek naar Fjouweren of van Fjouweren. En we stellen het naar uit, hè?
3: Hey. Ja. Ja, was de finish vol jaren natuurlijk.
0: Wat had je dadelijk zien onderwijs naar jou horen?
3: Nou, een skibbel de finish van de SKS. Ja. En Kompas, huisartsen particulier, zullen vrijdag 31 juli deelnemen aan een landelijke huisdoktersactie. De Nederlandse Zorgautoriteit die zei het een werkweek in 26 woorden. Maar de praktijk, zei ze huisdokters, is heel oors. Want we draaien wel 50 woorden in de week, zei ze. Nou, we hebben nog wat Friesen getroffen bij de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Vinden het waar met Jitske in de eerste muziekzaas van Kim Wilde.
0: Kim Wilde, goed. Dat TM dadelijk snijf jou roeren. En ik zit even naar links te zien hoe het likert op het wedstrijdwetter. Pakken we dat nog mee? Nou, ik pak in elk geval even de virtuele scorekalender erbij. De spreuk van Agen Veldboom van het Scootje Museum. Hij is weer prachtig. Jij maar eens.
4: Een legerwal ruitje. Eigenlijk taillère moet vervallen. Een scootje wat een lege wal rekket, dat zit goed in de problemen. Het zwart in de modder, het skip zit vast in de rijden. En de wind en de golven, die slaan hem er nog verder in. En de kist haast net weer bijkomen. Een lege wal rijtje, dat is net best.
0: Nou ja, dat doet de scootjes daar net. Denk je ik een beetje vooruit, want hoe lang is het nog rond de finish, jongens?
1: Ja, dat zal een minuut als trui ongeveer wezen. Want het scootje van Jenne Woord, het gaat nou heen en weer door die lange sleet om die slagen te meisje op wij naar die tonnen. Ja, en het mooie is, we varen nou correct efter. Maar Reinhard, jij is helemaal niet, hè?
2: Nee, jij is helemaal niks. Ik vind het bijzonder, of ik vind het mooi om te zien dat zij nog steeds, ondanks dat ze weten dat ze winnen, dat ze nog steeds sa focus binnen op dat skip.
1: Absoluut, absoluut. Want ze, ja, ze weten wel dat ze winnen en dat het wel goed komt. Maar het mat natuurlijk nog wel even. En dan mat ze aasen dus. Ik zie ze nog maar eens naar die tonnen. Denk je ze omhinnen. En dan mat ze nog naar haar eigen stad noemen. Dat wie het treien. Dus dan mat ze nog een behoorlijk stik de lange sleert in. Maar die voorsprong is sa grut op de hele mannen. Dat ze absoluut deze wedstrijd voor winnen zullen. En dat ze heel rustig die slagen armheidje kennen. En dat Jenne Woord dus op wij is naar die finish. En dat het misschien nog wel een liedje langer wordt als dat we voorheen tochten hier. Maar dat moeten we aasen maar even zo wachten. We zullen de refter nog geen scootje omkomen. Hele mannen nog net, Jereveen nog net. Ja, en dan zou ik haast voorstellen willen dat we dan nou zullen dat... ik zit even in hoe is mij de studio. We doggen we een keer weer terug, jongens. Want Jenne Woord, dit nou die lange sleet toch. Mat nog wel een aardig stik naar die tonnen. En dat doggen ze heel rest. En Reinhard, als de wedstrijd in overview neemt, zeg maar. Dan just eigenlijk, van orde staat eigenlijk dat Sieberen van Ter Wischa een perfecte wedstrijd ziel, toch?
2: Ja, dat vind ik wel. En ik denk, dat zat ze het betocht, hè? Nou, zo is het niet, denk ik. Dus en dat is juist nou ik wel hoe geweldig ze zien. En vandaag maar die bal start. Ze weer een vandaag is goed voort. En ze hadden er eigenlijk derde op een volgende sleet hadden ze de hele mannen pakt. En zij is blij. En ze staat nog steeds prachtig mooi op de eerste plak. Dus ja, Deze jongens die gaan juist maar de winst naar huis.
1: Ja, ze hebben bij de staatwaai, bij die Wolstaatwaai, de Jouwer al pakt. Ja. Omdat ze al weg de eerste wie ja. de tuur omheen gingen.
2: En het juist natuurlijk, ik wil, hè, als je nou naar de resultaten zoals van Jeren Verlien. En precies, ik wil als Jenne Wart, is het Monaco van de Formule 1, zeg maar. Hè. Als het eenmaal op die plak lijst, is het toch heel moeilijk om een koor voorbij te komen. Hè.
1: Maar dan hebben we de Wikselingers, jongen.
2: Ja, toch wel, ja. En vooral dat die Oelekriet. Het is mooi dat die Oelekriet die deze keer ik bij ziet, hè. Die weer voor die ziet het er niet bij.
1: Nee, ja? Want daar schoot het hele veld in elkaar. Ja. Daar toch een heel soort wikselingen nog, Sjoen. Ja. Ondertussen vernieuwer ik me, want ik zorg nog altijd geen hele mannen. Wie was wij al een heel stik die lange sleet op binnen. Ja, die voorsprong van Jenne Wort.
2: Hey, daar komt er aan.
1: Daar komt er aan. Ja. Ja, die voorsprong die is honderden meters van het Jenne Wort. Die het nou hast naar de tonnen binnen. Ze zullen nog één slag meidje maken, denk ik. Dan om de tonnen en dan naar je startpositie treien. Dus dan maakt ze echt nog wel weer een stikje die lange sleer trof. Maar ja, ze kind dat in volledige controle dwam. En dan wordt die strijd erachter. Dan wordt die ook nog heel interessant. Want ik zorg de hele mannen en daarachter de bosk zorg ik nog Jens Koetsje van het Jereveen omkom. Dan liek het dat de hele mannen met Lodewijk Meter die voorsprong op het Jereveen op de zone maar nog verder uitvrijden had. Ja, misschien dat het Jereveen nog een onvolslag dien had. Of dat de Jouwer hem daarin minkt had. We hadden het net heel goed zien kennen. Nee. Omdat wij hier al in de lange sleet zitten bij Jenne Wort. Maar ja, dan zou het examenwijzen kennen dat Lodewijk Meter het tweede plak pakt.
2: Dat zou wel leuk wijzen vanzelf. En wat ik wel leuk is om even te vertellen is dat dit de laatste wedstrijd is op smal wetter.
1: Ja.
2: He, maar morgen gaan we natuurlijk naar Snits. Ja. Nou, de trainer natuurlijk, maar op Snitse Maar.
1: Op de Snitse Maar. Toen is die de langwaarde Wion. Ja. Dus dan geven we het Grutte wet erop. De binnenkomstkippers die dan zissen het kampioenskip begint no pas. Ja. Hoe is die stoot erin?
2: Nee, dat vind ik net. Ik vind dit jet er ik bij. He, als je naar de traditie joggen, dit is toch prachtig. En hoe die mensen hier die scootsen schenken, dat is ja, dat jet er echt bij. Ik vind dat echt fantastisch om te zien. En als je ik naar vroeger joggen, ja, dan broeken ze die skip natuurlijk ik. He? Om Oerot erin te loeken. Dus dan jet dat smalle wetter, dat jet er natuurlijk ik bij.
1: Ja, en wat we kregen, ik zei, er zullen een hele hoop donateurs werden voorwurren, Joert. Ja. Want ja, de scootjes komen zat dicht bij je kiezen, haast onrijdje. Ja. En dat hebben we de komende dagen natuurlijk een stuk minder. Dus te zorgen dat het Jenne Wort nou om de tonnen heen gaan zil. Dat het Jere Veen nou ook in beeld is. Dat wil zissen wol op flinke afterstorm van de hele mannen. Maar in ieder geval nog voor de Jouwer. De Jouwer zal dan op het vierde plak lizzen. En dan moeten we Aasen dus even zien hoe die uitkomen dan bij de finish. Want we zitten dus wel bij wat verschil tussen de finishposities van die beide scootjes. Als joch ik dat Jenne Wort om de tonnen in de lange sleet draait. Hier en dan daar aan het eind van de lange sleet. Daar draaien ze nou om die tonnen heen. En dan budget het dat Jenne Wort op wij gaat naar de finish. Ik moet er eerlijk bij zissen dat die wol hier aan de zijkant van die lange sleet wel behoorlijk lang is.
2: Ja.
1: En dat Jenne Wort naar plak draaien maar dat lijkt dus best wel voorin die lange sleert richting de zone, maar dus ze maakt nog wel een stik.
2: En ik had wel het idee dat de hele mannen toch wel iets voor Utrecht is op Jereveen. En Jereveen die hier startplak nummer 5 en de hele mannen van zelf startplak nummer 1. Dus de Jereveen die maakt iets kwarter zielen als de hele mannen. Dus ja, het is nou echt even, ja, het is, ja, ik ken net echt zitten, maar het zo. Ja, wat denk je daar aan dan?
1: Ja, ik zoes kijk niet heel sinds op Jereveen. Maar als je hoe de hele mannen nou werden vastgekomen het uitvrijdje is. En ja. Ze liek je echt op een korte ziel.
2: Ja.
1: Want de hele mannen lieken te draaien als dat ik die wordt toch het Jereveen. Als Jenne Wort nou dan op wij gaat naar de finish. Just dat bordje van draaien, dat is een holle stikje voort of net?
2: Ja.
1: Dus ze matten een holle stik, maar kind dat voor de Wiendwam. Dus dat wordt al hier net heel lang meer als Jenne Wort de finish helje zil. En Masterchef Reinhardt, ja. Ze drukken die geek zo vier mogelijk naar zeker. De zijkant daar. Om als ze volle mogelijk Wien in die grut, in dat grutzeil te krijgen.
2: Ja, en de adviseur Wouter van ter Wissel, de broer van Siebren. Die zit al vrij in een vrij relaxte houding. Zit hier op het achterdek. Dus die weet natuurlijk, ik we hadden windstuurt te pakken. Dus dat is natuurlijk fantastisch voor deze jongens.
1: Ja,
2: die al weekend zo heuk werken en zo goed ontraind binnen om op dit wetter zo goed mogelijk te zielen.
1: Ja, dat doen ze absoluut goed, perfect. En ze zullen nou mooi Aan de walkant, Del, krijg je al het applaus van het publiek dat je hier in het gas zit. En dan kiezen Azen dat feestje vieren. Maar ja, was het ook rechtelijk al terug constateren, Reinoud. Ze bleven heel rustig, ze bleven heel kalm. Als zeg ik nou dat de adviseur Wouter van der Wisgawol even om hem heen shirt. Shirt nog even naar boppen. Maar ja, er zit echt wel wat blierskip wezen, Azen. Dus het publiek trok je mij het applaus. Er nog altijd striet is tussen de hele mannen en het Jereveen. En daarachter de Jouwer. Ja, en dan kan het ik nog samen wezen dat die scootjes misschien Jenne Wout nog tien komen. Als wil Jenne Wout in dit geval bakboords wel opleeuwen. Ja, als ja, ik naar de zietkant begin te zien. En dat we dan aasen de bordjes grif tien komen zullen. Ze gaan ook voorbij om het stad- en finishkip. Matten dan nog een stikje terugzielen ons bij haar een bordje komen. Ja, en dan wat heeft Shen het Jere 40? Of is dat de hele mannen? Jongens, jongens, hoe dicht puilgoor die zitten. Het git weer heel, het druilt weer heel naar in elkaar. Ja. Jongens, hoe deun het Jere 40 nou weer bij de hele mannen op de kont zit. Ja, dat betreft dus dat het Jere 40 dan weer op weilingen naar plak 2. En dat er echt weer sprake is van wikselingen. En die scootjes die komen ook een nootje in. Dat wil zeggen dat de hele mannen op wijkjeet naar die tonnen erin de lange sleert. En dat Jenne Wout op wijkjeet naar de finish. En dat Jere Veen dus deun op de kont zit bij de hele mannen.
2: Ja, dus die uitspraak van Sietse dat hij zei van het Jit KUT. Dat is nou weer, nou dat kan ik nou wel een beetje bijstellen aan.
1: Ik zeg een vijf. En dat betekent dat we haast bij de treien binnen.
2: Ja, zeker.
1: En dat we haast bij de finish binnen. En dat er nog net op het roefkeslijn wordt. En dat het nog rustig is. En dat de meeste hier op de wal applaudisseren. Ze zeggen dat de fok haast oer haar en hele git. Ja, dan klinkt nou het, de slaan op het roefke. Want ze weten, we binnen nou heel dichtbij. Ze gaan nou op voorbij onder de vjouwer. En dan betekent dat ze nog een heel niet stikje maten voordat ze oer de finish komen. Voor de tweede overwinning op Riegen op Jenne Wout. Want vliegen hier voor van ter Wisgaik maar het Jenne Woutse scootje. En dat keusje, dat flikken ze nog eens. Want ze winnen Joert Ek de wedstrijd bij Jenne Wout. Voor het thuispubliek. En daar heb je de bordje de lucht in. En is eindelijk de emotie bij je. De bemanning te zien. Met de adviseur Wouter en Bloemen. Skipper Sieberen ook kroepen. Ja, want dit is een heel mooi resultaat voor het scootje. Het Jenne Woutse scootje. Dat is de wedstrijd wint. Spanning dus nog ontplakt waar. Azen Tjurbe, hoe dat al rint.
0: Ja, fantastisch. Jenne Wout, het scootse Sjilden. Het zit erop, maar nog net heel dubbel. Dadelijks naar Fjouweroeren, de Nijpeteren van zelfs. We gaan dadelijks op naar het uitstelde Nijs van Fjouweroeren.
5: Omroep Friesland.
6: Simmer in Friesland.
7: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
8: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
9: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
10: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
11: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
10: Mattie, uw klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga.
9: Itzingameubelen.nl.
12: Doe boeien! Wat dus doe de eerste tongetje van september?
13: Net zo volle. Wat dan?
12: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
14: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
15: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
16: Hallo, lekker slecht. Benjamin de Boer, goed wat en het joer.
17: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog, wonenaanwater.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland.
5: topkwaliteit airco's altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sontje op een Jouwer.
13: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Kompas, huisartsenpraktijk in Leeuwarden zal op vrijdag 31 juli deelnemen onder landelijke hoesdoktersactie. De Nederlandse zorgautoriteit die stelt dat een werkweek 36 uur is, maar de hoesdokters draaien wel 50 uur in de week, zeggen ze. Verder het waar met Jetske en de muziek is uit van Kim Wilde.
21: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsing.
22: Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Isenga staat voor jong, trendy, old klassiek.
23: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Isenga.
24: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, bootaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
23: Mati uw klasse meubels ha, geen dan naar Itzinga.
22: Itzingameubelen.nl.
25: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
26: Shoppen?
27: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
26: Oké, dit is wel next level.
27: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
28: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
29: We beginnen gijpen!

0: kennen wij, Smols en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
3: Onderwijs.
4: Maar Jacob Stelwagen.

0: Deze muziek hoort in onderwijs van Kim Wilde en You Came.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Ja, het is Ron en Fjouwer, een goeiemiddag. En welkom bij Onderwijs van TSG in 20 juli. De tijden dat een paar honderd mensen voor sporthal Sorvento in Soerse feest hier net. Vanwege de eventuele komst van asielziekers.
3: Ik zeg het als een soort zorg van een aantal mensen. Hè, die bezorgd is van, ja, van wat gebeurt er, hoe komt het.
0: Dat de ondernemers van Lemmers Gutte plan hebben om het centrum van het dorp onttrekkelijker te maken.

0: gaan we naar een ander dorp in Friesland. Bijna altijd veel meer groen. Dat is hier echt een makker, weinig groen. Dus daar zou ik mee beginnen.
1: En Friese Kuijen dus lang om net het einde zitten koenen. Maar haar nemen is de Vierdaagse.
2: Ja, ben je er van januari of van ontrain, nou? Dus dan is het fijn als dan nou ook eindelijk losmaakt.
1: En dan is het weer met onderwijs van Fjouwer ont Seizoeren. Mijn muziek neemt net te doen, maar dadelijk onder orden. Kompas huisdokterspraktiek in Leuven. Zullen we 24 uur deelnemen onder landelijke huisdoktersactie. En we zoeken rond op de SKS-stillerij bij Jennewaarts. Maar nu is het waar bij de ochtend kwad. Tjitske Wiebenga, een goeie middag.
3: Een hele goeie middag. Nou, op de meeste plakken schijnt de zon nog mooi terug de stapelwolken heen. En is het noffelijk waar, maar de zwak ontmatige noordwestenwind en zo'n 20 graden. Maar vanuit het noordwesten begint nu de bewolking stadig rond aan te nemen. En valt er uit deze wolken jong en vannacht in de hele provincie soms wat lichter rein. Hier is het dan een gratis viertje. Morgen hebben we compleet oorwaar, maar een soort wolken, nou en dan wat lichter rein. En een matige ontkrachtige noordwestenwind. Verder is het fris en in de Rijn zelfs kort, want het wordt maximaal 18 graden.
1: Kompas huisdokterspraktiek in Leuven zal op 24 juli deelnemen onder landelijke huisartsenactie. Dat betekent dat ze de dwarden die daar dicht houden zullen en lindig berikbaar binnen voor spoedinschende zorg. Onleiding is het standpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA, wordt op de oren dat een huisdokter maakt. Tot de praktiek hierna te sluiten brengen ze de vrugblessing symbolisch waarom naar 36 oren. Om telefoon is Igor Monzon. Hij is huisdokter bij Kompas. Een goeiemiddag.
4: Goedemiddag. Ja.
1: Je streed al jaren over de hege werkdruk en een betere vergoeding. Wat is nou correct de kern van de actie van de huisdokters nou?
4: Nou, wij willen gewoon aandacht vragen en ook aandacht blijven vragen, ook in deze zomervakantie, voor de manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit met ons omspringt. Er zijn al twee rechtszaken geweest, de Nederlandse Zorgautoriteit, en dat zijn er. Maar er zijn meer rechtszaken hoor, van andere zorgverleners, want het gaat helemaal niet goed met de zorg. Maar er zijn al twee rechtszaken van de huisartsen geweest tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. En ze hebben 30 juni hebben ze gezegd wat ze met de uitspraak van de rechter, van de laatste uitspraak, wat ze daarmee gaan doen. En nou, tot ieders verbazing, gebruiken ze eigenlijk het papier van de uitspraak van de rechter eigenlijk een beetje als wc-papier en spoelen het daarna door. Want ze hebben gewoon maar heel weinig van de zaken overgenomen die de rechter had geboden, of dat ze daarmee aan de gang moesten gaan.
1: Ja, want voor de
4: daardoor lopen wij ontzettend veel geld mis.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, de rechter had ze eigenlijk opdrogen om de tariefsystematiek te herzien. Maar dat is dus eigenlijk niet gebeurd.
4: Nee. Nee, ze moesten ons compenseren voor 2023 tot en met 2026. Ze hebben zelf maar besloten dat 2025 en 2026 genoeg is. 2023 en 2024 even vergeten. Ze moesten onze arbeidskosten, die zijn flink gestegen, moesten ze meenemen. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben hebben ze ook nog de stunt uitgehaald. Dat ze niet de ziektekostenverzekeraars hebben opgedragen van nou, dat het tarief moet zo en zo aangepast worden. Ze hebben wel een kleine tariefsaanwijzing wijziging uitgevoerd. Maar ze hebben gezegd van nou, dit is het idee en ga er zelf maar over onderhandelen met de zorgverzekeraar. Nou, dan stak je broek af. Echt waar.
1: Ja, het is helemaal landelijke estafette actie. Hoe zocht die eruit?
4: Dat overal in het land praktijken gewoon één dag dichtgaan van de huisartsen die meedoen met deze actie. Dat zijn ze lang niet allemaal, want het is heel onhandig om dit soort dingen in de vakantie te doen. Maar een aantal huisartsen heeft toch gezegd van nou weet je, we gaan dit vuurtje wel brandende houden, want we gaan niet dit dood laten bloeden. De NZA gaan we niet gelijk laten krijgen hierin. Dit is gewoon belachelijk. En die sluiten dan één dag in de week de deur. Omdat de NZA gewoon simpelweg zegt van joh, jullie als huisartsen werken gewoon 36 uur per week. En daar is zijn jullie inkomsten op gebaseerd.
1: Ja, maar je draait eigenlijk meer oren. Dan draai je eigenlijk meer roden.
4: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
1: Ja, een argument dat je vaak hebt is, nou ja, een hoesdokter die verzinnen toch ook nog. Kun je die beeldvorming uitlezen of weer lezen?
4: Jazeker, dat is een hele mooie... Kijk, ten eerste heeft de rechter eigenlijk, want al dat soort getalletjes zijn bij die rechtszaken al voorbijgekomen, de rechter al lang gezegd dat klopt, dat is niet zo. Hè, jullie hebben het norminkomen wel degelijk langzamerhand uitgekleed. Dus als de NZA dat zegt, zit ze eigenlijk al te liegen. Want de rechter heeft al lang gezegd dat dat niet zo is. Maar ik vergelijk het altijd met Cuba. Dat is een beetje een gekke gedachte. Maar in Cuba verdienen artsen heel weinig. Maar ze verdienen bij door bijvoorbeeld als taxichauffeur of kelner of zo te werken. Daarmee kunnen ze nog een klein beetje inkomen genereren. Dat is in Nederland is dat natuurlijk niet zo extreem als in Cuba. Maar wij hebben een norminkomen en kunnen wij de tent er goed van draaiende houden. Wat doen wij? Wij beunen bij door bijvoorbeeld vaccinaties. Hè, de griepvaccinaties hebben we van de GGD overgenomen. Wij doen uitstrijkjes, wij doen allerlei extra dingetjes. En daarmee weten we ons inkomen op te plussen. Nou, de NZA die zegt van nou, wees tevreden. Is toch goed toch?
1: Ja.
4: Dat kan ik ook tegen een Cubaanse dokter zeggen. Maar joh, wat zit je nou te zeuren man? He, je hebt gewoon een mooi vak en lekker mensen beter maken. En dan ga je gewoon als taxichauffeur een beetje bijverdienen. Mooi toch?
1: Ja.
4: Nou, kom op zeg. Dat is gewoon de zaak voor de gek houden.
1: Ja,
4: klopt gewoon helemaal niet.
1: Op Jentrig, jullie stuurt hem dus het warm voor I&D. Voor mijn gevoel, als de NZA dan net omligit, je hem in glikjout. Ik net waarom. Kunnen we dan nog meer actie verwachten?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Kijk, we gaan sowieso door met procederen. Maar dan zijn we weer anderhalf jaar verder. En het is eigenlijk toch wel heel duidelijk dat ze gaan ons gewoon geen gelijk geven. Je kunt ook eindeloos procederen voor minder geluid op Schiphol. Maar je gaat je gelijk niet krijgen. Want Den Haag wil dat gewoon niet. Die wil gewoon dat Schiphol gewoon blijft draaien. En dat die vliegtuigen gewoon blijven vliegen. En dat is natuurlijk hier ook zo. En Den Haag wil helemaal geen geld bijleggen. Ze willen wel op een of andere manier een krachtige eerste lijn, maar dat mag niks kosten. Het is eindeloze vertragingsactie is dit eigenlijk. En in die zin verwacht ik heel weinig van doorprocederen, maar we gaan het zeker doen.
1: Okay.
4: Maar we moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid gewoon op zijn smalst eigenlijk.
1: Oké. Okay. Helder verhaal. Igor Monson, hoesdokter dus. En hij zal in actie komen. Tegen de Nederlandse Zorgautoriteit.
5: Omroep Friesland.
6: Scoot Cecile.
7: Omroep Friesland.
1: Ja, de nummer 1 hebben we mij kregen daar bij de Sillerij van Jennewaard. Maar Andor Faber, er is de einde van het hier nog gebeurd.
8: Nou, dat is een understatement. Ek wat minder fraaie ding. Laten we eerst maar de feitelijkheden nu uiteenzetten. Daarin kunnen we melden dat het Jereveen twadde worden is. Dat de jouwe tredde worden is. En de hele mannen dus van het podium afvallen is. Daarna op het stuit dat wij met Jenne Woord mij vatten. En collega Arjen de Boer en cameraman Dirk Klaver afzetten bij Jenne Woord. Zij een interview die het met Sybren van Ter Wisscha. Die zien we een situatie voor mij, het scootje van Leeuwen, Willem Zwager. Reinhard, toch eens zien wat er gebeurt. Ze kwamen in onvaring maken hoor. Ja, flink hek, maar wat gebeurde er?
9: Ik zeg in eerste instantie een euforische Sybren van Ter Wisscha. Die stier op het achterdek natuurlijk met Arjen te praten. En bij de routebespreking hier zal zijn bakboord wal houden als je finish binnen. Dat die Sybren hartstikke netjes, die voer een meter van de wal aan. En op bakboord kwam on Willem. En die ving gewoon trots. Die ging net rode wien. Dus die klapte eigenlijk vol op de opstekker bij Sybren. Dus ja, Sybren die wie al heel euforisch. Maar dat moment dat draaide in één keer als een blad en dan ben je hem om.
8: Ja, want ze niks keer toch?
9: Ja, ze wat keer in de vakken. Maar gelukkig helemaal geen gewonnen aan boord. Ze won het bij Willem als bij Sybren. Nou ja, dat is natuurlijk wel een vervelende oren. En we zullen hier nou drachten. Dus Ja, is er nog iets van?
8: Er is nog meer gebeurd. Wij varen dus met Jenne Wortmeij. Ondertussen, Rini Langesleert, is dus nog meer gebeurd. Binnen protestvlagen. En er is een verwoene on boord bij Drachten ondervoerd. Daar had dus ook nog wat plakvoender is op dit stuit EHBO on boord van het scootje. En nevens mij zorgen we de jingen die het les had nou rustig op het vaartdek lezen. En liek het in die zin tattenval omdat het geen hele grote levensbedriegende zaken binnen. Maar het feit dat er een verwoene te betreuren valt, dat is vanzelfs al een behoorlijke tebek zetten. En zou mij duidelijk wijzen dat deze wedstrijd, deze tredde wedstrijd, een tumultueus slot kent. Dat we de nummers 1, 2 en 3 witten. Maar dat we eigenlijk geen idee hebben hoe het de rest finished is. Omdat de finish we moesten opnoemen, de afsketten is. En wij dus bij Jenne Wort winnen. Dus die uitslag, die horen we te goede. We hebben een flinke, in ieder geval in je flinke omvaring, Sjoen. Ja. Er had dus nog een omvaring best. We hebben een verwoene on boord bij Drachten. Ja. En Sakai, het is een midden toch wel wat een vervelende eind.
9: Ja, maar alles zit er wel in.
8: Dat wel. He? Alles zit erin. Het weer een spectaculaire wedstrijd. Een soort wisselingen. Een soort verschillende situaties. Dus wat dat om belang het. Om te finishen wie het een prachtige wedstrijd. Maar dus nog wel een aantal vervelende dingetjes naar oren in.
1: We zijn hoor. Ander Fabre weer dat bij de SKS-sielerij in Jennewoord. Genoeg om oernij te praten. Dus dat zal letter in dit programma ook gebeuren. Daar kan onderwijs het regionaal Nijs in het kwart. Mij, Simone Scheffer.
5: In Engeland hebben ze Wimbledon.
6: In Frankrijk de Tour de France.
5: Wij
6: hadden PC.
10: Hij brengt hem achterin bij tijd. Hij brengt hem op
5: de Waar is die 29 juli? In Frensje.
6: Omroep Friesland is erbij.
5: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
6: Simmerie Friesland.
11: Wij willen erbij.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
1: Het is haast Jelve Vieven. Het regionaal Nijs in het kwart bij Simone Scheffer. Een goeiemiddje.
12: Goeiemiddje. De waterrenners die op Snijsontje Maaien terug helpverleners redden worden moesten bij het Ameland, winnen in uw treding. Dat liet de Friese uitvieringstjenst Milieu en Omjouwing, de FUMO, witte. Op die Snijtemon kwam een groep van 28 waterrenners en vier gidsen vast te zitten op een zandbank. Verskate reddingsboten, een helikopter en particuliere boten waren inzetten om de groep te redden. Voor mensen hier onder kwallingsverschijnsels. Na aanleiding van het incident had de FUMO een onderzoek opzet en Jeruut had blikken die in dat de groep de regels overtreden had. Hoeke regels dat binnen dat, zei de tjenst net. De provincie Friesland en het Hiepmeer Ministerie binnen op hoogte gebracht van de vindings van de FUMO en er is proces verbaal opmaken. Ik zou... Doet hij het? Ja, er had een gaslek geweest bij de opbouw van hindernissen voor de hinste dagen in Driensum Waterswaard. Dat badde aan eind van de moon en dat badde op de Blauwlands reet in Waterswaard. Hoe het vastwaardig waard de omjouwing aanzet. De oorzaak is bij u net bekend en ik net wat de gevolgen voor de opbouw binnen. En generaties Leouters jaden zijn stem terug het stadion van Cambuur. Maar na 41 jaar had speaker Rijn de Vries er mee op. De Vries joeg decennia lang de wiksels, de doelpuntenmakkers en de tussengestanden bij orenwedstrijden terug. Maar het idee om op te houden libbe al langer. Hij wou eigenlijk al jaren ophouden, maar ging toch terug op verziek van het bestuur van Cambuur. En als ik het goed heb, jaren maast hier in dit programma. En het schilderij Geitje bij de bloeiende boom van Jan Mank is ontmoet 20 september te zien bij Museum Belvedere in Oranjewoord. Het werk is in Brooklyn voor Behind the Tiet en een toekomstig legaat uit de collectie Veldman Marsman. Het schilderij uit Njontje Fjetjen is zo'n Njontje 69 net meer in een museum toont. En je jaren hem al even, de guide is er tegenwijs mooi.
1: Ja, het is hem. Ja, je kijk het lood van de bloeiende beer er net bij. Dat is wat spietig inderdaad. Maar de keit is ook gelukkig wel.
12: Ja, hij is beef.
1: Meer ijs op omroepfriesland.nl en die normale pep. Dadelijk het wapentjitske oer, zo'n 4 minuten hier in onderwijs.
13: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
11: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
14: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleen, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.

0: Bietenkamp ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
3: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
4: Zag ik op stinstra.nl.
5: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsene.
6: Hallo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
1: Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, Eviever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
7: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering, kompas.frl.
8: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
9: Ja, met kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
8: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
7: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen voor de toekomst van Friesland.
1: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
10: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wraadwiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
1: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
10: Het verschil is lieser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
1: Vanuit Friesland?
10: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
5: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
11: Agoeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
12: We beginnen gijpen!
11: Dus zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je het even zien. Van KKV op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
13: Kunststofkazinen van KKV. Een Fries product. Dat is wel zo noffelijk.
14: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
18: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
17: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Onderwijs.
20: Maar Jacob Stelwagen.
21: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
22: De SKS Floort Siel hield bij Jenne Waard. Nou, de week nog actie nog voor en vlak na de finish. Ja, dan is Kret van Ander Faber. Dadelijk de reacties. Maar nou is het waar bezocht. Tjitske Wibbenga, een goeie midje.
23: Ja, goeie midje al een keer.
22: Ja, het is eigenlijk best wel een hoffelijk rij, hoort, hè?
23: Ja, het was echt een hele prima dag. Ondanks dat we te krijgen hebben, maar in noordelijke streming al dagen. Ja, hebben Joet een hele vreugdelijke stapelwolken. Maar tussen toch een heel soort rond te verzinnen. Ja, en die liet de temperatuur dan ik weer mooi oprinnen. De maximumtemperatuur heb ik erbij. Op de eiland is die gewoon 20 graden worden. Nou, Jerk, vanuit de Quaim, de waarnemster daar, die zei: de bewolking begint nou wel wat te nemen. Maar de zin is er nog bij 20,3 als maximum. en der. Dan wordt 21,7 en dat is ik de temperatuur die het in grauw meten is als maximum temperatuur. Laagsem 20,2 en 21,4 zo heeg het de temperatuur west in Sigerswaard. Nou, we hebben jongeren maar horen kennen is dat vanuit het noordwesten maar dus die bewolking staat er gewoon tan in zil. In het zuideersten zil de zender dat ik nog wel een skof bij bloeien. Wils dus in het noordwesten de bewolking chokker wordt en ik zo noem dan toch wel eens even een licht dripke rijnwetter vallen litten ken. Het stelt al je net een heel soort voor en het zil ik neerdwaan maar de droogte werd op dit stuip mij te krijgen hebben. Letter in de nacht dan wordt de buigiet wel wat voeler maar ik dat stelt net een heel soort voor. Nou, via de temperatuur erbij, mij die bewolking en ik en wien dit heel stadig gewoon taan in mijn zil. Ja, die zil net onder de 14 graden nu te komen. Dus dat is dags wel wat minder fris als de aanronde nacht, ja. Jacob.
22: Ja, en heeft zuster nefens mij, dat ik me goed herinner, voor zijn dat morgen waar zie, dat is eigenlijk de grootste dip in de wieken.
23: Ja, zeker. Ja, dat is de dip in de wieken. Dat lit de temperatuur sjen. Dat lit de waarsomstandigheden ik sjen. En ja, ik kan me zo voorstellen dat het morgen en dij wordt. Nou ja, had je er net uit hoeven. Of je bloeien lekker in de voortenten. Of op een oorplak op vakantie. Ja, dan ken het. Het is morgen wat zuterig. Er is een heel soort bewolking. Uit en terug valt wat lichte rijnwetter. En dan zie ik nog eens een hele frisse noordwestelijke wind die het matig ontkrachtig is. Maar tussen droog binnen ik zeker wel droeger iets. Dus je hoeft echt de hele dag in het binnen te zitten. En nou ja, daarnaast er is van alle keer activiteiten. Dus ja, dat zoek zonde wijze. Maar nee, het is geregeld droeg. Maar ik zou nou anders even wie het. Dus harde rekken mij zoek zitten. En via de maximum temperatuur onder de frisse kant. Zandje 18 graden. Tussen het rijnwetter terug. Maar in zijn buien, dan is het al wel weer wat frisser. Dus ja, het had morgen alle keer net oer.
22: Nee, maar het wordt minder voor het beter wordt, zei ze dan altijd in Friesland. Ja. Dus ik neem ik onder de dagen de nee dan beter wordt.
23: Ja, zeker. Dat baat heel stadig, moet ik erbij zeggen. Op tongetje hebben we echt zo'n tussenin die mij behoorlijk wat bewolking. Maar ik zie wel dat in de rin van de dij de zin hem dan toch zo noem dan eens al even terugheen prikken kent door die laag met bewolking. En het liep het eigenlijk voor het grootste part wel droog te bloeien. Nou, via de wien dacht het wat kalmer aan. Maar nog wel hield hij het naar het westen wij, zwak ontmatig. En dat levert u dan op tongetje nog een temperatuur op van zo'n 18 jochentje graden. Maar die wien, die verordert van richting. Van vreed al komt er wat meer uit het zuidwesten bij. En dat zwaagde ik voor een ongeveer van wat warmere lucht en wat vochtigere lucht. Betje dus wel dat we op vreed en sneur, 2 dagen hebben mei, een afwisseling van wolken zinnen. En liek het voor het grootste paar droeg te bloeien. Maar er zit wel wat, liet een beetje onwissigheid in. En vierde, de temperaturen binnen wat ongenamer. 21, 22 graden op vreed en dan op 22 rond 24 graden, misschien wel 24, wat je bij de provincie in. Dus het lijkt het al een keer wat vriendelijker te worden. Maar ja, Jacob, dat is ik voor kwatte duurzoek zissen. Het dwarp maar kwat, want op snijn dan houden we alweer te krijgen maar een nieuwe steuring. Dus het giet wat dat onbelangrijk, wat op een deel. Het is wat wikselend simmer waren eigenlijk.
22: Ja, nou ja, we hebben het ermee te doen en we zullen ze ermee rijden.
23: Ja, tuurlijk, zei stik.
22: Oké, dank je wel en een lofke midden verder.
23: Hey, hetzelfde, dank je.
22: Hoi.

0: Muziek van When, dat wie Freedom.
1: In de huizen op het strand.
2: Zet de radio maar on.
1: Kom verder. Onder op Friesland.
2: Maar het is goed, Cecil.
0: De SKS Vloot zielde bij Jennewald. Juster woen Akkerum naar een fotofinish vlak voor Grauw. En Grauw hier daarvoor de eerste wedstrijd woen. En de winnaar van Vlini, de Tjerreveen, kwam op nota er net bij. Maar wie hoort ons? Maar voor zelfs eerst de winnaar. Al ging dat net heel nog goed naar de finish.
3: Sieberen, lokweeske. Ja, als de mensen het nou echt net weten dat Jim, dat ze definitief rekken, maar jij de woord horen maar dan is het nou vol, hè?
4: Nou ja, dat is de bedoeling. Dat was heel chin.
3: Ja, vertel eventjes, want alles pakte uit, zat Jim het graag woon?
4: Ja, zou het graag woon. Ik gelijk voorop lezen om, maar dat is wat hoor.
3: Maar. Ja, goed, maar de wie een wal staat en Jim staat naar Stredden. Maar we weten alle jaar, ja, ik weet het hoe had je met doggen, maar je bent nog altijd de rapste.
4: Nou ja, dat is de bedoeling, ook de trainer voor, hè? Dus we konden mooi rap omheen en we kregen een beetje oorlap op jou, dus dat wiegelijk kleer.
3: Dat goed, dan is de hele maand nog van je.
4: Ja, nou ja, even wat afstand creëren met zijn buien. Tenminste, ik heb hem een beetje mijn gang litten gaan. En toen op de Sanne Maria, toen voelde er in één keer een gatje. Nou, daar winnen we er al voor. Dus dat is zo makkelijk weer het hast.
3: Ja, hey, maar goed, je op Grauw, eindig je met z'n twaalf. Dat wie natuurlijk al een geweldige start. Juster op een Veenhoop. Start als Tolde, eindig als Noemen Vjouwer. Ja, en nou dan die die-oefening. Wat een heerlijke start van het kampioenschap.
4: Ja, beter ken het. En dezelfde punten als vorig jaar volgens mij, dus dat is ook wel weer grappig.
3: Ja, nou ja, dat is zeker grappig, maar dat brengt me direct weer bij die tweede week, Sieberen. En dan wist je het ook, hè? Die tweede week, denk je het vorig team is?
4: Ja, dat ken. Dat ken. Vorig jaar.
3: Waltjes. Wat ging er mis?
4: Wij zielen heel netjes bij de waldeel. Wat werd iedereen hier operaat bij de walbloem. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog net eens. Maar ja, Leout die. Ja, dat ken ik even. Die worden blikman aan tussen droog en dat koer dus net.
3: Ja, zij zie je natuurlijk nog in de wedstrijd.
4: Ja, wij kennen hier geen kant op. We moeten maar alles kip mijn rekening houden. Wij moesten verplicht de wal houden, dan kan hun als wal beschouwen. Dat is wat operaat is met de route dus ja. Volgens mij.
3: Een volde bovenop.
4: Ja, ik hield achter Leout die draait er wel voorlangs, maar hij ging. Hij ging blikbaar terug.
3: Ja, dan is er even paniek, hè?
4: Ja. Gelukkig is iedereen veilig.
3: Ja.
4: En jij en ik.
3: Wij ik. En ik heb nog één ding zeggen. Als het sabioot, als Grauw finisht als zesde, dan ben je hem tagelijk, ja, hetzelfde met Grauw, de nieuwe klassementslieder.
4: Nou, perfect. Maar ja, goed. We zullen even de boel repareren. Maar ja, mooie start. Dat is het belangrijkste.
3: Mark Weensk.
4: Dank u wel.
0: Arjen de Boer, wie dat importeert mij, de winnaar van Joerts. Jereveen hier Joerts een heel goeie rij en wat twadden in Jennewaard.
3: Ziet ze, ja, in goeie tien en in minder tien, dan zie ik wel die de skippers op. Juster natuurlijk weer een heel hoog verhaal. En Joert, gewoon een kristwarde plak.
5: Ja, ja, absoluut. We hebben goed shield. We hebben goed shield. Juster hebben het niet goed in. Alleen ja, het resultaat, wat ik al zei, dat is net top. Maar Joert werd en aan Joert hier wat de gelokjes wel mooi is. Maar.
3: Neem eens één gelokje dat dan wel mooi zit.
5: Ja, we schaden een gangje onder jouw terug in de Oelekrieten bijvoorbeeld. Hè. Dat ben van die dingetjes die ik heb. Ja, dat is de match een keuze. Hè. Want ze verdedigen natuurlijk de binnenkant. Nou, dat dan maar onderdeel. En als dan een gonkje is. En dan moest het gelok hebben dat ze krekken in voorkomst. Terug die Oelekrieten daar. Nou ja, dat wie het geval. En ja, dan zit het alleen mooi. En dan kun je wat God creëren. Dat is wel lekker dan. En het Oostbloester maak er een pankoekbakje. Nou ja, dat wie nou net zo. En dat is dan wel fijn. Staat wie goed. En dan kunnen we mooi eens plakken op ijsje. Dat weet ik mooi. Hè? Want dat, ik het plan wie dat. En nou, dat dan lukt, is dat lekker.
3: En hoe is het voor jou als skipper van die bemanning? Want ja, voor het publiek is dit toch een beetje het Monaco van het scootjesiel. En dan ga je mij gewoon soms verdienen mij vier scootjes op een riegen door die oerlekrieten. Ja, voor Jim is het natuurlijk wel spannend. Wij vinden het spectaculair.
5: Ja, nou ja, het is ook spectaculair. Tuurlijk, snap ik voor het publiek. Maar voor u is het heel intens. Hè? Je moet constant de kappen bij je, constant alle vlaagjes oppakken. Constant keuzes maken op het laatste moment soms. Ja, dus je bent echt heel erg bezig om. Om alles maar zo goed mogelijk voor in te letten op een zo goed mogelijke manier. En nou ja, we hebben het eigenlijk denk ik, heel fatsoenlijk oplost met Chinon. Nee, je moet ook wat leven letten in zijn wedstrijd. En dat werkt gewoon samen, maar die. Met even gijpen, denk ik. Maar die. Maar dit soort wedstrijden. Als je dat dan door en dan kijk.
3: We hebben noodwand. Ja. Dus eigenlijk komt de Jerem de Hels iets. We moeten gewoon nog altijd rekken horen, maar Jereveen.
5: Altijd, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat snapste ik wel. Nee, wij zijn al goed. We moeten heel graag resultaat goed en het is lukt. Dus, morgen weer een dag. Kom goed.
3: Dank u wel.
5: Dankjewel.
0: En dat is dus de skipper van het Jereveen. Het plak weer voor de Jouwer en de hele uitslag. En het klassement Jerenij Jeldersijzen. Mijn verslaghouder Ander Faber. Die nog woldenedige consternatie hoort. Met nog een onervaring. En het vervolg op het scootje van Drachten. Aast Nij Jeldersijzen. Alles ik der horen. In totaal 24.000 kuiders door mij om de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse deze week. Vanzelfs ben direct nederige Friesen bij. Tussen de midden hing wel Heid Laurens Hengst en dochter Diti Terkema uit Jisterum. De collega's van RTV NOF binnen onreizigen in Nijmegen en Makking van de Moorn betreedt ook nog de volgende bijdrage met Wafrali van het Jereveen.
6: Lisa en Elisa, de eerste paar kilometer zitten erop van de Nijmeegse Vierdaagse. De allereerste vraag, hoe vaak is het om rond, Lisa?
7: Nog nooit, dat is de eerste keer. Ja.
6: En Elisa?
8: Ook voor mij de eerste keer.
6: Ben je gespannen of is het toch een beetje van, ja, we redden het wel, hij traint?
7: We hebben wel getraind, maar het blijft spannend. Het is 40 kilometer hè, elke dag. Maar ja, spannend.
6: En voor jou?
8: Ook heel spannend. Ja, we hebben wat hobbels op de weg gehad in training, maar we gaan ervoor.
6: Hobbels op de weg?
8: Ja, bij de blessures gehad.
6: En die binnen al intussen waren een beetje uitrond?
7: Ja, die zijn er denk ik niet meer. Maar ja, dat gaan we voelen na vandaag, denk ik. We voelen nu nog niks, dus het komt goed.
6: Ja, je hebt dat nota goed. Waarom heb je mijn verkeersnorm voor het eerst mij te doen?
7: Ja, dit was een heel impulsief idee vorige zomer. We houden sowieso heel veel van wandelen. Dat doen we heel vaak samen eigenlijk. Toen dachten we, nou, we moeten eens wat gaan doen hiermee. Nou, laten we de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dus dat was ook niet zo vanzelfsprekend. Want ik stond op de wachtlijst. Elisa had al wel een kaart gekregen. Maar toch nog gelukt, uiteindelijk.
6: Ja, het is slagen. En je had er dus, je rennen wel eens vaker. Dan denk je van, nou, laten we de Nijmeegse Vierdaagse rennen. Ik denk echt gewoon, net alleen nog conditioneel, maar ik wil mentaal. Maar net in een speultje, maar gewoon een uitdaging.
8: Zeker een uitdaging. We zijn van Heerenveen ook naar Leeuwarden gelopen. Dat is onze eerste echt lange wandeling. Nou, die was wel even pittig. Dat is een lange weg. Alleen maar rechtdoor. En ja, die was zwaar.
6: En je bent met mij zien twaalf op aard?
8: Ja, zeker.
6: En had je dan, ja, jij zou al die meesten nou voorbij rennen, joggen, want ja, je mag nou even pauze. Dat zwerken, kan dat nou naar een paar uren, zeg maar, kan dat wel, verneem je hem dat al?
7: Ja, zeker. Ja, vanaf het begin meteen al in Nijmegen. Wat een sfeer, wat een mensen langs de zijlijn. Het is echt niet normaal. We genieten volop. Ja.
6: En maar goed, en tro Nijmegen rennen en dan via de Overbetuwe Juwet, is wat anders als Friesland, denk ik, hè?
7: Ja, een hele andere omgeving. En daarom is het ook zo leuk, de tijd vliegt. Want je ziet allemaal nieuwe dingen, allemaal nieuwe mensen. Iedereen is aardig, iedereen is blij. Ja, en wij ook. Ja.
6: En dan nog even afrondend. Waar zie je met het meest zin op?
8: Ik denk de derde dag. Ja, met de zeven heuvelen. En dan ben je al best wel moe, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
6: Maar hoeveel hij hem traint?
8: We hebben meerdere keren 30 gelopen. De 40 is voor ons de eerste keer, dus dat wordt ook spannend vandaag. Of dat gaat lukken, maar dat denk ik echt wel. Komt goed.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouwer Ben de Jager.
1: Omroep Friesland.
2: Twa en Jochert op punt. Twa FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Het is hastwessen 4. In Orin naar de 103e Santofse PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneur 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
9: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
10: Ajo, lekker slecht. Bellerie de Boer, goed wat en het joer.
11: Wat lezen maar die docht? Dat lidiraadje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de wereld. Wat waard leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of Frieslees offensief.frl.
12: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jonkhazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkeer.nl.
13: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
14: Venema Energy. Vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
15: Stinstra Casino zieke Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
16: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
17: Check ik op stinstra.nl.
18: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaartet waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
19: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
20: Voor een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
21: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerenveen. De juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en het resultaat.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
24: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in onderwijs Cambuur, maar nee, 42 hier op zich. Nee, stadionspeaker van Rijn de Vries. Die houdt ermee op. Dadelijk ik het waar met Jitske en muziek van onderoren. Aha.
25: Bouwgroep Dijkstra Druisma, de Friske Rabobanken, FB Oranje Woord, Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje, maar dit is een sportieve prestatie.
26: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
27: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
28: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
27: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
29: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
1: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Voor elke reclameuitering. Kompas.frl.
2: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarde. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
1: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
3: Hallo lekker slechte. Bellen wie de boer, goed wat en het joer.
4: Onderwijs.
5: Maar Jacob Stelwagen.

0: de hart van die radioshooters.
1: Och, Erkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al je commercieel ingesteld.
2: Die zissen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, dingen. En heel goed druk.
2: Maar dan wordt meer.
3: Zonder meer?
2: Dan wordt wat oors.
3: Je moet een beetje op je heugenbloed van alle meisjes, hè?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
4: Ja, mooi, man.
0: De beste muziek.
4: Ik heb er ervan.
2: Maar ik het laatste nieuws.
3: Ja, goed gebruikt en bied goede informatie.

0: Muziek van Aha, dat we take on me.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Omroep Friesland.
3: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 10 minuten of 4 en welkom bij de tweede uur van Onderwijs van de CT 24 juli. De tijd dat het SKS-koetsje van Jenne Wolf op het Tuuswet de voor het tweede uur op Riegen de winst pakt.
4: Ja, nou, even wat oud aan creëren met zijn buien. Tenminste, ik heb hem een beetje mijn gang laten gaan en toen. Op de Sander Maria, toen voelde er in één keer een gatje. Nou, daar ben je er al voor, dus dat is zo makkelijk weer hard.
0: Kompas, huisdokterspraktiek in Leuven, Vredien, 30 juli deal in Mercil, om een landelijke huisartsactie.
5: We moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid, gewoon op zijn smalst eigenlijk.
0: En in totaal 44.000 kuilen dus meiden om de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse deze week. Roenderek, Lisa en Elisa van het Jerveen.
6: We houden sowieso heel veel van wandelen. Dat doen we heel vaak samen eigenlijk. Toen dachten we, nou, we moeten eens wat gaan doen hiermee. Nou, laten we de Nijmeegse Vierdaagse lopen.
0: Tja, dat is inderdaad een keuze die ik ook maar kloos die ze kennen. Op deze tijd hebben we er al een lang met muziek, Nijs en Eftergroen met dadelijk onder oren. Om de heide en het bioverskuit bij het natuurgebied de Lange Poel bij Appelskeer te behouden, en het Stits Bosbeer gewoon beemsoorten voort. En Kambuur, mat nee, 42 hier op zoek naar een nieuwe stadionspeaker, want Rijn de Vries, die houdt hem op. Nou, het waarbedocht in het kwad, mij Tjitske Wibbenga, een goeie middag.
7: Een hele goede middag. Nou, op de meeste plakken schijnt de zinnen nog mooi terug de stapelwolken heen. En is het noffelijk waar, maar de zwak ontmatige noordwestenwind en zo'n 20 graden. Maar vanuit het noordwesten begint nu de bewolking stadig rond aan te nemen. En valt er uit deze wolken jong en vannacht in de hele provincie soms wat lichter rein. Hierbij is het dan een gratis viertje. Morgen hebben we compleet oorwaar, maar een soort wolken, nou en dan wat lichter rein en een matig ontkrachtige noordwestenwind. Verder is het fris en in de Rijn zelfs kort, want het wordt maximaal 18 graden.
0: Om de heide en het bioverskaat bij het natuurgebied de Lange Poel bij Appelskeer te behouden, helpt steeds bosbeheer gewoon beemsoorten voort die er gewoon weinig voorkomen, maar wel eer planten binnen. Disse en oren maatregels met de verzwaring hier dat de natuur weer opknapt. Lisander van Ozanen is der boswachter.
8: Nou, we doen eigenlijk wat natuurherstelmaatregelen in de buurt van de Lange Poel. En de Lange Poel is eigenlijk een heideterreintje.

0: aanlegtijd van het bos. Dus de Amerikaanse eik die is ook hier echt heen gebracht. Dat is een soort waarin die, ja, is houtoostboom, zeg maar. Hè? En ook die Amerikaanse vogelkers is ook een soort die hierheen gebracht is. Om eigenlijk ingeplant te krijgen, zeg maar, tussen de bomen die toen geplant werden. Zodat eigenlijk heel snel hoogte krijgt in de bomen die toen aangeplant zijn. Dat was een hele mooie boom met de gedachten van toen. Maar met name die Amerikaanse vogelkers, ze heet ook wel bospest. Is echt een exoot die heel hard om zich heen kan verjongen. Waardoor die massaal overal opkomt. En dan gaat het echt heel hard.
1: Waarom is het belangrijk dat deze bomen weggehaald worden?
0: Nou ja, dan betekent je echt dat je hier van een bos... Dus het is een jong bos, hè, wat hier zo staat. Allemaal nog dunne stokjes. Maar dat je ze eigenlijk naar een ander soort type gaat. Hè. Dat je eigenlijk van dat bos waar nu dus die Amerikaanse vogelkers staat... dat daar straks allemaal heide weer groeit. Dat je eigenlijk dus veel meer een biodivers landschap krijgt. En we zoeken nu ook de dikkere berken en de lijsterbessen, de inlandse eiken, zeg maar, die tussen staan, de vuilboom. Ja, die zoek je allemaal op, zodat die eigenlijk weer de ruimte krijgen om mooi dik en groot te worden. En ze kijken veel opener landschap, waarin, zeg maar, de heide op de ondergrond dan groeit. En waarin de bomen die er nog staan, zeg maar, echt de ruimte krijgen om eruit te kunnen groeien. En dat zijn dus wel de bomen die dus, ja, wel van origine hier op dit continent horen te groeien. En waar dus in die zin veel meer soorten van afhankelijk zijn.
1: We zijn nu juli. Normaal doen jullie dit volgens mij wat later in het jaar. Waarom zijn jullie nu al bezig?
0: Dit is een gebied waar best wel veel reptielen zitten. En hier komt ook nog heel veel werk komt hier nog achteraan. En dat betekent eigenlijk dat we op tijd klaar willen zijn voordat echt die reptielen naar hun winterverblijfplaats gaan. Want dan zitten ze onder de grond. En dan is het heel lastig om ze dan nog echt goed op te sporen. Dus je wil eigenlijk daar nu al straks, dat je hier straks al klaar bent. Zodat je echt, als ze gaan in die winterslaap gaan, dat je dan ook echt dit gebied kan afronden. Dus dat is echt nu zoeken. Dan kan ik op tijd hier klaar zijn, zeg maar, voordat het dan gebeurt. Dus je moet op tijd beginnen. Maar dat zijn wij niet gewend, nee.
1: Het is hier om ons heen best wel een ravage. Wat gaat er met al deze bomen gebeuren?
0: Ja, waar gewerkt wordt, dat ziet er altijd heel rigoureus uit. Hè? Dat zijn we ons wel van bewust. Dat heeft ook wel zo'n impact. Dat merk ik ook wel als mensen hier aan de wandel zijn. Want je kan hier nog steeds gewoon lekker wandelen. Maar ja, of je moet van machine zouden. Man, zou ik haast aanbevelen. Er zijn nog heel veel plekken in Drentse Wold waar je wel rustig kan wandelen nu. Maar straks hier worden allemaal bulten gemaakt van de boompjes, zeg maar, die er afgaan. En die worden straks allemaal versnipperd. En daarna komt er eigenlijk nog een graafmachine. En die placht dus eigenlijk dat toplaagje wat er dus aan nooit verteerde bladeren, zeg maar, ligt. Dat schraap je dan eigenlijk eraf. Dus dat wordt in dumpers gedaan. En dat wordt eigenlijk weer naar sloten toegebracht. Zodat ook de sloten in deze omgeving gedempt worden. En zo doe je dus eigenlijk een tweede maatregel. En dat is dus hydrologische stijl. Dus je gaat alle sloten die gegraven zijn, eigenlijk ten behoeve van de houtproductie. Heel veel sloten zijn echt hier gegraven, zodat het droog genoeg was. Zodat bomen hier aangeplant konden worden. Ja, die zijn we eigenlijk weer aan het dempen, zodat iedere druppel die er valt ook echt de kans krijgt om het grondwater aan te vullen. En dat is in periodes zoals nu, met die extreme droogte, zeg maar, weer een soort van belang natuurlijk, dat je een hoog grondwaterstand hebt.
2: Zij boswachter Lisander van Ozanen.

0: Ja, Every Breath You Take eindigt op My Love is the Seventh Wave van Sting. En Tori en zijn vrienden toch ik een beetje tot Rihanna, de frontman weer van The Police.
1: Onderwijs.
0: Ja, na 42 jaar trouwens eerst van 41 jaar is er al als stadionspeaker. Komt er een einde onder tiertrek van Rijn de Vries bij sportclub Cambuur. Cambuur maakt dus op ziek, nee, een opvolger. Rijn de Vries, een goeie middag.
2: Goeiedag.
0: Ja, hoe moeilijk weer dit besluit?
2: Nee, ik wil graag een heel goed overleg doen. Dus ik had een paar jaar geleden al eens een keer tegen de directie gezegd. Dat waren toen Van der Belt en Attegraas. Van, nou ja, werd het niet eens tijd om voor een opvolger te zien. Gewoon omdat je... Ja, maar je werd ouder. Je moet het ook een keer afscheid nemen. Hoezeer het ergens ook doet. Maar ja... En toen moest ik even bij de directie komen. Ja, moest, want ze wilden graag even een overleg. En toen speelden ze nog in het oude stadion. En toen zeiden ze nog, we willen heel graag dat je het hier afmaken. En als nieuwe speaker meegaat naar het nieuwe stadion. Nou ja, dat heb ik nou 2 jaar gedaan. En ja, dan denk je ook bij jezelf, ondanks het feit dat ik het graag door mag. Maar dan moet je toch ook denken van ja, je moet ook ruimte maken dat er een keer een ander komt.
0: Ja, hè? Maar hoe ben de reacties?
2: Nou ja, ik zit gelukkig heel bewust zelf niet op Facebook en Instagram en noem maar op. Daar zit ik helemaal niet op. Ik zie wel eens op de site van Cambuur. Ik heb wel een nichtje die wat reacties doorstuurt heeft. En die ben over het algemeen wel... Wel positief voor mij dat ze, de meesten vinden het ook wel jammer, heb ik van haar begrepen. Ja,
0: ja, ja. Ja. En wat vinden voor jou nou de mooiste momenten als speaker?
2: Nou ja, kijk, natuurlijk altijd dat je winnen, hè, dat zijn de mooiste momenten.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk ook vaker verloren. We zijn een aantal keren degradeerd. We zijn ook... 9 jaar Eredivisie. We zitten ook weer in de Eredivisie. En dat binnen natuurlijk tot de mooiste jaren. Ondanks het feit dat toen we in de Eredivisie zaten... natuurlijk vaker verloren dan toen we in de Eerste Divisie zaten.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk hartstikke mooi aan je aankondigen kennen... dat Ajax hier komt en Feyenoord, dat is feitelijk ook nog mijn tweede club. Dat is dan hartstikke mooi dat je die aankondiging kent. Een van de hele mooie reacties, dat vond ik nog in een heel grijs verleden. En ik had een oud collega, die woonde, die had ook een huis op Curaçao. Ja, daar zat hij dan een half jaar en dan zat hij weer had hij in Nederland een boot liggen. De zomer zette hier op een boot en dan ging hij weer naar Curaçao. Maar fijn, we spelen een keer thuis tegen Ajax. Dat was die wedstrijd die we met 0-4 verloren. Daar zat ook Rijkaard in de stad. Volgens mij het eerste seizoen van Cambuur in de Eredivisie. Dus dat was een mooi tischelein. Dat was rond 1992. Maar in ieder geval, toen werden die spelers van Ajax... waren nogal wat donkere jongens in zitten natuurlijk... Die werden nogal onheus bejegend door de Cambuur supporters. Dat was ook in de tijd dat men nog wel eens van die rare geluiden maakte. Apengeluiden en noem maar op.
0: Hmm.
2: Wat uiteraard absoluut niet ken, maar dat gebeurt in die tijd wel meer. Daar hebben ze ook heel gauw een stokje voor stoken. Maar er stond er in de krant, dat is de krant van de Antillen en de Suriname... Dat had mijn collega met een luchtpost opgestuurd, want die zat daar toen. En die brief heb ik natuurlijk even goed bewaard, hè, met zo'n blauwe luchtpost envelop van die binnen. De supporters hadden zich ernstig misdragen in die wedstrijd. Maar de enige die heel positief was, dat was de stadionspeaker. Nou, ik dacht, had je dat met de luchtpost krijgen van Antillen, is toch wel leuk.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja. Is ook een wedstrijd veel Ruud spreekt, want ik heb me nog wel fantastische wedstrijden zien. Ajax herinner je. En de derby's natuurlijk.
2: Ja, dat zijn in principe dan natuurlijk de mooiste wedstrijden, de derby's. En Heerenveen heeft natuurlijk, die zit jaar in jaar uit in de Eredivisie. En wij, zoals ik net al zei, 9 jaar... Maar die wedstrijd tegen Ajax. We hebben het nog altijd heel goed presteerd tegen Ajax. En dan hebben we 2-1 voor de beker een keer van gewonnen. We hebben een competitie door Jan Wouters trainer. Dat vonden we met verlies 4-1 dus van Ajax. Die wedstrijd kan ik me nog heel goed herinneren. Ajax was feitelijk optisch veel en veel sterker. Maar via uitvallen wisten wij dus 4 keer te scoren. En Ajax, er stond wel van de Sar op een goal, hoor. Het was geen kinderachtig elftal. En natuurlijk die beroemde wedstrijd van 2-0. En toen Ajax net in november wereldkampioen was geworden. In Japan, volgens mij in Tokio, was die wedstrijd om het kampioenschap van de wereld. En nog geen 2 maanden later, of zeg maar 2 maanden later hier, in het ijskoud stadion. Ik had het er heel vaak met even de Napel nog over, want die was toen verslaggever. In het ijskoude stadion, in de huidige tijd, had er zeker nog steeds dat worden gereden. Maar toen waren ze altijd wat bang om die te organiseren. Maar er lag een stuk iets. Dat was abnormaal. Maar in ieder geval, de hele steen, dat ging een paar dagen later niet door. Maar die wedstrijd won Cambuur met 2-0. Ja, die is ook wel vaak nog wel eens. Er is zelfs een documentaire op geweest bij ESPN. Ja,
0: dan is het zeker bijzonder. En er moet dus een opvolger komen. Ik begrijp, het is een jury, daar zit jezelf ook in. Dus ja, is mijn vraag.
2: Dat heeft zelf niet bedacht, natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar ik wil wel van je weten, wat maakt een stadionspeaker nou een goede stadionspeaker?
2: Nou ja, ik vind, ja, kijk, ik vind dat met in ieder geval wat wel verstand van voetbal hebben. Want ja, ik vind, hij erover praten met ook wat verstand van hebben. He, dat gaat niet altijd op, want de pauze had het ook wel over voorlichting. En volgens mij had het er niet zoveel verstand van. Dat bedoel ik, de seksuele voorlichting. Maar goed, in principe moet je weten waar je over praat. En hij moet een beetje een goede stem hebben. En ja, hij moet natuurlijk ook regelmatig feitelijk altijd beschikbaar wezen. Dat was ik ook altijd. Ik ging net uit de spelers in juni altijd met vakantie. En dan werd er niet gevoetbald. En het seizoen begon met wat oefenstrijdjes meestal. En meestal half augustus begint de competitie weer. En dan was ik altijd wel paraat, ja.
0: Super. Nou, ik hoop dat je bloeit trouwens bij Cambuur blutsen.
2: Ja, natuurlijk, maar ik ben erelid. En zolang ik leef, dan blijf ik bij Cambuur komen. Er hoeft er niet over in te zitten. En ik ben in 2014 tegelijk met Hampie Bakker. Hè, en dat was ook een oude maat van mij. Die waren allemaal wel een stuk ouder. En Adel Gersing moeten we niet vergeten. En we gingen ook altijd naar die provinciale wedstrijd in de voorbereiding. Koos de Tillijk omroepen. Jelsum heb ik omroepen, wel 20 jaar bij DTD. En Scharm de Gouten ben ik geweest. Colum ben ik geweest. Wijnaldum ben ik geweest. Dus half Friesland ben ik ook geweest. Ja.
0: Hartstikke mooi. Rijn de Vries, stadionspeaker dus van Cambuur. Maar dadelijk dus net meer. Hartstikke bedankt voor het verhaal. Nou, net voor mij kan je een hele wedstrijd vol praten. En om het net alleen maar de doelpunten te litten. Dadelijk het regionale Nijnsterjoers op mijn lichtje zetten. Toch Simone Scheffer.
1: Oh, de klapper.
3: En de simmer binnen ze er weer.
4: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
5: Valt er altijd wel wat te praten, een scootje?
6: Tuurlijk.
3: Bij het SKS Scootje Shield.
7: Net een serieuze podcast. Dus de kerstboom.
3: Alle wedstrijddagen.
5: Nee, een stukje Jim Go.
3: Te vinden op Spotify.
5: Dit is Good Night, jongens.
4: Die favoriete podcast app.
5: Ja, wat je dat.
3: En omroepfriesland.nl.
5: Oh, de klapper.
8: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract?
1: Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Waanjoegedug.2FM.
0: Het is 1 minuut oor Jelvis IJzen. Het regen naar een ijs op Marie gezet van deze Tizi, 21 juli, trok Simone Scheffer. Een goeiemiddje.
14: Goeiemiddje. Op 31 juli had taxibedrijf Kortop met het WMO-vervier in de gemeente Smellingenlaan. Het bedrijf is, dat is al wat langer bekend, failliet. 95 mensen rijdt je haar een baan kwijt. En chauffeur Piet Teninga is dwanen met zijn laatste ritjes. Hij vindt dat tegenspiedig.
15: Het gaat net alleen nog om de mensen van de WMO. Het gaat ook om mijn collega's die dag en nacht kleerstien voor deze mensen. He, die net alleen nog om de verdiensten gaat, maar ook om het belang van deze mensen die graag met ons mee willen.
14: Ja, hoe dat na 31 juli maar dat WMO-vervier in de gemeente Smellingenlaan komt, is nog onwis. Kort had ik een vestiging in Jesterwoude. Het werk daar gaat gewoon terug, want die vestiging staat los van het faillissement in Drachten. Massa Merlieuwe Kingma kwam in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog om het libben. Hij was in Utrecht onrieden door een Duitse militaire auto. Kingma werkte als militaire plisje. Vrienden Wieken binnen zien stoffelijke resten opgroeven in Massum. En letter het hier worden ze met militaire ere ta half gebracht op het ereveld de Grebbeberg. 86 jaar na het fatale ongeluk. Het initiatief voor deze herbegrafenis komt van zijn omkesisser, Geert van der Kooi.
16: Hij die op het moment dat hij omkwam, weer hij bij de militaire politie in dienst. En hij weer corporaal bij de marechaussee. En dus dan krijgt hij een plak dat hem daar komt.
14: Kunstner Nienke Brokke schrok doet ze jaren dat haar landschapskunstwerk Dijk van de Wijf bij Jester Berem in de Bronstier een pad van het kunstwerk Rekkers kan scherren. Op 12 juli wie dat. Juster zegt Brokke mooi eigen negen hoe grut Otterskeer is.
17: Dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in de brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws. Gelukkig alweer snel gerustgesteld dat de schade enigszins meevalt. En nu ik er ook zelf ben, ben ik ook geruster. Dit is allemaal te herstellen.
14: Hoe de brand ontsteen koe is net duidelijk. De vertocht om brandstichting. De politie roept mensen die het wat schoon hebben op om haar te melden. Tussen de 200 en 300 mensen haar justerioen protesteren bij de Surwentohal in Surhusterveen. De sporthal docht de komende 4 weken het als reserve nachtneetopvang voor asielziekers uit Ter Apel. Daar haar justerliek was geen mensen geslept in de hal, want daar wie geen verlet van. Doch zwierte Hilioen onrestig, boeten de hal. Lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen.
18: Ik zeg het als een soort zwarg van een aantal mensen. Die bezwaard is van, ja, van wat gebeurt er, wat hoe komt mee. En een aantal daarvan had het leven net in hun omgeving. Nee. We houden de sociale media in de gaten. En wij zullen er voorbereid zijn als er wat komt.
14: De Lemmer moet aantrekkelijker, greener en duidelijker bereikbaar maken worden voor toeristen. De ondernemersvereniging had een nieuwe aanpak en ik een nieuwe namen. Ze willen vooruit met het dorp. Bis is nou Lemmer leeft. Ze willen van de Lemmer een libbener dorp maken. Zo zei het voorzitter Herman Teuling van de ondernemersvereniging.
19: En vanuit de centrumvisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Ja. Er moet veel meer groen komen. Er moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers, waar kun je wat vinden, zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
14: En Joet, is het weer uit Einzet. De Nijmeegse kuierfjouwerdaagse en de dochter verschaten Friesen om mij. Bigliks Ditty Tekema, zij docht mij, maar haar huid Laurens Hengst en ze komt uit gisteren. Voor Ditty is het de eerste keer, maar voor huid alweer de vijfde. Maar die oren keren wie wollen skoftlien, toen wie hij nog militair. En ook dochter mij als borger. Ditty juster onder Fajoen van haar eerste deelname onder Nijmeegse fjouwerdaagse en oer haar spanning.
20: Ik had vooral een squalreisje gevoel, zo was het zien. Ja, er zijn verschillende manieren van zenuwachtig wezen. De tandarts, dat is een net leuke manier van zenuwachtig wezen. Maar het gevoel dat het een squalreisje gevoel of als het op vakantie is, dan had er zin in. Nou ja, wel een leuke, gezonde spanning. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig.
14: Nou, ik ben benieuwd hoe het is naar de eerste, wat is het, 40, 50 kilometer?
0: 40 leuk.
14: Oh ja, ik zou dan net zijn nieuwsgierig mee wezen, leuk.
0: Ik denk dat ze het nou wel wist.
14: Ja, dan ben je er wel achter.
0: Dan ben je er wel achter, inderdaad.
14: Ja.
0: Simone Scheffer, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En dat is in het Fries, in het Nederlands en nog een stikmannig orentaal.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Bouwgroep Dijkstra Droysma. De Friske Rabobanken, FB Oranjewoord, Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje, maar dit is een sportieve prestatie.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
24: Shoppen?
25: Dit is geen winkel, dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze, persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
24: Oké, dit is wel next level.
26: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
27: Touwen een uitdaging? Je Sigma installatie in Snits ziet je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
26: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
27: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
28: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
29: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
30: Onderwijs.
31: Maar Jacob Stelwagen.
32: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: We zorgen dadelijk weer om op de SKS-zielerij bij Jenne Woord. Jenne Woord woen op het eigen thuiswetter voor de tweede de Briegen. Maar de geneide finis gebeurde er nogal het in en oor. Hij weet het dadelijk meer oor van Andor Faber. Nou is het waarbejocht. Tjitske Wiebenga, een goeie midje.
33: Ja, een goeie midje alweer.
0: Ja, het is eigenlijk best wel een hoffe krijg, hoor, hè?
33: Ja, het was echt een hele prima dag. Ondanks dat we te krijgen hebben, maar in waardelijke streaming al dagen. Hebben Joet een hele vreugdelijke stapelwolken. Maar tussen toch een heel soort rond te verzinnen. Ja, en die liet de temperatuur dan ik weer mooi oprinnen. De maximumtemperatuur heb ik erbij. Op de eiland is die gewoon 20 graden worden. Vanuit de kwijm, de waarnemster daar, die zei: de bewolking begint nou wel wat taart te nemen. Maar de zin is direct nog bij 20,3 als maximum. Daar. Dan wordt 21,7 en dat is ik de temperatuur die het in grauw meten is als maximum temperatuur. Laagsem 20,2 en 21,4 zo heeg het de temperatuur west in Siegerswaard. Nou, we hebben jongrekken maar horen kennen, is dat vanuit het noordwesten, maar dus die bewolking staat er gewoon dan in mijn ziel. In het zuideesten ziel de zin dat ik nog wel een skof bij bloeien, wiels dus in het noordwesten de bewolking tjokker wordt en ik zo noem dan toch wel eens even een licht dripke rijnwetter vallen litten ken. Het stelt al je net een heel soort voor en het zal ik neerdwaan maar de droogte wet op dit stuip mij te krijgen hebben. Letter in de nacht dan wordt de buigiet wel wat voeler maar ik dat stelt net een heel soort voor. Nou, via de temperatuur erbij, mij die bewolking en ik en wien dit heel stadig gewoon taan in mijn ziel. Die ziel net onder de 14 graden nu te komen, dus dat is wat minder fris als de aanronde nacht,
0: ja.
33: Jacob.
0: Ja, en herzuster, nevens mij, dat ik me goed herinner, voor zijn dat morgen waar zie, dat is eigenlijk de grootste dip in de weken.
33: Ja, zeker. Ja. Dat is de dip in de wieken. Dat lit de temperatuur, Sjen. Dat lit de waarsomstandigheden, ik, Sjen. En ja, ik kan me zo voorstellen dat het morgen en dij wordt. Nou ja, had je er net uit hoeven. Of je bloeien lekker in de voortenten. Of op een oorplak op vakantie. Ja, dan ken het. Het is mooi wat zuterig. Het is een heel soort bewolking. Utrecht valt wat lichte rijnwetter. En dan zie ik nog eens een hele frisse noordwestelijke wind die het matig ontkrachtig is. Maar tussen trog ben ik zeker wel droeger iets. Dus je hoeft echt de hele dag in het binnen te zitten. En nou ja, daarnaast, er is van alle keer activiteiten. Dus ja, dat zoek zonder wezen. Maar nee, het is geregeld droeg. Maar ik zou nou anders even wie het. Dus harder rekken mij zoek zitten. En via de maximum temperatuur, allemaal de frisse kant, zandje 18 graden. Tussen het rijnwetter trog, maar in zijn buien, dan is het toch wel weer wat frisser. Dus ja, het had morgen alle keer net oer.
0: Nee, maar het wat minder voor het beter wordt, zeiden ze dan altijd in Friesland. Ja. Dus ik neem ik onder de dagen daarna dan beter wordt.
33: Ja, zeker. Dat baat heel stadig, moet ik erbij zeggen. Op tongens hebben we echt zo'n tussenin die mij behoorlijk wat bewolking. Maar ik zie wel dat in de rin van de dij de zin hem dan toch zo noem dan als al even terug in de prikken kent, die laag met bewolking. En het liep het eigenlijk voor het grootste part wel droeg te bloeien. Nou, via de Wien dacht het wat kalmer aan. Maar nog wel hield hij het naar het westen wijs, zwak ontmatig. En dat levert u dan op tongens nog een temperatuur op van zo'n 18 jochentje graden. Maar die wien, die verorert van richting van vreed. Oh, komt er wat meer uit het zuidwesten bij. En dat zwaagt ik voor een ongeveer van wat warmere lucht en wat vochtigere lucht. Betje dus wel dat we op vreed en sneur, 2 dagen hebben mei, een afwisseling van wolken zinnen. En liek het voor het grootste part droeg te bloeien, maar er zit wel wat een ja, lietsbietje onwissigheid in. En vierde, de temperaturen binnen wat ongenamer. 21, 22 graden op vreed en dan op 22 rond 24 graden, misschien wel 24, wat je bij de provincie in. Dus het liep het al een keer wat vreunlijker te worden. Maar ja, Jacob, dat is ik voor kwatten duur zoek ze. Het dwarp maar kwat, want op snijn dan houden we alweer te krijgen maar een nieuwe steuring. Dus ja, het giet wat tot onbelangrijk, wat op een deel. Ja, het is wat wikselend simmer waren eigenlijk.
0: Ja, nou ja, we hebben het er met het wan en we zullen ze ermee rijden.
33: Ja, tuurlijk, zei ze ik.
0: Oké, dank je wel en een loffe midden verder.
33: Hey, hetzelfde, dank je.
0: Hoi, hoi.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: Verzels mij ik Jood kiezen wat de laatste plaat is. Dit draait het in het programma. We zullen het hebben over Spanje. Deed het Code Oranje vanwege extreme warmte en een verhegen risico bosbron van het zuideesten van het land. En de temperaturen de komende dagen sterk op. In de regio Murcia heen kan het ook al 44 graden worden. De temperaturen boven 40 graden binnen Spanje. Dit is maar toch ook in uitzondering meer. Vooral in het binnenland wordt het geregeld tussen de 24 en de 40. Dus dan de kust dan vaak. Ja. Ze zeiden wat koeler bloed. Bij 2024 graden. Dat neemt in Spanje wat koeler. De slimste warmte wordt de komende dagen verwacht in het zuidoosten. Dat is dus die regio Murcia. 44 graden, grondplak misschien zelfs 44. En toch die extreme droogte en de wien is het risico op natuur en bosbrand. Zelfs grut bronwagkorsten hebben het op meerdere plakken dreeg om brand onder controle te krijgen. Terug de wien en het bergeftige landschap. Nou, dit is een plaatsiekje. Of, nou, dit hier maar eens een plaatsiekje bij die extreme warmte. Of misschien hier nog, ja, dat ken ik nog wel. Of over de fjord, want het had er in dit geval ook van mij te krijgen. Lichaam creativiteit, maar los, zo zeggen ze. Via 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Jermaine Jackson en Piers Adora. When the rain begins to fall.
1: In de hoes en op het strand.
2: Zet de radio maar on.
1: Kom verder. Onder op Friesland.
2: Maar het Scotch is heel.
0: Ja, de SKS-vloot ziel bij BN wordt. Juste woen akkeren. Nee, een fotofinish vlak voor Grauw. Grauw hier daar voor de eerste wedstrijd woen. En de winnaar van Verlien in het Jereveen kwam ontnota er net bij. Maar het wiel wel los. Zullen besiekje de balans op de meidje. Verslaghouder Andor Faber, een goeie middje.
3: Goeie middje.
0: Ja, ik zei besiekje, want de uitslag, hoe zit het met de rest?
3: Ja, ik hier het die graag al even vertellen won, maar ik heb geen idee om eerlijk te wijzen. We hadden nog geen officiële uitslag van de SKS. Dat neemt wat extra tijd, omdat er sprake weer van een vrij onoorzichtelijke situatie bij de finish in de lange sleet. Er zijn verskate scootsjes in onvaring kwam, mij al koor, mij de wal en boppen dat moest er finished worden op noemer. Wat inhoudt dat ze dan, waarom Silematten naar het plak het noemer werd ze extraat wij binnen. Dus ja, dan krijg ik dat verskate scootsjes op oren plakken finishen matten. Dat maakt het nog onoorzichtelijker. Ja, en dat zorgt ervoor dat we nou haast 2 uren naar de einde van de wedstrijd. Dus nog altijd geen definitieve uitslag aan kennen. Wat we wel kennen is dat Jenne Ward woen had dat het Jereveen de nummer 12 wie en de Jouwer de nummer 3. Maar de uitslag verder, die mat ik daar dus nog even schuldig blijven.
0: Ja, en het klassement dan, dus ik.
3: Het klassement ek, ja, we weten dat Jenne Ward nou op 6.9 punten steert. Dat ze boppen ons steen. En bij de laatste informatie die we hier lijkt Grauw op het zegde plak. Nou ja, dan zou dat betjutten dat ze op Liekense Hichten komen, mogelijk. Nou ja, dat is ek alweer dus al wachten. Dus ja, leven daar nog maar even neer van sissen, omdat we een uitslag gaan.
0: Ja, er zitten dus wat mitsen en maar. Nou hebben we al jet de onvallend dus. Jenne Ward en Ljout, nee, de finish van ja. Jenne Ward. Maar er is nog een ervaring.
3: Ja, en nog goed om te weten, het scootje van Jenne Ward wordt op dit stuit nog repareren. We troffen kreeg nog een ontmoeting van de bemanning. Die zei, ja, wat dat onbelangrijk is dat je een beter plak tinkbe voor skiën als hij nu zijn eigen thuisdwarp. Dus die zal morgen gewoon weer kleer voor wezen om te starten. Dan wie er nog die situatie tussen de Jouwer en de hele mannen. De hele mannen die het ijs de tonnen net helikoer op het tonnen ziet. En daarna net gauw nog geipenkoer. We trossen eigenlijk staat de wal in Sielden. En daarmee namen ze de Jouwer daar in mei. Dus er moesten de meesten die daar zitten op de wal, daar in die lange sleer, die moesten voor te rennen, voor het sprinten, om vat te komen dat ze in bocht zien komen. Maar de scootjes, nou ja, dat is never de laatste informatie die het waar verder alweer zonder problemen Aaron. En dan is er nog een onvaring die plakvoen had tussen het scootje van Drachten en dat van Langwaar. Daarbij is een bemanningslid van Drachten verwoenen rekken. We gaan nog even bij het scootje van Drachten Sjoen. En personeelslid, bemanningslid, dat ziet mij een inteepte voert op het vardek. Dus die Silke heeft nog van verder onderziek besjoen worden. In die zin, ja, je kind er nou net vol van zit. Het ben je een levensbedrieg in de verwoenings. Maar het feit dat er in verwoenen is, dat is wel een te backzetten van zelfs naar deze wedstrijd.
0: Ja, dat kunnen van zelfs knap zie je dan een heel vervelend. Maar in elk geval geen levensbedreigende situatie, gelukkig. Nee. Dat er nog geen definitieve uitslag is van de SKSL's. Binnen nog protesten of staan die erin?
3: Dat is ik nog het geval. De binnen van Sofie, wij weten 2 scootjes die het protestje in elkaar ontekenen hebben. Dat binnen Drachten en Langwaar. Daar hing het de uitslag dus natuurlijk ik nog van hoor. Maar meestal krijgen we eerst wel een variëerdere uitslag. En wachten we dan daarna nog de uitslag naar de protesten hoor. Misschien dat ze nou besluiten om het al in één keer te doen. De prijsuitreiking die is in principe om saai zoeren. Dus dan moet ze vlug wijzen. Of vreeg ik me hoor, had ze dat dan helly zillen. Ja, want er binnen dus nog een heel soort zaken die het nog even veromschoen worden, Matten, denk ik.
0: Ja, daar ligt het al op. Oké, okay. Ander Faber, dank je wel voor nou wat in tumult te wezen. Daar heb ik het idee.
3: Nou, Jondalle de Eind, inderdaad. Zit dat vol?
0: Absoluut. Oké, Ander Faber, wie dat dus. Verslag jou hoor bij de SKS. Dank je wel voor die bijdrage.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we introden de warmte in Spanje. Die had koorde oranje vanwege extreme warmte en een verhoogd risico op bosbrand. En dan in het zuideesten van het land, dan hebben we de regio Murcia. Kan het lokaal 44 graden worden, vooral in het binnenland. Wordt geregeld tussen de 24 en 40 graden ontdekt. Dit hier in Spanje. Dus het aan de kust, dan 24 graden, zo'n beetje is, kun je het weer plaatsen. En dat nemen ze dan iets koeler. Denk jij maar even, nee, iets koeler. 30, 34 graden. Nou, de slimste warmte voor de komende dagen nog verwachten. Krijgt in die regio Murcia 44 graden, 44 graden en misschien zelfs nog meer. En toch de extreme droogte en de wien is het risico op natuur en bosbrand heel groot. Brandweerkorpsen hebben op meerdere plakken de regenbranden onder controle te krijgen. Toch de wien en toch het landschap, toch de bergen die ter binnen. Nou, ik heb vrede om suggesties om platen waarop je me aardig manmachtig reageert. De 7 cent met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard. Henk Wijngaard, moet ik zeggen. When the smoke is going down van de Scorpions. Hot, hot, hot van de Buster Poindexter. Dus, van Hans Doevedans. Hot Summer Night. Zijt Bauke Bijma. Graag Four Strong Winds van Neil Young. Zijt Harm. Hot, hot, hot van de Benga Boys. Dat is bij de Noorder versie. Zijn suggestie van Henk. Fire van de Pointer Sisters zag ik voorbij komen. Fire, Water, Burn. Fire van Bruce Springsteen. Dat is mijn cover van die van de Pointer Sisters. Nou ja, zak ik nog even terug in. Ik kan ze net al in nemen. De voorbeeld ontbreekt dus de tijd. Uiteindelijk waren die Pointer Sisters toch wel het meeste neemt, denk ik. Dus dat zal de slotplaat wijzen hier in onderwijs. Die onderwijs op het is die in 20 juli van het jaar 2026. Graag ontnodig keer. Dag.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: Schimmer in Friesland.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
0: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op.
1: Waar is die 29 juli? In Friesland.
3: Ja, eindelijk.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Schimmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Ann Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. Politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lievert, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Noorderwien.
21: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten en de rein sloeg zeft op het ritsige paard.

0: Wat een racefiets mij hem eens dwanken.
1: Eeuw, eeuw, eeuw!
2: Godver.
3: Noord-Wien.

0: het muzikale dwarfluin van Friesland. Ons aanhoren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

0: Het is Hastwesservier. In oren naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdag 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de tiesdag jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland.
18: Non-stop muziek.

0: De Scion binnentrint.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
3: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij Hij brengt hem op de
0: deze. Waar is die 29 juli? In Frentje.
3: Ja, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.

0: 600 jaar Sint-Antoni-gasthuis in Ljouwert.
1: Wij waren samen, hè, man en ik. Toen zei ik van, toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
0: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Engeland has a Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij tijd. Hij brengt hem op de
0: weg. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: Het is hartstressenvier. In onrin naar de 103e zondagste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op.
1: PC.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt. Hij zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag wat vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van...

0: tussen de 200 en 300 meisjes die in juster bij de Surventohal in Surhuserveen. De sporthal docht de komende vier weken het als reserve nachtneetopvang voor asielziekers uit Ter Apel. Er had juster liekwels geen meisjes slept in de hal, daar weer nog een keer verlet van. Dat wie de hele joen onrestig boet in de hal. En ik praat er hoe verder met lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Acht Karspelen. Goeiemiddag.
1: Ja, goeie met je.
0: Ja, ik zei misschien protest. Wie dit een protest in jouw beleving?
1: Nou, het werd denk ik een uiting van zorg. Ja, van, het werd weer een vrij snel besluit. Hè. Trouwens, je te morgen kreeg het dringende verzoek van het ministerie om mensen op te vangen als achteropvang en alleen nog nachts. Hè. Dus speel het alleen nog van 10 uur jongens tot zo'n uur maas met een grote koning dat er helemaal net in komt. He, maar dat wij bereid binnen van als er overloop is om ervoor te zorgen dat de mensen in het bloed sliepen.
0: Ja, mijn vraag, wie zeg je het als een protest?
1: Ik zeg het als een soort zwarg van een aantal mensen. He, die bezwaard is van, ja, van wat gebeurt er, wat hoe komt mij. En een aantal daarvan had het leven net in hun omgeving.
0: Nee, nee. Maar had er 200-300 mensen binnen in toch een relatief liets dwarp. Ja, het is best wel een dwarp, maar het is geen grote stad. Dan zeit het misschien wel wat, hè?
1: Ja, dat denk ik. Hè, dat, het teken van zwaar, het teken dat men net zit te wachten op deze vlechtelingen.
0: Nee, en hoe weer de sfeer eigenlijk?
1: Nou ja, dat wie eigenlijk best gemoedelijk, hè, op een paar vuurwerk incidenten mee. En dan wie dat best de sfeer wie best goed, denk ik.
0: Ja, je wie in zelf ik?
1: Ik wie in de buurt.
0: In de buurt, maar je bent net in Petergie met de meesten.
1: Nee, we hebben netjes een Peterhal mee de omwennenden. Dus daar hebben we uitgebreid de T-Tech vandaan. En om dan met 200 man in Peter te gaan, dat houden we net in.
0: Nee, of misschien is dat ik wel een lont wil steken, denk je dan?
1: Nou ja, je maakt het net uit lokje, hè?
0: Nee. Nou, wie in de 200-300 mensen, ik zei het al, dat is best een soort. Hier in je zou voor de mensen verwachten?
1: Ja, via de diverse kanalen worden al aankondigen dat er een platte mensen komen zoeken. En het is natuurlijk ook een mooie simmerjonne. Je had ook wat aanleiding hier en daar, maar dat wie een... Ja, wie aankondigen en net onverwacht.
0: Hier zei ze dat jouwt ik wel wat aanleiding hier en daar. Wat voor mensen kwamen je nou op? Oh, heb je daar een beetje beeld van?
1: Nou ja, er zijn een aantal mensen die zich echt zwargen meiden dat die vluchtelingen daar komen te sliepen. Hè. Die vielen zich onveilig en die hadden een gevoel van bezorgdheid. Hè, er zijn ook een aantal mensen die gewoon nieuwsgierig werden en zeiden van, eens even zien wat er gebeurt. Hè, er zijn een aantal onwennen best wijs om te zien wat er... In de buurt al je gebeurd, dus het is een heel, heel gemengd gezelschap. Maar we hadden ze net vregen van waar ze binnen en wat ze komen te doen.
0: Nee, maar ik vreeg je tik omdat er op social media zul je ik oproepen om daar te komen. En dan zei het, nevens mij de groep Leefbaar Acht Karspelen, dit komt net van u's. Hoe had je hem dat in de gaten? Werd de oproepen wij komen en hoe schat je dat in?
1: Ja, nou, daar ben je specialisten voor. Hè. Die maakt een omgevingsanalyse. En die zorgen van wat speelt er al hier op de sociale media. En wat voor impact kan dat hebben. En daar moeten we dan op anticiperen.
0: Ja, wie er er mee? Wie er meer plissen?
1: Nou, dat is misschien goed om daar net de jip op in te gaan. Maar we zijn voorbereid op een aantal dingen.
0: Ja, je wint dus wel Taret en de plissen ik. Ja. Nou, even waarom naar de zaak zelfs. Er heeft vannacht geen mensen in de hal slept. Waarom net?
1: Nou, als je de Ter Apel, daar kan men 2000 mensen opvangen. En in Ter Apel, dat wie vol. Dan is er een achteropvang voor Ter Apel. Dat is in dit geval Nieuw-Pekela. Die hier 80 bedden kleersteen. Ik geloof dat het tretje van bezet werd, juster. En pas als die 80 vol werd, dan komen ze buis.
0: Ja, en...
1: Dus dat, nou, een hele grote ruimte.
0: Er weer nog...
1: Oude plek.
0: Ja. Ja. Hoe schat je in de kans dat er toch de komende weken... want het zal ontzegd je in augustus wezen... dat je hem beschikbaar binnen. Hoe schat je die kansen in dat er toch mensen komen te sliepen?
1: Op de beelden die we nu hebben... en de verwachtingen die er nu binnen... zou het me net verbazen dat er net in komt.
0: En wat, ja, want op de beelden van nou, ja, je weet het nooit precies, hè?
1: Nee, de vluchtelingeninstroom hebben we net in de hoorn. Hè. Dat is eigenlijk een landelijk beleid. Hè. Daar hebben we geen invloed op. En met de signalen die er binnen en de vorige achteropvang. Ja, daar is gewoon heel weinig gebruik van maken.
0: Ja, daar hebben we net een soort gebruik van maken. Wat verwacht je qua protest of actie of onwijzig wezen bij die sporthal van omwijenden en oren eigenlijk?
1: Van de jongen of van
0: ja, de van de jongen kunnen ja, want maar zeg je in augustus, de kinderen alle jongen wel kind steen.
1: Ja, nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk geen invloed op. Hè. Het is niet op een baat terrein. We houden de sociale media in de gaten. En wij zullen er voorbereid zijn als er wat komt.
0: Ja, maar je maakt je net heel bot zorgen.
1: Nou, je maakt je altijd zorgen, meidje. En je maakt altijd voorbereid zijn op dingen die gebeuren kunnen. He, dat betekent dat je overal je eer naar hem je litten matten.
0: Nee, maar het is wel een hele heden, hè, dit?
1: Ja, nee, dit zeker. Alleen de zwijgende meerderheid, die hadden we natuurlijk net. Hè?
0: Zij is het. Dankjewel, Harjan Bruining, lokale burgemeester van de gemeente Acht Karspelen, voor de uitlis voor dit verhaal. Dankjewel.
2: Alles wat je uit die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De SKS-vloot zielde uit bij Jennewoord. Juster woen Akkerum na een fotofinish vlak voor Grauw. En Grauw hier daarvoor de eerste wedstrijd woen. En de winnaar van Verlien hier, de Tjerreveen, kwam op nota er net bij. Maar dat is Jood Oos. Maar voor zelfs eerst de winnaar. Al gier dat net heel nog goed na de finish.
5: Sieveren, lokweenske. Ja, als de mensen het nou net weten dat Jim dat ze definitief rekken, maar jij de woord horen maar dan is het nou vol, hè?
6: Nou ja, dat is de bedoeling. Dat was heel zin.
5: Ja, vertel eventjes, want alles pakte u, zat Jim het graag woon?
6: Zou het graag woon. Ik hier glik voor oplezen om, maar dat is wat oorst.
5: Nee, goed, maar de wie een wal staat en Jim staat naar stredden. Maar we weten al hier, ja, ik weet niet hoe had je moet doggen, maar je bent nog altijd de rapste.
6: Nou ja, dat is de bedoeling, ook de trainer voor, hè? Dus we konden mooi rap omheen en we kregen een beetje oorlap op jou, dus dat wie ik leer.
5: Dat goed, dan is de hele maand nog van je.
6: Ja, nou, even wat afstand creëren met zijn buien. Tenminste, ik heb hem even een beetje mijn gang laten gaan. En toen op de Sande Maria, toen voelde er in één keer een gatje. Nou, daar winnen we al voor, dus dat is zo makkelijk weer het hast.
5: Ja, hey, maar goed, je op Grauw, eindig je met z'n twaalf. Dat was natuurlijk al een geweldige start. Juster op een veenhoop, start als tolde, eindig als noemer vjouwer. Ja, en nou dan die duioefening. Wat een heerlijke start van het kampioenschap.
6: Ja, beter ken het. En dezelfde punten als vorig jaar volgens mij, dus dat is ook wel weer grappig.
5: Ja. Nou ja, dat is zeker grappig, maar dat brengt me direct bij die tweede week, Sybren. En dan wist je het ook, hè? Die tweede week, denk je, het vorige team is?
6: Ja, dat ken. Dat ken. Vorig jaar.
5: Bolsjes. Wat ging er mis?
6: Wij zielen heel netjes bij de wal wel. Wat met iedereen hier opraat bij de walblok. Nou, we zitten op een meter van de wal, nog niet eens. Maar ja, Ljout die. Die worden blikbaar naar tussen droog en dat koerde dus net.
5: Ja, zij zie je natuurlijk nog in de wedstrijd.
6: Ja, wij kennen hier geen kant op. We moeten maar alles kip mijn rekening houden. Wij moesten verplicht de wal houden. Dan kennen hun als u wal beschouwen. Dat is wat opraat is met de route. Dus ja. Volgens mij.
5: Het weer een volde bovenop.
6: Ja, ik hier wel achter Ljout die draait er wel voor langs, maar hij ging. Hij ging blikbaar terug.
5: Ja, dan is er even paniek, hè?
6: Ja. Gelukkig is iedereen veilig.
5: Ja.
6: En Jim, ik.
5: Wij, ik. En ik heb nog hier niks gezien. Als het Sabioot, als Grauw finish dat zesde, dan ben je hem tagelijk, hetzelfde met Grauw, de nieuwe klassementslieder.
6: Nou, perfect. Maar goed, we zullen even de boel repareren. Maar mooie start. Dat is het belangrijkste.
5: Wat wens ik?
6: Dank u wel.
4: Arjen de Boer, wie dat importeert mij, de winnaar van Jood. Jereveen, hier Jood een heel goeie dij en waar twarre in Jennewoord.
5: Ziet ze, ja, in goeie tien en in minne tien, dan zie ik wel die de skippers op. Justen natuurlijk weer een heel hoog verhaal. En Jood, gewoon een kristware plak.
7: Ja, absoluut. We hebben goed shield. We hebben goed shield. Juster hebben we niet een goede in. Alleen ja, het resultaat, wat ik al zei, dat die net top. Maar Jood werd. En aan Jood hier met de gelokjes wel mooi maar.
5: Neem eens één gelokje dat dan wel mooi zit.
7: Ja, we schaden een gangje onder jouw terug in de Oelekrieten bijvoorbeeld. Hè. Dat ben van die dingetjes die kennen. Ja, dat is de match een keuze. Hè. Want ze verdedigen natuurlijk de binnenkant. Nou, dan maar onderdeel. En als dan een gonkje is. En dan moest het gelok hadden ze krekken in voorkomst. Terug die Oelekrieten daar. Nou ja, dat wie het geval. En dan zit het alleen maar. En dan kun je wat God creëren. Dat is wel lekker dan. En En ja, want ons bloester maak er een pankoekbakje. Nou ja, dat wie nou net zo. En dat is dan wel fijn. Staat wie goed. En dan kunnen we mooi is plak op eisen. Dat weet ik mooi. Hè? Want dat, ik heb plan wie dat. En nou, dat dan lukt, is het lekker.
5: En, want hoe is het voor jou als skipper, hè, van die bemanning? Want ja, voor het publiek is dit toch een beetje het Monaco van het scootjesiel. En dan ga je mij gewoon soms verdienen met vier scootjes op een riegen door die oerlekrieten. Ja, voor Jim is het natuurlijk wel spannend. Wij vinden het spectaculair.
7: Ja, nou ja, het is ook spectaculair. Tuurlijk, snap ik, voor het publiek. Maar voor ons is het heel intens. Hè? Je moet constant de koppen bij, ja, constant alle vlaagjes oppakken. Constant keuzes maken op het laatste moment soms. Ja, dus je bent echt heel erg bezig om, ja, om alles met zo goed mogelijk voorin te letten op zo goed mogelijke manier. En nou ja, we hebben het eigenlijk denk ik heel fatsoenlijk oplost. Misschien al, nee, je moet ook hoor ik wat leven letten in zijn wedstrijd. Ja, dat werkt gewoon samen, maar die, met even gijpen denk ik. Maar, die, maar dit soort wedstrijden, als je dat dan door, dan kun je...
5: We nooit wel. Ja. Dus eigenlijk komt de Jerem Dels iets, we moeten gewoon nog altijd rekken horen met Jereveen.
7: Altijd, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat snapste ik wel. Nee, best gaan al goed. We moeten heel graag resultaat goed en het is lukt. Dus, nou, mooi werken daar. Komt goed.
5: Dank u wel.
7: Dankjewel.
4: En dat is dus de skipper van de Jereveen. Het derde plak weer voor de jouwer.
2: Alles wat jouw duis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. De dij voorbij. De

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Kompas huisdokters praktiekelen het zil op vrede interviewen deelnemen onder landelijke huisartsenactie. Dat betekent dat ze de dwarden die daar dicht horen zullen en ellendig bereik binnen. Binnen voor spoedinschende zorg. Onderleiding is het standpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA, over het beoordelen dat een hoesdokter maakt. Tot de praktiek hierna te sluiten brengen ze de werkbelasting symbolisch waarom naar 36 oorden. Om telefoon is Igor Monzon. Hij is huisdokter bij Kompas. Een goeiemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja. Je besteedde al jaren over de hege werkdruk en een betere vergoeding. Wat is nou correct de kern van de actie van de huisdokters nou?
4: Nou, wij willen gewoon aandacht vragen en ook aandacht blijven vragen, ook in deze zomervakantie, voor de manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit met ons omspringt. Er zijn al twee rechtszaken geweest, de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat zijn er. Maar er zijn meer rechtszaken hoor, van andere zorgverleners. Want het gaat helemaal niet goed met de zorg. Maar er zijn al twee rechtszaken van de huisartsen geweest tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. En ze hebben 30 juni hebben ze gezegd wat ze met de uitspraak van de rechter, van de laatste uitspraak, wat ze daarmee gaan doen. En nou, tot ieders verbazing. Gebruiken ze eigenlijk het papier van de uitspraak van de rechter eigenlijk een beetje als wc-papier en spoelen het daarna door. Want ze hebben gewoon maar heel weinig van de zaken overgenomen die de rechter had geboden, of dat ze die moesten daarmee aan de gang moesten gaan.
3: Ja, want voor de
4: daardoor lopen wij ontzettend veel geld mis.
3: Ja, want even voor de duidelijkheid, de rechter had ze eigenlijk opdrogen om de tariefsystematiek te herzien. Maar dat is dus eigenlijk niet gebeurd.
4: Nee, ze moesten ons compenseren voor 2023 tot en met 2026. Ze hebben zelf maar besloten dat 2025 en 2026 genoeg is. 2023 en 2024 even vergeten. Ze moesten onze arbeidskosten, die zijn flink gestegen, moesten ze meenemen. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben hebben ze ook nog de stunt uitgehaald. Dat ze dat ze niet de ziektekostenverzekeraars hebben opgedragen van nou, dat het tarief moet zo en zo aangepast worden. Ze hebben wel een kleine tariefsaanwijzing wijziging uitgevoerd. Maar ze hebben gezegd van nou, dit is het idee en ga er zelf maar over onderhandelen met de zorgverzekeraar. Nou, dan stak je broek af. Echt waar.
3: Ja, het is helemaal landelijke estafette actie. Hoe zocht die eruit?
4: Dat overal in het land, praktijken gewoon één dag dichtgaan. Van de huisartsen die meedoen met deze actie. Dat zijn ze lang niet allemaal, want het is heel onhandig om dit soort dingen in de vakantie te doen. Maar een aantal huisartsen heeft toch gezegd van nou weet je, we gaan dit vuurtje wel brandende houden. Want we gaan niet dit dood laten bloeden. De NZA gaan we niet gelijk laten krijgen hierin. Dit is gewoon belachelijk. En die sluiten dan één dag in de week de deur. Omdat de NZA gewoon simpelweg zegt van joh, jullie als huisartsen werken gewoon 36 uur per week. En daar is zijn jullie inkomsten op gebaseerd.
3: Ja, maar je draait eigenlijk meer roden.
4: Iedereen die een beetje een huisarts in zijn vriendenkring heeft of een beetje kijkt naar wat zijn huisarts doet, weet dat een huisarts ongeveer 50 tot 60 uur per week werkt. Het is net hetzelfde als tegen een restauranteigenaar zeggen van joh, jij werkt 36 uur per week. Echt niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dus het is een hele vreemde omkering van de werkelijkheid eigenlijk.
3: Ja, een argument dat je vaak hebt is, nou ja, een hoesdokter die verzinnen toch ook nog. Kun je die beeldvorming uitlezen of weer lezen?
4: Jazeker, dat is een hele mooie. Kijk, ten eerste heeft de rechter eigenlijk, want al dat soort getalletjes zijn bij die rechtszaken al voorbijgekomen, de rechter al lang gezegd dat klopt, dat is niet zo.

0: jullie hebben het norminkomen wel degelijk langzamerhand uitgekleed. Dus in, als de NZA dat zegt, zit ze eigenlijk al te liegen. Want de rechter heeft al lang gezegd dat dat niet zo is. Maar wat, ik vergelijk het altijd met Cuba. Dat is een beetje een gekke gedachte. Maar in Cuba verdienen artsen heel weinig. Maar ze verdienen bij door bijvoorbeeld als taxichauffeur of kelner of zo te werken. Daarmee kunnen ze nog een klein beetje inkomen genereren. Dat is in Nederland is dat natuurlijk niet zo extreem als in Cuba, maar wij hebben een norminkomen en dat kunnen wij al lang niet meer kunnen wij de tent er goed van draaiende houden. Wat doen wij? Wij beunen bij door bijvoorbeeld vaccinaties. Hè, de griepvaccinaties hebben we van de GGD overgenomen. Wij doen uitstrijkjes, wij doen allerlei extra dingetjes. En daarmee weten we ons inkomen op te plussen. Nou, de NZA die zegt van nou, wees tevreden. Is toch goed, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat kan ik ook tegen een Cubaanse dokter zeggen. Maar joh, wat zit je nou te zeuren, man? Hè, ja. je hebt gewoon een mooi vak en lekker mensen beter maken. En dan ga je gewoon even als taxichauffeur een beetje bijverdienen. Mooi, toch?
1: Ja.
0: Nou, kom op, zeg. Dat is gewoon de zaak voor de gek houden.
1: Ja,
0: klopt gewoon helemaal niet.
1: Op Jenten zeggen jullie, stuurt hem dus het waren voor Iendij. Vermingenvol, als de NZA dan net omliegt, je hem in glikjout. Ik ken net waarom. Kunnen we dan nog meer actie verwachten?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Kijk, we gaan sowieso door met procederen. Maar dan zijn we weer anderhalf jaar verder. En het is eigenlijk toch wel heel duidelijk dat ze gaan ons gewoon geen gelijk geven. Je kunt ook eindeloos procederen voor minder geluid op Schiphol. Maar je gaat je gelijk niet krijgen. Want Den Haag wil dat gewoon niet. Die wil gewoon dat Schiphol gewoon blijft draaien. En dat die vliegtuigen gewoon blijven vliegen. En dat is natuurlijk hier ook zo. En Den Haag wil helemaal geen geld bijleggen. Ze willen wel op een of andere manier een krachtige eerste lijn, maar dat mag niks kosten. Dus gaan ze. Het is eindeloze vertragingsactie is dit eigenlijk. En in die zin verwacht ik heel weinig van doorprocederen, maar we gaan het zeker doen.
1: Okay.
0: Maar we moeten nu ook gewoon echt actie gaan voeren, want het wordt gewoon te gek. Dit is echt de onbetrouwbare overheid gewoon op zijn smalst eigenlijk.
1: Oké, okay. Helder verhaal. Igor Monson, hoesdokter dus. En hij zal in actie komen. Het is de Nederlandse zorgautoriteit.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: Keusner Nienke Brokke die schrok doet ze jedde dat haar longskipskeunstwerk Dijk van een Wijf ietot bij eerste bierm in de bronstier. Onder oren het beeld van het keuzewerk kreeg als concierge bij de bron op 12 juli. Het werk dat is omstreden. De ene vindt het bijzonder, de oor die vindt het een bult mij onkruid. Verslagjouwer Jelmer Kampen die ging mij Nienke Brokke naar het keuzewerk daar om te zien hoe krut het te skeer is naar die bron.
6: Nienke Brokke, kunstenaar en bedenker van Dijk van der Wijf. En we staan nu voor Dijk van der Wijf, maar er zitten wel wat zwarte plekken op het wijf.
7: Ja. Dat klopt, dat is vorige week gebeurd. En dat nieuws was even schrikken. Van hoei, mijn beeld is in een brand gezet. Dus dat is geen fijn nieuws. Gelukkig alweer snel gerustgesteld dat de schade enigszins meevalt. En nu ik er ook zelf ben, ben ik ook geruster. Dit is allemaal te herstellen. En ik zie het ook als een kans om nog een keer het verhaal te vertellen. En ook uit te leggen waarom ze er nu bij ligt met de plantengroei die er nu op te zien is.
6: Even voor de radio, wij staan nu voor het kunstwerk. Dat moet uiteindelijk een vrouw voorstellen die ligt. Maar op het moment groeit er van alles op haar billen, of niet? Dat komt aardig hoog.
7: Ja, het komt heel hoog. En niet alleen haar billen, haar voeten, haar rug. Alles, het wordt een soort tuin, een wilde tuin. In het ontwerp is het zo bedoeld dat de planten ongeveer rond de halve meter worden. En zo met dit formaat kan het beeld dat aan. Dus je ziet de contouren hier en daar dan soms verzachten in de toekomst, maar niet verdwijnen. Nu zien we wel koolzaad en wat heel hoog is, waardoor de vorm, dan wordt het gewoon een soort heuvellandschap. Tenminste, het is moeilijker leesbaar als een vrouwelijk lichaam. Dat is nodig, omdat het net is opgeleverd en iedere plant die zich er nu wil vestigen, spontaan of ingezaaid, die laten we staan omdat het door de wortels wordt het de huid van het beeld wordt verankerd met de grond daaronder. Dus als we nu zouden gaan maaien of die plant wel en die andere niet, dan vertragen we dat proces. En we willen juist natuurlijk dat dit beeld blijft liggen voor de komende jaren, liefst een paar decennia. En hebben we die plantenwortels nog nodig?
6: En nou nog niet helemaal de vorm van de vrouw te zien, dus dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling.
7: Zeker, de vorm moet leesbaar blijven. Dat is mijn grote wens. En ook ik heb geduld nodig. Want om heel eerlijk te zijn, toen ik meteen in dit voorjaar koolzaad zag staan, zei ik, kunnen we dit niet even maaien? Want
6: ja, die uitgroei op de billen?
7: Ja, die willen we niet. En die plukken haar uit het hoofd, zeg maar, van koolzaad. Die planten zijn te grof om de vorm nog te kunnen lezen. Dus ik gaf meteen aan, maaien. En toen zei de gemeente, met het groenbeheer, zeiden ze, nee, Nienke, dat gaan we niet doen. En wel hier en hier en hierom. Toen zei ik, oké. Geduld, ik heb zoveel jaar gewacht. Daar kunnen nog wel een paar jaar bij. Prima, als ik maar weet waarom.
6: Dus dat is heel positief. Nog even terug naar het moment dat u ook hoorde dat er brand was gesticht op uw kunstwerk. Ja, wat ging er toen door u heen toen u dat zag en dat ik de beelden zag?
7: De schrik. Even denk persoonlijk, want je hebt dat gemaakt. Het is mijn kind. En ja, zo blij dat het er dan eindelijk kon zijn. En wetende dat heel veel mensen hier keihard voor gewerkt hebben. Niet ik. Ik heb niet heel veel hoeven doen. De mensen hier wilden het. En dat er dan ook commotie rondom is, dat begrijp ik. Waar ik echt van schrok, eerlijk gezegd, was niet zozeer de brand, als wel in dat artikel dat ik las, daar stond in, het is dit jaar opgeleverd en de gemeente zou bijhouden en het is nu al verwaarloosd. En daar schrok ik echt van. Want toen dacht ik, oh, dan hebben we echt steken laten vallen in de communicatie. Dus dat moeten we hebben iets recht te zetten.
6: Dat er eigenlijk geen onderhoud is en dat het beleid was, dat was niet bekend.
7: Ja, geen onderhoud doen is ook een vorm van onderhoud. Het is dus gewenst wat de planten nu doen. En ik hoop dat volgend jaar koolzaad minder nodig is en andere planten meer kans hebben. Maar ook dat gaan we zien. En over 3 jaar zal het echt meer gaan lijken op wat we willen. Zoals iedere tuin 3 tot 5 jaar nodig heeft om eruit te zien zoals een tuinier het heeft gepland.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens, dus kunt zien en al van.
3: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Ja, nee, 42 jaar trouwens eerst. Van 41 jaar is er al als stadionspeaker. Komt er een eind onder tiertrek van Rijn de Vries bij sportclub Cambuur. Cambuur maakt dus op ziek, nee, een opvolger. Rijn de Vries, een goeie middag.
2: Goeiedag.
1: Ja, hoe moeilijk weer het besluit?
2: Ik wil graag een heel goed overleg doen. Dus ik had een paar jaar geleden al eens een keer tegen de directie gezegd. Ja, dat waren toen Van der Belt en Attegraas. Ze zeiden, werd het niet eens tijd om voor een opvolger te zien. Gewoon omdat je... Ja, maar je werd ouder. Je moet het ook een keer afscheid nemen. Hoe zeer het ergens ook doet. Maar ja... En toen moest ik even bij de directie komen. Ja, moest, want ze wilden graag even een overleg. En toen speelden ze nog in het oude stadion. En toen zeiden ze nog, we willen heel graag dat je het hier afmaken. En als nieuwe speaker meegaat naar het nieuwe stadion. Nou ja, dat heb ik nou 2 jaar gedaan. En ja, dan denk je ook bij jezelf, ondanks het feit dat ik het graag door mag. Maar dan moet je toch ook denken van ja, je moet ook ruimte maken dat er een keer een ander komt.
1: Ja, hè? Maar hoe ben je de reacties?
2: Nou ja, ik zit gelukkig heel bewust zelf niet op Facebook. En Instagram en noem maar op, daar zit ik helemaal niet op. Ik zie wel eens op de site van Cambuur. Ik heb wel een nichtje die wat reacties doorstuurt heeft. En die ben over het algemeen wel... Wel positief voor mij, dat ze, de meesten vinden het ook wel jammer, heb ik van haar begrepen. Ja,
1: ja, ja. Ja. En wat vinden voor jou nou de mooiste momenten als speaker?
2: Nou ja, kijk, natuurlijk altijd dat je winnen, hè, dat zijn de mooiste momenten.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk ook vaak genoeg verloren. We zijn een aantal keren degradeerd. We zijn ook... 9 jaar Eredivisie, we zitten ook weer in de Eredivisie. En dat binnen natuurlijk tot de mooiste jaren, ondanks het feit dat toen we in de Eredivisie zaten, natuurlijk vaker verloren dan toen we in de Eerste Divisie zaten.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk hartstikke mooi aan je aankondigen kennen dat Ajax hier komt en Feyenoord, dat is feitelijk ook nog mijn tweede club. Dat is dan hartstikke mooi dat je die aankondigen kent. Een van de hele mooie reacties, dat vond ik nog in een heel grijs verleden. Ik had een oud collega, die woonde, die had ook een huis op Curaçao. Ja, daar zat hij dan een half jaar en dan zat hij weer had hij een boot liggen. De zomer zette hij hier op een boot en dan ging hij weer naar Curaçao. Maar fijn, we spelen een keer thuis tegen Ajax. Dat was die wedstrijd die we met 0-4 verloren. Daar zat ook Rijkaard in de stad. Volgens mij het eerste seizoen van Cambuur in de Eredivisie. Dat was een mooi tisje alleen. Dat was rond 1992. Maar in ieder geval, toen werden die spelers van Ajax, waren nogal wat donkere jongens in zitten natuurlijk. Die werden nogal onheus bejegend door de Cambuur supporters. Dat was ook in de tijd dat men maar wel eens van die rare geluiden maakte, apengeluiden en noem maar op.
1: Hmm.
2: Wat uiteraard absoluut niet ken, maar dat gebeurt in die tijd wel meer. Daar hebben ze ook heel gauw een stokje voor stoken. Maar er stond er in de krant, dat is de krant van de Antillen en de Suriname. Dat had mijn collega met een luchtpost opgestuurd, want die zat daar toen. En die brief heb ik natuurlijk even goed bewaard, hè, met zo'n blauwe luchtpost envelop van die binnen. Cambuur had de supporters had zich ernstig misdragen in die wedstrijd. Maar de enige die heel positief was, dat was de stadionspeler. Nou, ik dacht, als je dat met de luchtpost krijgt van Tilden, is toch wel leuk.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja. Is het een wedstrijd veel door het spreekt? Want ik heb nog wel fantastische wedstrijden zien. Ajax herinner je. En de derby's natuurlijk.
2: Ja, dat zijn in principe dan natuurlijk de mooiste wedstrijden. De derby's. En Heerenveen heeft natuurlijk... die zit jaar in jaar uit in de Eredivisie. En wij, zoals ik net al zei, 9 jaar... Maar die wedstrijd tegen Ajax. We hebben toch altijd heel goed presteerd tegen Ajax. En dan hebben we één voor de beker een keer van won. We hebben een competitie, dat was Jan Wouters trainer. Dat vonden we met verlies 4-1 dus van Ajax. Die wedstrijd kan ik me nog heel goed herinneren. Ajax was feitelijk optisch veel en veel sterker. Maar via uitvallen wisten wij dus vier keer te scoren. En Ajax, er stond wel van de Sar op een goal, hoor. Het was geen kinderachtig elftal. En natuurlijk die beroemde wedstrijd van 2-0. En toen Ajax net in november wereldkampioen was geworden. En in Japan, volgens mij in Tokio, was die wedstrijd om het kampioenschap van de wereld. En nog geen twee maanden later, of zeg maar twee maanden later hier, in het ijskoud stadion. Ik had het er heel vaak met even de Napel nog over, want die was toen verslaggever. In het ijskoude stadion, in de huidige tijd, had er zeker een Elfstedentocht dat worden gereden. Maar toen waren ze altijd wat bang om die te organiseren. Maar er lag een stuk iets. Dat was abnormaal. Maar in ieder geval, de Elfstedentocht dat ging een paar dagen later niet door. Maar die wedstrijd won Cambuur met 2-0. Ja, die is ook wel vaak nog wel eens. Er is zelfs een documentaire op geweest bij ESPN. Ja,
1: dan is het zeker bijzonder. En er moet dus een opvolger komen. Ik begrijp, dit is een jury, daar zit jezelf ook in. Dus ja, is mijn vraag.
2: Dat heeft zelf niet bedacht, natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar ik wil wel van je weten, wat maakt een stadionspeaker nou een goede stadionspeaker?
2: Nou ja, ik vind, ja, kijk wat ik vind dat. Met in ieder geval wel verstand van voetbal hebben. Want ja, ik vind, hij erover praten met ook wat verstand van hebben. He, dat gaat niet altijd op, want de pauze had het ook wel over voorlichting. En volgens mij had het er niet zoveel verstand van. Dat bedoel ik, de seksuele voorlichting. Maar goed, in principe moet je weten waar je over praat. En hij moet een beetje een goede stem hebben. En ja, hij moet natuurlijk ook regelmatig, feitelijk altijd beschikbaar wezen. Dat was ik ook altijd. Ik ging net uit de spelers in juni altijd met vakantie. En dan werd er niet gevoetbald. En uit het seizoen begon met wat oefenstrijdjes meestal. En meestal half augustus begint de competitie weer. En dan was ik altijd wel paraat, ja.
1: Super. Nou, ik hoop dat je bloeit trouwens bij Cambuur blutsen.
2: Ja, natuurlijk, maar ik ben erelid. En zolang ik leef, dan blijf ik bij Cambuur komen. Er hoeft er niet over in te zitten. En ik ben in 2014 tegelijk met Hampie Bakker. Hè, en dat was ook een oude maat van mij. Die waren allemaal wel een stuk ouder. En Adel Gersing moeten we niet vergeten. En we gingen ook altijd naar die provinciale wedstrijden in de voorbereiding. Koos de Tillijk omroepen. Jelsum heb ik omroepen, wel 20 jaar bij DTD. En Scharm de Gouten ben we geweest. Colum ben we geweest. Wijnaldum ben we geweest. Dus half Friesland ben ik ook naar geweest. Ja.
1: Hartstikke mooi. Rijn de Vries, stadionspeaker dus van Cambuur. Maar dadelijk dus net meer. Hartstikke bedankt voor het verhaal. Nou, even mij kunnen een hele wedstrijd vol praten.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
1: Om de heide en het biofuskaat bij het natuurgebied De Lange Poel bij Appelskeer te behouden, helpt steeds bosbeheer gewoon BM-soorten voort die er gewoon weinig voorkomen, maar wol eer planten binnen. Dissen en oren maatregels om te verzwaren hier dat de natuur weer opknapt. Lisander van Ozanen is der boswachter.
4: Nou, we doen eigenlijk wat natuurherstelmaatregelen in de buurt van De Lange Poel. En De Lange Poel is eigenlijk een heideterreintje wat in de Drentsche Wold ligt. En hier zijn we eigenlijk wat maatregelen aan het doen, zodat je de overgangen tussen de heideterreinen en het bos, maar ook de graslanden, ja, wat meer variatie inbrengt. Heel van die overgangen zijn helemaal dichtgegroeid eigenlijk met Amerikaanse vogelkers, met Amerikaanse eik. En zijn we eigenlijk nu wat meer open aan het maken in een voor ons wat bijzondere periode.
5: Hoe komen die soorten bomen hier?
4: Nou, eigenlijk zijn heel veel van die soorten hierheen gebracht eigenlijk in aanlegtijd van het bos. Dus de Amerikaanse eik die is ook hier echt heen gebracht. Dat is een soort waarin die, als houtoostboom, zeg maar. Hè? En ook die Amerikaanse vogelkers is ook een soort die hierheen gebracht is. Om eigenlijk ingeplant te krijgen, zeg maar, tussen de bomen die toen geplant werden. Zodat eigenlijk heel snel hoogte krijgt in de bomen die toen aangeplant zijn. Dat was een hele mooie boom met de gedachten van toen. Maar met name die Amerikaanse vogelkers, het heet ook wel bospest. Is echt een exoot die heel hard om zich heen kan verjongen. Waardoor die massaal overal opkomt. En dan gaat het echt heel hard.
5: Waarom is het belangrijk dat deze bomen weggehaald worden?
4: Nou ja, dan betekent het echt dat je hier van een bos... Dus het is een jong bos hè, wat hier zo staat, allemaal nog dunne stokjes. Maar dat je ze eigenlijk naar een ander soort type gaat. Hè. Dat je eigenlijk van dat bos waar nu dus die Amerikaanse vogelkers staat, dat daar straks allemaal heide weer groeit. Dat je eigenlijk dus veel meer een biodivers landschap krijgt. En we zoeken nu ook de dikkere berken en de lijsterbessen, de inlandse eiken zeg maar, die tussen staan, de vuilboom. Ja, die zoek je allemaal op, zodat die eigenlijk weer de ruimte krijgen om mooi dik en groot te worden. En ze kijken veel opener landschap, waarin zeg maar, de heide op de ondergrond dan groeit. En waarin de bomen die er nog staan zeg maar, echt de ruimte krijgen om dan uit te kunnen groeien. En dat zijn dus wel de bomen die dus ja, wel van origine hier op dit continent horen te groeien. En waar dus in die zin veel meer soorten van afhankelijk zijn.
5: We zijn nu juli. Normaal doen jullie dit volgens mij wat later in het jaar. Waarom zijn jullie nu al bezig?
4: Dit is een gebied waar best wel veel reptielen zitten. En hier komt ook nog heel veel werk komt hier nog achteraan. En dat betekent eigenlijk dat we op tijd klaar willen zijn voordat echt die reptielen naar hun winterverblijfplaats gaan. Want dan zitten ze onder de grond. En dan is het heel lastig om ze dan nog echt goed op te sporen. Dus je wil eigenlijk daar nu al straks, dat je hier straks al klaar bent. Zodat je echt, als ze gaan in die winterslaap gaan, dat je dan ook echt dit gebied kan afronden. Dus dat is echt nu zoeken. Dan kan ik op tijd hier klaar zijn, zeg maar, voordat het dan gebeurt. Dus je moet op tijd beginnen. Maar dat zijn wij eigenlijk niet gewend, nee.
5: Het is hier om ons heen best wel een ravage. Wat gaat er met al deze bomen gebeuren?
4: Ja, waar gewerkt wordt, dat ziet er altijd heel rigoureus uit. Hè? Dat zijn we ons wel van bewust. Dat heeft ook wel zo'n impact. Dat merk ik ook wel als mensen hier aan de wandel zijn. Want je kan hier nog steeds gewoon lekker wandelen. Maar ja, of je moet van machine zouden. Maar anders zou ik haast aanbevelen. Er zijn nog heel veel plekken in Drentse Wisselwold waar je wel rustig kan wandelen nu. Maar straks hier worden allemaal bulten gemaakt van de boompjes zeg maar, die er afgaan. En die worden straks allemaal versnipperd. En daarna komt eigenlijk nog een graafmachine. En die placht dus eigenlijk dat toplaagje wat er dus aan nooit verteerde bladeren zeg maar, ligt. Dat schraap je eigenlijk eraf. Dus dat wordt in dumpers gedaan. En dat wordt eigenlijk weer naar sloten toegebracht. Zodat ook de sloten in deze omgeving gedempt worden. En zo doe je dus eigenlijk een tweede maatregel. En dat is dus hydrologische stijl. Dus je gaat alle sloten die gegraven zijn eigenlijk ten behoeve van de houtproductie. Heel veel sloten zijn echt hier gegraven, zodat het droog genoeg was. Zodat bomen hier aangeplant konden worden. Ja, die zijn we eigenlijk weer aan het dempen, zodat iedere druppel die er valt ook echt de kans krijgt om het grondwater aan te vullen. En dat is in periodes zoals nu, met die extreme droogte, zeg maar weer, is het van belang natuurlijk dat je een hoog grondwaterstand hebt.
1: Zij boswachter Lisander van Ozanen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De Vierdaagse van Nijmegen, die is van een mooi petit van start gaan. En een van de deelnemers, dat is Janine Spanjer uit Duinem. Ze rent de 40 kilometer. Juster ging wekkel even contact in het voor. Maar nu is het Safir. Het is de 8e keer dat ze mij doet. Janine, een goeie morgen.
4: Ja, goeie morgen.
3: Ik hier al wat om daarheen te gebeuren. Kist dus mij niet meer. Wat best nou krijgt?
4: Ik ben de Waalbrug oer en dan ren je Lent in. En dan vervolgens, of tenminste bij Lentdijl. En dan ren je oer de Dik. En we rennen nu richting Oosterhout. En de vorige keer dat ik wel eens een keer mij in bellen heb, toen wie ik al voorbij Oosterhout. Alleen de start die we dit deze morgen wat dreigen alle keren.
3: Oh, wat dan? Wat wie er nog gewoon?
4: Ja, goed. Ja, ik wie ietsje later, maar goed, dat mag je nou maar. Dat wie misschien 4 minuten later, dus dat is het spannendste net. Alleen er draaien een paar militairen voorbij, nu met bij een peloton. Wij zijn een andere manier van inchecken nou. Dus ze hebben een soort Efteling-constructie betocht. Maar je hekwerken dus dat je in bepaalde riegen moet. Alleen dat ik koe de rij van de single walkers koek net vinden.
3: Oh.
4: Nee, die is er ik net. Alleen nog aan de ene kant is het stukje om op het plein te komen, west dus de start. Dus dat is dreigend om daar nou ontvangen te komen, voor als het eigenlijk in je reis is. En ik zie het van de mond betiert al, je hebt van Ian en van Oren Rinners. Die zei hun dochter die dieren 50 en die hier al drie kwartier staan te wachten. Dus ik wil er al op daar uit. Ik denk, de hele dag hing het toch onder een koor van drokte en soort mensen en wacht je maar een koor. Dus gewoon beste informatie.
3: En dus die een keer uit die rijen vrijwie, dus toen wie het kleren, de Nijkoes mooi trok uit?
4: Ja, toen we een keer scant werden, toen gingen we allemaal rond. Dat is ik wel eens oorswest. Want soms is dan de eerste kilometer ik nog wel aardig in een koor terug. En dat wie dit hier totaal net zijn. Dus dat is wel weer een heel stuk beter. Dus ja, het heeft zijn plus en zijn min. Dat,
3: En de vertelde ze juist er al, hè, de soort mensen die staan op de camping die daar echt in de buurt zit. Daar zit het vol, de caravans deunen op elkaar. Doe heeft natuurlijk een plakje op, zodat dat wat rustiger is. Hij heeft een goede nacht draait. Is het echt het gevoel dat ze er klaar van bent?
4: Ja, ik heb een prima nacht draait. Ja, het is altijd wat reeg van. Beteert op een jong toen bellen mijn man al. Heeft hij er gehoord? Want hij zei, ja, dat is wel een bed. Ik zei, in de regel dan sliep ik net voor. Dat begin ik als net voor jou wat zien of zien horen op bed. En dat is eigenlijk vanzelf wel een beetje kwaad. Had je de wekker dan om 20 uur draaien, hè? Maar goed, het is net worst.
3: Nee.
4: Het is van twee dagen. En goed, als ik aan het even omkom en ik ben wel meer naar de lezer gestoord. Wat achterhoor, Fortnum krukje en dan maak ik wel een knipperke. Dus dat is helemaal goed. Maar ja, ik bij mij op een camping, het is dan geen vierdaagse camping. Maar het is heel rustig daar. Een hoop mensen die het ik al heel betiet in de rest binnen. Dus
3: En als nog wat onstuiting doet verder bij oren die daar binnen? Want ik heb me zo vaststellen, zo vaak mij die in huis, dus juist toch altijd weer bekende gezichten daar.
4: Juist er inderdaad mijn Alzheimer natuurlijk van die kennismaking, mijn oren vrijwilligers. Ja, daar zijn we zelf wel een stukje onstuiting mij, maar die mensen, die ben ik al herkenbaar aan hun kanariegiele shirt met Alzheimer erop of een vergeetminietje erop. Maar verder, ik zet mijn fietsdeel en ik rem me in een open schijf. Gast, we hebben het hier oprennen. Ja, prima. Even een praatje, dus in die wachtrij. Totdat we aan de beurt zijn, hebben we gewoon een praten geweest. En dan wisselen je direct alweer ideeën uit te oefentochten. Of wat aan de oren vierdaagse leuk is om te dwan. Je bent amper van start en dan ren je alweer jonken een oor die is ontwijpen. En dan ik zeg, ik zei, daar heeft wel contact. Ja, zei hij, ja, ik wil op met mijn gele shirt. Weer even een praatje. Dat is dan een van de mensen die het op zijn vierdaagse camping stieren. En ja, die staat daar, is het ik heel rustig, direct op de jongens is, maar... om 8 uur, 9 uur is het direct diepe stilte. Maar goed, die sfeer erbij. Ik ben blij met mijn plakje op de camping.
3: Geweldig. En had er nog vier binnen die het nou harkje, die komt op, Gin, of misschien daar al binnen. Die kun je dus weer kennen, onder een gele shirt.
4: Ja, net onder een gele shirt.
3: Maar er zit meer weg, gele shirt, denk ik.
4: Ja, er ben heel soort mijn gele shirt, mijn Alzheimer erop, of mijn vergeetmenietje erop. Maar ik kijk een gele pet op met het vergeetmenietje. Maar bovenal, ik ben herkenbaar aan een vlag die ik bovenal op me heb, want ik heb... een spotlight runner vlag gekregen en dat houdt in dat de persje eventueel onderzitten kan. En dat is een blauw vlagje met nummer 34 erop van de organisatie. Daaronder hing het een Lies Fries vlagje en daaronder werd een Alzheimer vlagje.
3: Ja, dit kan net dus, missen. Op meestal dit nog jet had ik die kont op gegeven. Ik denk dat er nog wat Friesen zit komt.
4: Ja, we zullen zien. En ja, goed. Verder heb ik op een nog wat poetsjes bij Zwalterswol hingen. Onder andere ik in Friese poetsje natuurlijk. Die ja, het meestal onderwijs ben slucht op wandelwol. Dus ja, als je nog wat wandelwol nodig hebt, dan kun je dat bij mij nog kijken. Dat gaat het goede doel.
3: Nou, dat is een mooi oproepje. Hey, ik wens jullie een heel veel succes, Joet, bij de vierde tocht. En we gaan morgen weer even contact.
4: Oké, ik zou zeggen zo ontmoet dan.
3: Mooi, Janine, succes.
4: Prima. Oké, dank je. Hoi.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joet.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
5: De Lemmer moet onttrekkelijker, greener en duidelijker bereikbaar worden voor toeristen. De ondernemersvereniging had een nieuwe aanpak en ik een nieuwe namme en wil vooruit met het dorp. Bis is nou Lemmer leeft. Ze willen van de Lemmer een libbende dorp maken. Uw collega Ronald van der Pol spruts met de voorzitter Herman Teuling.
6: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Het belangrijkste is dat wij evenementen gaan organiseren. Daar worden we ook voor betaald, hè, want de ondernemers die betalen daarvoor, hè, via een WOZ-heffing. Het plan voor 2027 is al bijna klaar. Dat willen we op 1 september ook indienen bij de gemeente. Dat we dat ook kunnen gaan doen, dat we er vergunning voor krijgen ook. En dat zullen alle evenementen zijn. Wat er nu al in de Lemmerse Week, nu zijn er al van allerlei dingen, maar dat gaan we dus uitbreiden. En de andere kant van de zaak is dat we samen met de gemeente Friese Marne centervisieproject hebben opgestart. En vanuit het centervisieproject gaan we ook heel veel doen naar de uitstraling van Lemmer. Dus hoe ziet Lemmer eruit? Ja. Er moet veel meer groen komen. Er moet allemaal wat duidelijker worden. Waar is het centrum? Routes moeten er zijn. Richting aanwijzers. Waar kun je wat vinden? Zodat het allemaal wat beter zichtbaar wordt voor de toeristen.
7: Ja, wij staan hier nu bij de Blokjesbrug in het centrum van Lemmer. Maar het zijn hordes toeristen om ons heen. Ze kunnen het toch gewoon wel vinden?
6: Ja, natuurlijk is dat ook zo. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de grootste groep toeristen. Nou, dat zijn natuurlijk de Duitsers. Nou, waar staan die meestal? Die staan bij het strand. He, daar heb je allemaal een enorm terrein waar inmiddels een paar honderd caravans en campers staan. Nou, als die daar weg gaan lopen, waar lopen ze dan naartoe? Nou, probeer het maar. Dat is heel lastig te vinden. En als je dan gaat lopen, loop je langs allemaal industrieterrein. Dus dat is ook geen mooi gezicht. Geen fraai aangezicht. Dus daar zou je al moeten beginnen. Dat je daar de route naar het centrum toe gewoon heel helder krijgt en herkenbaar. En dat je dat ook door heel Lemmer heen gaat zien. Dus de herkenbaarheid die je daar creëert, moet je dus gewoon het hele centrum doen. Zodat ze hier, zometeen bij het dok hier, dat ze dan zien, hé, dat is het dok, daar gaan we omheen lopen. Rondje dok, dat is een bekend fenomeen hier. Het rondje dok, nou, dat staan we nu. We staan nu in het begin van het rondje dok.
7: Ja, en ik vraag me dan ook af, hoe is het zover gekomen dat nu pas deze stap gezet moet worden?
6: Ja, dat is altijd lastig, weet je. Er is hebben mensen ook hun best gedaan. Toen heette het de OVL, hè, Ondernemersvereniging Lemmer. Nou, die hadden heel weinig middelen. En dat deed ook niet iedereen aan mee. Dus je kreeg ook een beetje jaloezie van die doet wel mee, die doet niet mee. Dat is allemaal gezeur. En daarom is eigenlijk ook die BIS uiteindelijk gekomen. Want dan wordt het een wettelijk fenomeen in feite. He, dus dat hebben ze toen gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, die hebben zich een beetje verslikt in de eerste anderhalf jaar in de opzet ervan. Dat kost allemaal heel veel tijd en moeite en echt lastig om dat gewoon goed georganiseerd te krijgen. Ja. En dat hebben we nu, begin van dit jaar, zijn we daar een bestuurswisseling ook gehad. En dat maak ik mezelf, maar ook het hele bestuur zich ontzettend sterk voor. Omdat nu eindelijk is ontzettend goed op de rails gaan zetten. En Centrumvisie helpt me daarbij. He, want omdat de gemeente Friese Marne daarbij aangesloten is, krijgen wij het voor elkaar. Daar heb ik gisteren nog een gesprek over gehad met de directeur van de Friese Marne en we staan er helemaal achter. Dus nu heb ik ook daar zeg maar, genoeg power, macht, die ons ook kan helpen met het verkrijgen van budgetten en mogelijkheden. Gewoon mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En dat is een beetje mijn doel. We moeten naar dingen die wel kunnen, niet naar dingen die niet kunnen.
7: Ja, u heeft een hele lijst opgenoemd van dingen die u zou willen verbeteren. Wat is nou echt het allereerste waar je handen van gaan jeuken?
6: Ja, dat is een goede vraag. Waar mijn handen van gaan jeuken? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, als je ziet hoe het... ik heb een filmpje ook gemaakt van hoe Lemmer er nu uitziet. Daar valt één ding op. Bijna geen groen. gaan we naar een ander dorp in Friesland, bijna altijd veel meer groen. Dat is hier echt een makke, weinig groen. Dus daar zou ik mee beginnen.
7: En wanneer moet Lemmen echt zichtbaar veranderd zijn, volgens u?
6: Nou, ik hoop dat we de eerste contouren daarvan in het volgende voorjaar al kunnen gaan zien. Dat hoop ik van harte. Dat is precies mijn vraag aan de gemeente ook geweest. Van is dat realiseerbaar, ja of nee? Nou, dat zagen ze best wel positief in, dus dat hoop ik. Maar het einddoel zal waarschijnlijk zijn 2028. Want er bestaat Lemmer ook 800 jaar. Dus het zou ook wel heel mooi zijn als we dan ook een heel mooi Lemmer zouden hebben.
5: En dat zei Herman Teuling. Hij is de voorzitter van de ondernemersvereniging. Het zijn uw collega Ronald van der Pol van Radio Spannenburg.
1: Alles wat je daar mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
1: De Sion binnen trilt.
3: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
0: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het wel een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag bij zijn bek.
0: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Zo'n verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skoetje Siele voeren 3 keer deelnemende feesten op elkaar. Deelnemende schepen, pardon. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skoetjes is, is nog niet bekend. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig?
4: Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
15: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen bier of schnaps meer op Duitse stations, lees ik net. Ach, in Nederland hebben we wel eens uren geen trein op onze perrons. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een populaire minister van Oorlog werd ontslagen en Zelensky vervangt vandaag een capabele opperbevelhebber. Is er sprake van een democratische crisis in Oekraïne? Ruslandkenner Hubert Smeets houdt alles straks tegen het licht. 1976 is het geboortejaar van het Oog, maar ook het geboortejaar van Dancing Queen, wat door de radiospeakers klonk. Coat van Doesburg maakte een Nederlandse vertaling van het ABBA-nummer. Burgemeester Carola Schouten gaat, zoals beloofd bij de verkiezingen in Rotterdam, van de Euromast abzeilen. We spreken een hoogleraar over het fenomeen hoogtevrees. En in Amerika overleed een zwarte jongen onder verdachte omstandigheden na een boottocht in Mississippi. Er waren drie witte vrienden aan boord. Is er racisme in het spel? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 21 juli.
2: De zorgen over zelfmedicatie nemen toe. Mensen die online uit het zicht van de arts medicijnen kopen.
3: Van deze middelen zien we dat er soms niet eens in zit wat mensen denken dat ze bestellen. De hoeveelheid die erin zit is totaal verschillend.
2: En ziekenhuizen zien ze de problemen ook toenemen.
3: We zien mensen die in nood raken van de middelen op de spoedeisende hulp terug. En ook zien we de middelen terug in de overlijdensonderzoeken.
2: En om te kijken of de zorgen terecht zijn, gaat het Trimbos Instituut onderzoek doen.
3: We weten eigenlijk weinig van deze groep mensen. Wie bestellen deze middelen? Waarom bestellen ze die middelen? Welke middelen bestellen ze?
2: Bij de Technische Universiteit Eindhoven hebben ze een ambulance gebouwd die werkt op zonne-energie.
4: Op een zonnige dag kun je tot wel meer dan 700 kilometer rijden.
2: En ook alle instrumenten draaien op zonne-energie. Superhandig voor afgelegen gebieden waar geen elektriciteit is.
5: En met een mobiele kliniek of een solar aangedreven ambulance kunnen we daadwerkelijk die apparatuur naar de mensen zelf toebrengen.
2: Nu is er maar eentje, niet genoeg voor zeg heel Afrika. Dit exemplaar is dan ook om de industrie aan het denken te zetten om te inspireren.
4: Als 23 studenten dit in één jaar kunnen, dan moet de industrie dat ook kunnen. En nog beter ook.
2: We zijn de laatste tijd vooral om de oren geslagen met warmterecords. Nu is er weer een koude record. En wel vannacht. In Twente was er vorst aan de grond. Dat was behoorlijk afzien voor kampeerders.
6: Ja, ik werd hier gebitterd en toen heb ik nog een trui gepakt en die heb ik aangetrokken en verder over me heen gelegd.
2: Ja, maar geen zorg hoor. Een paar uur later stond het kwikker weer boven de 20 graden.
7: Ja, wie verwacht dat nou zeker na die warmte die we hebben gehad? Dat is wel een heel groot verschil, hè?
2: Zeker, maar het was ook wel weer lekker. Want er was een frisse start voor de Nijmeegse Vierdaagse. En daar stijgt het aantal jonge wandelaars fors. Dus even aan de oudjes vragen wat het geheim is. Hoe zorg je dat je de eindstreep überhaupt haalt?
8: 53 jaar trainen.
2: Ja, dat gaat een 20 jaar natuurlijk niet lukken. Vooral als de belangrijkste reden om mee te lopen is.
9: Vooral de gezelligheid, ja, absoluut.
2: Ja. En na 10 kilometer meldt de eerste jongeling zich bij de EHBO met blaren.
9: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Toch denkt het merendeel van de jongeren dat ze vrijdag de Via Gladiola zullen halen. Enigszins overmoedig stellen ze.
10: Ik zou juist zeggen dat wij minder problemen moeten hebben. Wij zijn jong, fit lichaam.
11: Nou, ik spreek je vrijdag.
10: Ja, is goed. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Precies, het fitte lichaam. Het woord is aan Jeroen van Kan met de krant van morgen.
12: Als je het over fit lichaam hebt, ja, oh ja. Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Trouw. Minister Berends van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat er op 22 september een handelsverbod ingaat. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals bijvoorbeeld wijnen en parfums.
2: De organisatie vindt dat Joden alle recht hebben om zich in het hartland van Israël te vestigen en spreekt dus ook niet van kolonisten. Een poging om een boycott in Europees verband te regelen is gestrand. Wel heeft de EU anoniem en tot woede van Israël gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang tot Europa ontzegd.
12: Het Nederlands Dagblad spreekt met de directeur van het aan Christenen voor Israël geleerde bedrijf dat producten verkoopt. Hij vindt het diep bedroevend dat bedrijven geen inspraak hebben gehad. Hij noemt een delicatessenfabriek op de westelijke Jordaan-oever waar hij mee samenwerkt. En daar werken Israëliërs en Palestijnen juist vreedzaam samen, zegt hij.
2: In mei was minister Van Wil van Justitie nog in Sierra Leone om te praten over uitlevering van crimineel Jos Leidekker, ook wel bekend onder de naam Bolle Jos. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De Telegraaf schrijft over het bezoek van de minister aan Ghana, waar hij een gesprek heeft gevoerd met buurlanden van Sierra Leone.
12: Ja, Nederland wil de West-Afrikanen helpen met het tegengaan van drugshandel in hun landen. Het is een breder probleem dan alleen Bolle Jos. West-Afrika is een belangrijke doorvoerhaven van drugs geworden, zegt Van Wil. We willen daarom een permanent secretariaat openen hier om structureel iets te doen aan drugsnetwerken. Wat hier doorheen komt, komt uiteindelijk ook in Nederland terecht.
2: Of dat secretariaat ook iets oplevert in het dossier Bolle Jos is hoogst onzeker. Ondanks dat Van Wil de druk opvoert via de buurlanden zit er weinig beweging in. Hij zegt tegen de krant dat hij wel de bereidheid om te praten voelt, maar nog niet de bereidheid om concrete stappen te ondernemen.
12: Ja, heel mooi diplomatiek geformuleerd. Dan nog even terug naar het Nederlands Dagblad. Dat landen die op het WK uitvielen na afloop op zoek gaan naar oorzaken, dat gebeurt wel vaker. Maar in Brazilië geven ze er een vrij opmerkelijke draai aan. Veel critici wijzen erop dat 3/4 van de spelers in het nationale elftal evangelisch is.
2: Brazilië was beter toen hun spelers vrouwenversierders en dronkaards waren. Met andere woorden, toen ze zich gedroegen als katholieken, schrijft het Institute for Hispano Studies op X. De evangelische beweging heeft het Braziliaanse voetbal gesteriliseerd, vinden ze.
12: Ja, dat Institute for Hispano Studies is vooral op X actief en geen gevestigde instelling. Maar toch, of het iets zegt over voetbalkwaliteit is dubieus, maar de cijfers kloppen. Tijdens de volkstelling begin jaren 90 was ruim 80% van de Brazilianen katholiek en nu is dat gedaald tot nog geen 60%. En 3/4 van de spelers in het nationaal elftal noemt zichzelf evangelisch.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Milo met You Don't Know. President Zelensky heeft vanavond de commandant der strijdkrachten Sirski ontslagen. Een nieuw hoofdstuk in de politieke crisis, zou je kunnen zeggen, die in de Oekraïne sinds vorige week woedt. Toen stuurde Zelensky de populaire jonge minister van Defensie Fedorov de laan uit. Wat zit er allemaal onder deze toch wel politieke crisis? En wat is de rol van president Zelensky in? Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Net terug van vakantie en dan gelijk aan de slag. Er is een hoop aan de hand, lijkt het wel. Wat gebeurt er?
1: In Oekraïne zijn eigenlijk twee oorlogen gaande. De oorlog tegen Rusland.
0: Ja.
1: Daar is de grote meerderheid van de Oekraïnse bevolking patriotisch. Staat achter de regering, ongeacht hoe de regering opereert. Maar er is binnen de Oekraïnse samenleving ook een strijd gaande tussen generaties. De generatie die de Sovjet-Unie nog heeft meegemaakt. Heeft meegemaakt hoe dat Sovjet-systeem werkte in dat tijd. En daar was Sirski duidelijk een exponent van. De man is 60, was 25 toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Is opgeleid in die Sovjet-traditie, die Sovjet-militaire

0: het computerscherm oorlog kunt voeren. Een gamer, drones, zou je kunnen zeggen. En die daarmee ook die belangrijke verschuiving van de oorlogsvoering, van gewone klassieke oorlogsvoering op de grond en artillerie naar die drones oorlogsvoering. Ja, daar is hij niet de enige die voor verantwoordelijk voor, maar hij heeft daar wel enorme boost aan gegeven.
1: Hubert, dan is het jong versus oud. Meestal gaat dan die oude weg en dan gaan ze aan met de jongen door, omdat hij veel moderner denkt. Nu gaan ze alle twee de laan uit. Wat is er aan de hand?
0: Ja, nou, zowel Fedorov, de minister van Defensie, als Sirski konden eigenlijk niet door één deur. Het was volstrekt duidelijk dat ze niet met elkaar konden communiceren. Dat ze er ook niet uitkwamen om een oplossing te vinden voor hun sluimerende conflict. Sirski was van mening, en daar had hij niet helemaal ongelijk, en heeft hij ook een stuk over geschreven, recent, dat de minister van Defensie moet zorgen dat het leger de spullen heeft die het nodig heeft. Klaar. Dat er soldaten gerekruteerd worden om de troepen en de manschappen naar het front te kunnen sturen. En dat het minister van Defensie zich niet moet bemoeien met de tactische oorlogsvoering. Fedorov dacht er heel anders over. En die verschillende manieren van kijken naar die oorlogsvoering en ook naar de verantwoordelijkheden die de generale staf enerzijds heeft en de minister van Defensie anderzijds heeft, die kon niet tot een compromis gebracht worden. De Oekraïense president is weliswaar niet zo machtig als de president in Rusland, Poetin. Oekraïne is eigenlijk een land met een wat decentrale cultuur en ook traditie. De Oekraïense president is eigenlijk de helft van het jaar op reis. Dus die laat een groot deel van de binnenlandse politieke besluitvorming en ook het personeelsbeleid over aan zijn staf. Aan het apparaat van de president. En maar ik weet het niet, ik heb niet gesproken met Zelensky, maar ik denk dat Zelensky eigenlijk dit conflict te lang op zijn beloop heeft gelaten en terugkwam en zag dat het niet meer te houden was.
1: Te laat was.
0: En toen moest hij een beslissing nemen. Omdat hij het kabinet van ministers ook had ontslagen, omdat de oude premier nu een belangrijke rol gaat krijgen als ambassadeur in de Verenigde Staten, moest hij, dat staat in de Oekraïnse grondwet, moest hij het hele kabinet ontslaan. Inclusief dus de minister van Defensie. En ik denk achteraf dat hij gedacht heeft, nou, dan ben ik ook van dat probleem af. En daar kwam het politieke moment en daar kwam eigenlijk ook het nieuwe Oekraïne naar boven. Dat liet zijn gezicht zien. Onmiddellijk zag je de civil society, de burgermaatschappij, de straat op gaan. En duidelijk maken dat hier niet sprake was van een personeelsconflict dat opgelost moest worden, maar hier sprake was van, je zou kunnen zeggen, een generatiestrijd tussen oud en jong. En dat is wat je in dit conflict eigenlijk ziet. Ja. De Oekraïnse samenleving is zich aan het hervormen langs generatielijnen. En nu is er een nieuwe militaire leiding. Want ook de nieuwe commandant der strijdkrachten is iemand die eigenlijk de Sovjet-Unie nooit gekend heeft. Die was 9 toen Oekraïne onafhankelijk werd in 1991. Dus die is ook een man van die jongere generatie.
1: Ja, maar is het zo met deze besluiten die hij direct en indirect neemt van Zelensky, dat hij zijn macht ondergraaft? Kun je dat inschatten?
0: Dat dreigde vorige week zeker. Ja. Oekraïne heeft een traditie inmiddels, de afgelopen 20 jaar, van correctie via de straat, via demonstraties, via maatschappelijke organisaties. Dat is in 2004 heeft dat geleid tot een revolutie tegen corrupte verkiezingsuitslag. Dat heeft in 2013, 2014 geleid tot het verdwijnen van de president die een pro-Russische koers vaarde. En nu zie je dat weer. Je zag het een jaar geleden bijvoorbeeld bij de demonstraties die spontaan begonnen, omdat Zelensky het had gewaagd om het anticorruptieapparaat te herorganiseren en te reorganiseren. En dat zag de straat, dat zagen de burgers in Kiev, maar ook buiten Kiev in de grote steden, als een poging om eigenlijk de corruptie te laten voortwoekeren. Dus ik denk dat Zelensky dat heeft onderschat. Maar ik denk dat hij op dit moment wel weer de gelederen gesloten heeft. En dat juist omdat hij heeft laten zien dat hij luistert naar de straat. Hij heeft de tijd genomen. Hij heeft een paar dagen gesproken met alle hoge militairen die er ongeveer te vinden zijn in Oekraïne. Ik denk dat hij daar ook gevraagd heeft, hoeveel steun heeft de Sirski eigenlijk? Moet ik bang zijn voor een soort van staatsgreep vanuit het leger wanneer ik de Sirski uit zijn functie zal ontheffen?
1: Ja.
0: Conclusie uit die gesprekken? Nee. Sirski had wel respect. De man heeft Kiev verdedigd in 2022. De man heeft Kharkov bevrijd, zou je kunnen zeggen, in dat jaar van de dreigende Russische bezetting. Dus het was niet een man die heel slecht lag. Maar het was wel een man die niet meer bij deze tijd hoorde. En dat hebben de andere hoge militairen kennelijk aan Zelensky duidelijk gemaakt.
1: Ja. En nu zit Rusland hiernaar te kijken vanuit de stoel. En die zien dit gebeuren.

0: Is dit koor op de molen?
1: Vorige week wel. Toen waren ze in Rusland buitengewoon tevreden en konden ze achteroverleunen om te kijken hoe de rotzooi zich in Oekraïne verder zou ontwikkelen. Maar vandaag, het is pas een paar uur bekend, hè, dat Syrsky ontheven is. Vandaag zie je bij de Russische bloggers op Telegram-kanalen bijvoorbeeld al meteen angst. Want die nieuwe commandant der strijdkrachten, dat is geen kleine jongen.
0: Ja, wie is die nieuwe man? Wie
1: is dat is een man van geboren in 1983. Hij heeft furoren gemaakt in 2014 in Mariupol. De stad die nu door de Russen helemaal verwoest is en als een soort van Potemkindorp weer is opgebouwd. Maar in 2014 waren daar de zogenaamde separatisten uit de Donbass, bijgestaan door zogenaamde Russische vrijwilligers, waren daar bezig om die stad in te nemen via het bezetten van het gemeentehuis, et cetera, en andere strategische punten. En toen heeft de huidige nieuwe commandant der strijdkrachten heeft met een paar panzervoertuigen alle barricades doorbroken, met wapperende vlag in top van die panzervoertuigen. De stad eigenlijk bevrijd van de dreigende bezetting door de separatisten, die vanuit Donbass, vanuit Donetsk en vanuit Moskou werden aangestuurd. En dat heeft hem enorme populariteit bezorgd, omdat hij het aandurfde om dat grote Russische leger met een hele kleine groep mensen aan te pakken. En daarna heeft hij nog een paar hele spectaculaire uitbraakpogingen in de Donbass met succes weten af te ronden. Dus hij is heel populair. En hij was ook de enige, nou niet de enige, zo kan ik niet zeggen, maar was wel de eerste die na het ontslag van de minister van Defensie zich solidariseerde met de minister van Defensie. Zei dat ben ik het niet mee eens. Dat is wat mij betreft een slechte beslissing van de president.
0: Ja.
1: En ja, daar heeft de president naar geluisterd. En dat zegt wel iets over de dynamiek nog steeds in die Oekraïnse samenleving. Ook na 4,5 jaar oorlog.
0: Ja, maar kijken ze naar Zelensky en alles wat er de afgelopen weken gebeurt nog wel als naar een goede democratische man?
1: Wij in het Westen en ook in Nederland, wij denken dat Zelensky de oorlogsheld van Oekraïne is. Maar dat is eigenlijk vooral bij ons. In Oekraïne zelf is er eigenlijk altijd heel veel kritiek geweest op Zelensky. Hij is gekozen in 2019 op een programma van verzoening met Rusland. Nou, die verzoening was onmogelijk, omdat Rusland niet wilde verzoenen. Maar eigenlijk al heel snel, toen bleek dat die verzoening niet mogelijk was, ontstond er ook kritiek op Zelensky. En die kritiek is nooit helemaal verdwenen. De Oekraïnse samenleving schaart zich achter Zelensky omdat hij de oorlogspresident is.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wanneer de oorlog voorbij zou zijn en er worden verkiezingen gehouden voor het presidentschap, dat Zelensky er goed aan zou doen om zich niet herkiesbaar te stellen.
0: Ja. Ik dank je wel voor je komst, Hubert Smeets.

0: Les Fleurs, gezongen door Minnie Riperton. De dood van de 18-jarige zwarte jongen Nolan Wells maakt veel los in de Verenigde Staten. Nolan ging met 3 witte vrienden op een boottochtje in Mississippi. Zijn vrienden kwamen thuis, maar Nolan werd later doodgevonden in het water. Onderzoek over de hele zaak is nog bezig. Toch hebben 2 prominente zwarte Amerikanen nu al $100.000 beschikbaar gesteld, omdat ze vermoeden dat er rond deze kwestie iets niet in de haak is. Wat is hier toch aan de hand? Carol Rock, Amerika kennen is hier. Wat is er gebeurd op die boottocht ongeveer?
1: Dat is de grote vraag.
0: Ja. Wat we wel weten, zou ik maar zeggen.
1: Wat we wel weten is dat Nolan Wells ging met zijn vrienden. Nolan Wells is een zwarte jongen. Al zijn vrienden waren wit of zijn wit. Het was 4th of July weekend. Dus dan gaan Amerikanen gaan altijd lekker de hort op. En zo deed hij dat ook met zijn vrienden. Niks aan de hand. Alleen kwamen die vrienden terug met zijn telefoon en sleutels, bleek later. En volgens hun verklaring koos Nolan ervoor, had een leuk meisje ontmoet. En hij zei, hey, ga jullie maar, ik blijf achter en ik ga met de volgende boot, kom ik terug. Dat zeggen ze dus dat er gebeurd is. Voor de rest tasten we nog een beetje in het duister. Er zijn heel veel tegenstrijdige verklaringen. Want die jongens zeggen van, nou, hij heeft er zelf voor gekozen achter te blijven. Die ouders zeggen, zo was onze zoon nooit. Die zou altijd zou die bij de groep blijven. Dat is ook precies wat hij geleerd heeft van zijn ouders. De telefoon, ook een raar verhaal. Zijn moeder die probeerde hem te traceren via zo'n app, 360. Toen kwam ze uit bij het huis van een van die vrienden. En daar waren al die jongens en meisjes, waren daar nog gezellig aan het doorfeesten. En daar lag zijn telefoon. Vond die moeder ook heel raar, want het is een tiener. En tieners hebben gewoon telefoons standaard gewoon geplakt aan hun handen de hele dag. Er waren gewoon berichten gewist van de telefoon. Dus dat geeft ook heel veel aanleiding om te denken van, wat is hier gebeurd? En dan komt natuurlijk ook bij, dat is Mississippi. En Mississippi is natuurlijk diep, diep zuid. En South will be the South, zeggen ze in Amerika. Dus het heeft natuurlijk
0: wat wil je daarmee zeggen met dat zinnetje?
1: Het zuiden heeft een hele diepe een heel diep racistisch verleden. De lynchpartijen, mensen die aan bomen werden gehangen, zwarte mensen.
0: Strange Fruit, Billie
1: Strange
0: Holiday.
1: Strange Fruit van Billie Holiday, precies. En dat soort dingen. Dus kijk, zelfs ik woon daar niet eens. Ik zag die foto van die jongen met zijn vrienden op de foto. En ik dacht, Mississippi, wat is daar gebeurd?
0: Ja. Zijn ook meerdere autopsies gepleegd op het lichaam van de jongen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, daar zijn ze nog mee bezig. Er is dus in Mississippi natuurlijk een onderzoek gedaan. Ze verwachten nog op het toxicologisch rapport. Ja. Dat kan nog even duren. Maar die ouders die hadden van, we willen zeker weten dat het echt een onafhankelijk onderzoek wordt. Want bijvoorbeeld een van de ouders van die jongens, die vrienden van hem, die is rechter in naar Ocean Springs, waar ze dus vandaan komen. En zij hadden zo van, we willen gewoon zeker weten dat er geen banden zijn met justitie of wat dan ook. Precies, want ja, mensen hebben toch een beetje de ervaring, zwarte mensen in Amerika, dat gebeurt helaas best vaak. Dus hebben ze ervoor gekozen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen in een hele andere staat, in D.C. Daar is zijn lichaam toen overgebracht.
0: Ze hebben ook zijn telefoon niet afgegeven.
1: Hebben ze niet afgegeven, dat ligt dus bij de advocaat. Dat wordt ook
0: dus
1: nog
0: ze zijn gewoon heel erg argwanend.
1: Ja.
0: Ja, en zijn advocaat van die ouders is Benjamin Crump.
1: Crump, ja.
0: Waar is hij bekend van?
1: Ja, hij heeft vergelijkbare zaken bijgestaan. George Floyd, dat is het meest recente. Die familie heeft hij toen bijgestaan. Breonna Taylor bijvoorbeeld, ook een hele bekende. Die heeft hij ook bijgestaan. Dus dat is wel een advocaat die dan toch steeds, eigenlijk als hij komt kijken, dan weet je van, er is hier iets aan de hand. Dus wel.
0: En het feit dat die prominente zwarte Amerikanen geld uitloven of geld beschikbaar stellen.
1: Ja.
0: Zegt dat iets over het feit dat zij ook vermoeden dat er sprake is van een racistisch motief bij een van die 3 witte jongens misschien?
1: Ja, dat is natuurlijk. Kijk, ik volg deze zaak eigenlijk al vanaf 5 juli. Toen ik het op social media zag voorbij komen. En ik heb het toen pas later werd het opgepikt door alle media. En dan merk je natuurlijk ook heel veel zwarte mensen die denken van, oh jee, daar gaan we weer. Want ze hebben natuurlijk wel een reden om dat te denken, omdat dat heel vaak gebeurd is. Dat er anti-zwart racistisch geweld wordt gepleegd naar zwarte inwoners. En de daders komen daar heel vaak gewoon mee weg. Iedereen staat eigenlijk zet zich schrap van, wat gaat er nu gebeuren? En daarom hebben ze, dat begrijp ik natuurlijk ook, dat ze zeggen van, we gaan zorgen dat alles naar boven komt. Dat we gewoon grondig gaan onderzoeken wat hier gebeurd is. Ja. Of het nou een racistisch motief is geweest, of het nou een misdrijf is geweest, of dat het inderdaad een ongeluk is geweest, zoals aanvankelijk meteen werd gezegd door de politie. Zij willen gewoon zeker weten onder steen uit de kan wordt gehaald. Ja.
0: En zet dat de zaak heel erg op scherp tussen de verschillende partijen, zal ik maar zeggen, dat er nu al, hè, want er is nog heel veel onduidelijk, zeg je zelf ook, het is eigenlijk wachten op de definitieve feiten, dat er nu al eigenlijk een beetje gestreden wordt om de voorrang, zeg maar. Hè?
1: Ja, nou, laten we het zo zeggen. Kijk, er is natuurlijk jarenlang in Amerika is het zo geweest dat als jij als zwart persoon werd beschuldigd van iets, dan kwam je voor de rechter te staan en dan had je misschien geen geld voor een advocaat en je kwam voor een volledig witte jury. En ook al had je niks gedaan, was heel makkelijk te bewijzen dat jij onschuldig was, had je gewoon geen schijn van kans.
0: Nee.
1: En die rollen die beginnen nu een beetje om te draaien, omdat je gewoon zoveel zwarte prominenten hebt. Bijvoorbeeld Colin Kaepernick. Nou, die kennen we allemaal, de American voetbalspeler.
0: De man die op zijn knieën ging.
1: Die op zijn knieën ging bij het volkslied.
0: Ja.
1: Die heeft dus een onbekend bedrag heeft hij ook vrijgegeven voor de familie. Spike Lee, die was bij de begrafenis.
0: Ja.
1: Maar een heel vooraanstaand Amerikaans burgerrechtenactivist, Al Sharpton uit New York, die heeft 50.000 gedoneerd. Tyler Perry, die is een hele bekende filmregisseur, die heeft ook 50.000 gedoneerd. Dat is een beloning voor degene die met de gouden tip komt. Die leidt tot een veroordeling.
0: Wat het ook wordt.
1: Dus dit soort dingen zie je wel gebeuren. Ja. Van dat ze zeggen van, we got your back. We gaan zorgen dat er gerechtigheid komt. Wat de uitkomst ook kan zijn. Dus of je nou kunt zeggen dat het gelijk wit tegen zwart is. Iedereen in Amerika weet wat er gebeurd is in het verleden. Dus iedereen zit te kijken van, oh god, wat is er daar gebeurd?
0: Ja, we hadden het net over George Floyd, dat is al een aantal jaren terug. Mm-hmm. Maar zie jij wat dat betreft wel echt een kentering de afgelopen jaren in hoe dit soort zaken worden bekeken?
1: Ja,
0: ook door de pers bijvoorbeeld?
1: Ja, door iedereen is natuurlijk wel, bij George Floyd werden we natuurlijk eigenlijk met ons neus op de feiten gedrukt, letterlijk, van wat er gebeurt en hoe oneerlijk het rechtssysteem in Amerika kan zijn. En deze prominenten die geld doneren om te zorgen dat er gewoon een eerlijke rechtszaak komt voor Nolan. Die proberen dat tij eigenlijk te keren. Omdat er natuurlijk zo vaak, de gevangenissen zitten daar ook vol met zwarte mensen die onschuldig zijn. En de laatste jaren zie je dus ook eigenlijk inderdaad ook een kentering dat steeds meer mensen zich inzetten voor social justice. Proberen dit soort zaken weer aan het licht te brengen en deze mensen toch vrij te krijgen. Omdat er ander bewijs is. We kunnen nu met DNA dingen bewijzen. Dus je ziet toch wel heel veel dingen veranderen. Omdat iedereen weet van, we moeten nu heel erg opletten dat het eerlijk gebeurt.
0: Ja. Nou, dat gebeurt sowieso in deze zaak, begrijp ik.
1: In deze zaak zeker, want iedereen kijkt.
0: Iedereen zit er bovenop.
1: Uitgebreid behandeld. Ja.
0: Nou, het wachten op de definitieve feiten, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Carol Rock.
1: Graag gedaan.
0: Ik hoorde al een muziekje, maar dat is pas voor straks. We gaan terug naar 1976. Daar komt het muziekje wel vandaan, hoor. Het geboortejaar van het oog, maar deze zomer lichten er een aantal hits uit dat jaar. Vandaag is dat dit nummer, wat we net hoorden, maar liefst 7 weken toen destijds bovenaan in de top 40.

0: Nou, duidelijk toch. De Dancing Queen van de Zweedse band ABBA. Coach van Doesburg, auteur en vertaler. Goedenavond.
1: Hi.
0: Is dit nog altijd een nummer waarmee je dan heen en weer gaat deinen? Of niet
1: ja,
0: zo?
1: Ja, eigenlijk. Nou, ik vind het niet een van hun beste liedjes. Maar dat is meer de tekst. De muziek is echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat deugt er niet aan die tekst dan?
1: Nou, deugt niet. Ik bedoel, het is een beetje nikserig. Meisje van 17 dat er lekker uitziet en leuk kan dansen en dat iedereen daarnaar kijkt. Ja, nou. Ja. Dat is het.
0: Ja, maar goed. Maar goed, je kan het ook weer niet helemaal ermee afdoen. Want in die tijd was het een van de succesvolste hitsingles uit de jaren 70. Rolling Stone, ja, het muziekblad, zei dat is een van de grootste popplaten aller tijden.
1: Ja, maar het komt voornamelijk door de muziek, hoor. Die muziek is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ik heb dit wel vertaald, maar niet gewoon zomaar. Mij werd gevraagd om Mamma Mia te vertalen. En daar zit het in. En,
0: een musical, hè? In Nederlands.
1: Ja, in de musical, ja.
0: Ja.
1: En daar vind ik nog wel veel mooiere liedjes in zitten, hoor. Of betere, of weet ik wat. Maar dit is inderdaad gewoon een geheid feestnummer. Je kan niet blijven zitten als je dit hoort.
0: Ja, maar als jij zegt, nou ja, er zijn wel betere teksten geschreven door ABBA in het Engels. Ja. Hè? Die moet je dan vertalen. Ja. Kun je dan als vertaler, waarin je toch een zekere dichterlijke vrijheid mag hebben, denken van, ik piep er nog even een paar mooie zinnetjes in.
1: Nee hoor, bij Björn kan dat niet. En bovendien vind ik dat zelf ook niet. Kijk, het is, dat is het lied en dat moet in Mamma Mia Nederland komen.
0: Ja.
1: En dat moet dan, ja, het is heel erg puzzelen. Maar het moet wel dezelfde rijm natuurlijk hebben en dezelfde lettergrepen en hetzelfde metrum en dezelfde betekenis.
0: Ja.
1: Dus je kan niet eventjes leuk zelf
0: even wat anders maken.
1: Nee.
0: Sinds wanneer mag je eigenlijk Björn zeggen?
1: Oh, hij heeft me opgebeld of ik dit wou doen.
0: Oh ja?
1: En ja. En hij had aan zijn muziekuitgever gevraagd om werk van liedvertalers op te sturen. En daar had hij mij uitgekozen. Dus dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja, en ook zeer eervol. Toen keek je daar
1: heel
0: aan van op.
1: Heel eervol. Ja. Ja. En ik wist helemaal niet waar het over ging.
0: Je wist nog wel wie Björn was, dat hij van ABBA was en componist.
1: Nou, ja, dat wel, maar ik wist niet wie Ben en wie Björn en wie Benny was. En,
0: als door de telefoon is, maakt dat niet uit, Coach.
1: Nee, precies. Maar ja, hij vroeg, kom naar Londen. Want ja, ik dacht dat het een musical over ABBA was, maar dat was dus helemaal niet waar. En hij zei, kom naar Londen, dan gaan we daar naartoe en dan kan je kijken of je het wilt doen.
0: Ja, we hebben overigens nog even, kunnen even een stukje van Dancing Queen laten horen zoals jij het vertaald hebt voor Mamma Mia, hoor. Daar komt-ie.

0: Ja, ik dacht nog Dancing Queen. Hoe gaan we dat vertalen? De dansende koningin is best wel lastig. Maar ja, uiteindelijk komt het toch een beetje terug. Is goed gedaan.
1: Ja, ik dacht, ik laat het gewoon staan. Want het moet in dat ritme passen. Dan kan je doen dansprinses. Nou, dat is ook niks. En gewoon koningin of danseres. Het is allemaal zo slap. Ik dacht, ik laat het gewoon staan. Het is heel bekend. Iedereen weet waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dat is pakkend.
0: Ja, precies. Want zo'n woordje als danseres, het bekt toch niet lekker als je zingt.
1: Nee.
0: Als je met R moet eindigen.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Dat
1: nee,
0: is er niet. Nee. Werktitel van het nummer was vroeger over, was Boogaloo, geloof ik. Hè? Boogaloo.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Van dit nummer?
0: Ja. Had je daar iets mee gekund? Ik vind Boogaloo wel een lekker woord. Boogaloo.
1: Ja. Maar ja, dat hoef je ook niet te vertalen.
0: Nee, dat moet je ook vooral zo houden, ja. Maar jij had dus... Jij hebt, die vertaling moet je die eigenlijk verplicht opsturen voordat die überhaupt gebruikt wordt? Ja. En die wordt echt gecontroleerd.
1: Ja, Björn is een enorme mierenneuker, maar dat ben ik ook. Dus dat werkte heel prettig. Dan deden we door de telefoon. Ik stuurde hem mijn vertaling op. Met daarachter de letterlijke vertaling. Dat dus niet rijmde, hè, maar dat hij wist wat er stond. En hij heeft een enorm taalgevoel. Dus dat kon hij allemaal precies zien. Ja, of het klopte of niet. Toen belde hij een keer. Toen zei hij, je hebt in, ik weet niet meer wat, tweede couplet, heb je op de tweede zin heb je een lettergreep te veel. Ik zei, nou, dat lijkt me sterk. Toen zei hij, ja, daar staat terug. Ik zei, ja, maar wij zeggen terug. Oh, nee, dan was het goed.
0: Dus hij liet zich het Nederlands echt, echt smaken om te kijken of het klopte.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder. En, eigenlijk kan je ook aan een ander overlaten.
1: Ook,
0: maar ja. Heb je contact kunnen blijven onderhouden met ABBA eigenlijk? Of niet? Werkt dat zo? Of niet? Of niet meer?
1: Nee. Eventjes daarna nog. Toen ik genomineerd was voor de, hoe heet het, award. Jong Krijkamp Award. Maar nee, eigenlijk niet. Wel nog bij een première in een ander land. In Hamburg.
0: Daar ben je eens wezen kijken. Ja.
1: Ja. En, nou, nee, zo. Maar nee, geen vriendschap of zo.
0: Nee. Nou, ik vind het ook weer heel goed nuchter. Niet starstruck, om maar een Engels woord te gebruiken, is coach van Doesburg. Ja. Ik dank je wel voor dit mooie verhaal over een liedje wat alweer 50 jaar oud is. Dancing Queen. Dank je wel. Coach van Doesburg, ga je goed.
1: Joep, dank je. Dag.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Bente zong Hoogtevrees en dat deed ze niet voor niks, want burgemeester Carola Schout van Rotterdam lost deze week haar verkiezingsbelofte in door van de Euromast te abseilen. Vindt ze best spannend, vertelde ze eerder in een filmpje.
1: Goedendag, ik ben hier op de Euromast en er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Ik vind het nu al een beetje shaky om hier te staan. Maar ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: Nou, dat is nog eens een mooie belofte. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u behandelt mensen met hoogtevrees of met een chic woord acrofobie. Wanneer heb je eigenlijk hoogtevrees? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, want dat is een goede vraag. Want er zijn heel veel mensen die wel een lichte vorm van hoogtevrees hebben. Maar wij spreken echt pas van hoogtevrees als mensen er last van hebben in hun dagelijks leven. Dus dingen niet kunnen doen die ze wel graag zouden willen doen of die belangrijk voor ze zijn door hun hoogtevrees.
0: Ja, en doe je die hoogtevrees, kun je die opdoen of heb je die soms al van nature?
2: Nou, soms is het zo dat best wel jonge kinderen dat al hebben. Maar we zien ook best een grote groep die het pas ontwikkelt na hun 50ste. En dat is wel interessant, want dat komt eigenlijk wat minder voor bij andere angsten. Maar dat is wel te verklaren. Want heel veel mensen, ook zonder hoogtevrees, die kunnen wel, als ze op grote hoogte zijn, dat een beetje instabiele, wiebelige gevoel hebben.
0: Ja.
2: En nou ja, dat heeft te maken met dat als je op grote hoogte bent, dan proberen zeg maar je ogen en je evenwichtsorgaan en je spieren samen te werken om de balans te houden of om dat evenwicht te houden. Maar de visuele referentiepunten zijn op grote hoogte gewoon minder goed zichtbaar of verder weg. En dat roept eigenlijk dat beetje instabiele, wankele gevoel op. Dat is op zich niet erg, alleen voor sommige mensen is dat heel vervelend. En met name bij mensen boven de 50 is dat ook al wat sterker. En als je dat heel vervelend vindt en daartegen gaat vechten en daar onzeker van wordt, dan wordt dat gevoel eigenlijk erger. Omdat als je angstig wordt, roept dat ook weer lichamelijke reacties op, zoals verhoogde hartslag. De meeste mensen gaan wat trillen van hun angst, waardoor ze nog instabieler worden. En zo kunnen ze in een vicieuze cirkel raken en heel erg angstig worden.
0: Ja, maar is het daarmee nou een lichamelijk probleem of een lichamelijke klacht, of is het ook psychisch?
2: Het is vooral psychisch, maar het begint lichamelijk. Maar als je dat lichamelijke accepteert, dat je soms op hele grote hoogte wat instabiel voelt, dan is er niks aan de hand. Het wordt pas psychisch als je daartegen gaat verzetten of dat heel vervelend vindt.
0: Ja.
2: En dan kan je op die manier een hoogtevrees ontwikkelen.
0: Ja, maar moet je dan bij jezelf een trucje toepassen dat, ik noem maar even wat anders, als je een kilometer ver wegkijkt en je ziet niet scherp, zeggen, ja, dat is logisch, want het is een kilometer ver, mijn ogen zijn niet meer zo goed, ik zie het niet. Moet je zo ook te werk gaan met hoogtevrees, omdat het begint met een soort lichamelijke klacht, zegt u?
2: Ja, het begint met een lichamelijke klacht. Als je dat vanaf het begin doet, als je gewoon weet van oké, dit hoort erbij op grote hoogte en het is prima en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, dan is dat een goede truc. Als mensen eenmaal hoogtevrees hebben ontwikkeld, dan werkt die truc zelden.
0: Ja, dan zit je er eigenlijk aan vast.
2: Ja.
0: Dan heb je... Maar gebeurt het ook gelijk bij de eerste keer? Je staat op 200 meter hoog, je kijkt naar beneden, je schrikt. Dan heb je de angst te pakken. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Dan heb je niet de rust gehad en dan kom je er moeilijk vanaf, begrijp ik.
2: Ja, zo kan het dus wel gaan. Dat inderdaad, als mensen een keer zo'n paniekaanval, zo'n hele heftige angst hebben ervaren op grote hoogte, dan leren ze eigenlijk een soort associatie tussen hoogte en die angst. En dan iedere keer als ze weer het gaan proberen op hoogte komen, dan voelen ze eerst weer die lichamelijke sensaties. Die horen bij die hoogte. Maar voor die mensen is dat een voorspeller van die angst.
0: Ja.
2: Dus daar word je dan al bang van. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk mis.
0: Ja, en kent u ook het fenomeen, ik praat een beetje over mezelf voor daarin, maar dat als je op hoogte bent, ik weet het als kind nog een keer, dat ik een meter of 7, 8 hoog was en naar een rivier keek zonder balustrade. En toen had ik ook het gevoel van, hé, ik word er naartoe gezogen. Er is een klein stemmetje mij dat zegt, je zou nu ook een sprongetje kunnen wagen.
2: Ja. Ja, we zien eigenlijk twee groepen met hoogtevrees. Eén groep die is bang om te vallen en de andere groep bang om te springen. Dat is een soort zuigende werking uitgaat van die diepte. Op zich zie je wel vaak dat als mensen het spannend vinden, als je bang bent, dan ben je altijd zeg maar super alert op waar het gevaar vandaan komt. En ook zoek je eigenlijk de escape route, dus waar je naar kan vluchten.
0: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke punten waar je op moet letten. Dus wat het precies is, dat er zo'n zuigende werking van uitgaat, het zou dus kunnen zijn, omdat daar eigenlijk ook het gevaar vandaan komt, dat je dat goed in de gaten wil houden. En daardoor, dat het ook een soort aantrekkingskracht heeft.
0: Ja.
2: Net zo goed als dat mensen die bang zijn voor spinnen of wespen ook heel erg alert zijn op als ze een spin zien of een wesp. Ja. Je wil gewoon weten waar het gevaar zit.
0: Ja. Wat moet burgemeester Schouten nu doen als ze die sprong in diepe gaat wagen? Want die heeft hoogtevrees, dus die komt het moment tegen dat ze voelt, ik wil dit helemaal niet.
2: Ja. Nou ja, kijk, voor hoogtevrees, hoogtevrees komt veel voor, net als een heleboel andere fobieën. Op zich kunnen best veel mensen om die hoogtevrees heen leven. Tenzij je er dus last van hebt in het dagelijks leven. Of je hebt een andere hele sterke motivatie om over je angst heen te komen. Of je angst aan te gaan. En voor Carola Schouten geldt dus. Zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven. Enorm gemotiveerd. Om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van wegwezen hier, ik wil vluchten.
0: Ja.
2: Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Ze is ook wel echt een stoere vrouw. Dus ik vind het super stoer dat ze er angst aan gaat. En als ze het doet, dan is het eigenlijk het belangrijkste dat ze probeert om het vrij bewust te doen. Want dan kan ze er echt wat van leren.
0: Ja, dus ogen open en recht vooruit het diep inspringen.
2: Ja, nou volgens mij met dat abzeilen ga je best rustig over dat randje. Wat het ook wel lastig maakt. Maar kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort... ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Maar dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Ja.
2: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan. En ik hoef hier niet zo bang voor te zijn.
0: Want en ze schijnt ook geoefend te hebben trouwens, hè, op een klimwand. Dat is denk ik een meter of 10, misschien 15 of zo. Is dat een goede truc?
2: Nou, het is wel verstandig dat je al eerst oefent in iets minder enge situaties, waardoor de kans groter is dat het op de Euromast gaat lukken. Dus dat is best verstandig.
0: U ziet het haar wel doen. Dus wellicht dat ze, als ze weer op de grond staat, lid wordt van een abseilvereniging. Je weet het maar nooit.
2: Nou, dat verwacht ik niet. Maar als ze het goed doet, dan kan ze er echt wat van leren. En dan hoop ik voor haar dat haar angst wat minder erg is.
0: Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan was dit met het oog op morgen. Straks nooit meer slapen. Teddy Tops in gesprek met psychiater en filosoof Damian Denies. En morgen zit hier op deze plek Sheila Sital Singh. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
3: Een sigarette. En een laatste glas im Steen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: Welkom.
7: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
8: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
7: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
9: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
7: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
10: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De fiets van de broek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Friesland non-stop. De best.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Wat een street. Ze zitten er bop op.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar Dotingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder wel.
2: Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: Vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Rijn.
5: Ik voor de Scootsjepoel.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
0: De beste muziek van Friesland.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: WC. Waar is die 29 juli? In Frentje.
3: Yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
4: Wij willen eruit.

de tv net meer uit. In elke herhaling een glimke van haar reet, wit en blauw verweer. Dat rieden dat Kimmy net schelen, Mariel is bij ons oer de vleer. Het zei me is nooit wat dat kastje, maar de vrouw had dat ding altijd aan.

tv. Sjoeg, ik heb samen Gabe. Jongen, hoe is het met jij? Hoe lang is het lien dat wij praten? Nou is krijgt of haast het je mij. Wacht even, dan zul ik die tapen. Want video, dat hou wij ek. Toch ken ik het vaak, zeg nog broeken. En ik zie die ook wel zat de bek. Heel Friesland bij ons in de kamer. Van waar zie je rond ons let, het is een lust. Nu zit ik zelfs voor de beeldbuis. Maar ik zie, dat is wis heel bewust.

zocht de zomer scherben. Hij werkt nu bij het waterschip en in de zeil bij het theater. Sinds 7 mei oebelen sip.

met kwiet, pien en tel. Al die stewards, ze brengen hetzelfde. Soaps en seks en geweld. En het nijzute vrouw wordt net zien. Want ik weet wel, daar is het mee me stelt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.